0: 42. Dat zullen we require 86.
1: En daar zijn we weer. Inmiddels hebben wij weer normaal geluid. Dan kunnen we dus ook weer normaal praten.
0: 61.
1: Wessel Nijman mist de bullseye voor de 2-2.
2: Dat was wel even lekker geweest om hier O'Connor terug te breken. O'Connor, dat kan nog steeds via triple 17. Nee, die gaan toch allebei ruim naast. En dan kan Nijman, die toch wat moeizaam aan deze wedstrijd begonnen is en eigenlijk een lekje cadeau gekregen heeft, van O'Connor er gewoon 2-2 van maken.
0: 21.
1: Doet hij alleen niet. En dan kan O'Connor voor de 3-1. Die houdt voor dubbel 16. Die vindt hij ook en zo komt hij ook gewoon 3-1 voor, William O'Connor. Schud nog maar eens met het hoofd, is niet tevreden. Ik zei het al aan het begin van de wedstrijd, dat is hij eigenlijk nooit.
2: Ik zou wel eens willen weten wat William O'Connor thuis staat te trainen. Dat moet toch fantastisch zijn? Dat moet toch de ene 12 dat er naar de andere 11 dat er moet het zijn? En dat er gewoon 6 uur achter elkaar. Want zo loopt William O'Connor altijd over het podium heen.
0: 58.
2: Dat moet subliem zijn.
1: Misschien moeten we zo eens een keertje een cameraatje erbij hangen.
0: Wat een voorzet.
2: Nou, scorend is het inmiddels redelijk in orde. Naast de paar legs gaan de triples echt wel een stuk makkelijker bij Nijmegen. Maar ja, een paar dure missetjes. Dat resulteert dus in een 3-1 achterstand.
1: Ja, als je zoveel vertrouwen hebt en zoveel gewonnen hebt de laatste tijd, dan kun je wel wat hebben, zeg ik altijd. Dan is dit niet een onoverkomelijke achterstand.
2: Nee, dat zeker. Maar ik denk dat ook dat die 6-0 van in Oostenrijk misschien toch nog wel ergens achter in het hoofd zit. Dat wil hij natuurlijk niet nog een keer. Snel gedaan door Kirk Bevens. Drie van die triples. Maar dat kan je wel aan Kirk Bevens overlaten.
0: 58. Vessel hier require 8.
1: 0-4 voor Nijman. Moet er nog een keertje in. Maar gaat er nog steeds niet in. Uiteindelijk dan toch.
2: Speelde drie keer tegen elkaar, deze spelers. Alle drie de keren won Wessel Nijman. Vorig jaar op een Eurotour en twee keer op een vloertoernooi. Ja, ik denk als je naar het laatste jaar kijkt dat Wessel Nijman tegen de meeste spelers wel een positief record heeft.
1: Dat denk ik ook wel, ja. Zeker als het de vloertoernooi is. Het televisietoernooi heeft hij natuurlijk nog niet zo heel veel laten zien. De verwachtingen zijn natuurlijk hoog nu, hè, voor de aankomende toernooien.
0: 58.
2: Ja, en terecht natuurlijk.
1: Ja.
2: Maar je natuurlijk vijf vloertoernooien wint en een Eurotour zo in een paar maanden tijd.
1: Hij is nu de nummer 16. Is hij 16 nog steeds of is hij alweer iets gestegen? Dus het gaat zo
2: nee,
1: snel.
2: Nee, hij staat 15.
1: 15.
2: Nee, sorry. Ik zit in de verkeerde lijst te kijken. Hij staat 16. Hij staat nog net onder Ross Smit. Nou, die gaat hij waarschijnlijk binnenkort wel voorbij. Met een overwinning is hij daar nog niet voorbij. Maar Ross Smit heeft natuurlijk meer te verdedigen. Ja, dan, wie weet wat er allemaal...

0: Die 40ste.
1: Ja, er precies tussenin. Zo, daar hoort hij ook te staan, vind ik.
2: Ja, dat klopt. En er is best wel een gaatje naar de nummer 41. En er is ook een flink gat naar nummer 39. Dus hij blijft daar ook gewoon nog even staan. Hij moet echt halve finale halen om weer te stijgen. Dus ja, waarschijnlijk blijft hij gewoon mooi op plekje 40 staan.
1: Hij heeft die piketpaaltje geslagen, William O'Connor. Dat is gewoon zijn plekje. Gereserveerd. Staat erbij.
2: Ja, en als je dan kijkt, denken mensen, ja, nummer 40. Nou ja, hij staat nu op 211.000 pond. Dus dat is ruim een ton per jaar. Ja, dan heb je toch gewoon een goed leven. En dan kan je overal nog een beetje naartoe reizen.
1: Ja.
2: Er zijn ook mensen die moeten elke dag 5:30 in bed uit. En die hebben toch een stuk minder dan uit van de maand.
1: Dat denk ik helemaal, ja.
2: Al denk ik wel soms dat die meer plezier in hun werk hebben als William O'Connor.
1: Ik denk dat er een aantal darters. Dan laten we William O'Connor toch wel houden. Dat is lyric
3: 167.
1: Ja, het was vorige week of zo, de week ervoor, dat de top 64 allemaal nu boven de 100.000 pond op de wereldranglijst staan.
3: Sick.
2: Ja. Kun je toch wel zien hoeveel geld dat er in het dart omgaat, hè? De laatste jaren, hoe een stroomversnelling dat heeft gemaakt.
1: Ja.
3: 94.
2: Ook als je op plaats voor een eurotour begint, gewoon al bij 2000 pond. Dat gaat hard, hoor.
1: De Order of Merit, laat ik zeggen, al 2011. Zal ik deze erbij pakken?
2: 15 jaar geleden.
1: 15 jaar geleden.
3: James on the 7th leg, Wesselman.
2: Fijne finish van Wessel Nijman. Komt weer een lekje dichterbij, maar heeft eindelijk een keer zo'n lek nodig in de leg van O'Connor.
1: Welke plek wil je weten?
2: Nou, we hebben het heel de tijd over William O'Connor. Die William O'Connor staat nu op plek 40, 211.000 pond.
1: Oké, okay, plek 40. Stond toen Steve Hine, de Muffin Man.
2: De Muffin Man.
1: 31.500 pond.
2: En wat had je als je 211.000 pond had? Dat is dan ook wel een goed vergelijkingsmateriaal, toch?
1: Dan stond je nummer... Even kijken, hoor.
2: 211.
1: Dan zou je nummer 6 op de wereldranglijst staan. Helemaal van Barneveld was nummer 6 op de wereldranglijst en die had 148.300.
2: En dan maar klagen, hè, die darters. Dan kan je toch zien hoeveel geld dat erin gaat, natuurlijk.
1: Er is veel veranderd in 15 jaar, laten we daarop houden.
3: 98.
1: Voor alle duidelijkheid, de nummer 1 op de wereldranglijst toen was Phil Taylor. Met 586.000 pot.
2: Als je dat nu zou hebben, dan zou die nummer 11 staan. Ja, Nijman heeft een goede lek nodig. En eigenlijk in de lek van O'Connor. Maar O'Connor mag hier gewoon voor 5-3 gooien. Twee pijl daarnaast, maar die laatste schiet er dan wel in. En nu wordt het een lastig verhaal voor Nijman. Hij moet nog twee keer zijn eigen lek houden. En O'Connor nog een keer breken.
3: 93. Six.
2: Nijman wat tijd in zijn eigen lek. Dus het hoeft niet uit. Het mag natuurlijk wel. Nou, doe maar dan. Die is lekker, hoor. Voor Wessel Nijman. Tweede. Zijn derde ton plus finish. Nee, zijn tweede. 107, 134. Maar ja, dit is de lek. Moet hij eigenlijk nog een keer zo'n goede lek gooien.

0: 100 erbij.
1: Kijk, dan is dit lekker. O'Connor begonnen met 140 en dan zelf beginnen met 180. Nummertje 4 voor Wessel Nijman.
0: Volzig.
2: En O'Connor antwoordt met 40.
0: Zeker.
2: Dus kan dit op zich een keertje voor Nijman. Omdat hij die 180 was begonnen.
0: Onder een voorzet.
1: Ja, hoe kon er wel? Weer stiekem twee trippels. Nijman in de achtervolging. Ja, die doet dit goed. Hij gaat in ieder geval een kans krijgen. Dat is nu een beetje de vraag, wat kan O'Connor overlaten? Misschien de boel met de laatste? Nee, kies toch voor de 18. Nijman, voor 5-5. Triple 17 nodig. Ja, en bullseye.
2: Dit wordt een stukje naast. Ja, O'Connor gaat wel gewoon voor de wedstrijd gooien natuurlijk, vanaf 124. Begint met een triple. Gaat dus ook een matchdart krijgen. Op de bullseye.
0: 19.
1: Een stukje dichterbij. Maar hetzelfde resultaat. En nu de vraag, Nijman. Wat doe je? Nee, hij gaat hem splitten. Twee darts voor dubbel 16. Dat is een goede keuze geweest. Nou, nu heeft hij het harde werk gedaan. Nu... Nog één keer een goed eigen lek, zou je zeggen. Dan op naar morgen.
2: Heeft hij de hele wedstrijd achter William O'Connor aangehobbeld. Dan steekt hij hem aan het einde dan toch nog voorbij.
0: 96. Zeker.

0: 59.
1: Het past wel in deze middag van 6-5 partijen dat ook deze tot de 11e gaat. Dan hebben we er nog eentje te gaan.
2: Ja, het is wel een lekker wedstrijd om die middag af te sluiten, hoor.
1: Ja, in principe wel.
2: Kan O'Connor op een finish komen? Het antwoord is nee. Ligt dicht bij elkaar, nog steeds het voordeel bij Nijman. Eerste zat zo mooi. Het blijft bij 100. Eigenlijk had ook misschien wel voor de boel moeten gaan met die laatste.
1: Ja, hij is oldschool, hè. Dat doen ze dat niet.
2: Dit is voor de wedstrijd. Wessel Nijman. Komt er een wedstrijdpel? Het antwoord is ja.
1: Zich heel knap te herstellen, gooit 3 topplus finishes, met name aan het einde van de wedstrijd. En wint hem uiteindelijk nog met 6-5. En dus zien we Nijman morgen terug.
3: Ontdek waarom er zoveel beleggers naar ons overstappen. Fisher Investments Nederland. Een betere kijk op vermogensbeheer.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of hotel. Boek de beste last minutes. Nu met korting tot wel €400 per persoon. TUI. Live happy.
5: Met 300.000 collega's is het een kleine wereld. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.

0: zoveel precisie. Wow.
1: Zo voelt Made in Germany, de nieuwe Opel Astra Sports Tour. Stap in de nieuwe Opel Astra vanaf €35.599.
2: Huismerken, net zo lekker en beter voor mijn budget.
3: Maar thuis reten we ook energie en internet.
4: Lijkt je wel nooit een wifi?
5: Het lijkt wel lekker wifi.
4: En meer betalen voor hetzelfde mobiele bereik? Dat gaat er bij mij niet in. Daarom zit ik bij Budget Thuis. Dezelfde kwaliteit, maar dan voor een budgetprijs.
6: Het huismerk voor energie, internet en mobiel.
7: Tandenborstels?
8: Hebben we.
7: Die nieuwe beveiligingscamera's?
8: Oh. Hebben we.
9: Weet altijd wat er thuis speelt. Met beveiligingscamera's van Ring. Maak nu je huis klaar voor de zomer met tot wel 40% korting op ring.com.
10: Found it.
11: How'd you do that?
12: That's a wrap.
13: Nu bij Coolblue. Krijg een gratis Samsung Galaxy Watch 8 Classic bij deze Galaxy Book 6 Pro. Bestel hem op coolblue.nl of in onze app.
14: Dit is een waterontharder. Het haalt kalk uit je water, waardoor je apparaten langer meegaan en je minder hoeft te poetsen. Het is ook nog eens beter voor je huid en haar. En oh ja, koffie en thee krijgen iets betere smaak. Ook benieuwd? Neem dan contact op of kom langs. Wij regelen de rest.
15: Gakpo slipballetje. Ongelooflijk. En Wiertz. Nou, dit is het moment voor Florian Wiertz.
16: En hij schiet Liverpool naar overwinning.
17: Kijk live naar Liverpool-Brentford. Via Play. De beste kijk op sport.

0: Ja, de Premier League spelers die aankomende donderdag nog moeten spelen, die zijn er allemaal niet in Riza. Maar zij die al uit de Premier League liggen, die zijn er keurig netjes wel allemaal. De eerste die moet spelen, in de middag nog wel. Dat is dan toch wel weer verrassend, zou ik maar zeggen. Is George Rock. Hij speelt tegen de Schot, Cameron Menzies. Twee mannen die we binnenkort ook gaan zien in de World Cup. Dat is wel iets waar ik echt zin in heb.
1: Daar sluit ik me volledig bij aan. Toch wel verrassingen bij sommige teams natuurlijk. En wat wisselingen. En,
0: ja. Ja, het is typisch zo'n toernooi waar ik me altijd heel erg op verheug. Omdat je eindelijk eens wat andere mensen ziet. Maar het is eigenlijk ook een van de meest voorspelbare toernooien van het jaar.
1: Ja,
0: ja, je weet ook, de winnaar komt gewoon uit een van de vier landen die geplaatst is. Of het moet heel raar lopen.
1: Ja, normaal gesproken wel inderdaad. Ja, ik hou wel van dat al die tropische verrassingen me meedoen. En veel Aziatische landen, wat debutanten. Ja, ik ben er gewoon heel erg benieuwd naar. En George Wok gaat daar natuurlijk proberen zijn titel te verdedigen. Ja, en Cameron Menzies met Gary Anderson, ben ik toch ook benieuwd naar.
0: Ja, kan alles worden of kan niks worden. Er zit er weinig tussen, denk ik.
1: Het is of 110 gemiddeld of 80 gemiddeld, zeg maar.
0: Ze ergeren zich kapot aan elkaar of het is liefde op het eerste gezicht.
1: Ja, en als het liefde op het eerste gezicht is, dan kan je ze bijna al de beker geven, denk ik. Want dan is het fantastisch.
0: Ja.
1: En dat zijn ook wel weer mooie dingen om daar naar te kijken, natuurlijk. Hè.
0: Menzies, een lastige periode achter de rug natuurlijk, na dat WK. Vervelende periode, langzaam maar zeker krabbelt hij wel een beetje op.
1: Ja, kwam gisteren...
0: Oh, is hij nog niet terug daar waar hij zijn moet?
1: Kwam gisteren wel goed weg tegen Unterboegner. Die wedstrijd uiteindelijk toch met 6-5. Ja, bijvoorbeeld voor de race voor de World Matchplay. Die heeft de Pondo keihard nodig.
0: Ja, nou, één belangrijke vraag aan jou, Marco. Want Frank vroeg het gisteren aan mij en ik wist het niet. Maar ik zag een dame toevallig een broodje eten.
1: Ja, de specialiteit van Riza.
0: Ja, ik ben zo lang geleden dat ik daar geweest ben dat ik niet meer weet wat de specialiteit in Riza was.
1: Ik ben 3 jaar geleden in Riza geweest. En ik probeer dat te verdringen. Ik weet het niet meer.
0: Nou, wij moeten met onze contacten er toch achter kunnen komen wat het specialiteitenbroodje in Riza is.
1: Wij zitten morgen weer samen, toch?
0: Morgenavond.
1: Nou, dan gaan we dat even uitzoeken. We hebben al heel veel eten voorbij zien komen, want dat hoort natuurlijk ook wel een beetje bij de Eurotour. Etende mensen in beeld brengen. Maar voor sommige steden en landen weten we het allemaal. Maar Riza, nee, dat is niet heel erg bekend.
0: Omdat Menzies die dubbel 18 niet van het bord krijgt en Rock wel, is het 1-0 voor George Rock. Maak ik alvast de mensen op Viaplay TV erop attent dat we er om 5 uur uitgaan. Uiteraard moet u op de stream gewoon door blijven kijken naar het vervolg van het International Darts Open.
1: 21. Nou, het is heel druk voor de World Matchplay wie het uiteindelijk gaan halen. Er zijn heel veel kanshebbers. Menzies is ook zeker een kanshebber. Ja, die is in een flinke strijd met Sedláček, Rob Cross, Kim Huibrechts, Damon Hatta, Ryan Joyce. Die staan allemaal heel dicht bij elkaar. En er staat Sebastian Białecki nog tussen. Maar ja, die doet niet mee aan dit toernooi. Menzies staat er nu buiten, maar met een overwinning staat hij ineens weer in het groen. Dus ja, zo dicht ligt het ook bij elkaar. Dus het wordt nog een interessante ontwikkeling in de aankomende paar toernooien.
0: Het is niet heel ver meer tot aan de matchplay.
1: Nee, we hebben volgende week de Eurotour in Kiel nog. Dan misschien nog het voertoernooi. En dan volgens mij is de kutteval voor Leverkusen. Voor het Eurotour toernooi in Leverkusen. Dus dan
0: moet er wel verschil op blijven. Maar dat... denk ik bijna wel, ja.
1: Dus ja, dan is het dringen geblazen.
2: 83. Joshua Kwan 60.
0: 60 voor Rock. Voor 2-0.
2: Gage on the second leg. Josh.
0: Ja, in de Premier League misschien niet heel succesvol is, maar buiten de Premier League om staat hij gewoon prima te spelen, George Rock.
1: Ja, natuurlijk de winnaar van het vorige Eurotour toernooi in Oostenrijk. Dan zal hij graag de vorm mee willen nemen hier naar Risa. En dan gewoon nog een titel aan toe willen voeren. Waar is in ieder geval uitstekend begonnen.
3: Ja, de cut-off voor de World Matchplay is op 8 juli.
1: Ja, dus dat betekent dat de Eurotour in Leverkusen inderdaad niet meetelt.
3: Dat zal te maken hebben met het feit dat hij vorig jaar al voor de matchplay heeft meegeteld. Zoiets.
2: 434.
3: Ja, Players Championship 24 is de laatste.
1: Bolzij voor Rock.
2: 62.
1: Wordt gemist door Rock op de dubbels. Menzies, kan die dan een mooie finish produceren? Het antwoord is nee.
2: 97. Joshua Iguain, 25.
1: Rock staat goed te spelen hoor. Gemiddelde van bijna 106.
3: Nou, hij is ook wel zo'n speler die voelt dat daar ineens kansen liggen als hij absoluut de top weg is. Hè. Hij is dan een van de favorieten nu misschien wel om dit toernooi te winnen. Hij won natuurlijk in Oostenrijk al.
1: 100. Kijk eens hoe makkelijk het gaat. Afgelopen donderdag in de Premier League kwam hij niet boven de 90 uit. Had hij natuurlijk gewoon van Luke Littler moeten winnen. Miste zoveel pijlen op het einde. Kreeg dan uiteindelijk geen wedstrijdpijl. Maar had in ieder geval... Ja, hij miste op een gegeven moment 13 pijlen op rij.
2: 100.
1: Hier zo bij de Eurotour lijkt het wel een compleet ander persoon.
3: Hier raakt hij er zelfs op rij.
2: 57. Josh with a goal. 141.
3: Is maar weer die triple 20. Nee, dat is toch een struikelblok die zevende tot nu toe.
2: 90. 81. Joshua Iguain, 51.
3: Het is wel voor de tweede break in de wedstrijd. Mist de grote 19. 48 over. Weet even niet meer wat 51 min 3 is.
1: Ja, daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Je zit dan zo in het ritme van trippels gooien. En dan weet je niet meer hoe en wat. Dan kijk eens even. Het is een mooi rijtje legs hoor.
2: 58.
1: Gemiddelde van ruim 107. Ah, George Rock begon nummer 7 dit toernooi. Sorry, als nummer 8, als hij hier wint van Cameron Menzies. En daar heeft het alle schijn van. Dan gaat die Gervin Price weer voorbij.
2: 81.
1: Ik denk dat ze tegen George Rock gezegd hebben, we lopen wat uit deze middag. Kan jij ons even helpen dat we toch nog tijd genoeg hebben om die zaal leeg te krijgen, om schoon te maken. En dan weer open te doen voor de avondsessie. Ja, zo Rock. Komt goed.
2: 100.
3: Gaat inderdaad in een razend tempo bij Rock. Maakt ook wel een beetje op de wal als dat hij los aan het raken is.
2: 43.
3: De triple erin. Triple 17 ook voor dubbel 16. Nou, dat dan net niet.
1: Menzies is dan wat moois. Ja, die zit wel mooi. Dan krijgt hij de tweede er niet bij.
2: Joshua Iguain, 32.
1: Dus het blijft bij twee pijlen op de dubbel die er allebei naast gingen. Rock, dit is voor 5-0.
2: 24.
1: Dat zie je ook niet helemaal aankomen.
3: Het is nog een break ook, ja, zegt Menzies. Ik mag beginnen.
2: Oh,
1: Ja, in onderlinge resultaten staan het 4-4. Daar gaat het redelijk gelijk op. Het lijkt erop dat deze wedstrijd toch redelijk eenrichtingsverkeer is. Het lijkt erop dat de negende onderlinge ontmoeting toch echt naar George Rock gaat. Of we moeten ineens nog een spectaculaire comeback van Cameron Menzies gaan zien.
2: 23.
1: Rock nog steeds ruim boven de 100 gemiddeld.
3: Ja, maar goed, we hebben hem ook 4 dubbels zien missen in de vorige leg.
2: Dat
3: is toch een breekje.
2: Gedurende zet
3: door Cameron Menzies. Rock. Kan hij de treppel vinden? Dat kan niet voor de bullseye. Maar die vindt hij dan weer niet.
2: Company requires 16. Cash on the signal.
3: En 4-0 is nu toch 4-2.
2: Josh throw first. Game.
1: Een matig begin van George Rock in leg 7.
2: 58.
1: Maar dan ook een beurt zonder triples van Menzies. Kijk eens even naar het verschil in scorend gemiddelde.
2: Van Rock
1: is indrukwekkend hoor, dat gaat richting de 115.
2: Laatst zat
1: er ver vandaan. Maar laten we gewoon single naar dubbel combinatie over.
2: 140. Josh Ricoin.
3: Ja, de laatste 5 pijlen van dubbel zijn allemaal misgegaan voor Rock. Daar moet hij een keer een einde aan maken. Naar dubbel 10. Want kijk, dat zijn er weer 2. En als Menzies dit dan uitgooit, dan hebben we ineens weer een wedstrijd, hè?
1: Ja, hij begint gelijk met een triple. Dus dat is 2 pijlen voor dubbel 12. Had dit wel uitgemoeten voor Cameron Menzies. Hij gritst de pijl ook uit het bord. Een soort van frustratie. Maar Rock. Oeh, George Rock.
3: Ik tel nog even door. 10 missen
2: erbij. Cash on third leg, Cameron Menzies.
3: En weer een break. 4-3.
2: Cameron to throw first. Game.
3: Hij lijkt er nog niet echt mee te zitten. Maar tel volop natuurlijk.
1: Meer dan nul. Hij heeft inmiddels een alle 7 legs pijl op het dubbel gehad. En toch staat het maar 4-3.
2: Zicht.
3: Uitstekend hoor, want mensen zien dat zien.
2: 100.
3: Zit even zo natuurlijk.
1: Mensen mag het wel als eerste gaan proberen.
2: 58.
1: Valt dit wel tegen. Voorop dezelfde opdracht. Heeft minimaal 1 triple nodig. En daar is de triple al. Mag ook naar bullseye.
2: 9.
1: Weer gaat die bullseye er niet in. 72.
2: Kijk, van die enkele Cameron. 4-0.
3: 4-4. Tja, Rock 4 uit 5 in de eerste 4 legs op zijn dubbel. 0 uit 11 in de 4 daaropvolgende legs.
2: 134.
3: Nog steeds denk je, Rock is de betere speler.
1: Ja, en heeft natuurlijk nog steeds het voordeel, als het eventueel 5-5 is, dat hij die laatste leg mag beginnen. Maar ja, is dat wel zo'n voordeel?
3: Je moet nog steeds een dubbel gooien, hè?
2: 135.
1: Toch scoren, het is het indrukwekkend. Maar ja, Want hij heeft gewoon met 11 gemiste dubbels. Dat steeds een gemiddelde van ruim boven de 100. De trippels zijn allemaal het probleem niet. Ja, om op één lek te komen van de overwinning. Hij kiest de route van de boel. Dan nu naar dubbel 8. Ja, dat doet Nancy toch knap hoor. Die moet hier een uitstekende leek met een mooie finish. En met alle respect, Jack, 10 minuten geleden had ik dit nooit verwacht.
3: Nee, niemand.
1: Ik denk Menzies ook niet.
3: Ik denk Rock ook niet. En dan begint hij ook nog 180. En dan zal Rock bij de eerste paar missers op de dubbel nog gedacht hebben. Kan allemaal wel. Ja, die wedstrijd is volledig gekeerd hier.
2: 84.
1: En voor Menzies zijn dit oh zo belangrijke wedstrijden. Misschien is deze wedstrijd uiteindelijk wel bepalend dat je de World Matchplay gaat halen, ja of nee.
2: 39.
1: Rob nog steeds boven de 100 gemiddeld. Ja, Menzies. Die is inmiddels ook
2: 58.
1: Een hoog gemiddelde. Ja, Rock is er klaar mee. Sarcastisch duimpje naar het bord. Hij weet het. En kijk, Menzies, die kan niet meer missen.
2: 38.
3: Toch zie je dit niet zo vaak, hè, dan een wedstrijd zo omdraait zoals deze heeft gedaan. George Rock kwam 4-0 voor. Geeft veldje aan de licht, maar mist vervolgens 11 pijlen op de dubbel op rij. En dan is het Cameron Menzies die 6 legs op rij weet te winnen. En deze wedstrijd gewoon nog wint. En daar mag je best blij mee zijn. En dus is het niet George Rock, maar is het Cameron Menzies die we morgen terug gaan zien. Hier in Riza. Daarmee zit ook de middagsessie erop hier in Riza. En is het de hoogste tijd om de balans op te maken. Ook met name richting de avondsessie die vanavond om 7 uur gaat beginnen. Laat ik u ook aan herinneren dat we morgen dus in de middag een uurtje eerder beginnen. Dan beginnen we al om 12 uur. Voor nu bedankt voor het kijken. Graag tot vanavond om 7 uur.

Een hele goede avond. Het tweede gedeelte van de tweede ronde van de International Darts Open in Riesa in Oost-Duitsland, Zuidoost-Duitsland. Josh Rock tegen Cameron Menzies. Dat was een wedstrijd van vanmiddag. Die ging met 6-4 naar Menzies. Beide heren gooiden een best goed gemiddelde. Zomaar een wedstrijd daar uitgepikt. Er waren ook nog wat Nederlanders actief vanmiddag. Daar zullen we straks nog even op terugkomen. Dit is de WTE Arena in Riesa. Die helemaal klaar is voor dat tweede gedeelte van de tweede ronde. En dit is het programma. We beginnen zo meteen met de nummer 9 van de plaatsingslijst. Chris Dobie neemt de top tegen Kim Huibrechts. Kijken we verder de lijst even na. Dan zien we Christian Kist, die zijn eerste wedstrijd gaat spelen als reserve. Mocht hij de eerste ronde overslaan, neemt de top tegen Ryan Joyce. Nummer 1 geplaatst, Gian van Veen tegen Connors Kutt. En de nummer 2 geplaatst, Michael Vergeerwe tegen Madars Rasma. Dat zijn de Nederlanders die vanavond in actie komen. En het woord is zo dadelijk aan Filip Brzezinski, die de

0: Referee des Abends, hier ist Charlie Kosterveen.
1: Charlie Kosterveen, de scheidsrechter bij de wedstrijd, is een Chris Dolby, nummer 9 van de plaatsingslijst. En Kim Huibrechts, die gisteren in de eerste ronde afrekende met Daryl Gurney, 6-2. Ja, als je die cijfers ziet, zeg je nou, klinkende overwinning, maar het was een hele moeizame wedstrijd van beide kanten eigenlijk.
2: Nou, ik vond dat Kim wel heel goed begon in die wedstrijd. Hij nam een ruime voorsprong. Gurney gooide niet zoveel, moet je ook heel eerlijk zeggen. Maar toen, ja, dutte Huibrechts een beetje in. Liet hij Gurney nog terugkomen in die wedstrijd. Had er heel veel moeite om over de finish te trekken.
1: Ja, uiteindelijk zakte zijn gemiddelde ook naar 85. Hij was maar 24% op de dubbels. Gelukkig voor hem was Gurney maar 13%. Dus ja, laten we hopen voor hem dat het vandaag weer wat beter gaat.
2: Ja, nogmaals, het was niet zo slecht gisteren.
1: Nee, maar
2: die eerste vijf legs waren echt goed. Dus laat je niet zand in de ogen strooien door de getallen.
1: Laat ik het opnieuw... hoe noem je dat? Laat ik het even opnieuw vertellen. Laten we hopen dat hij het vandaag beter kan afmaken.
2: Dat is inderdaad de juiste. 69.
1: Voordat ik het al te zwart-wit stel. Over zwart-wit gesproken. Daar hebben we de man uit Badlington bij Newcastle. Chris Dolby. Het was ongelooflijk. Er zat iemand in het publiek bij de walk-on. Stond iemand in het publiek bij de walk-on met zijn shirt aan. En hij leek ook als twee druppels water op hem. Je zou bijna denken dat het familie van hem is. 134. Nou, en dan dus die is ze tegen Kim Huibrechts voor een plek in de derde ronde. Ja, Dolby heeft het in het verleden best aardig gedaan tegen Huibrechts. 9 van de 13 wedstrijden gewonnen. Huibrechts 4 keer. Wel de laatste trouwens. Eerder deze maand op de Austrian Darts Open in Graz. Daar won Huibrechts met 6-5 na 4 opeenvolgende nederlagen. 60. De laatste keer daarvoor dat hij gewonnen had was nog september 2020.
2: Nee, ik denk dat je bij Huibrechts wel, moeten we binnenkort zeggen, resultaten voor 2026 en resultaten in 2026. Dat daar wel een verschil in zit. Hij speelt bijzonder veel beter dan dat hij een jaar geleden deed. Geen zin in dubbel 7, wel in dubbel 4. En die gooit hij ook.
1: Meteen de break. Van de man die, ja, wie zal het zeggen, misschien wel bezig is om zijn vorm van, hoe lang geleden, een jaar 14 geleden weer terug te halen.
2: Zo lang geleden?
1: Ja, was in 2012 haalde die, althans de grote toernooi, zijn beste resultaten, zeg ik even uit mijn hoofd.
2: Oké. Okay. Hij heeft natuurlijk Premier League en zo gespeeld, dus ja. Het is zeker niet zo dat hij, als hij dat zou terug kunnen halen. Dat zou wel aardig zijn. 2015 en 2017 stond hij in de Premier League. 180.
1: Zo meteen ook even de eerste 180. 140.
2: Kim Yurikai, 136. 136 voor Huibrechts. Gaat niet uit. Dolby heeft een finish die niet makkelijk is, maar die wel te doen is. Hij heeft er maar één triple voor nodig. Chris Yurikai, 125. Of heel veel boelen. Ja, het verhaal houdt na een enkele vijf al op. 85.
1: Kim Yurikai, 49. Voor 2-0. 17, dubbel 16, want hij gaat het liefst naar de dubbel 16. Kim Huibrechts, zoals ook Chris Dolby. Maar die heeft nog helemaal niet naar een dubbel gemogen. Ja, ik refereerde aan die 14 jaar geleden, terwijl Dolby hier zijn eerste 180 ook gooit, omdat hij toen zijn enige majorfinale haalde.
2: Players' Championship Finals.
1: Players' Championship Finals, inderdaad. 140. Twee jaar later nog weer de halve finale op de Grand Slam of Darts. Dus die periode 2012, 2015, is dat zijn topperiode geweest?
2: Ja, ik denk dat je nog een jaartje bij mag trekken. 16, misschien zelfs begin 17 wel. Ja, daarna, die Premier League van 2017... ja, ging slecht met zijn ouders. Die overleden, eens één. En vanaf dat moment zijn er toch heel veel verstoringen geweest in de carrière van Huibers, laat ik het zo noemen. Heeft hij natuurlijk altijd wel gewoon tourkaart gehad en dat soort dingen. Maar ja, hij deed er niet meer zo toe.
1: Zijn ouders die het café hadden waar hij al van kleins af aan ook zijn pijltjes gooide.
3: 134, Christopher Kyle 164.
1: Nou, zal Dopey dan nu wel een pijl op een dubbel krijgen? Die krijgt hij inderdaad, bolzaai.
3: 139.
1: Wordt net gemist. En dan kan Huibrug zelfs naar 3-0. Huibrug met een gemiddelde van boven de 110 op dit moment.
3: 54.
2: Dat toch ook niet. De bullseye gaat er ver naast. Dobby om de eigen lek te houden.
1: Dubbel achterruim gemist. Maar dubbel 4 zit erin.
2: Ja, Huibrechts miste vorig jaar voor het eerst de Players Championship Finals. WK ook de eerste rondje eruit. Dat had hij het jaar ervoor ook al gedaan. Ja, en toen had hij toch wel zoiets van, oké, nu komt mijn tourkaart ook gewoon serieus in gevaar. Ik moet iets doen. Wil ik nog darter worden of blijven of wil ik iets anders gaan doen? Hij heeft een goed lopende dartzaak samen met zijn vrouw in Antwerpen. Maar hij vindt toch dat hij nog niet de maximale uit zijn carrière heeft gehaald. Heeft Erik Klarijs gevraagd hem te helpen, voormalig prof. Ja, samen zijn ze een beetje de nieuwe weg ingeslagen.
1: Ja, ik vind het toch wel knap, want we hebben het gisteren ook nog wel over... jij noemde een heel rijtje van mannen die... van veteranen die langzaam maar zeker aan het wegzakken zijn op de wereldranglijst. Sommigen wel wat ouder dan Huibrechts, die nu 40 is, maar toch... het is niet zo vanzelfsprekend.
3: James on the fourth leg. Kim Huibrechts, fifth leg. It's Christopher.
1: Hier zit Erik Klarijs en zijn coach die in arm genomen heeft. Een Belgisch voormalig topdarter.
2: Ah ja, het is ook misschien wel... kijk, Huibrechts is er heel open over en die deelt dit ook. Misschien is het ook wel een voorbeeld voor een aantal anderen. Hè, dat die ook denken van oké, dit lijkt te kunnen werken. Misschien heb je wel gewoon hulp van buitenaf nodig. Als je ziet hoe snel Huibrechts in een relatief korte tijd nu het weer op orde heeft. Kijk, dat talent gaat niet weg natuurlijk. Alleen je moet het eruit zien te krijgen.
1: Precies.
2: Maar het begint natuurlijk bij de speler zelf. Die moet erkennen dat hij een probleem heeft of dat hij niet verder komt. En daar hulp aan zoeken. Dat is bij alle problemen, ja.
1: En dat is voor de meesten toch heel moeilijk op de een of andere manier in de dartsport. Maar wat deelt Huibrechts dan precies?
2: Nou, hij deelt dat hij een coach in de arm neemt en dat hij daar baat bij heeft. Dus hij geeft ook openlijk toe dat hij luistert naar wat Klarijs hem vertelt. En daar begint het natuurlijk bij. Het is heel moeilijk voor de meeste spelers om iets aan te nemen van een coach die zelf niet op het allerhoogste niveau heeft gespeeld. Dat heeft Klarijs natuurlijk wel. Maar in een hele andere tijd. Dat zou ook heel eerlijk zijn.
1: Gaat via de bullseye. En die is nog niet gegooid. Dobby kan aan blijven klampen, want dat is het wel voor hem op dit moment. Tegen een scorend nog steeds ontketende Huibrechts. En finishend is het voorwaar ook helemaal niet slecht. Goed zelfs. 50% blijft hij.
3: Kim Huibrechts. Sick leg, it's Kim to throw first.
1: En dan is het alweer 4-1 en dan hebben we 5 legs gehad.
2: Is hij weer heel goed begonnen? Want zo begon hij gisteren dus ook. Stond hij ook heel lang boven de 100, dik 100 gemiddeld. Alleen toen zakte de concentratie weg. Ja, daar zal ongetwijfeld ook over gesproken zijn gisteravond en vanmorgen.
1: Ik ben zo blij dat jij dat wedstrijdverloop ook zo goed onthoudt. Kijk, ik zit alleen maar naar die cijfers te kijken. Dat kan een vertekend beeld geven.
3: 134.
1: Hey, ik heb die wedstrijd natuurlijk ook gezien. We hebben hem samen gezien gisteren. Maar ik moet eerlijk zeggen dat die goede start van Huibrecht volgens mij ontschoten. Gaan 180 is geen gebrek bij Chris Doby. 3 alweer nu.
3: 128.
2: Hij blijft wel goed aanhangen in deze leg.
3: 93. Kim, you require 140.
1: 140, kan hij dat ook nog? Nee, dus. Heel graag nog die triple gooien, dan laat hij tops over.
3: 60. Christian require 80.
1: Dat wordt 80. Als hij er nog voor terug mag komen. Want het zou zomaar kunnen zijn dat hij voor het eerst gebroken gaat worden.
3: Game on the set play. Chris Doby. Seventh leg is Chris to throw first. Game on.
1: En dat gebeurt dus ook. En als Doby dan daarna zijn eigen leg haalt, dan klampt hij dus weer aan. En Toby staat ook
3: 125.
1: Best goed te gooien. Alleen, ja, Huibrecht was zo goed dat Toby het even niet bijhield.
3: 96.
1: Maar Toby staat in ieder geval ook best goed te scoren. Als het op afmaken aankomt, is het nog wat minder.
3: 81.
2: Ja, lek 5, hè. De leg die Doby zelf begonnen was. Daar laat hij liggen. 3 pijlen op de dubbel. Die dubbel 20 allemaal missen.
3: 140.
2: Daar wordt hij gebroken. Ja, en dat is de break die hij nu nog achter staat.
3: 134. Christian require 85.
2: Het blijft wonderbaarlijk dat Chris Doby inmiddels 10 Players Championships heeft gewonnen. En nog nooit een Eurotour. Wel een Major. De Masters gewonnen.
3: 43.
2: In 2023. Maar Eurotours? Nee, nog steeds niet.
1: Maar dat is toch gek. Wat zou dat kunnen zijn dan?
2: Ja, zo weet ik het ook.
3: 19.
1: Je zou kunnen betogen dat de Masters een uitschieter was. En dat hij het gewoon veel beter doet als er geen publiek bij is en niet zo onder druk staat.
3: Game on the seventh leg.
1: Hij verzilft in ieder geval zijn break.
3: Game on.
1: Wat denk jij van die theorie?
2: Ja, dat is de meest logische inderdaad. Het is ook niet een hele explosieve speler natuurlijk. Het is ook niet heel extravert. Dus ja, het zou best kunnen zijn dat hij beter gedijt onder rustige omstandigheden.
3: 30
2: kan hij wel.
3: 100.
2: Huibrecht moet nu toch echt een beetje gas geven weer. Want Dolby komt dichter en dichterbij.
3: 96.
1: Ja, die heeft inmiddels al 5 keer 180 gegooid. 100 wedstrijd om zo die avond mee te beginnen, zeg. Huibrecht is nog altijd bijna 109 gemiddeld. Doby zit nu tegen de 103 aan.
2: Nou, vanmiddag was het allemaal wat moeizamer. Dus we hebben ook misschien wel wat mooie wedstrijden te goed nog.
1: Ja, dat is natuurlijk ook niet helemaal toeval. De PDC probeert natuurlijk ook zodanig te programmeren dat de meest interessante wedstrijden in de avond zitten, toch?
2: Ja. Toby mist de 16. Dat betekent dat Huibrecht 164 in zijn eigen lek mag proberen. Maar wel in zijn eigen lek. En dat gaat niet uit. En dan gaan we naar 4-4 toe.
3: Christian required 32.
1: Dubbel 8. Klein stapje opzij.
3: 16.
2: Tweede foutje van Doby in deze wedstrijd. De vorige werd afgestraft 70. Door Huibrecht. Wordt dat deze ook? Hij krijgt er één pijl voor. Voor dubbel 16.
0: Games on the eighth.
1: Nou, Huibrecht staat in tegenstelling tot gisteren heerlijk te finishen. En Dobie staat nu met zijn rug tegen de muur.
0: 140.
2: Ja, dit is vorm, hè. Als je vorm hebt, dan gooi je dit soort finishes uit. Eén pijltje voor de dubbel, bam erin. Hij doet het in leg 2, hij doet het in leg 4 en hij doet het in leg 8. Dobie is nog niet helemaal klaar met deze wedstrijd.
1: Gooit zijn zesde maximaal alweer.
2: ...140, 180... en dit.
1: Nou, nog een keer 140. En niet meteen van de wijs laten brengen dat hij niet met een triple begint, hè? Oh, daar komt Huibrechts ook nog even. Laat 144 over. Geen 11 darter voor Dobie en ook geen 12 darter. Dus Huibrechts voor de wedstrijd.
2: 144. Nee.
1: Dacht het niet.
0: 128. Christian Require 32. Game on the ninth leg. Chris Dobie.
2: En dan zie je dat langzaam maar zeker in deze wedstrijd Dobie het scorend beter aan het doen is dan Huibrechts. En dat betekent dat Huibrechts deze tiende leg moet houden. Dan moet hij wat meer trippels gooien en dan begint hij goed. En Dobie, die heeft die triple 20 even aan een lijntje zitten. 180 nummer 7. Huibrechts heeft trippels nodig.
0: 57.
2: Maar vindt ze niet.
1: En Dobie heeft 6 legs op rij nu al die maximale score erin gegooid.
0: 91.
2: Nog eentje heeft hij er eigenlijk nodig, Huibrechts. En dan forceert hij niet te veel. En dan ligt het initiatief bij Dobie.
0: 60.
2: Die had er iets meer uit willen halen.
1: En laat de finish over, maar daar is het ook zo'n beetje mee gezegd. Huibrechts doet het ook niet veel beter. Initiatief nog steeds bij Dobie dus. Dobie die de hele wedstrijd op achterstand heeft gestaan.
0: 58.
1: Weer met een beurt zonder trippels. En Huibrechts weer voor de wedstrijd. En weer niet.
2: Ja, maar het zijn allemaal hele hoge finishes waar hij vandaan moet komen.
0: 60.
2: Hij gooit in deze fase gewoon net even te weinig trippels.
1: Net als Dobie. Enkele één dan nog.
0: 80.
1: Helemaal weer afwachten. We hebben nog geen finish van 100 of meer gezien.
2: Triple 18 voor de

0: ook aan zijn kant. Kijk, Huibrechts mag de Everlex beginnen. Gooit tot aan de vijfde leg alles in vijf beurten uit. In zijn eigen legs. Daarna niet meer.
1: Nou, en nu heeft hij een tegenstander die toch echt wel een stuk beter staat te gooien dan dat Gurney gisteren deed. Want je zag Huibrechts gisteren ook na de wedstrijd. Hij was bijna, ja, nou, beschaamd wil ik het niet noemen, maar hij was absoluut niet tevreden.
2: 180.
0: Wel zijn derde 180. Ja, Dobie gooit iedere leg heen. En ook deze leg weer heen.
1: In ieder geval 7 legs op rij nu. De eerste 4 legs had hij er nog maar eentje te pakken. Maar eentje.
2: 105.
0: Beide mannen na 9 pijlen onder de 100. Dobie mag als eerste, want hij mocht die laatste leg beginnen. Nog een 18 nodig. Oeh, hij mist 18. Te veel risico genomen.
2: 36.
0: En dus krijgt Huibrechts zijn matchstart.
1: Waarom zou je dat risico nemen op dit moment?
0: Oh, Huibrechts ook. Die krijgt toch geen matchstart, want hij blijft niet binnen de vlakken.
1: Ja. Dat zou kunnen betekenen dat Dobie er op het allerlaatste moment toch nog voorbij piept. 5 uit 18 op zijn dubbels. Dat was geen 50%. En dat is ook niet genoeg hier. 2 matchstarts gemist door Hollywood. En dan is het aan de Hurricane. Zenuwe bedoeling deze laatste leg.
2: Game, shots, and the match. Kim Huibrechts.
1: En Huibrechts ontsnapt dan toch nog. Clarijs zit er ogenschijnlijk nog steeds rustig bij. Dat was Huibrechts zeker niet. En Dobie ook niet. Maar dan moest er winnaar komen. En dat is dan Kim Huibrechts gewonnen. Die gaat door. Geworden. Hij heeft gewonnen. En hij gaat door naar de derde ronde.
3: Varia 0.0 Lemon & Lime.
4: Lemon & Lime.
3: Dubbel zo verfrissend.
4: Dubbel zo verfrissend.

0: Give me that, you little bargain hunter.
1: Every day can be iconic. TK Maxx.
2: Yes, bro.
0: Hey, een nieuwe bellen?
2: Ja, zou kunnen, ja.
0: Is dat een tas die je bellibellen krijgt?
2: Ja. Ja. Sorry, dames. Koop je eigen libellen maar.
3: Lees Libellen nu een jaar extra voordelig en krijg een Shabby's tas gratis. Ga naar libellen.nl/actie.
4: Hij is terug. Al het lekkere wat je van een McDonald's burger verwacht. Twee heerlijk sappige 100% rundvleesburgers, gesmolten cheddarkaas en een unieke romige saus. Big Arch. Gigantisch lekker.
5: Astra. Zoveel precisie. Wow.
6: Zo voelt Made in Germany. De nieuwe Opel Astra Sports Tour. Stap in de nieuwe Opel Astra vanaf €35.599.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of hotel. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. TUI, live happy.
8: Hoi, wist je dat één van jullie met mij te maken krijgt? Op een dag kan ik je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Fijne dag verder, hè?
9: Maar wie ben jij dan?
8: Diabetes. Type 2.
10: Zo'n 400.000 mensen hebben het zonder het te weten. Het sluipt erin.
8: Ook bij jou?
10: Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
11: Andy, de zon schijnt.
12: Dat gaan we vieren.
13: Het bocholo-assortiment van Aldi. Zo goedkoop, dat gaan we vieren.

0: Gotan Sriracha. This is the Gotan Touch.
1: Mijn internet is zo traag. Maar ik wil dat het snel is.
2: Ze wilde dat het snel is.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Maximale snelheid bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone.

0: Twee Eurotour-veteranen. Overigens, I'm still standing. Ja, dat zo zal Dave Chisnall zich wel gevoeld hebben. Duurt altijd even zijn opkomst van James Wade. Zeker als hij aan het eind ook nog even uitgebreid gaat converseren met Colin Charlie Corstefin. Maar goed, we kunnen zo dadelijk gaan beginnen aan deze wedstrijd. Tussen Dave Chisnall, die gisteren tegen de Duitser Liam Mendel Lawrence zijn 300ste Eurotour-wedstrijd speelde. En dan krijgen we nu dus James Wade, die gaat beginnen aan zijn 257ste.
1: Ja, ze weten allebei dus wel waar Abraham de Mostert heeft gehaald op de Eurotour.
0: Voor de duidelijkheid, ze hebben Abraham allebei nog niet gezien. Dat duurt nog een paar jaren. Duurt nog iets minder dan 7 jaar voor Wade. En ongeveer iets meer dan 4 jaar voor Chisnall.
2: Ja, first leg, it's James to throw first. Game on.
0: Op het gevaar af dat ik weer het wedstrijdverloop van gisteren niet goed in mijn hoofd heb. Maar ik moet zeggen dat ik van, laat ik het dan zo uitdrukken, dat ik van de wedstrijd tussen Chisnall en Liam Mendel Lawrence ook niet erg blij werd.
1: Nee.
0: Net zoals de eerste wedstrijd van Huibrecht.
1: Ja.
0: Het was zo, ja, ik heb het gisteren een paar keer gezegd, maar ja, Chisnall stond erbij alsof hij door een paar ossen dat podium opgeduwd moest worden. Alsof hij er helemaal geen zin in had.
2: 62.
1: Ja, Chisnall is Chisnall niet meer. Dat kunnen we denk ik wel vaststellen. Hij zit gewoon even in een lastige fase.
2: Ja,
1: en op de een of andere manier... James Wade komt altijd weer bovendrijven gewoon. Het is toch de constante factor in de dartwereld al 20 jaar.
0: Af en toe heeft hij een off day, maar je kan zeggen wat je wil van James Wade. Hij presteert meestal wel gewoon goed, of naar behoren in ieder geval. Of goed genoeg om zijn tegenstander net te verslaan, of wat dan ook.
1: Nou ja, goed, zeker als je iedere keer kijkt over 2 jaar, dan is hij heel constant. Hij is niet constant van wedstrijd naar wedstrijd, dat niet. Nee. Maar ja, hij is altijd gewoon goed voor een toernooizegen in een jaar. Halve finales op majors. Daar zie je hem altijd in staan.
2: 140.
1: En daar draait het uiteindelijk om natuurlijk. En bij hem draait het met name om zijn timing. Zijn timing is soms fenomenaal.
0: Ja.
2: 90.
0: Ja, als er iemand weet wat er voor nodig is om een wedstrijd uit het vuur te slepen, ook al gaat het misschien helemaal niet goed, dan is het toch wel James Wade, denk ik.
2: En dan James,
0: gaat hij nu proberen 80 uit te gooien. In zijn eigen leg met Chisnall op de finish.
2: 17. James require 142.
1: Chisnall nog op 142. Twee keer triple 17. Nee. Ik moest even vragen wat het is. Het is een 3. Nu weet het zeker niet meer. Oh, toch wel.
2: 110. James require 10.
0: Chisnall laat nog even de 16 over, maar dat doet er verder niet meer toe. Dan zat ik een beetje naar deze wedstrijd toe te leven en toen dacht ik, zeker gezien het niveau wat Chisnall gisteren op de mat legde. 86 gemiddeld, 33% op zijn dubbels. En een paar mooie Tom Plus finishes. Toen dacht ik, ja, James Wade, we hadden het er gisteren ook al even over. Die zal hier, als hij dit ziet, wat Chisnall gisteren deed, zal die daar niet zo gauw bang van worden. Maar als ik naar de onderlinge resultaten kijk, dan zie ik toch dat het 17-13 voor Chisnall staat. Dat had ik niet verwacht. En dat Chisnall ook nog eens de laatste 5 duels allemaal gewonnen heeft.
1: Dat is wel verrassend, ja.
0: En dat Wade voor het laatst wist te winnen de finale van een Players Championship toernooi in september 2019. Ze hebben, dat zult u begrijpen, de laatste jaren niet enorm veel tegen elkaar gespeeld. Veel meer daarvoor, want inmiddels in totaal toch al 32 wedstrijden.
1: Ja, er zullen ook wel wat Premier League wedstrijden bij zitten, gok ik zomaar.
0: Daar zitten, nou, dat valt nog mee. Er zitten 5 Premier League wedstrijden in totaal.
1: Ja, toen speel je er maar 2 keer in een seizoen natuurlijk tegen elkaar in de Premier League.
0: Precies. 2015, 2016 en 2017. De werpstijlen van bij de heren ten voeten uit.
2: 44, James McCoy, 132.
0: En de manier waarop Chisnall staat lijkt mij weinig mis. Alleen je ziet heel duidelijk ook dat hij die arm niet helemaal uitstrekt. Wat hij nooit gedaan heeft overigens.
1: We weten even gekeken waar Chisnall op staat. En weet dan dat hij niet voor de boel hoeft te gaan.
2: 100
1: gooien is prima.
2: James McCoy, 32.

0: Ja, welke kant op?
1: Huh. Ja, oh, dat wordt een heel klein gaatje. 16.
0: Ik zou denken dat je makkelijker vanaf de rechterkant er tegenaan had kunnen gaan. Maar wie ben ik? Dit is in ieder geval Oblik. Die hier ook weer is om de sfeer te verhogen. Dat doet hij altijd geweldig. Houdt de boel echt aan de gang.
2: 120. James requires 16.
0: Nou, nu dan 2-0.
1: Gisteren begon Chisholm ook niet al te best in die wedstrijd tegen Mendel Lawrence. Maar Mendel Lawrence is wel een ander kaliber speler dan James Wade natuurlijk. Tegen Wade gaat het niet mee wegkomen als je 3-4-0 achter komt.
0: Nee, ik denk dat Wade ook ietsje minder zenuwachtig is dan Mendel Lawrence. Kijk dan. Echt een stralende middelpunt hoor. Ik vraag me af hoeveel hij nog van die wedstrijden ziet eigenlijk. Hij gaat meestal met zijn rug naar het podium. Ja, zo iemand moet je ook hebben.
1: Ja, inmiddels is hij er zo vaak bij dat ik de PDC ervan verdenk dat ze hem gewoon inhuren om over naartoe te komen. 140.
0: Ja, het is wel een Duitser.
1: Ja, dat wel. Het is een goede vriend van Piet Tretschko.
0: Oh ja?
1: Hij komt uit die buurt, ja.
0: 119. Dat Piet Tretschko dat soort vrienden heeft, joh. Dat zou ik ook niet gedacht hebben. Piet Tretschko die ook weer een rondje verder is. Dartritis en al.
1: Vraag niet hoe. Nou, vraag maar aan Danny Noppert hoe.
2: 140.
1: Chisnall heeft het ook vandaag weer niet, lijkt het. Wade. En het relatief gezien rustig uitspelen. Een enkele 10 naar tops.
2: 81.
1: En kijk eens hoeveel ruimte die heeft. Zit 93 zo'n beetje. Dat is ietsje lager dan wat we van hem gewend zijn. Maar ja, dat heeft ook alles te maken met het feit dat hij nogal wat dubbels mist.
0: Ja, mag ze ook missen.
1: Ja, alle tijd.
0: Want het is nog niet eens een dubbel toegekomen. Het zijn gemiddelde van net onder de 80 nu. Morgen trouwens, je ziet het in beeld Eurotour in Riza ook weer. Maar dan een uur eerder dan u gewend bent. Om 12 uur 's middags begint al de middagsessie. En om 1800 uur, oftewel 6 uur in de avond, begint de avondsessie.
2: 57.
1: Chisnall, we weten het, je zei het al, veel Eurotours gespeeld. Zijn carrière ook best wel vaak ver gekomen.
3: Maar in Riza, niet echt.
2: 83.
1: In al die jaren dat hij hier gespeeld heeft, en dit is zijn 9e jaar dat hij hier is, maar 1 keer de kwartfinale gehaald. Dat was in 2015. James Wade overigens ook hier nog nooit voorbij de kwartfinale gekomen.
0: Nee.
1: Die is hier 4 keer eerder geweest. Hij haalde wel 2 keer de kwartfinale.
0: Ja, de laatste keer in 2022, daarna was het ook niet veel meer. Al verloor hij dan de laatste 2 jaar wel zijn eerste wedstrijd steeds met 6-5. Dus voor hetzelfde geld had het allemaal heel anders gelopen, maar ja. Dat zijn dingen die je nooit zult weten. Chisnall loopt er weer achteraan te sloffen. Die houdt het gewoon niet bij.
2: James on the fourth leg. James Wade.
1: Dan heeft James Wade nog deze 138 als toegift voor het publiek.
0: Het gemiddelde van Chisnall nog verder gezakt naar 78, langzamer zeker.
1: Ja, je begint langzaam te denken dat er ook fysiek misschien iets niet helemaal in orde is met Chisnall. Want
2: 58.
1: Kijk, je kunt wel eens uit vorm zijn, maar dan zit je nog steeds aan de gemiddelde, deze jongens, op een gemiddelde van 90, 95, weet je. Dat is voor hun al niet geweldig, scorend alleen. Want dit zijn alleen maar scorende pijlen. Als ze dan onder de 80 gaan duiken, dan is er vaak ook nog iets anders mis. Ja, misschien dat hij de griep heeft. Of,
0: ja, dat kan. Maar ik denk zelf dat het ook wel iets mentaals zou kunnen zijn. Dat hij er toch te veel over nadenkt.
2: 134.
0: Kijk, dan gaat hij ook wat sneller gooien. Als het gevoel goed is. En eerst 180. Ja, gaat die eerste 180 ook nog wat opleveren? Dan zal die nu wel overweight heen moeten, maar dat lukt niet, want hij komt precies gelijk. Nou, weight op 117. Die gooide al die 138 uit.
2: 55, James
0: Ricciardo,
2: 117.
0: 117 gaat het even niet lukken. Maar ja,
2: David Ricciardo, 158.
0: Dit verwacht je nu ook niet direct van Chizzy.
1: En het komt ook niet.
2: Hij
1: staat op een dubbel, dat wel. Maar op een dubbel gooien is hem nog niet gelukt. En dat gaat ook deze leg niet gebeuren. 5-0 voor de machine.
0: Hoe heet is ook onverbiddelijk, hè? Eén uitschieter in die vierde leg. En voor de rest gewoon heel degelijk. Nou, misschien zelfs iets minder dan degelijk. Maar ja, wat we al zeiden, het hoeft ook niet beter dan dat. En een gemiddelde van 96 is wel zeer degelijk. Finishpercentage 42, dus ja.
1: Goed rapportcijfer.
0: Ja, uiteindelijk wel.
1: Met Chisnall is het scorend met name niet. Zij zweet ook echt als een otter werkelijk.
0: Chisnall die nog nooit gedonut is door Wade. Sterker nog, die Wade zelf bijna een keer donut. Op een Players Championship toernooi bijna 4 jaar geleden. En een keer in de Premier League. 59. In 2015. Je kunt het je bijna niet meer voorstellen. Als je hem zo ziet gooien. Dit zou 96. Toch... En het lijkt ook te gaan gebeuren, diep drama zijn als Dave Chisnall niet eens één pijl op een dubbel krijgt in een wedstrijd tegen James Wade.
2: 140.
0: Maar ja, waar Chisnall uit de top 10 van de wereld weggezakt is al een hele tijd. Nou ja, een hele tijd zeg ik. Zo heel lang geleden is het nog niet eens. Daar is Wade gewoon weer terug hoor, daar in die regio op de zesde plek. Stilstanding. James Wade gaat het nu waarschijnlijk afmaken.
2: 50. James Require 82.
0: Gaat Dave Chisnall waarschijnlijk op een donut trakteren. Met een groot gat erin.
2: Game, shot, and the match. James Wade.
0: Ja. Maar nou, wie zullen we eerst toe gaan? Nou, toch maar naar Chisnall. Een handje voor de moeite. 6-0. Goede wedstrijd van James Wade. 98 gemiddeld uiteindelijk. Het finishpercentage komt uit op 46. En inderdaad, Dave Chisnall gauw van het podium af. 0 pogingen op de dubbel. Ai.

0: give me that, you little bargain hunter.
1: Every day can be iconic. TK Maxx.
2: Yes, Paul.
3: Hey, een nieuwe libelle?
2: Ja, zou kunnen, ja.
3: Dat een tas die je bellibellen krijgt?
2: Ja. Sorry, dames. Koop je eigen libellen maar.
4: Lees Libellen nu een jaar extra voordelig en krijg een Shabby's tas gratis. Ga naar libellen.nl/actie.
5: Hij is terug. Al het lekkere wat je van een McDonald's burger verwacht. Twee heerlijk sappige 100% rundvleesburgers, gesmolten cheddarkaas en een unieke romige saus. Big Arch. Gigantisch lekker.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of hotel. Boek de beste last minutes. Nu met korting tot wel €400 per persoon. TUI. Live happy.
7: Hoi, wist je dat één van jullie met mij te maken krijgt? Op een dag kan ik je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Fijne dag verder, hè?
8: Maar wie ben jij dan?
7: Diabetes, type 2.
9: Zo'n 400.000 mensen hebben het zonder het te weten. Het sluipt erin.
7: Ook bij jou?
9: Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
10: Nu bij Aldi, het borrelassortiment vanaf 99 cent.
11: Dat gaan we vieren.
10: Zo goedkoop, dat gaan we vieren. Bekijk de special en maak er zelf een.

0: Maximale snelheid bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone.
1: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Met kortingen tot wel 50%. Jouw droombestemming, een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom naar de winkel of ga naar beterbed.nl. Beter slapen, beter leven. Beter Bed.
2: Het is goed. Can you care? Deadline ahead for the 9th century.

0: begrüßen wir unseren nächsten Referee des Abends auf der Bühne. Hier ist German Eye Candy, Franz Engerer.
1: Het is de beurt aan Ryan Searle en Charlie Manby. En Searle is de geplaatste speler. Hij is als achtste geplaatst op de International Darts Open in Riza. En dat betekent dat zijn tegenstander Charlie Manby gisteren al de wedstrijd heeft gespeeld. Dat deed hij tegen Nico Springer, de lokale favoriet. Een Duitser die met 6-3 werd verslagen. Manby nam meteen een 3-0 voorsprong. Ja, en sowieso zijn gooistijl is natuurlijk fijn om naar te kijken. Ook zijn hele appearance, zeg maar, zijn hele voorkomen.
2: First leg, it's Charlie.
1: Gooit snel, gooit met fanatisme. En stond lekker te spelen gisteren.
3: Ja, voor zijn Eurotour debuut had hij toch weinig last van nervositeit, zou je kunnen zeggen. Maar we hebben natuurlijk ook op het afgelopen WK zien spelen. Dat was ook zijn debuut, daar speelde hij ook volwassen.
1: Ja, op 20-jarige leeftijd.
2: 51.
3: En dat zorgt ervoor dat hij denk ik ook geen makkie gaat worden voor Ryan Searle. Die zal gewoon goed moeten spelen, wil die Manby opzij schuiven. Ja, Searle is voor mij weer zo'n speler. Ongelooflijk dat deze man nog geen Eurotour heeft gewonnen. Ook hij nog geen 8 Players Championships gewonnen. Dat moet toch ook een keer op zo'n Eurotour goed komen.
1: A la Chris Dobie,
3: ja, precies. Ja, Searle kijkt heel lief naar Frans Engeren, maar toch telt hij die pijl niet.
2: 96.
1: Searle, wiens bijnaam Heavy Metal is, die opkomt met een Heavy Metal nummer. Paranoid van Black Sabbath, die eigenlijk helemaal niet van Heavy Metal houdt. Maar ja, appearance, hè? We hadden het er al over.
2: 96.
3: Ja, nou gooit natuurlijk ook nog eens met heavy metal.
1: Zeer heavy metal. Niet zo heavy als het ooit was, maar nog steeds behoorlijk heavy.
3: Ja, 36 gram of zo.
1: 36? Is het net van 32, dacht ik?
3: Oké, zou kunnen hoor, ja. Ik hou het niet wekelijks bij.
1: Nee. Wie weet het niet, kan ook zomaar weer veranderen, hè? Net hoe het voelt.
3: Ja, tegenwoordig, kijk, vroeger, opa vertelt, dan maakten fabrikanten voor darters een set pijlen. Die maakten ze dan in 1 gewicht. Als je een hele goede speler was, in 2 gewichten. Ja, tegenwoordig wordt voor iedere speler gewoon 3-4 gewichten gemaakt. En dan kan hij pakken wat hij wil. Die lijken allemaal op elkaar. Kun je niet zien van een afstand hoeveel gram het is.
1: Maar jij hebt het over vroeger, terwijl we zien dat Manby hier zijn eigen lek had. Maar iemand als Phil Taylor bijvoorbeeld?
3: Nou ja,
1: vond dat ook onder vroeger?
3: Nou ja, in het begin van zijn carrière, zijn eerste contract. Ja, er werd er 1 pijl gemaakt en die werd dan in 2 gewichten gemaakt. Ja, de machines worden steeds beter. Er kan steeds meer. Dus ja, dan...
1: Was het een technische beperking vooral?
3: Ja. Vroeger... de bewerking van een dart ging vroeger... Ik zeg even, een zaag zo'n pijl maar vanaf 1 kant bewerken. Horizontaal kon hij inkepingen en cirkels erin maken. Maar tegenwoordig kunnen die vanaf 20 kanten erin komen. Kunnen ze dus ook, nou ja, kijk maar naar de pijlen van Ryan Searle. Als je wat dichterbij ziet helemaal. Er zitten helemaal vormpjes in. Dat wordt er allemaal ingesneden.
1: Ja, dus je kunt die qua gewicht ook eindeloos variëren natuurlijk.
3: Ja.
1: Ik bedoel, het wordt altijd op hele gram afgerond, maar het kan er ook zomaar tussen zitten.
3: Ja, zeker. Nou ja, Van Gerwen, die gooit 21,5 gram, geloof ik.
2: 54. 100.
3: Reinecke, 40. Tops, dat is de favoriete dubbel. Die gooit hier dan ook maar meteen in.
2: Third leg is Charlie, to go first.
1: En dan mag Champagne weer aan de lek beginnen. Champagne die Searle 1 keer eerder tegenkwam. In een officiële wedstrijd. Kwartfinale van de Players Championship toernooi. 30 maart van dit jaar. Het werd 6-3 voor Searle. Allebei zaten ze heel dicht tegen de 100 gemiddeld aan.
3: Maar ik denk ook als je naar Manby kijkt. Ik denk dat het een hele fijne tegenstander is om tegen te spelen. Hij heeft een heerlijk tempo. Je hoeft je nooit eigenlijk aan te passen. En het is een jongen die gewoon dart. Er zit weinig verder. Weet je, hij doet geen gekke dingen.
1: Ja, als je hem ziet, dan Hij is nu nog de nummer 90 van de wereld. Maar als je hem ziet, dan hoop je dat hij ook kan opstoten in de vaart der volkeren. Ik bedoel, het zou toch geweldig zijn om zo'n... Ja, ik ben nu heel voorbarig, ik weet het wel. Om zo'n speler in de Premier League te hebben bijvoorbeeld. Qua stijl, gooistijl.
3: Ja, ja, het is ook...
1: Jeugd eruitstraling.
3: Het is ook wel goed misschien voor Mambi dat het een paar jaar duurt voordat hij helemaal... De weg die Luke Humphries bijvoorbeeld belopen heeft. Helemaal niet zo'n gekke weg natuurlijk, hè. Die heeft er ook een paar jaar over gedaan om vanuit de jeugd, vanuit de development tour, richting de senioren te gaan en daar dan ook succesvol te worden. Kijk, als je meteen bij je eerste twee toernooien gaat winnen, dan gaan mensen ook verwachten dat je dat in toernooi 3, 4 en 5 ook doet. En dan wordt die druk vaak heel erg groot. Terwijl als het iets geleidelijker gaat. En nogmaals, je moet even Luke Littler en zo, die moet je even apart parkeren. Dat zijn uitzonderingen.
1: Ja, nogal.
3: Kijk naar Gian van Veen. Nou ja, Mambi zou daar prima zo'n route kunnen volgen.
1: Mooi shirt ook. Niet dat dat iets verandert aan je sportieve prestaties, maar...
2: 57.
3: Maar deze heeft jouw stempel van goedkeuring wel.
1: Ja, ik vind dit... De kleurstelling is anders dan anders. Het is...
2: 121.
1: Ik vind het... hoe zeg je dat? Stijlvol.
3: Kijk.
2: 94.
3: Tegenstelling tot die uitzet. Minder stijlvol.
1: Minder stijlvol, maar wel aanwezig ook. De Three Gherkins, denk ik. Dat op zijn Duits. Die draai gurken. We hadden iemand met een darter met de bijnaam Dirk Gurken. Ik ben even kwijt wie dat nou was. Ik heb nog verschrikkelijk om gelachen doen.
2: 60.
1: Volgens mij samen met Guy Habit. Daar kwamen echt niet meer bij. Maar goed, leuk verhaal verder.
2: 96.
3: We wachten op de klok. 145 voor Searle. Die begint met een triple 20. En een triple 15. En Tops erachteraan.
1: En zo redt hij zichzelf aardig, zeg. Zo makkelijk ook, hè. Dit had hij wel even nodig.
3: Ja, want het is eigenlijk gewoon Mambi die dicteert in deze wedstrijd.
2: 82.
3: Searle heeft die triple 20 met zijn eerste pijl echt nog niet zo lekker gevonden.
2: 121.
1: Nog meer.
2: 82, Reinekal 140.
1: 140 voor de break. Dat niet, maar hij hoopt het weg te zetten op Tops. Hij moet dit even navragen, want hij kan dat niet zo goed zien.
2: 55.
3: Had iets meer gewild. Iets minder geluk van Mambi. Misschien toch even geschrokken 42. Van die 145 finish van Searle.
1: Ja, dat is een beetje aan het wegzakken, Mambi.
3: En die dubbel 20 die blijft verdraaid makkelijk gaan.
2: Six leg, it's Ryan to go first.
3: Ja, de Iceman fans toch wat teleurgesteld. Want ja, geen speler zo succesvol hier in Riza als Gerwin Price. Die won hier maar liefst 4 keer. Het is ook het enige toernooi
2: 96.
3: Wat zo vaak gehouden is als dit toernooi. Dat Van Gerwen niet gewonnen heeft.
1: Enige Eurotour-toernooi.
3: Ja.
1: Ja.
2: 41.
1: Ja, Van Gerwen nog steeds de absolute keizer van de Eurotour. Dat gaat ook nooit meer veranderen, denk ik. Wat er verder ook gebeurt.
3: Dat lijkt moeilijk in ieder geval.
2: Sixteen. 140.
3: Cyril, 92. Zeker de belachting gaat hij proberen, maar dat lukt toch echt niet. En dan krijgt Mambi ook gewoon de kans om weer terug te breken. Twee pijlen voor de belacht.
2: Games on the sixth leg. Johnny Mambi.
1: Mambi is bezig om zichzelf weer tot orde te roepen. Hij breekt in precies 15 pijlen terug. Het is 3-3. Terwijl het interessant is om nog even te vermelden dat James Wade, die de vorige wedstrijd met 6-0 won van de arme Dave Chisnell, dat hij nu in de derde ronde Wessel Nijman zal tegenkomen. En ook interessant te vermelden dat Kim Huibrechts, die we daarvoor zagen winnen van Chris Domi met 6-5, ondanks dat hij twee matchstarts tegenkreeg, dat hij het hoogste gemiddelde tot nu toe van het toernooi heeft gegooid. 104.66.
3: Dichtbij speelt hij in de volgende ronde.
1: Dat is een hele goeie.
3: Oh, sorry, ik dacht als je het loting voor je had.
1: Oh, nee, die heb ik ook voor me. Alleen dan moet ik weer even naar een andere pagina toe. Hij speelt tegen de winnaar van deze wedstrijd.
2: 129.
3: 100. Hij heeft het nog steeds niet makkelijk. Het gaat echt niet vanzelf voor Cyril. Mambi gooit 142 niet uit. Zet hem wel uitstekend weg.
2: Dan
3: moet Cyril vanaf 124 doen. Via de 14 naar de bullseye.
2: 99. Charlie Paul
1: 32. Ja. Naar darten zit te kijken, je hebt de Prosecco bij, dan komen 24. De problemen later inderdaad.
2: Reinebar 25.
3: Drie missers van Mambi.
1: Ryan Searle maakt even een kleine Dennis Smith beweging. Een hele kleine. En plaatst de derde break op rij.
3: Hij voelt bij het terughalen naar zijn gezicht dat die bel uit zijn hand glipt. Dat is knap, want er zijn heel veel spelers die kunnen dat dan niet stoppen, die beweging. Als je, het is heel gek als je helemaal die beweging begonnen bent. Dan kun je dat niet meer stoppen. Hij kan dat dus blijkbaar wel.
1: Dat is toch raar. Anderen hebben er weer last van dat ze die pijl überhaupt niet wegkrijgen.
3: Zo blijven er rare dingen in dreven. Maar kijk, zie je dat? Hij kan hem dan stoppen, die beweging.
1: Door even een extra rondje te draaien.
2: $140.
1: $26. Van alles niks bij Searle. Mambi kan het initiatief gaan overnemen. Maar de eerste vier legs allemaal met de darts meegingen. Zou het kunnen zijn dat de volgende vier allemaal tegen de darts ingaan.
2: $98. Charlie Paul, $121.
1: 17 voor Mambi.
2: 96.
1: Maar geen bullseye.
2: Reinecker 100.
3: Oeh, Cyril dacht dat die pijl er niet.
2: Charlie Paul 24.
3: Wat dacht hij eigenlijk?
1: Hij dacht dat hij op 80 stond.
3: Geen idee wat hij dacht.
2: 17.
3: Er staat op 100, dan gooit triple 20, dan gooit hij de tweede eronder. Nou, kun je denken dat hij erin zit, hè? Dat geloof ik nog. Maar je kunt toch niet denken dat hij erboven zit.
2: Games on the 8th leg. Ryanson.
3: Merkwaardig moment was dat. Dacht hij dan dat hij op 120 stond? Dat is het enige wat ik me nog kan bedenken.
1: Ja, als jij het dan niet weet, laat staan dat ik het weet.
2: 85.
1: Maar het feit is dat hij 5-3 voor staat tegen Charlie Mambi.
3: Nou ja, als hij deze wedstrijd wint, misschien dat Filip Brzezinski het dan nog aan hem vraagt.
2: $60. $45. 60.
1: Ja, Searle heeft toch inmiddels 4 van de laatste 5 legs gewonnen. Vanaf het moment dat hij 2-1 achter kwam in de wedstrijd.
2: 119.
1: En we zien ook dat het finishpercentage van Searle veel beter is dan dat van Manby.
2: 58.
1: Dat moet een oorzakelijk verband hebben.
3: Ja, absoluut. De laatste 2 legs heeft Manby telkens malen 3 paarden op de dubbel gehad, maar telkens gemist. 100. Scoren, dat gaat het allemaal wel.
1: Nee, hij staat nog niet op een finish, Ryan Searle.
2: 83.
1: Frans Engeler wilde al aankondigen wat hij moest gooien.
2: 78.
3: Het is wel voor de wedstrijd deze 94. Een beetje merkwaardige wedstrijd is het wel voor beide mannen. Searle heeft er 18 te pakken. Blijft tops over.
2: Game. So.
1: Ja, ik heb geen tijd meer om je te vragen wat je er nou zo merkwaardig aan vond. Maar dat kan je misschien straks nog even vertellen, want ik ben best wel benieuwd. Ryan Searle van 2-1 achter naar de 6-3 overwinning. Hij wint dus weer met 6-3 van Charlie Manby. Zoals hij dat ook al in maart deed op de vloer. Voor Manby is het toernooi voorbij. Searle naar ronde 3.

0: Dit is Canada.
1: En wat kijk.
2: Zo. Bavaria 0.0 Lemon & Lime.
3: Lemon & Lime.
2: Dubbel zo verfrissend.
3: Dubbel zo verfrissend.
4: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Met kortingen tot wel 50%. Jouw droombestemming, een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom naar de winkel of ga naar beterbed.nl. Beter slapen, beter leven, beter bed.

0: Give me that, you little bargain hunter.
1: Every day can be iconic. TK Mix.
2: Yes, Paul.
0: Hey, een nieuwe bellen.
2: Ja, zou kunnen, ja.
0: Dat een tas die je bellenbellen krijgt.
2: Ja. Ja. Sorry, dames. Koop je eigen libellen maar.
3: Lees Libellen nu een jaar extra voordelig en krijg een Shabby's tas gratis. Ga naar libellen.nl/actie.
4: Hij is terug. Al het lekkere wat je van een McDonald's burger verwacht. Twee heerlijk sappige 100% rundvleesburgers, gesmolten cheddarkaas en een unieke romige saus. Big Arch. Gigantisch lekker.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of hotel. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. TUI. Live happy.
6: Hoi, wist je dat één van jullie met mij te maken krijgt? Op een dag kan ik je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Fijne dag verder, hè?
7: Maar wie ben jij dan?
6: Diabetes, type 2.
8: Zo'n 400.000 mensen hebben het zonder het te weten. Het sluipt erin.
6: Ook bij jou?
8: Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
9: Als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse helpen we om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek de ultieme Avondvierdaagse checklist en bij welke producten je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
10: En, moet eens kijken. Ze maken geen ruzie.
11: Dat gaan we vieren!
12: Kan hier eens een ei bakken.
13: Het barbecue-assortiment van Aldi. Zo goedkoop, dat gaan we vieren.

0: dit is niet een nummer waarmee je die hele zaal meekrijgt. Die staan een beetje plichtmatig zo met een hoofd op en neer te bewegen, de meeste mensen. Maar de zaal gaat niet uit zijn plaats, zeg maar. Ja, Ryan Searle tegen Christian Kist. 3 keer op de vloer tegen elkaar gespeeld. 2 keer in 2023, 1 keer in 2025. En dat werd 3 keer een vrij eenvoudige overwinning voor Searle. 2 keer 6-3 en 1 keer 6-2.
1: Joyce.
0: Joyce. Ik zit nog met Ryan Searle.
1: Het zijn allemaal Ryan.
0: Het zijn allemaal Ryan tegenwoordig, niet te geloven. Gelukkig zijn er niet al te veel die Christian heten. Want daar kunnen we niet zo gauw de mis mee in. 40 jaar inmiddels, de lipstick. En hij zit in een luxe positie, want hij mag als reserve in de tweede ronde beginnen.
1: Ja, het zou eigenlijk Ryan Joyce tegen Gerwin Price moeten zijn. Die loting die was ook al verricht. En als de loting verricht is en het toernooi is nog niet begonnen, dan kan er nog een vervanging worden opgeroepen. Maar dan komt hij wel rechtstreeks op de plek van de speler die wegvalt. Ja, en dat is dus in dit geval het plekje van Gerwin Price. En daar valt Christian Kist dan in.
0: En is de PDC of de PDC Europe, vindt hij dat vervelend, de spelers op het laatste moment afzeggen?
1: Ja, die vinden dat heel vervelend.
0: Wat gebeurt er nog wel eens, hè? Elk toernooi wel een keer.
1: Zo op het allerlaatste moment na de loting, dat gebeurt niet meer zoveel. Maar het gebeurt natuurlijk nog heel veel dat spelers wel afzeggen voordat de loting gedaan is, maar nadat de kwalificatietoernooi gespeeld is. En dat is een beetje tweeledig. Kijk, die kwalificatietoernooi die zijn soms ook maanden voordat zo'n toernooi gespeeld wordt. Dus ik kan me ook best voorstellen als jij, nou ja, laat ik zeggen, Michael van Gerwen bent. Dat je in februari nog niet weet wat je in april wil gaan doen aan toernooien. Dat hangt natuurlijk ook af wat je in die tussentijd gedaan hebt. Dus het is ook wel een klein beetje op het konto van de PDC te schrijven natuurlijk. Al vind ik wel dat Price bijvoorbeeld, ja, je kunt mij niet, die wist dat hij de finale dag van de Premier League gehaald had. Dat wist hij al voor afgelopen donderdag. Dus hij wist ook al voor afgelopen donderdag volgens mij dat hij niet naar Risa zou gaan. Ja, dan kun je net zo goed natuurlijk wat eerder afzeggen.
0: Nou ja, goed, het kan natuurlijk zijn dat je op het laatste moment onpasselijk bent geworden.
1: Dat kan.
0: Letterlijk. Ja. Bedoel, dan is een legitieme reden.
1: Ja. Maar dan moet ik wel zeggen dat het hem wel regelmatig gebeurt.
0: En krijgt hij daar dan nog iets over te horen ook?
1: Vast wel. Maar ja.
0: Sanctie of niet?
1: Nee, dat denk ik niet.
2: 93.
0: Ryan Clark 25. Ja, Kist vindt het allemaal prima natuurlijk. Joyce gaat wel voor de break hier. Sterker nog.
2: Ryan Joyce.
0: En Joyce die breekt ook.
2: Second leg, it's Ryan to go first. 100.
0: En dat kwam omdat Kist niet in 5 beurt uit was.
1: Ja, Kist, als je zag net even zijn lijstje ook met beste resultaten op de Eurotour. Hij is nog nooit voorbij de laatste 16 geweest. Dat is toch ook wel weer opvallend. Je zou toch denken dat hij dat ook wel een keertje gedaan zou moeten hebben.
0: 100. Ja, voor mijn gevoel is Kist nooit heel succesvol geweest bij de PDC. Of zeg ik nou hele rare dingen?
1: Nee, ik denk dat je dat wel goed zegt. Ja, Challenge Tour op het tweede niveau, daar heeft hij regelmatig gewonnen. Maar op het hoogste niveau eigenlijk nooit. Een speler die ook veel geplaagd wordt natuurlijk door fysieke malheur. Last van jicht. En soms verschrikkelijke aanvallen daarvan. Leekstraat wereldkampioen van 2012. Dat is ook alweer tijd geleden.
0: Ja, als je dan 42 wedstrijden op de Eurotour hebt gespeeld en nog nooit de kwartfinale gehaald.
1: Ja, maar 1 keer de laatste 16.
0: 1 keer de laatste 16 inderdaad.
1: Dus 1 keer de zonde gehaald.
0: Ja, het is al de tweede Nederlander op rij waar Ryan Joyce tegen speelt.

0: moment Jeffrey Spyridons. Nou, die versloeg hij dus.
1: Ja, dat was de allereerste wedstrijd van het toernooi.
0: Met 6-2, een gemiddelde van bijna 100.
2: Ryan Joyce.
1: Ja, dit gaat redelijk gemakkelijk voor Joyce voorlopig. Staat goed te spelen. Kist. Nog niet.
0: Mocht Joyce hier winnen, dan komt hij weer tegen de Nederlander. Jermaine, wat hij meena. Nou, mocht hij dat dan winnen, dan komt hij in ieder geval niet tegen de Nederlander in de kwartfinale. Dat is een ding wat onzeker is. Maar goed, Christian Kist, we hopen natuurlijk 131. Dat hij hier van terug heeft. Het is nog niet rampzalig.
2: 59.
0: Maar we moeten wel zeggen dat Joyce behoorlijk uit de startblokken geschoten is.
1: Kist staat op plekje 79 op de wereldranglijst op dit moment. Hij heeft toen elkaar sinds januari vorig jaar. Dus er is nog wel wat werk aan de winkel om in die top 64 te komen.
0: Ja, half jaartje nog.
2: 122.
1: Dan moet je nog flinke stappen maken. Dan zit natuurlijk wel een buitenkansje eigenlijk, hè.
0: Nou, Christian Kist. 1, dubbel 12. Is de bedoeling.
2: Cage on the third leg. Christian Kist. Fourth leg to Ryan to go first.
0: Dan wordt ook de uitvoering. Ook de flights van Ryan Joyce in het Tetris thema. Kijk, we hebben gisteren toch wat weinig gezien, al lokale snacks. Ze komen nu in ruime mate voorbij.
1: Ja, ik heb nog even met Marco vanmiddag overlegd.
0: Over de snacks?
1: Over de snacks, ja.
0: Echt waar?
1: Jouw vraag natuurlijk van gisteren, van wat is nou de snack in Riza?
0: Nou, ik geef je op een briefje dat Marco hem al achter de kiezen heeft.
1: Hij weet het ook niet. Hij gaat het vanavond uitzoeken en dan morgen weten wij het antwoord. Dus als jij morgenavond luistert naar ons, dan gaan wij jou het antwoord vertellen.
0: Oké, nou ja, misschien zijn het alleen de reguliere dingen.
1: Het zou kunnen, hè? Het zou kunnen. Maar dan weten we dat ook.
0: Precies. Ja, je zou denken in Riza. Een Riza burger of zo. Een reuzenburger.
1: Ik zie verdacht veel bakken, grote bakken met friet. Dus misschien dat er daar iets speciaals op zit, dat weet ik niet. Maar we gaan erachter komen.
2: 55.
0: Neemt ons niet kwalijk, dit is een terugkerend thema van de Eurotour. En ja, als je dan zo'n hele avond zo'n 4 uur lang commentaar zit te geven, dan wil je daar toch ook wel eens over hebben.
1: Ja, dat zijn belangrijke dingen in het leven. Stel dat je thuis zit en je wil een keer naar een Eurotour toernooi toe, dan is het toch goed om te weten wat je favoriete snack is. Dan weet je welke zaal je naartoe moet.
0: Gewoon een hele praktische gids van welk Eurotour toernooi zal ik nou eens gaan bezoeken. Hey, Ryan Joyce laat het hier liggen. Kansje voor Kist. Zoek naar de triple. Maar die gooit hij niet, dus krijgt hij 1 pijl voor de dubbel.
2: 26.
1: En die gooit hij ook niet.
0: Hij heeft er toch wat moeite mee, Joyce.
2: Okay,
0: maar nu niet meer.
2: Ryan Joyce. Fifth leg is Christian. Go first.
0: Ryan En Joyce is een 85ste Eurotour-wedstrijd. Die heeft in ieder geval alle keer de finale gehaald. Vorig jaar op de European Darts Trophy, ook in Duitsland. En 2 halve finales en 4 kwartfinales.
2: 140.
0: Maar in Riza valt het allemaal nog heel erg tegen. 3 potjes, waarvan nu 2 gewonnen. En bovendien was hij er 8 jaar lang niet bij. Hij debuteerde in 2018 op de International Darts Open.
2: 99.
0: Ja, het heeft natuurlijk ook meteen al mee te maken dat Joyce geen fan was van reizen met het vliegtuig. Maar het is nogal wat Eurotour toernooien aan zich voorbij liet gaan in het verleden.
1: Hij is nog steeds geen groot fan hoor. Maar doet het wel tegenwoordig.
2: Kist
1: 85. 85 voor Kist. Joyce niet op een finish. Dat geeft lucht, dat geeft ruimte.
2: 65.
1: Dat zou dan ook ontspanning moeten geven om die dubbel te gooien, maar dat lukt nog niet.
2: 100. Kist 20.
0: Christian Kist uit de Vroomshoop, voormalig straatmaker.
2: Christian Kist.
0: Niet op 2.
2: Six leg, it's Ryan, go first.
0: Maar wel op 3-2. Moet Joyce weer een keer terugbreken. En als hij met een 1 en een 5 begint.
2: 63.
0: Ja, dan een triple 19 erachteraan. Dat helpt dan misschien nog een heel klein beetje. Maar dan heb je meteen een perspectief.
2: 42.
0: Tot zover het perspectief.
2: 99.
0: Ja, het is tegen 8:30. Klap, blijkbaar is dat een tijdstip dat iedereen, of de meeste mensen ineens heel veel honger krijgen daar.
2: 96.
0: Hebben misschien onderweg naar de zaal nog niet kunnen eten, wie zal het zeggen?
1: Dat zou kunnen, hè? Ja, daarbij, als je wat bier consumeert, dat maakt hongerig, hè?
0: Ja, is dat zo?
1: Ja. Nou, bij mij in ieder geval wel.
2: 100.
1: Ja, nou, Kist. Nog 2 Nederlanders in actie, direct erachteraan. Gian van Veen zo dadelijk tegen Conor Scutt en daarna Michael van Gerwen.
2: 59.
1: Tegen Madars Rasma.
2: 46.
0: Hij had ook nu weer de eigen leg, zodat hij er, zoals hij dat al 3 keer gedaan heeft. En bovendien heeft hij Kist in de eerste leg van de wedstrijd gebroken. 4-2 voor Joyce. Het kan mij nog niet zo pakken deze wedstrijd,
1: nee, het is
0: ik heel eerlijk ben.
1: Er zit weinig spanning in de legs.
0: Het zijn 2 heren die pijlen staan te gooien.
1: Ja.
2: 60.
1: Ook in het publiek merk je dat een beetje iedereen die zit een beetje, ja, wezenloos voor zich uit te staren. Het is tijd voor Obelix om in actie te komen.
0: Ik wou net zeggen, waar is Obelix?
2: 78.
0: Hey, champagne breakfast van de lipstick. Triple 1, triple 5, triple 20. Niet noodzakelijk in die volgorde.
2: 96. 43.
0: Ja, trippeltje per beurt meestal, als er al een trippeltje bij zit. Maar voor beide mannen.
1: Ja, het is echt werk, hè. Het gaat niet vanzelf.
2: 100.
1: En, ja, wat je al zegt, een trippeltje per beurt zo'n beetje. Zo af en toe een keer twee per trippels.
2: 100.
1: En zo waar, voor Kist zijn eerste 180.
0: Waar Joyce er al twee gegooid had.
2: 100. Is in qua 8.
0: Ik heb sterk het gevoel dat Kist de lengte niet zo goed heeft. Ja, die vorige beurt dan wel uiteraard. Toen gooide hij ook wat sneller.
2: 4.
0: Maar
2: 89.
0: Heel vaak krijgt hij dan zo'n pijl net niet in het vakje waar hij hem hebben wil.
1: Ja, en dan boom, boom, twee ijskoude pijlen van Ryan Joyce. En dan is zo'n wedstrijd eigenlijk in het slot gegooid. Omdat Kist er drie mist. Ja, dat is wel typisch Ryan Joyce. Hè. Als je foutjes maakt, dan straft hij dat af. Hij is heel goed op zijn dubbels over het algemeen.
0: Ja. Maar ik heb altijd het idee dat Ryan Joyce ook helemaal geen bal uitmaakt wat naar bestand in de wedstrijd is of zo. Hij gaat gewoon staan, hij gooit en hij ziet wel waar het schip strandt. Of waar hij uitkomt of wat dan ook. Nummer 27 van de wereld is hier er toch mee geworden.
1: Ja, staat als een huis. Het is geen mooie stijl die hij heeft, echt niet.
0: Zijn bijnaam had ook de Lumberjack kunnen zijn. Maar ja, het is toevallig Relentless geworden. Waarom weet ik eigenlijk niet. Niet om Ryan Joyce af te katten, maar ja, zo relentless vind ik hem toch niet.
2: 98.
0: Het is gewoon een degelijke darter. En hij kan zeker zijn wedstrijden winnen.
2: 16. Ryan
1: Joyce. Solide top 40 speler Ryan Joyce. Met af en toe een uitschieter.
2: Ryan Paul, 116.
1: Het is al voor de wedstrijd, Ryan Joyce. Triple 20 voor de bal 18. Maar zover is het nog niet.
2: 16. Ryan Paul, 18.
0: Voor een break.
2: 69. Reineke 56.
0: Ja, blijft echt aftasten wat de Kist doet. Maar meestal tast hij mis. Nou, nu dan. Daar is de 3. Ja, hij mist gewoon veel te veel.
1: Ja.
0: Die kansen die hij krijgt, moet hij wel pakken af en toe. En dan is het Joyce naar dubbel 18. Whoops. Dan is het Joyce naar dubbel 16. Maar ja, ook prima, want daar houdt hij van, dubbel 16. Ja, kansloze wedstrijd voor Christian Kist. Helaas, ondanks dat de gemiddelde helemaal niet zo heel veel lager ligt dan dat van Ryan Joyce. 90-87, zeg maar even. Ja, die gemiste dubbels van Kist, die doen hem de das om. En hij verliest met 6-2 van Relentless. Die dus weer een Nederlander gaat tegenkomen in de volgende ronde. Jermaine Batimena.

0: give me that, you little bargain hunter.
1: Every day can be iconic. TK Maxx.
2: Yes, bro.
3: Hey, nieuw libellen?
2: Ja, zou kunnen, ja.
3: Is dat een tas die je bij libellen krijgt?
2: Ja. Sorry, dames. Koop je eigen libellen maar.
4: Lees libellen nu een jaar extra voordelig en krijg een Shabby's tas gratis. Ga naar libellen.nl/actie.
5: Hij is terug. Al het lekkere wat je van een McDonald's burger verwacht. Twee heerlijk sappige 100% rundvleesburgers, gesmolten cheddarkaas en een unieke romige saus. Big Arch. Gigantisch lekker.
6: Astra. Zoveel precisie. Wow.
7: Zo voelt Made in Germany. De nieuwe Opel Astra Sports Tour. Stap in de nieuwe Opel Astra vanaf €35.599.
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of hotel. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. TUI, live happy.
9: Hoi, wist je dat één van jullie met mij te maken krijgt? Op een dag kan ik je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Fijne dag verder, hè?
10: Maar wie ben jij dan?
9: Diabetes. Type 2.
11: Zo'n 400.000 mensen hebben het zonder het te weten. Het sluipt erin.
9: Ook bij jou?
11: Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
12: Nu bij Aldi, het borrelassortiment vanaf 99 cent.
13: Dat gaan we vieren.
12: Zo goedkoop, dat gaan we vieren. Bekijk de special en maak er zelf ook een

0: Jan Sriracha. This is the Gotan Touch.
1: Mijn internet is zo traag. Maar ik wil dat het snel is.
2: Ze wilde dat het snel is.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Maximale snelheid bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone.

Tour.

0: Und wir komplettieren unser Refereeing-Trio hier in Riesa. Großen Applaus für den Calculator Kirk Bevins.
1: Ja. Ja, misschien is er wel enige interactie tussen Kirk Bevins en het publiek. Heel, heel voorzichtig. Gian van Veen moet er ook een beetje om lachen, geloof ik. Gian van Veen gaat gooien tegen Connor Scott. Daar verloor hij zijn allereerste wedstrijd van. Dat was een halve finale van een Players Championship toernooi in oktober 2023. Maar daarna was het vier keer op rij van Veen. Al was het wel vier keer spannend ook. De laatste drie wedstrijden zelfs 6-5. Maar onder één Eurotour toernooi vorig jaar. De rest allemaal Players Championship wedstrijden.
2: Ja, geef wel aan een klein beetje bij Connor Scott waar het soms nog wel eens mis wil gaan. Als het echt spannend wordt, dan laat hij het vaak liggen. Onder de allerhoogste druk vind ik hem niet het sterkst. En dat zal dus ook de opdracht voor Gian van Veen zijn. Zorg ervoor dat hij niet zomaar bij je weg kan wandelen. We weten dat Gian niet in de beste vorm verkeert. Dat moet weer even komen. En dan is deze Connor Scott wel een gevaarlijke klant.
1: Scott niet met alle de soepelste werpstijl?
2: Nee, hij had een tijdje speelde hij met die tri-fin flight. Dat kun je, je misschien nog wel herinneren. Met die, die flight die niet vier vleugels heeft, maar drie vleugels.
1: Mm-hmm.
2: En hele korte barreltjes heeft hij. Maar je ziet het, daar is hij vanaf gestapt. Ik denk dat het toch net even wat te instabiel was. En zeker als je met hele lichte pijlen, hele kleine pijltjes gooit, dat wordt alleen maar minder stabiel. Als het goed gaat, is het fantastisch. Want je hebt natuurlijk alle ruimte in de triple bijvoorbeeld. Maar uiteindelijk ben je vaker toch iets meer gebaat bij stabiliteit. Dubbel 20 zit erin. 19 op. Dubbel 12. Nou, kijk eens aan. Vanuit een 180, daarna een 141 finish gooien. Ja.
1: Jammer dat hij die eerste 180 gesplit had tussen 97 en 83.
2: Ja, precies. Dat dus.
1: Maar alsnog een 12 dart voor Van Veen. Die wederom als eerste geplaatst is op dit Eurotour toernooi. We weten niet beter inmiddels.
2: Ja, als eerste geplaatst heeft hij niet zo heel veel mee gedaan nog voorlopig. Voor mijn gevoel.
1: Nee, één finale gehaald. Maar toen was hij niet als eerste geplaatst. Was in februari in Polen. Toen was Littler nog als eerste geplaatst. Was het allereerste Eurotour toernooi.
2: Ja. Ja, daar was iedereen. Dus daar was hij als derde geplaatst.
1: Ja.
2: Hier de nieuwe pijlen van Gian van Veen wat beter in beeld. Hij zei het over Scott. Mag naar dubbel 12.
1: Ja, hij zegt Van Veen heeft er nog niet zoveel mee gedaan met die positie als eerste geplaatst. Sterker nog, Gian van Veen heeft er nog helemaal niets mee gedaan. Want de laatste drie Eurotour toernooien waar hij meedeed, was hij als eerste geplaatst. Hij verloor alle drie die wedstrijden.
2: Ja, ik wil dat niet zo hard zeggen.
1: Nou ja, ik doe het toch. William O'Connor, Joe Cullen en de laatste keer Maras Rasma in Graz. Maar allemaal te sterk voor hem. En het Eurotour-toernooi daarvoor was hij als tweede geplaatst. Maar verloor hij zijn eerste wedstrijd van Wessel Nijman. Hij is wel weer is aan een overwinning toe. Het was zijn tweede wedstrijd van het toernooi. Hij had de eerste nog gewonnen van Ratajski.
2: Maar wat je zegt klopt wel. Hij heeft gewoon ook weer wat overwinningen nodig op de Europese Tour. Winnen wint namelijk. Dat is gewoon zo. En dan kan nu natuurlijk een dikke punt zetten achter de Premier League. Dat is allemaal gedaan. Water onder de brug. Kun je niks meer aan veranderen. Tijd om de rest van het seizoen te gaan aanvallen.
1: Terwijl Connor Scutt de dubbel 20 ging aanvallen. Maar niet met succes.
2: Ja, en in een speelveld waar Littler, Humphries er niet zijn. Espinol is er niet, Clayton is er niet, Price is er niet, Rock ligt er al uit. Moet je toch zeggen dat Van Veen tot de favorieten behoort om dit toernooi op zijn naam te schrijven. Hij heeft nog nooit de Eurotour gewonnen. Dat is toch ook wel iets wat hij van zijn lijstje zou willen afstrepen dit jaar.
1: Ja, drie finales gehaald. Elk één in elk van de laatste drie jaar, inclusief 2026. Twee keer van Michael van Gerwen verloren en één keer van Luke Littler. Dat is ook weer geen schande. Ja, uitgerekend die Eurotour toernooien die van Gerwen dan nog wint de laatste tijd. Die wint hij dan tegen Gian van Veen.
2: Nou, ik denk dat ze er allebei voor zouden tekenen als ze zondagavond tegen elkaar spelen. Tot 70 voor Van Veen. Kijk eens aan. Bullseye.
1: 141 lukt er wel. 170 lukt niet.
2: Scut. Moet ook naar de bullseye.
1: En Scut gooit hem. En komt op 2-2. Blijft in het kielzog van Van Veen. Hier opent met 45. Scut speelde zijn eerste ronde partij tegen Finn Berends, de Duitser. Nou, we gooiden best een aardige wedstrijd met een gemiddelde van 92. Dat is misschien dan niet super bijzonder, maar wel 60% op zijn dubbels. 3 ton plus finishes. Ja, nou is Berends natuurlijk ook wel een andere tegenstander dan Van Veen. Ja, hetzelfde niveau haalt hij hier voorlopig toch ook weer uit de kast. En daarmee zou hij het Van Veen nog best lastig kunnen maken.
2: Ja, zeker als je je dubbels blijft gooien, dan ben je lastig af te schudden.
1: Dat was de tweede van The Giants. In de 153 over, waar hij 6 pijlen de tijd voor heeft. Deze leek komt hij niet in de problemen van Veen. Vorige leek dat hij zo begon, kreeg hij nog een breakpad tegen van zijn cut.
2: Ja, ik begrijp daar de frustratie van Veen wel een klein beetje. Die twee eerste twee pijlen liggen er best wel goed voor. En dan moet hij die laatste erop kunnen laten landen. En dat lukt hem dus niet. Dat is wat hem de laatste tijd wel vaker niet echt lekker lukt. Het lijkt er ook op alsof hij niet vanuit de souplesse die pijl op de juiste plek krijgen. En dus moet hij er meer kracht voor zetten. En zodra je meer kracht gaat zetten, ga je spieren ook meer spannen. En dan wordt de afwijking ook vaak groter. 58. Dat is weer goed te zien met die laatste pijl. Dan stapt hij naar links, wilde hem op de barrel laten landen. Maar omdat hij hem niet goed positioneert, landt hij als het ware op de flight. En daar zakt hij doorheen, want die flight die kan hem niet houden, die pijl. Het is een leg waarin Connor Scutt niet geweldig speelt. Ideale breekkans voor Van Veen, maar ja, die scoort zelf ook niet super. Dus moet het vanaf 160. Die zit er wel in. Beetje hoog.
3: Goed weggezet in ieder geval.
2: Scutt krijgt één pijl voor tops. Ja, die gooit weer die dubbeltwintig er gewoon in. En zo blijft hij eraan hangen. En je moet hem kwijtraken, want op een gegeven moment als je hem niet kwijtraakt, dan gooit hij dadelijk één goede leg. Je kan het je op een papiertje geven en dan word jij gebroken en dan lig je er gewoon af.
3: Ja, ik kan me voorstellen, ik weet niet of dat ook bij Van Veen het geval is, maar dat je je tegenstander echt het gevoel geeft van vriend, mij raak je niet kwijt.
2: Snakebite is natuurlijk vaak in Risa geweest. Maar die zit ook niet meer bij de automatische qualifiers tegenwoordig. En die moet zich dus via kwalificatietoernooien plaatsen voor Eurotour-toernooien. En dat is lang niet zo makkelijk.
3: Nou, ooit had hij natuurlijk de luxe positie dat hij altijd geplaatst was. En dan kwam hij eigenlijk ook altijd.
2: Ja, hij speelde graag die Eurotour-toernooien.
3: Die is in de laatste plaats, omdat hij ook natuurlijk ook nog altijd heel populair is in Duitsland. Dat is altijd geweest. Ja, dat zien we nou net niet.
2: Nee.
3: Of één voor de bullseye. Ja, ja. Wat Scutt kan, dat kan hij ook.
2: Je hoort aan de kreet toch ook wel dat het een opluchting is. En inmiddels hebben we ook via het bewijs gekregen van de snack uit Risa.
3: Ja, we moeten er alleen nog even achterkomen wat er nou precies is. Ja. Dat gaan we u straks allemaal vertellen. Laat ik het zo zeggen, het ziet er zeer gevarieerd uit. Van Veen. Kijk er eventjes. Drie keurig naast elkaar. Als u op die drie puntjes klikt, dan kunt u zien wat zijn website allemaal te bieden heeft. 136 voor de break, dat gaat niet uit. Nu nog even leuk, ja, leuk wegzetten gaat hij doen. Aan het wegzetten op tops. En wens Scutt veel succes met die 150. Nou. Nee.
2: Dan is dit dus de kans die hij moet pakken.
4: James van Eetlijk.
3: En meteen pakt ook. Ja, het ziet er toch best gezellig uit hoor, wat Van Veen staat te doen. Zit tegen de 100 gemiddeld aan. Hij heeft natuurlijk begon met die 141 finish. Hij heeft een paar weken geleden nog die 130 uitgegooid. Hij heeft nu Scut ook gebroken. Finish tegen 63%. Weinig mis mee.
2: Nee, inderdaad. Met name finish is het echt heel goed.
3: De laatste drie pijlen op de dubbel waren allemaal raken. Om al wat te noemen. Laat heel weinig liggen. Eén keer laat hij eens liggen. En dan gaat de link naar Scut. Maar dat is het ook.
2: Het is wel zaken om het ook af te maken in je eigen lek. Niet Scut het idee geven dat hij nog wat terug kan doen. Maar ja, het initiatief ligt inmiddels wel bij de Engelsman.
3: Winnaar in de derde ronde. Morgenmiddag tegen Kevin Doets. Die vanmiddag Luke Woodhouse versloeg met 6-5. Gisteren al Tom Bissell met 6-0. Vanmiddag was het een stuk minder indrukwekkend dan gisteren. Maar goed, morgen weer een nieuwe dag voor Kevin Doets.
2: Dit is voor de wedstrijd. Dat gaat toch niet lukken.
4: 9-8.
2: Dus kan Scut inderdaad terugbreken. Dubbel 8.
4: 53. Ja, 72.
3: Hij krijgt minder kansen dan Van Veen. En dan moet hij ze wel pakken natuurlijk. En dat doet hij dan net even te weinig. En dat betekent dat hij met 6-3 verliest van Gian van Veen, die dus zijn vijfde overwinning op rij pakt op Conor Scut. Nu 5-1 voor staat. En morgen dus, inderdaad, morgenmiddag in die derde ronde gaat gooien tegen een landgenoot, Kevin Doets.

0: Zo.
1: Zo.
0: Bavaria 0.0 Lemon & Lime.
1: Lemon & Lime.
0: Dubbel zo verfrissend.
1: Dubbel zo verfrissend.
2: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Met kortingen tot wel 50%. Jouw droombestemming, een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom naar de winkel of ga naar beterbed.nl. Beter slapen, beter leven. Beter Bed.

0: Give me that, you little bargain hunter.
1: Every day can be iconic. TK Maxx.
2: Yes, Paul.
3: Hey, nieuw libellen?
2: Ja, zou kunnen, ja.
3: Is dat een tas die je bellibellen krijgt?
2: Ja. Ja. Sorry, dames. Koop je eigen libellen maar.
4: Lees Libellen nu een jaar extra voordelig en krijg een Shabby's tas gratis. Ga naar libellen.nl/actie.
5: Hij is terug. Al het lekkere wat je van een McDonald's burger verwacht. Twee heerlijk sappige 100% rundvleesburgers, gesmolten cheddarkaas en een unieke romige saus. Big Arch. Gigantisch lekker.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of hotel. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. TUI. Live happy.
7: Hoi, wist je dat één van jullie met mij te maken krijgt? Op een dag kan ik je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Fijne dag verder, hè?
8: Maar wie ben jij dan?
7: Diabetes, type 2.
9: Zo'n 400.000 mensen hebben het zonder het te weten. Het sluipt erin.
7: Ook bij jou?
9: Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
10: Andy, de zon schijnt!
11: Dat gaan we vieren!
12: Het Bocholo-assortiment van Aldi. Zo goedkoop, dat gaan we vieren.

0: Michael van Gerwen, we gebruikten de term al eerder vanavond, de absolute keizer nog steeds van de Eurotour. Al moet hij zijn eerste finale van 2026 nog halen. En haalt hij er eentje 2025, die won hij ook. In april van vorig jaar de German Darts Grand Prix. En nu neemt hij het op tegen Madars Rasma. Waar hij ooit 7-1 tegen voor stond. Maar inmiddels is het 7-3 geworden. Want Rasma won de laatste twee partijen. Eentje vorig jaar en eentje 2024.
1: Ja, hier staat het. 38-voudig Eurotour kampioen. Ja. Those were the days.
0: De toerwedstrijd nummer 420 gaat nu beginnen voor Mighty Mike. Daarmee is hij de absolute koploper. En hoeveel heeft Rasma er dan gespeeld? Nou, dat waren er 70.
2: 56.
0: Daarvan won hij minder dan de helft. Dus dat houdt ook niet over. Zeker niet... De laatste bijna 4 jaar, want toen heeft hij in die periode heeft hij geen kwartfinale.

0: Een man die soms gewoon een hele lekker lemmer op triple 19 gooit. Omdat hij merkt dat triple 20 niet zo goed loopt.
1: 96.
0: Michael van Gerwen. Met 74 over. En nu nog 20. Rasma, de voormalige handballer, totdat hij 21 was. Inmiddels is hij 37. Kreeg toen een aantal blessures. En verlegde zijn aandacht helemaal naar het darts. Aanvankelijk alleen in de Baltische Staten. Toen ook sloot hij zich aan bij de BDO destijds. En Van Gerwen, hij heeft de eerste leg nog steeds niet te pakken.
2: Ja, Rasma en Labanauskas samen, die reisden veel naar die WDF-toernooien.
0: Dat was de eerste leg die meedeed aan Lakeside in 2014.
2: En hij gooit er ook de eerste finish die hij tegenkomt meteen uit. 116 gaat eraf. Van Gerwen loopt tegen een break aan.
0: Ja, omdat hij vier pijlen op de dubbel mist. En Rasma meteen zijn eerste erin gooit.
1: 58.
2: Ja, we hadden het al beloofd. We zouden nog even terugkomen op de snack van Riza. Ja. We hebben, ik mag wel zeggen, onze collega's in Riza, die daar zijn om dit allemaal voor u in beeld te brengen, hebben topwerk geleverd.
0: Echt, we hebben nog nooit zo'n gedetailleerd verslag gehad van de lokale specialiteit daar in Riza. Niet al te ver van de grens met Tsjechië.
2: We hebben een interview opgestuurd gekregen met een man uit Riza die daar 50 jaar lang al woont. En die heeft perfect uitgelegd wat ze daar als specialiteit hebben. Het is de noedelhoofdstad van de wereld misschien wel, Riza. Hij heeft in het verleden een hele grote noedelfabriek gestaan ook. En noedels zijn dus is de specialiteit hier in deze arena. Noedels met varkensvlees, zuurkool en rode kool. En dat wordt in een bakje gedaan. En het zag daar, moet ik eerlijk zeggen, het zag daar best smakelijk uit. Vond ik.
1: 56.
0: Maar
2: Riza, als je nog eens een keertje die kant op gaat. Daar hebben ze dus tegenwoordig ook het Noodle Center.
0: Ja, we zaten ons gisteren nog aan te vragen. Jij zei zelfs dat er in Riza helemaal niks te doen was.
2: Nee, ik ben er nog nooit geweest, maar het schijnt er nog te zijn. Het is een glazen fabriek dat tevens een museum is, een restaurant, een kookstudio en een winkel waar je meer dan 100 verschillende soorten pasta kunt krijgen.
0: Ik vind het toch gek dat je daar dan niet geweest bent.
2: Nee, ik moet gewoon werken meestal als ik daar ben.
0: Oké. Ja. Nu zou Van Gerwen kunnen gaan breken in de leg van Rasma. Dat moet dan wel gebeuren vanaf 157.
2: Nog één laatste dingetje.
0: Ja.
2: Het logo van Riza is een reus die een enorme noedel op een vork draagt. Nou, zo gek zijn ze hier op noedels, Frank. Met dank aan onze collega's nogmaals in Riza.
0: Nou, Van Gerwen breekt dus niet. Eén ding zit ik me nog wel af te vragen. Wat is er dan toch in hemelsnaam met die noedelfabriek gebeurd? Maar goed, je kunt ook niet alles weten. Dat is maar voor 2-0.
1: 81.
2: Maar die fabriek is er dus nog steeds, hè? Wat zit ik je net te vertellen? Die is gewoon heel te letten.
0: Je zei, er was ooit een noedelfabriek.
2: Nee, er is.
0: Oh, er is. Nou ja, draai de tape even terug. Dan kan je het zelf horen.
1: 38.
0: Nou.
1: Manager requires 7.
0: Is het weer zo'n dag voor Van Gerwen? Nou, voor het tweede jaar op rij niet geplaatst voor de play-offs van de Premier League. Het is een soort nieuwe realiteit. En nu nog wel de nummer 4 van de wereld.
2: Nou, hij zal heel erg zijn best moeten doen om aan het einde of aan het begin van volgend jaar, laat ik het zo maar zeggen, na het WK nog in de top 16 van de wereld te staan.
1: Sick.
2: Ja, met dat talent dat hij heeft,

0: zou je het bijna mogen eisen van hem. Ik zie hem wel in zijn mapje. Hij is andere pijlen aan het pakken. Van Gerwen. Ik zie hem in zijn mapje een ander setje pakken. Of is het alleen maar een andere flight shaft? Dat zou ook kunnen. Maar volgens mij staat hij meerdere pijlen te schroeven. Dus laten we even kijken wat we kunnen zien. Ik heb het idee dat het andere pijlen zijn. Maar ik weet het niet zeker. Rasma gaat intussen het bord over. Van Gerwen vindt weinig voorlopig. Dan weet je niet, zo'n eind Oost-Duitsland ingetrokken van Gerwen om 77 gemiddeld te rollen.
1: Om genoedeld te worden door Maris Rasma.
2: 100.
1: Nou, kijk eens. Andere pijlen waarschijnlijk. En meteen de eerste 180 gegooid. Tot groot enthousiasme van een van zijn fans daar.
0: Ons 44 over. Nou, die 55 score van Rasma biedt ook nog wel wat soelaas misschien. Ja, die zit er heel vreemd voor. Dus triple 16 lijkt de meest logische keuze hierna. Ja, daar viel wel wat voor te zeggen. 92 voor Rasma. Die begint op de boel, gooit de boel zaai. Dan mag hij ze dubbel uitkiezen. Dubbel 16. Ja, en ook die gooit hij er gewoon weer met zijn eerste pijl in. En zo heeft hij al een paar smerige finishes in de legs van Gerwen gegooid. Die 116 en nu die 92. En we gaan verder op de triple 19.
1: Beide finishes goed voor breaks.
2: 76.
1: Die 180 in de vorige leg leverde van Gerwen dus niks op.
2: 134.
1: Oh. Dat was maar eerste voet op de hockey en dan erachter. Even aftasten.
0: Ondanks dat hij die finishes zo goed gooit, Rasma, heb ik toch het idee dat hij heel gespannen is.
1: Ja?
0: Ja. Kijk, hij staat de hele tijd op de achterkant, staat hij te wapperen met zijn shirt. Ja, ik weet het niet. Hij oogt gewoon heel nerveus.
2: Easy four.
1: Ja. Ja, nu je het zegt, hij draagt zich wel anders dan anders, moet ik zeggen.
2: 78.
1: Misschien niet helemaal lekker.
0: Maar hij neemt heel veel tijd ook.
1: Boink.
2: 39.
1: Allebei 37 jaar. Van Gerwen is 5 maandjes ouder. Lekkere score van Gerwen, die zichzelf op dubbel 18 parkeert.
2: 135,
1: Michael got
2: 36.
1: Nou, poepoep. Daar wordt de eerste lek gepakt en het is nog een break ook. Nee, voor Rasma, dat had dus ook andersom kunnen zijn. Misschien wel moeten zijn.
0: Het had minimaal 2-2 moeten zijn.
1: Ja, ja, zelfs het is de regie daar in Duitsland ook opgevallen.
0: Ja. Luisteren mee.
1: Ja, precies. Die kunnen verstaan wat wij zeggen. Het zijn namelijk ook Nederlanders.
2: 171.
1: Ja, als Rasma aan het bord staat, dan
2: 97.
1: Raakt de triple 19 vaak net zo uitgewoond als de triple 20. Ja, als Van Gerwen dit uitgooit, komt hij nog terug tot 3-2. Hopsakee, 164. Met de felicitaties van Mathijs Rasma. Ja, Rasma die zelf stond te wachten op 127. Voor een eventuele 4-1 voorsprong. Zeg, als er toch mee geluisterd wordt, dan zou het ook leuk zijn als we die lokale noedelspecialiteit eens in beeld konden krijgen.
0: In beeld kunnen krijgen. Ja. Vraag je wat. Hè? Die man die dat moet doen, die zit nu gewoon met twee handen op een keyboard dit voor jou in beeld te brengen. Dan gaat hij zomaar op commando.
1: Sorry, dat denk ik, daar sta ik allemaal niet bij stil. Ik weet ook niet of ze het daar in de zaal verkopen. Dat ook nog niet.
0: Ik heb het vermoeden van wel.
1: Wat was het ook alweer? Pasta noedels met varkensvlees,
0: zuurkool en rode kool.
1: Nou, het klinkt best lekker.
2: 15-0.
1: Misschien een wat ongebruikelijke combinatie. Nou, de zesde leg. Is een lekker spel te vergeten voor Van Gerwen.
0: Ja, dat is even helemaal niets. En het is een goede leg ook van Mathijs Rasma, moet gezegd worden.
1: Het is een hele goede leg van Mathijs Rasma. Hij heeft er maar 11 darts voor nodig. En gooit hem al uit als Van Gerwen op 322 staat. 4-2. Voor de Latvian Erasmus.
0: Noodzaak voor Van Gerwen om deze leg te houden. 5-2 achter, dan wordt het wel heel, heel lastig. Rasma nog altijd veelvuldig op zoek naar die triple 19.
2: Easy ball.
1: Wat natuurlijk een triple is die Van Gerwen ook
2: 53.
1: Redelijk vaak gooit.
0: Ja, maar hij gooit hem altijd vanuit de triple 20. Bijna altijd. Kijk. En Rasma die begint daar heel vaak op de 19. Dus die gaat eigenlijk meer. Zijn cover shot is bijna de triple 20, zou je kunnen zeggen.
1: Ja, Van Gerwen heeft mede op basis van die uitwijkmogelijkheid triple 19 ook wereldtitels gewonnen.
0: Ja, absoluut. Ja, alle grote spelers hebben een goed covershot gehad altijd. Taylor was ook al verschrikkelijk goed in die triple 19.
2: 94.
1: Ja, voor mij als leek, die vooral heel veel op de triple 20 staat te gooien, voelt het altijd zo totaal anders, die triple 19.
0: Ja, is het ook. Je moet het echt trainen. Je moet jezelf aanwennen.
1: Eigenlijk totaal andere beweging van de arm.
0: En je moet dus eigenlijk de arm wennen aan de switch van de 20 naar de 19. Dat is wat je doet. Dus legs gooien waarin je jezelf aanleert. 1 pijl op de 20 en 2 pijlen op de 19. Iedere beurt, totdat je op een finish staat.
1: Rasma had ineens weer een heel ritueel aan de tafel.
0: Ja, hij doet er ook wel alles aan om het ritme uit de wedstrijd te halen, moet gezegd worden.
2: 105.
0: En hij brengt Van Gerwen weer in de problemen. 127.
1: Twee leks geleden was het 164. En nu is het 127. Dat is toch wel weer klasse. Het is allemaal niet vanuit een luxe positie. Het is allemaal noodgedwongen, maar gooit het wel.
0: Ja, mochten we nog een interview met Van Gerwen krijgen, Als hij als winnaar van het podium stapt, dan zal hij niet tevreden zijn, kan ik me zo voorstellen.
1: Nee, maar inmiddels zit hij wel boven de 90 gemiddeld. En waar zat hij op een gegeven moment op? Onder de 80, hè?
0: Ja.
1: Het tol aan dat hij de rug heeft gerecht en goed bezig is. Nu hij pakt van ieder geval 3 van de laatste 4 legs.
0: Nu moet hij alleen nog Rasma een keertje breken.
1: En een tweede maximale score. Tweede van de wedstrijd ook. Die helpt daar wel bij. Lekker nog een 140 erachteraan. Was de leg begonnen met 139. Dit is het betere werk. Zou die het warm hebben of
0: ja,
1: zo?
0: Ja, dat denk ik wel. Shirt plakt.
1: Het lijkt me bloedirritant.
2: 82.
1: Ja, als je daar constant aan blijft denken, dan komt je spel niet ten goede.
2: 26.
0: Dan weer 2 missers voor Ferrer. Ja. 127 voor Rasma.
1: Die gooide Ferrer uit in de vorige leg. Maar die gooit Rasma niet uit.
2: 83. Mark, we require. Check 99.
0: Mark, we require 16. Ja, dan zijn we weg 99.
1: Nou, dan moet je er wel goed blijven opletten, want Rasma trekt meteen zijn handen weer terug. Zodra hij er 1 pijl uithaalt, dan.
2: 8.
0: Oh, van Geo, van Geo, van Geo.
2: We require 28.
1: Dat mist hij veel, zeg. Scoren mag dan weer op orde zijn. Dit had gewoon 4-4 moeten zijn. Zoveel kansen laten liggen.
2: Yes, on the 8th leg, Madaz Rust. Not leg, Michael to throw first, game.
1: Ja, en Asma ook wat uitbundiger dan anders.
0: Ja, voor hem is dit natuurlijk een hele grote wedstrijd. Dat laten we niet vergeten. Hij staat tegen Van Gerwen te gooien. We hebben net het cv van Van Gerwen gezien. Als je toch van hem kan winnen op een Eurotour, blijft toch gewoon een ding. Ik begrijp dat wel. En hij is gewoon klinisch op het finishen, Rasma.
1: Alle legs van die pijlen op de dubbel heeft gehad, heeft hij ook gepakt. Six. Tegenstelling tot Van Gerwen. Die had al klaar kunnen zijn.
0: Ja, ik kan me niet voorstellen dat Van Gerwen ook niet het gevoel nog heeft dat het gewoon nog kan. Dat gevoel heb ik namelijk ook. Dat het nog niet gedaan is.
1: Nou, eerst maar eens de eigen lek houden dan.
2: Six.
1: Ja, maar dan zet hij de deur open voor Rasma weer. De deur gaat weer dicht. Kijk aan.
2: 135.
1: Rasma 2 triples nodig nu. En die komen er niet.
2: 6. Makkelijk 152.
1: Oeps.
2: Volzicht.
0: Er zitten toch echt een paar beurten tussen als je denkt, jeetje.
1: Ja, de laatste 2 keer dat hij een eigen lek begon, moest hij telkens die Don Plus finishers gooien. 164 en 127. En nu moet hij een 112 gaan uitgooien. Zit wel enige druk op.
0: Oké, Blokkeert de triple 20. Gaat er wel proberen toch te komen. Nou, dat is geblokkeerd.
2: 38.
0: En dan is het nog een puddingbeurt.
1: Nou, dan is het aan Rasma om het nu al te beslissen. Tegenstander van de winnaar wordt overigens Damon Hetta. Die vanmiddag won van Niels Sonneveld met 6-2. Maar wie de winnaar wordt, dat weten we nog niet. Van Gerwen leeft nog. Maar moet nu wel breken. En Rasma is zeer tevreden met 2 keer triple 19. Van Gerwen.
2: Wat een voorzet.
1: Ook 2 triples.
0: Nou, die triple 19 loopt inmiddels vast aardig bij Rasma.
2: 31.
0: Laatst was richting de triple 17 overigens.
1: Gooit wel weer 2 triples.
2: 97.
1: Hij gaat nu naar de finish toe werken.
2: 57.
0: Nou, klein gaatje. Heel klein gaatje. Met 2 triples kun je er doorheen.
1: Met 1 triple kun je in ieder geval op een finish komen.
2: Michael Lebon, 164.
0: Hij deed het al een keer, hè? Maar geen 2 keer. En dus wordt het toch weer even billen knijpen. Oh, en dan weer een slechte laatste pijl. Wat heeft hij veel van dit soort slechte scores erbij zitten. En met name voor mijn gevoel in het wegzetten. Dit is Rasma voor de wedstrijd. En natuurlijk gaat hij naar triple 19 toe. Ja, die gooit hem met zijn ogen dicht. 18 en tops.
1: Tegen de nummer 2 van de plaatsingslijst.
2: 95. Michael Lebon, 119.
0: Vergeer, we willen ook een pijl op een dubbel. Nou, die gaat hij krijgen. Op bullseye.
2: 94. Maar hij required 20.
1: Nog eens 3 match starts. Voor de man uit Letland. Die in de eerste ronde al won van Georgi Jehirski. Met 6-2. Trekt zich weinig aan van het fluitende publiek. Niet zo sportief. Om dan uitkijken dat je niet door je enkel gaat. Nou, Vergerwe, pak dit cadeautje uit. Nee hoor.
0: Ook dat niet.
2: Maar
0: hij heeft Rasma zijn glas leeg gedronken. En Vergerwe ook.
1: Ja, maar wie het glas dan half vol of half leeg was. Rasma.
2: 16.
1: 5 match starts gehad.
0: Ja, 6 zelfs.
1: 6.
2: Michael, you require 16.
1: Hoorde ik net uit betrouwbare bron.
2: Cash on center, Michael van Gaal.
0: En dan is het wel raak voor Ferreira.
2: Ladies and gentlemen, do not boo or whistle when the players are throwing. Thank you. 11th and final leg. Michael to throw first. Game on.
1: Ik geloof dat Kirk Bevins toch een beetje ook van de aanpak van Hugh Ware begint te adopteren.
0: Ik heb het idee dat de scheidsrechters onderling bedacht hebben van als niemand er wat van doet, dan gaan we gewoon zelf toch iets vaker ingrijpen.
1: Nou, ik vind het een goede zaak.
0: Kan Rasma nog herstellen van 6 gemiste matchstarts? Hij begint in ieder geval wel weer goed aan deze leg.
1: Het zou toch een wondertje zijn als Vergerwen op die derde ronde had. Hopsakee! Wat een lekker moment om je derde 180 te gooien.
2: Oh,
3: 33.
1: Rasma nog eens twee trippels. Maar Vergerwe heeft er al drie te pakken. Gaat ook naar de 19. Hij wil met de 19 blijven.
3: 96.
1: Van Gerwen 3-0 achtergekomen in deze wedstrijd. Terwijl Rasma ook nog eens aan de vierde leek begon.
3: 115.
0: Laatste pijl niet al te best. 119 zo dadelijk voor Rasma. Die weer een uitstekende leg staat te spelen, hoor, scorend. Want dit is na drie beurten.
1: Ik heb hem echt nooit zo geanimeerd gezien.
0: Is een goede wegzetbeurt van Gerwen. Maximaal gedaan. Dubbel 16 over. Rasma vanaf 119. Krijgt hij nog een matchstart erbij? Nee. 6. Dat was het.
1: Het is aan Vergerwe om het daarbij te laten blijven.
3: Game, shot,
1: and the match. Het publiek is tevreden. Rasma zal dat allerminst zijn. Jammer dat we nu niet het verhaal van Rasma kunnen horen over wat er nou precies met hem aan de hand was. Maar we gaan wel, en dan zijn we uiteraard ook heel benieuwd naar het verhaal horen van Michael van Gerwen. Die 3-0 achterkwam tegen Manos Raas, maar ook nog 5-3. En toch op een of andere wonderbaarlijke wijze nog met 6-5 weet te winnen.

0: give me that, you little bargain hunter.
1: Every day can be iconic. TK Maxx.
2: Yes, mevrouw.
0: Hey, een nieuwe libelle.
2: Ja, zou kunnen, ja.
0: Is dat een tas die je bellibellen krijgt?
2: Ja. Ja. Sorry, dames. Koop je eigen libellen maar.
3: Lees Libellen nu een jaar extra voordelig en krijg een Shabby's tas gratis. Ga naar libellen.nl/actie.
4: Hij is terug. Al het lekkere wat je van een McDonald's burger verwacht. Twee heerlijk sappige 100% rundvleesburgers, gesmolten cheddarkaas en een unieke romige saus. Big Arch. Gigantisch lekker.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of hotel. Boek de beste last minutes. Nu met korting tot wel €400 per persoon. TUI. Live happy.
6: Hoi, wist je dat één van jullie met mij te maken krijgt? Op een dag kan ik je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Fijne dag verder, hè?
7: Maar wie ben jij dan?
6: Diabetes, type 2.
8: Zo'n 400.000 mensen hebben het zonder het te weten. Het sluipt erin.
6: Ook bij jou?
8: Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
9: Astra. Zoveel precisie. Wow.
10: Zo voelt Made in Germany, de nieuwe Opel Astra Sports Tour. Stap in de nieuwe Opel Astra vanaf €35.599.
11: Nu bij Aldi, het borrelassortiment vanaf 99 cent.
12: Dat gaan we vieren.
11: Zo goedkoop, dat gaan we vieren. Bekijk de special en maak er zelf ook.

0: Gotan Sriracha. This is the Gotan Touch.
1: Mijn internet is zo traag, maar ik wil dat het snel is.
2: Ze wilde dat het snel is.
1: Ik wil sneller en snel.
3: Maximale snelheid bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone.

Nee, niet nog een keer. Steven, hou nou op. Maar ja, het is zijn feestje. Oh, de Thijski. Die had de smoor in.

0: Divertimento. Nou, daar is hij dan. In de ene laatste wedstrijd van de tweede ronde. De regerend kampioen in Riza. Steven Bunting. Dit jaar als vierde geplaatst. En Ratajski heeft er nu echt helemaal te bak van. Je had ook kunnen zeggen, weet je wat, zoek het uit. Ik ga vast lekker naar de hockey toe.
1: Hij mag als eerste dus, ja.
0: Tot nog als 50 eindigt in de Premier League, Steven Bunting. Op het allerlaatste moment ging hij nog Van Gerwen en Van Veen voorbij. En nu is Christoph Ratajski dus zijn tegenstander. Die in de eerste ronde won van Christel Reyes met 6-4 na een 4-3 achterstand. Het was geen hoogstaande wedstrijd. Beetje, ja, het was ook geen vermakelijke wedstrijd.
1: We hadden er wat meer van verwacht.
0: Ja, zo was het. Wat verwacht jij dan van deze wedstrijd?
1: Ja, oeh. Dat is een goede vraag. Ik heb er echt niet zo over nagedacht wat ik van deze wedstrijd verwacht.
0: En als ik het je nu vraag?
1: Meestal zijn wedstrijden waar Ratajski in zit, taaie partijen.
0: Ratajski.
1: Ja, dat is echt zo.
0: Er is ook een Ratajska, hè? Mevrouw Ratajski.
1: Zeker, die kan ook aardig darten.
0: Die heeft laatst de eerste finale gehaald in de Women's Series, volgens mij.
1: Ja, klopt.
0: Tegen Bo Greaves? Ja, tegen die anders eigenlijk.
1: Ja, dat kan bijna niet anders. En maar zij mag nooit mee. Ze brengt ongeluk.
0: Maar hij mocht dan ook niet met haar meenemen. Nee. Wel zo eerlijk.
1: Precies. En ze is volgens mij ooit eens een keer in het begin mee geweest. Naar, ja, of het een Eurotour was of een WK. Dan gooide hij verschrikkelijk slecht. En zegt, je mag nooit meer mee. Dat heb ik ook gedaan met mijn vrouw. 1 competitiewedstrijd. Slecht gegooid. Ik zeg helemaal nooit met mij.
0: Zijn jullie zo bijgelovig allemaal?
1: Ik kan beter darten zonder vrouw. Dat is beter.
0: Ja, dat is een ander verhaal. Zonder familie of aanhang erbij, toch?
1: Ja.
0: Dat werkt het beste.
1: Meestal wel.
0: Een coach? Dat is een hele goede move.
1: Daar lijkt het wel op, ja.
0: Maar wie heeft er nou een coach eigenlijk, behalve Kim Huijben? Noem nog eens iemand die een coach heeft. Die er altijd bij is.
1: Ja, er zijn er wel een aantal die iemand bij zich hebben, maar dat is dan vaak nee, in de vorm van een manager.
0: Precies,
1: die ook ja, een beetje coacht.
0: Zoals die van Dave Chisnell, die zo zenuwachtig is dat de speler alleen ook nog maar zenuwachtiger kan worden, denk ik dan. Maar een echte coach, noem er eens een.
1: Ja, ik ben aan het nadenken.
0: Ja.
2: 81.
0: Ratajski kan de lek nog redden. Ik hoor jouw hersens kraken.
1: Ja.
0: Maar Ratajski redt de leek niet. Bunting houdt de bal van de dubbel 16 ook van de dubbel 20. En breekt daarmee de Polish Eagle. Nee, geen andere spelers met coaches?
1: Ik kom er niet op.
0: Echt specifieke coaches?
1: Ja, er zijn ook niet zo heel veel coaches in het darten nog, hè?
0: Ja, het is toch eigenlijk te gek voor woorden. Hoe lang hebben we het er al niet over?
1: Ja. Het gaat traag in het darten over het algemeen. Vooruitgang duurt even.
0: Nou ja, kijk, je hebt ook wel eens gezegd. Ja, er zijn veel darters die dan zeggen. 57. Ja, maar zo'n coach heeft niet op het niveau gespeeld waar ik op gespeeld heb. Dus hoe kan die mij helpen?
1: Ja.
0: Maar, nou ja, goed. Huibrechts werkt dan nu met Clarijs. Die heeft wel op dat niveau gespeeld.
1: Ja.
0: Maar zoveel zijn er daar ook weer niet van te vinden. Natuurlijk, die ook nog eens een keer dat dan willen doen. Of die...
1: En kunnen.
0: Precies. En ook nog een beetje betaalbaar zijn.
1: 99. Nou ja, dat is natuurlijk ook nog zo'n dingetje inderdaad. Ja, volgens mij in iedere sport is het gewoon zo dat coaches niet per definitie zelf op heel hoog niveau zijn sport gedaan hebben.
0: Maar waarom zou dat bij darts dan anders zijn? Wat kan daar de redenering achter zijn? Of is dat gewoon onzin?
1: Dat is gewoon onzin.
0: Nou, een coach...
2: 140. Steven Yerkai, 161.
0: Is vaak voor veel meer dan alleen
3: het technische gedeelte van de sport. In dit geval het gooien van de juiste getallen en het vinden van de juiste combinaties. De coach is natuurlijk ook gewoon het belangrijkste functie, lijkt mij toch, het mentale gedeelte.
2: 100, Steven requires 71.
1: Triple 13 en dubbel 16 voor Bunting. Om de break ook te verzilveren. Naar tops.
2: 31. Christopher Rekai, 105. Steven Rekai, 40.
3: 7 Bunting.
2: Game, Sean the second leg.
3: Op de volgende.
2: Steven Bunting. Third leg, it's Christoph to throw first. Game on.
1: Ja, dat is nummer 5 van de Premier League toch, Bunting, wat je al zegt, hè?
3: Nummer 10 van de wereld, nummer 4 van de plaatsingslijst hier.
2: 14.
3: Moet je nagaan of de toppers er niet bij zijn.
1: En hij is de verdedigend kampioen hier in Risa.
3: Yes.
1: Daar zal er toch goede herinneringen aan hebben.
3: Vorig jaar voor het eerst de finale gehaald. Nadat hij het jaar ervoor al een keer de halve finale haalde. Toen nog gewipt door Gerwin Price.
2: 180.
3: Vorig jaar ging hij langs Darius Labanauskas, Cameron Menzies, Karel Sedlacek, Luke Humphries. En in de finale Nathan Aspinall.
2: 55.
1: Aspinall, die we dit jaar ook weinig zien op de Eurotour toernooi, terwijl hij vorig jaar zo succesvol daar was.
2: 177.
1: Maar hij speelt toch geen Premier League, dus dat is voor hem niet de motivatie om niet te gaan, kan ik me zo voorstellen.
2: 59.
3: Nee, we hadden nog de theorie dat Aspinall nu wel zijn gram op andere fronten zou halen, maar dat lijkt dan toch wel mee te vallen verlopen.
1: Ja, ik zie hem ook niet in Players Championships veelvuldig voorbij komen.
2: 72.
1: Ja, misschien dat hij het kruid droog houdt voor de World Match Play.
2: Christopher Rekai, 32.
3: Ja, dat is wel een beetje zijn favoriete toernooi, hè? Matthijs Kiemen op het scorebord te komen. Mist nu twee pijlen op de dubbel, zijn eerste twee.
2: Christopher Tyski.
3: Maar de derde niet.
2: Fourth leg is Steven to throw first. Game on.
3: De laatste keer dat Tyski wist te winnen van Bunting was mei 2024. Daarna 4 overwinningen voor de Bullet.
2: 140.
3: Deze twee speelden trouwens een keer finale van een Eurotour toernooi in september 2023. Gewonnen door Tyski toen. De German 95. Darts Open.
1: We hebben dus wel wat geschiedenis met elkaar.
3: Ja, een keer op het WK ook. WK 2021, kwartfinale. Bunting win met
2: 5-3.
1: Goeie leg van de Bullet.
2: Steven Rekai, 81.
1: Top 10 voor Bunting. Dubbel 16.
2: Game
1: zo
2: fourth
1: maakt hij er 3-1 van.
2: Fifth leg is Christoph to throw first.
1: Ja, waar het thuis die altijd een lastig hindernis is om te nemen, lijkt Bunting dit nu redelijk soepel te doen. Het is nog wel vroeg natuurlijk.
2: 99.
1: Deze gaan zijn zevende International Darts Open, Stephen Bunting. Is een van zijn meest favoriete toernooien.
2: 100.
1: Als je kijkt naar winstpercentage, dan staat hij hoog op die lijst. Meer dan 70% van zijn wedstrijden gewonnen. Zeker voor spelers die meer dan, laat ik zeggen, 5 wedstrijden gespeeld hebben. Staat hij echt heel erg hoog. Gerwin staat er nog net een stukje boven.
2: 140.
1: En Gerwin Price en Martin Schindler. Dat zijn de twee mannen die hier het beste spelen. Price heeft een winstpercentage van 85% hier. 32 wedstrijden gespeeld, 27 gewonnen. Dat zijn cijfers. En Schindler, 20 gespeeld, 15 gewonnen. Dat is ook wel aardig.
3: Zou Price stiekem heel veel van die noedels gegeten hebben?
1: Ja, dat is wel powerfood natuurlijk.
3: Ja, dat zeker. Gezond ook. Zo. Bunting parkeert er nog even 3 in de triple 20. Maar dat tijdje pakt gelijk. Nummertje 3 voor de Engelsman. Ook een populaire klant in Duitsland.
1: Onze dirigent uit Gallië is weer wat aan het voorbereiden.
2: 139.
3: De winnaar mag tegen Rob Cross in de derde ronde.
2: 58.
3: Een van de 3 reserves die weer ingevlogen notabene.
1: Ja, wel goed voor onze spelen.
3: 100 gemiddeld tegen Mike de Dekker vanmiddag. 6-2 gewonnen. Eerste wedstrijd tegen Dirk van der Verboden. Dat is ook al best goed.
1: Het is ook best goed. Steven Bunting die deze van het bord poetst. 121.
3: Ja, dat is dan meteen de eerste Tom Plus finish van de wedstrijd. We herinneren u er nog even aan dat dit Eurotour toernooi, de International Darts Open in Riza, morgenmiddag al om 12 uur begint in plaats van om 1 uur. Dan de derde ronde en morgenavond vanaf 6 uur, zeg ik het weer bijna fout. 6 uur. De kwartfinales, halffinales en de finale. En nog veel meer mooie sport de komende dagen op Viaplay.
1: Ja, Formule 1 in Canada en hockey, de play-offs. Het
3: kwam net allemaal voorbij, Jacques.
1: Kijk, ja, dat heb ik allemaal niet, hè.
2: 180!
1: Dit ding met z'n volgende 180.
3: Ja. 3 legs op rij dat hij nu gaat. 4 keer in totaal. En ja, ik weet niet of het ongemerkt is, maar hij staat wel bijna 110 gemiddeld te gooien, Steven Bunting.
1: Ja, toch een beetje ongemerkt.
3: Ja, toch wel, hè?
1: Ja.
3: En 57% door de dubbels.
1: Koek, koek.
3: Een waardig kampioen. Die er nu eventueel nog 5-2 van zou kunnen maken. Ook vorige leg gooit hij 121 uit. En deze leg.
2: 75.
1: Geen 122.
3: Nee.
1: Eens kijken of hij gaat thuis geen 121, Jan.
3: Iemand ineens even tussendoor te schreeuwen bij die laatste pijl. Dat was minder.
4: Dubbel 14 voor Ratajski.
2: 93.
4: Nee.
2: Steven required 47.
4: Dan is dit eigenlijk de finish die de wedstrijd in het slot moet gooien.
3: Voor een tweede break.
2: Games on the 7th.
3: Jawel hoor.
2: Steven Bunting.
3: Bunting heel hard op weg nu naar zijn vijfde overwinning op rij op Ratajski. Bunting heel hard op weg naar
2: 59.
3: Een wedstrijd in de derde ronde, dus tegen Rob Cross. En daarna of Ryan Joyce of Watimena. Jermaine Watimena, als die wint. Steven Bunting van Rob Cross. Dat zou dan de kwartfinale zijn. Nog vijf Nederlanders in het toernooi.
2: 100.
3: Van twee tegen elkaar. Guillaume van Veen en Kevin Doets. Het kan een hele interessante wedstrijd worden.
4: Vijf streepjes voor Bunting. Vijf. Nou, vier in de laatste vier legs.
2: 100. Steven McCoy.
4: Wegzet uitgooien is genoeg.
2: 58.
4: De Bunting heeft het warm.
3: En daar hebben we er wel meer last van.
4: Ja.
3: Ratajski ook niet helemaal op zijn fris meer hoor.
4: Nou, het is vaak zo in die hallen in Duitsland. Er zijn oude gebouwen. Daar blijft die warmte ongelooflijk in hangen.
2: 76.
4: Maar top zo over.
2: 36.
4: Maar Ratajski mag nog wel van de volgende lijn.
2: Christopher McCoy, 101.
3: Voor een break eventueel.
4: Triple 18 voor dubbel 16.
3: Ja, dat is ook loeiheid hoor, Ratajski. Ja, als je een van de laatste wedstrijden op de avond moet spelen, is het er niet frisser op geworden, zeg maar, in zo'n zaal.
4: Je merkt gewoon dat de zuurstof uit die hal weggezogen is dan.
2: Game shot.
3: En dan ineens is het game shot and the match. Een heerlijke wedstrijd van Steven Bunting. Gemiddelde nog wel iets gedaald, maar 102,54 is alsnog prachtig. En een finishpercentage van 50% is ook prachtig. Steven Bunting rekent vrij gemakkelijk af met Christoph Ratajski. 6 tegen 2.

0: Zo!
1: Bavaria 0.0 Lemon & Lime.
0: Lemon & Lime.
1: Dubbel zo verfrissend.
0: Dubbel zo verfrissend.
2: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Met kortingen tot wel 50%. Jouw droombestemming, een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom naar de winkel of ga naar beterbed.nl. Beter slapen, beter leven, beter bed.

0: Give me that, you little bargain hunter.
1: Every day can be iconic. TK Mix.
2: Yes, bro.
0: Hey, een nieuwe bellen.
2: Ja, zou kunnen, ja.
0: Is dat een tas die je bellibellen krijgt?
2: Ja. Ja. Sorry, dames. Koop je eigen libellen maar.
3: Lees Libellen nu een jaar extra voordelig en krijg een Shabby's tas gratis. Ga naar libellen.nl/actie.
4: Hij is terug. Al het lekkere wat je van een McDonald's burger verwacht. Twee heerlijk sappige 100% rundvleesburgers, gesmolten cheddarkaas en een unieke romige saus. Big Arch. Gigantisch lekker.
5: Met TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of hotel. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. TUI. Live happy.
6: Hoi, wist je dat één van jullie met mij te maken krijgt? Op een dag kan ik je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Fijne dag verder, hè?
7: Maar wie ben jij dan?
6: Diabetes, type 2.
8: Zo'n 400.000 mensen hebben het zonder het te weten. Het sluipt erin.
6: Ook bij jou?
8: Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
9: Als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse helpen we om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek de ultieme Avondvierdaagse checklist en bij welke producten je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
10: En, eens kijken. Ze maken geen ruzie.
11: Dat gaan we vieren! Dat gaan we
12: vieren. Kan hier zijn ei bakken.
13: Het barbecue-assortiment van Aldi. Zo goedkoop, dat gaan we vieren.

Finalist. Ein

0: Als laatste mogen aantreden een Tsjech en een Duitser. En dat is niet zo vreemd dat Martin Schindler hier de laatste wedstrijd van de tweede ronde speelt tegen Karel Selacek. Selacek die drie keer een kwartfinale haalde op de Europese Tour, maar Martin Schindler die won dit toernooi eer vorig jaar. Nadat hij in de finale Garin Price versloeg met 8 tegen 5. En hij stond hier ook nog eens de laatste drie jaar in de halve finale. Maar ja, heeft hij daar nu ook weer de vorm voor om zoiets te bereiken?
1: Ja, en heeft hij daar een tegenstander voor? Want Karel Selacek is best aardig in vorm de laatste tijd. Laat goede resultaten zien, laat goede gemiddelden zien. Het is niet zo'n hele makkelijke tegenstander, denk ik, voor Martin Schindler. Ja, goed, Schindler is natuurlijk wel gewoon de favoriet voor eigen publiek in deze wedstrijd. Hij kan altijd net even wat meer, lijkt het, voor eigen publiek. 134.
0: De International Darts Open van 2024 is ook het enige Eurotour-toernooi wat in Duitsland won. De andere twee waren in Zwitserland en in Oostenrijk, wel Duits sprekende landen. 126. Nog geen finale in 2026 voor Schindler op de Eurotour. Wel twee kwartfinales, waaronder ook op het laatste toernooi in Oostenrijk, in Graz.
1: Ja, hij is bij far nog steeds de beste Duitser op de wereldranglijst.
0: Nummer 18 van de wereld.
1: Selacek gaat naar dubbel 13 toe voor de break. Dat lukt niet.
0: De nummer 18 die wel wat plekjes gezakt is trouwens. Want hij was maximaal doorgestoten naar plek 13 nog niet zo heel lang geleden. Toch weer teruggezakt.
1: Bolzuiver Schindler. Bullseye van Schindler, midden in het hart van de bol. Ja, het feit dat hij terugzakt is ook weer niet zo gek, want hij presteert eigenlijk weinig op de televisietoernooien. Dus daar wint hij niet zo heel veel. En als je dan inderdaad, wat je zegt, dit jaar nog geen halve finales op de Eurotour hebt gehaald, terwijl je dat afgelopen jaren wel gedaan hebt, dan zak je iedere keer een klein stukje.
2: Thank you.

0: 60.
1: Ja, Zal heeft duidelijk zin in nog een laatste feestje vandaag.
0: 59.
1: Ja, het is ook geen darter aan wie je een hekel kunt hebben. En een kleine Deutsche Dart speler.
0: 54.
1: Bijna altijd met een glimlach op het gezicht.
2: Ja, heel prettig in de omgang. Altijd wel tijd voor een praatje. Nooit moeilijk. Nooit gezeik met hem. Echt nooit.
1: Geen akkefietjes met tegenstanders.
2: Maar
1: gewoon staan, gooien. En ook steeds meer.
0: 140.
1: Die grilletjes, zoals die bijvoorbeeld een 180 erin gooit. Bert Obelix daar nou.
2: Gemaakt dat hij niet op de tafels mag staan.
1: Oh, hij wordt overenthousiast. Ja, hij moet toch een beetje een verhoogde plek hebben. Vind ik wel.
2: Ja, zou eigenlijk een soort podiumje voor hem gebouwd moeten worden in het midden van de zaal, hè?
1: Ja, of dat hij gewoon zijn eigen zijn trapje meeneemt of zo. Dat hij uit kan klappen.
2: Ja, dat is allemaal weer gevaarlijk, hè?
1: Ja, dat is waar. Sinter wordt 2-0. En Sedlacek stond in zijn eigen leg, nog niet eens op de finish. Het was een hele matige leg van de Tsjech.
2: Nou, hij stond op 80.
1: Oh, stond hij op 80? Nee. Oh, ik werd op het verkeerde been gezet op het scorebord. Dan stond hij 174 nog. Dan viel het nog om, hè.
0: 95.
2: Het lijkt er in ieder geval op alsof ze heel veel energie bewaard hebben voor deze laatste wedstrijd. Dat is ook wel eens anders. Ja, dit is de laatste wedstrijd van de avond, omdat het ook morgenmiddag de laatste wedstrijd is die een van deze twee mannen speelt. Daar houden ze ook nog wel een klein beetje rekening mee.
1: Ja. Stel je voor dat je nu nog speelt en je mag morgen om 12 uur meteen alweer aan de bak. Dat lijkt me niet prettig.
2: Nee.
1: Hoewel wij dat soms ook moeten doen, maar ja. Wij hebben iets minder voorbereiding nodig. Hoewel, we hebben ook voorbereiding nodig, maar die kunnen we dan ook op een ander moment plannen. En dat kunnen die darters niet, want die moeten echt voor die wedstrijd voorbereiden.
0: 97.
1: En als je ook nog een beetje wil slapen.
2: Ja.
1: Wat heel belangrijk is.
0: Sixty.

0: Woman, Carly Crown 164. Martin Cross 72.
1: 72 for Schindler. 1 pijltje voor de dubbel. Voor dubbel 16. Dat is genoeg voor hem vandaag.
2: Eén pijltje gehad, zet Lajček in de eerste leg om Schindler te breken. Dat ging er niet in, dat pijltje.
1: Nee, dan gooide Schindler die 90 uit op de boel zijn. Eigenlijk vanaf dat moment is zet Lajček ook een beetje geschrokken, ik weet niet.
2: De score haalt nog niet bepaald over in deze wedstrijd, omdat het ook weer niet slecht is. Maar Schindler is in ieder geval goed bezig op de dubbels voorlopig. 3 van de 5 raak. Schindler die 3 van de 4 wedstrijden won tegen Zet Lajček. De laatste ging wel naar de Tsjech, dat wel. Oktober vorig jaar op de vloer.
0: 58.
2: Zet Lajček won in de eerste ronde met maar liefst 6-0 van de Zweed Johan Engström. Middel van 89 was voldoende. 43% van de dubbels. Zijn tweede pijl op een dubbel. En zijn derde.
0: 44.
1: Onze familie Zet Lajček kijkt niet blij.
2: Hij mag wel terugkomen voor dubbel 4.
0: 27. Games
2: in
0: de
2: volgende.
0: Karel Zet Lajček. 5 legged Marty in de toppers.
2: Nu zijn de gezichten weer wat blij. Hè?
0: Seven.

0: 83 gemiddeld op dit moment. Geen topwedstrijd wat dat betreft.
1: Wegzetten voor Schindler. Zet Lacek niet echt in de buurt. Ja, zonder trippels kan de Tsjech natuurlijk wel weer wat bijtrekken.
2: 140.
1: Weer een beurt zonder triple voor Schindler.
0: Ja, gelukkig voor hem heeft Sedlacek er ook nog een paar van gehad in deze leg. Hij zal toch even moeten afwachten nu, want zijn laatste doet met 108.
2: Nou,
0: dan gooit hij uit.
1: En dan wordt het ook vrij snel stil hier in Riza in de zaal.
0: Ja.
2: 97.
0: Eerste leg in 15 pijlen naar Schindler. Tweede leg in 17 pijlen naar Schindler. Derde leg in 18 pijlen naar Schindler. Toen Sedlacek 19.
2: 125.
0: En Sedlacek 18. Dat is een beetje het niveau van deze wedstrijd.
1: Ja. Ja, je hoort veel het is niet heel makkelijk om die laatste wedstrijd van de avondsessie te spelen. Je moet best wel lang wachten. Ondanks het feit dat je weet hoe laat je moet spelen. Ja, je ziet langzaam maar zeker die spelersruimte natuurlijk ook leeglopen. Want alle spelers die gespeeld hebben, die gaan gewoon terug naar een hotel of terug naar huis. En uiteindelijk is het een beetje, ja, lege bedoeling daar zo.
2: 140.
0: Zo niet in de zaal, want de meeste mensen, ik denk bijna alle mensen, willen toch wel het einde van deze wedstrijd meemaken. Hopelijk valt dat nog voor 11 uur. Een beetje een psychologische grens.
2: 59.
0: Nee hoor, het is niet dat wij hier zo nodig om 11 uur weg moeten.
2: '96,
1: 24 voor Sedlacek. Om terug te komen naar 3-3. Bullseye. Nee.
2: 99. Martin Ekholm, 136.
0: Ze durven weer even niet te kijken, de meiden.
1: 58. Ogen kunnen weer open.
2: 58.
1: En dan moet papa ook nog wel even die 25 uitgooien. En dat doet hij niet.
2: Martin Ekholm, 78.
0: Maar dan gaan de ogen nu weer dicht, denk ik. Niet besintelen natuurlijk.
2: 38.
0: Dit. Als je je verplaatst in die kinderen van Sedlacek, dan moet dit wel ongelooflijk spannend zijn allemaal.
1: Ja, ze kunnen nu toch juichen, ja. Dus, we hebben 4 uur in de auto gezeten om hier te komen. Ja, ze moeten natuurlijk ook nog 4 uur terug.
0: Ondanks dat het zo dicht bij Tsjechië is.
1: Ja, maar Karel woont niet in Praag. Die woont achter Praag vanuit Riza gezien. Het is een kleine 4 uur rijden.
2: 140.
1: Kan er niet minder van maken.
0: Nee.
1: 3:51.
0: Nou ben ik... Ja, hoe lang geleden is dat geweest? 30 jaar geleden of zo in Tsjechië geweest. Er waren er niet veel snelwegen, zeg maar.
1: Nou, dat valt wel mee. Hij moet eerst wel even een stukje door de bergen rijden voordat hij bij een snelweg is. Maar daarna is het een snelweg naar Praag en vanaf Praag... Ja, vanaf Praag moet hij naar Dresden dan. Dat was ook niet echt een hele comfortabele weg. Ja, Risa ligt een beetje in niemands land.
0: Zit dat ook bij de Europese Unie?
1: Ja. Net aangesloten.
0: Oh. Het begon goed allemaal voor Schindler. Pakte de eerste drie legs.
2: 59.
1: Deze leg lijkt hij wel weer onder controle te hebben. Omdat het ook niet heel constant goed is wat Sedlacek doet.
0: Dit is wel heel vakkundig gedaan. Shanghai 20. Heel mooi opgezet.
2: 140.
0: Naar rechts was die ruimte. Ik had het idee dat hij dat helemaal zo gepland had. Ook met de tweede pijl die in de enkele 20 ging. Sedlacek maakt wel duidelijk dat hij van plan is om eraan te blijven hangen.
2: 57.
0: 100. Sedlacek ook zo'n darter die zijn worp niet helemaal afmaakt. Dat wil zeggen zijn arm niet helemaal uitstrekt nadat hij de pijl heeft losgelaten.
2: 98.
1: Ja, ziet dat wel heel goed. Belangrijke finish voor Sedlacek, 80. Oeh, hij mist de 20. Dat betekent dat hij nu een triple nodig heeft. Gooit hem wel voor dubbel 10.
2: 16. Martin Nicholas, 66.
0: Hier kan Schindler een grote stap zetten. En zo weinig scheelt het. Heel een belangrijk moment in de wedstrijd. Sedlacek moet ook nog de dubbel gooien.
2: Game shot the 8th leg. Going to Sedlacek. Ninth leg, it's Martin to throw first. 60.
0: Goede wedstrijd is het nog steeds niet, maar wel een hele spannende wedstrijd.
1: Het kan echt alle kanten op.
2: 60.
1: We hebben allebei niet echt grip op hun eigen legs.
0: Zo'n beetje alles gaat in 6 beurten.
2: 95.
0: Of meer.
2: 23. 60. 92.
0: hoorde jij dat nou ook? Een van die Engelse commentatoren die een boertje liet in de achtergrond.
2: 60.
1: Inmiddels heeft Sedlacek wel het initiatief in deze leg te pakken.
2: 59.
1: Had hij wel weer iets meer dan 59 willen gooien. Wat doet Sinder dan? Vanaf hetzelfde getal. Hij begint wel meteen met een triple.
2: 140.
0: Ja, hier had Sedlacek voor het eerst de voorsprong kunnen komen. 167 is...
2: 78.
0: Niet iets wat je elke keer uitgooit.
2: Martin O'Connor, 86.
1: Sinder is een stickertje kwijt. Nee, Sedlacek is een stickertje kwijt.
0: Dat zal hem even voorst wezen.
1: En dan 7 voor Martin Schindler.
2: 72.
1: Net niet. 89 voor Sedlacek. Belangrijke negende leg. Kijk, daar zien we hem vallen. De sticker. Dubbel 5 voor Sedlacek. Vorige leg ging hij erin, nu niet.
2: Martin Nicolas, 14. No score. Cavalier 10.
0: Martin Schindler. Wat zijn hij aan het doen? Zijn hij de wedstrijd aan het weggeven?
2: Dan
0: wordt het zo mogelijk nog stiller in Riza.
1: Ja. Dan mag Sedlacek ook gewoon voor de wedstrijd gaan gooien.
0: Om te bekijken wie, of hij inderdaad de tegenstander wordt van Cameron Menzies die George Rock vanmiddag versloeg.
1: Ziet dan neemt even de tijd.
0: Voorkomen en dan 5 van de 6 daarop volgende legs verliezen. Dat is de harde realiteit. Voor Schindler.
1: Ja, het is een beetje de fase waar Schindler ook in zit. Hè. We hebben hem natuurlijk tijden heel goed zien spelen. Met name op de Eurotour toernooien, maar ook op de vloer toernooien. Wat is er een beetje vanaf? In ieder geval de jongste van Sedlacek heeft er goede zin in.
2: 100. Martin Nicole, 104.
1: Om er 5-5 van te maken en een 11e en beslissend af te dwingen. Dat is een goed begin. We gaan naar dubbel 16. En Schindler, dat doet het.
2: Van de 10e, Martin Schindler. 11e en final leg, it's Martin. To throw first.
0: Eerder al die 120 finish, nu de 104. En hij mag beginnen aan de 11e en beslissende leg. Dit is al een uitbarsting, maar hij is er nog niet. En het publiek zit er ook weer helemaal in.
2: 95. 100. $59.
1: $60. Net als in die vorige leg laten ze elkaar niet los, lijkt het wel. Heel dicht bij elkaar in de buurt.
2: $44.
0: Ja, het zag die eerste drie legs toch echt absoluut niet naar uit. Shinzo was het laatje heel duidelijk de baas. Maar goed, dat is verleden tijd allemaal. Shinzo, triples nodig. Dat zijn er twee.
2: 171.
0: Oi, oi, oi, oi. 171 op dit moment om 132 over te laten. Wat een baas.
2: 100.
1: Want voor de bol gaan. Zetlacek staat ook op de finish. Oeps, die zit ernaast.
0: Finish weg.
1: Die laatste triple's nog lekker hoor, voor Martin Schindler. Zetlacek begint met triple 20. En nog een triple 20 voor dubbel 12. Volgens mij zit hij erin hoor.
0: Hij schrok ervan. Eentje is alleen maar met de videoschermen bezig. Het laatste, ik ben de dubbel 12 en die mist hij net. Mijn hele familie blijft maar meeleven. Eén match start gemist door Sedlacek. Schindler krijgt er nu twee. Stond op de rand van uitschakeling. Na de winst op Karel Sedlacek. Die me heel gemeen aankijkt, maar dat was een grapje van de 47-jarige Tsjech. Die naar 5-4 brak na een 3-latte stand, maar toch nog met 6-5 verliest. Verdriet ongetwijfeld bij de familie Sedlacek. Maar Martin Schindler is zo blij als een kind. Hij staat in de derde ronde in Riza. En we kijken eerst nog eens even terug op de resultaten van vanavond. Kijken dan altijd weer even naar de Nederlanders. Christian Kist verloor met 6-2 van Ryan Joyce. Gian van Veen ging door. Hij won met 6-3 van Connor Scott. Michael Gerben ontsnapte tegen Madars Rasma. En won met 6-5. En dan denk ik dat we zo meteen ook nog even het programma voor morgenmiddag krijgen te zien als we 8 partijen hebben in de derde ronde van de International Darts Open. Daar zijn ze. Gian van Veen tegen Kevin Doets. Ryan Searle tegen Kim Huybrecht. Steven Buntik tegen Rob Cross. Ryan Joyce tegen Jermaine Wattimena. Michael van Gerwen, Damon Hetta. Ricardo Pietrechko, Ross Smith, James Wade, Wessel Nijman. En Cameron Menzies tegen Martin Schindler. De laatste partij van morgenmiddag. En daarmee is er een einde gekomen aan deze tweede avond van de International Darts Open in Riza. Wij danken u hartelijk voor het kijken en voor het streamen. Nog één keer zeggen we, morgenmiddag een uurtje eerder inschakelen, 12 uur. En morgenavond ook een uurtje eerder om 6 uur. Graag tot morgen.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 7 uur.
1: Dit is Jos Thuistra met het Radio Nieuws. Buitengewoon opsporingsambtenaren, oftewel BOA's, krijgen vanaf 1 juni meer mogelijkheden om op te treden bij strafbare feiten door jongeren. BOA's mogen minderjarigen voortaan een officiële reprimande geven of doorverwijzen naar HALT. Volgens de stichting HALT moet de uitbreiding zorgen voor meer rechtsgelijkheid en een pedagogische aanpak op straat. Gemeenten verwachten dat lichte overtredingen zo sneller en effectiever kunnen worden afgehandeld. Bij het Zuid-Koreaanse technologiebedrijf Samsung krijgen chipmedewerkers forse premies uitgekeerd. Vakbonden en bedrijfsvertegenwoordigers hebben een akkoord goedgekeurd waarin miljoenen worden gereserveerd voor personeel dat betrokken is bij de chipproductie. De bonussen moeten werknemers vasthouden in een sector waar de concurrentie wereldwijd hevig is. Samsung investeert tegelijkertijd verder in nieuwe fabrieken en technologieën. De Amerikaanse president Donald Trump heeft voormalig procureur-generaal Pam Bondi benoemd in een adviescommissie van het Witte Huis over kunstmatige intelligentie. Bondi moet meedenken over de inzet en regulering van AI-technologie in de Verenigde Staten. De commissie adviseert onder meer over veiligheid, innovatie en economische impact. Het Witte Huis zegt dat brede expertise nodig is om de snelle ontwikkelingen in goede banen te leiden. Cuba heeft bij de VN-veiligheidsraad gewaarschuwd voor een dreigende humanitaire ramp op het eiland. Volgens buitenlandminister Rodriguez zorgen Amerikaanse druk en een brandstofblokkade voor grote problemen in Cuba. Het land kampt al langer met tekorten aan voedsel, medicijnen en brandstof en dagelijkse stroomuitval. De spanningen met de VS lopen verder op na nieuwe Amerikaanse aanklachten tegen oud-president Raúl Castro. Cuba noemt die beschuldigingen politiek gemotiveerd. En dan nog het weer. Veel zon en overal droog. Vanmiddag wordt het 16 graden op de Wadden tot 27 graden in het zuiden, bij een matige noordoostenwind. Ook morgen is het weer zonnig en warm, 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone

contact met de studio? Dat kan. Stuur je bericht naar 06-34-05-43-06 en laat van je horen.

0: onthoud even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws. Buitengewone opsporingsambtenaren, oftewel BOA's, krijgen vanaf 1 juni meer mogelijkheden om op te treden bij strafbare feiten door jongeren. Bij het Zuid-Koreaanse technologiebedrijf Samsung krijgen chipmedewerkers forse premies uitgekeerd. De Amerikaanse president Donald Trump heeft voormalig procureur-generaal Pam Bundy benoemd in een adviescommissie van het Witte Huis over kunstmatige intelligentie. Cuba heeft bij de VN-veiligheidsraad gewaarschuwd voor een dreigende humanitaire ramp op het eiland. Het weer, veel zon en overal droog. Vanmiddag wordt het 16 graden op de Wadden tot 27 in het zuiden, bij een matige noordoostenwind. Ook morgen is het zonnig en warm, 20 tot 28 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat op dit moment 100 kilometer file in Nederland. De meeste files leveren ongeveer 5 minuten vertraging op, maar er zijn wat uitzonderingen. Dat is op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Daar rijdt het langzaam tussen Weert Noord en Leende. 5 kilometer met ruim een kwartier vertraging. Ook op de A58 richting Eindhoven is het druk. Tussen Tilburg Centrum Oost en Moergestel 3 kilometer en 5 tot 10 minuten vertraging. Tot slot nog een wegafsluiting op de N59, Burghaamsteden richting knooppunt Hellegatsplein. Bij Zierikzee is een ongeluk gebeurd en hierdoor is de weg afgesloten. Verwachte eindtijd volgens Rijkswaterstaat is 9 uur vanochtend.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Goede Zone FM.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 8 uur.
1: Dit is Jos Thuistra met het Radio Nieuws. Buitengewoon opsporingsambtenaren, oftewel BOA's, krijgen vanaf 1 juni meer mogelijkheden om op te treden bij strafbare feiten door jongeren. BOA's mogen minderjarigen voortaan een officiële reprimande geven of doorverwijzen naar HALT. Volgens de stichting HALT moet de uitbreiding zorgen voor meer rechtsgelijkheid en een pedagogische aanpak op straat. Gemeenten verwachten dat lichte overtredingen zo sneller en effectiever kunnen worden afgehandeld. Bij het Zuid-Koreaanse technologiebedrijf Samsung krijgen chipmedewerkers forse premies uitgekeerd. Vakbonden en bedrijfsvertegenwoordigers hebben een akkoord goedgekeurd waarin miljoenen worden gereserveerd voor personeel dat betrokken is bij de chipproductie. De bonussen moeten werknemers vasthouden in een sector waar de concurrentie wereldwijd hevig is. Samsung investeert tegelijkertijd verder in nieuwe fabrieken en technologieën. De Amerikaanse president Donald Trump heeft voormalig procureur-generaal Pam Bondi benoemd in een adviescommissie van het Witte Huis over kunstmatige intelligentie. Bondi moet meedenken over de inzet en de regulering van AI-technologie in de Verenigde Staten. De commissie adviseert onder meer over veiligheid, innovatie en economische impact. Het Witte Huis zegt dat brede expertise nodig is om de snelle ontwikkelingen in goede banen te leiden. Cuba heeft bij de VN-veiligheidsraad gewaarschuwd voor een dreigende humanitaire ramp op het eiland. Volgens buitenlandminister Rodriguez zorgen Amerikaanse druk en een brandstofblokkade voor grote problemen in Cuba. Het land kampt al langer met tekorten aan voedsel, medicijnen en brandstof en dagelijkse stroomuitval. De spanningen met de VS lopen verder op na nieuwe Amerikaanse aanklachten tegen oud-president Raúl Castro. Cuba noemt die beschuldigingen politiek gemotiveerd. En dan nog het weer. Veel zon en overal droog. Vanmiddag wordt het 16 graden op de Wadden tot 27 graden in het zuiden. Bij een matige noordoostenwind. Ook morgen is het weer zonnig en warm. 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. De files beginnen toch nog een beetje op gang te komen. Er staat nu zo'n 180 kilometer in totaal. De meeste files leveren ongeveer 5 minuten vertraging op, maar er zijn enkele uitzonderingen. Dat is onder andere de A12 richting Utrecht. Bij afrit Oosterbeek doe je er een kwartier langer over vanwege bergingswerkzaamheden. De linkerrijstrook is er dicht. Dan de A28, Zwolle richting Amersfoort. Tussen Nijkerk en knooppunt Hoevelaken doe je er 20 minuten langer over. En de A67, Belgische grens richting Eindhoven. Tussen Hapert en knooppunt De Hocht, 7 kilometer met 10 minuten vertraging. Het kwam door een ongeluk, wel is de weg inmiddels weer vrij. Dan nog een wegafsluiting, de N59, richting knooppunt Hellegatsplein. Bij Zierikzee is namelijk een ongeluk gebeurd. De weg is daarom dicht en de verwachte eindtijd volgens Rijkswaterstaat is 9 uur vanochtend.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone

0: Dit is het weerbericht.
1: Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af en blijft het overal droog. De noordoostenwind is matig. Vanmiddag zijn er flinke zonnige perioden. In het zuiden hangt eerst nog wat bewolking, maar het blijft droog. De temperatuur loopt uiteen van 16 graden op de Wadden tot 27 in het zuiden. De noordoostenwind is matig, aan de kust soms vrij krachtig. Vanavond blijft het zonnig en droog met een zwakke tot matige noordoostenwind. Komende nacht koelt het af naar 5 graden in het noordoosten tot 14 in het zuidwesten. Morgen begint opnieuw zonnig en droog. In de middag ontstaat wat bewolking, maar het blijft waarschijnlijk overal droog. Het wordt dan 20 tot 28 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. Tot zover het weer van het radionieuws.
2: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Vanochtend kwam de spits nauwelijks op gang. De meeste files leveren ongeveer 5 minuten vertraging op. Er zijn enkele uitzonderingen, bijvoorbeeld de A27 richting Breda. Bij Lexmond is het druk door een ongeluk. De weg is inmiddels weer vrij, maar reken op 10 tot 15 minuten vertraging. De A28 dan, Zwolle richting Amersfoort. Tussen Strand Nulde en knooppunt Hoevelaken 10 kilometer en een half uur vertraging. Ook dit komt door een ongeluk, maar ook hier is de weg inmiddels weer vrij. De N59 tot slot, Burg-Haamstede richting knooppunt Hellegatsplein. Bij Zierikzee is de weg gesloten, dat komt door een ongeluk... en Rijkswaterstaat verwacht dat dit nog tot 9 uur zal duren.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 9 uur.
1: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Veel kleinere werkgevers staan nog toe dat medewerkers een leaseauto op benzine rijden. Maar experts melden dat er een zogenoemde brandstofboete aankomt. Die moet bedrijven stimuleren sneller over te stappen op elektrische voertuigen. Grote werkgevers zijn daar al verder mee, maar bij kleinere organisaties speelt de kostenkant nog een grote rol. De verwachting is dat de fiscale druk op benzineauto's flink zal toenemen. De Europese Unie is in gesprek met de Taliban over Afghaanse asielzoekers, maar hoort daarbij harde eisen. Brussel wil dat Afghanistan meewerkt aan de terugkeer van uitgeprocedeerde migranten. De Taliban eisen op hun beurt internationale erkenning en financiële steun. Diplomaten benadrukken dat het om verkennende gesprekken gaat en dat er geen officiële samenwerking is. De situatie blijft politiek gevoelig. Het aantal huizen van meer dan 1 miljoen euro is vorig jaar met 22% toegenomen. Dat meldt marktonderzoeker Calcasa. In Nederland staan inmiddels ruim 273.000 koopwoningen met een waarde van minstens 1 miljoen. Vooral in Amsterdam, Den Haag en Utrecht is de stijging groot. 1 op de 16 koopwoningen valt nu in het miljoensegment, wat de kloof op de woningmarkt verder vergroot. De maatschappelijke kosten van dementie zijn vorig jaar gestegen tot bijna 32 miljard euro. Dat blijkt uit onderzoek van zorgeconoom Robert Huisman van de Erasmus Universiteit in opdracht van Alzheimer Nederland. In het bedrag zijn niet alleen zorgkosten opgenomen, maar ook de inzet van mantelzorgers. De onderzoekers noemen de stijging zorgwekkend en pleiten voor meer aandacht voor preventie en ondersteuning. En dan nog het weer, veel zon en overal droog. Vanmiddag wordt het 16 graden op de Wadden tot 27 in het zuiden, bij een matige noordoostenwind. Ook morgen wordt het zonnig en warm, 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Na een relatief rustige ochtend neemt het aantal files weer af. Er staat in Nederland nu nog zo'n 120 kilometer in totaal. Zo ook op de A1, Apeldoorn richting Amersfoort. Daar beland je in de file tussen Kootwijk en Voorthuizen. Reken op een kwartier vertraging door een ongeluk. De A28 richting Zwolle, daar rijdt het langzaam tussen het Harde en Zwolle-Zuid. Hier 15 tot 20 minuten oponthoud. En tot slot de A50, Apeldoorn richting Arnhem. Tussen afrit Hoenderlo en knooppunt Waterberg is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is er afgesloten en je tijdsverlies is hier een kwartier.
0: Darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: Nederland. Hou even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws. Veel kleinere werkgevers staan nog toe dat medewerkers een leaseauto op benzine rijden. Maar experts melden dat er een zogenoemde brandstofboete aankomt. De Europese Unie is in gesprek met de Taliban over Afghaanse asielzoekers, maar hoort daarbij harde eisen. Het aantal huizen van meer dan 1 miljoen euro is vorig jaar met 22% toegenomen, meldt marktonderzoeker Calcasa. De maatschappelijke kosten van dementie zijn vorig jaar gestegen tot bijna 32 miljard euro, blijkt uit onderzoek van zorgeconoom Robert Huisman van de Erasmus Universiteit. Het weer, veel zon en overal droog. Vanmiddag wordt het 16 graden op de Wadden tot 27 in het zuiden. Bij een matige noordoostenwind. Ook morgen is het zonnig en warm, 20 tot 28 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Er zijn nog een aantal files met een vertragingstijd van 5 minuten of meer. Dat is het geval op de A27 richting Utrecht. Daar rij je in de file tussen knooppunt Gorkum en Lexmond. 5 kilometer, 10 minuten vertraging. De A28 Amersfoort richting Zwolle. Tussen het Harde en Zwolle Zuid doe je er een kwartier langer over. En tot slot nog de A58 richting Bergen op Zoom. Tussen Breda West en Etten-Leur is een ongeluk gebeurd. Hierdoor is de rechte rijstrook dicht en doe je er een half uur langer over. Rijkswaterstaat verwacht dat dit nog tot 11 uur zal duren.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 10 uur.
1: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Veel kleinere werkgevers staan nog toe dat medewerkers een leaseauto op benzine rijden. Maar experts melden dat er een zogenoemde brandstofboete aankomt. Die moet bedrijven stimuleren sneller over te stappen op elektrische voertuigen. Grote werkgevers zijn daar al verder mee, maar bij kleinere organisaties speelt de kostenkant nog een grote rol. De verwachting is dat de fiscale druk op benzineauto's flink zal toenemen. De Europese Unie is in gesprek met de Taliban over Afghaanse asielzoekers, maar hoort daarbij harde eisen. Brussel wil dat Afghanistan meewerkt aan de terugkeer van uitgeprocedeerde migranten. De Taliban eisen op hun beurt internationale erkenning en financiële steun. Diplomaten benadrukken dat het om verkennende gesprekken gaat en dat er geen officiële samenwerking is. De situatie blijft politiek gevoelig. Het aantal huizen van meer dan 1 miljoen euro is vorig jaar met 22% toegenomen. Dat meldt marktonderzoeker Calcasa. In Nederland staan inmiddels ruim 273.000 koopwoningen met een waarde van minstens 1 miljoen. Vooral in Amsterdam, Den Haag en Utrecht is de stijging groot. 1 op de 16 koopwoningen valt nu in het miljoensegment, wat de kloof op de woningmarkt verder vergroot. De maatschappelijke kosten van dementie zijn vorig jaar gestegen tot bijna 32 miljard euro. Dat blijkt uit onderzoek van zorgeconoom Robert Huisman van de Erasmus Universiteit in opdracht van Alzheimer Nederland. In het bedrag zijn niet alleen zorgkosten opgenomen, maar ook de inzet van mantelzorgers. De onderzoekers noemen de stijging zorgwekkend en pleiten voor meer aandacht voor preventie en ondersteuning. En dan nog het weer, veel zon en overal droog. Vanmiddag wordt het 16 graden op de Wadden tot 27 in het zuiden, bij een matige noordoostenwind. Ook morgen wordt het zonnig en warm, 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Er zijn een paar echte knelpunten. Dat is de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Tussen Zevenaar en de Duitse grens doe je er 10 minuten langer over door de controles. De A58 richting Bergen op Zoom. Daar is tussen Breda West en Etten-Leur West een ongeluk gebeurd. Men is bezig met bergingswerkzaamheden. De rechterrijstrook is er afgesloten. Dit zorgt voor 20 minuten vertraging en Rijkswaterstaat verwacht dat dit nog tot 11 uur zal duren. De N242 Middenmeer richting Alkmaar. Daar staat het vast tussen Ring Alkmaar en industriegebied Boekelemeer door een kapotte auto. Reken hier op een kwartier vertraging.
0: Voetbal. Darten. Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone FM.

0: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Dreamy robotstofzuiger voor maar €299. En dekbed overtrekken. 1 plus 1 gratis. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.

0: Bonnotje hier vanuit de Curaçao, het Corendon Hotel. We gaan er weer keihard tegenaan, een uurtje lang vanuit de warmte van Curaçao naar de warmte in Nederland trouwens. Ook met Johan Derksen, Valentijn Driessen, René van der Grijp, kijk hem de beschlimmen, Chris Moes en Shirendi Martina. Ja! Voormalig Europees kampioen, 100, 200 meter, 4 keer 100 meter. Alles een beetje gewonnen, geweldig gedaan. Goed dat je hier bent, man van het eiland. Hoe gaat het met je?
1: Gaat goed.
0: Ja?
1: Ja, gaat goed. Mag niet klagen.
0: Dat is goed, hè? Dat is het belangrijk. Want jij klaagt nooit volgens mij, hè? Jij kan niet eens klagen.
1: Maar waarom? We hebben lekkere zon, lekkere eten, strand. Waarom klagen?
0: Leuke mensen, aardige mensen.
1: Ook heel aardig.
0: Ja. Ja, ja. Dat is goed om te weten. Maar kijk, het is belangrijk om te weten waar je terecht bent gekomen. Je hebt namelijk te maken met de grootste klager van het noordelijk en het zuidelijk halfrond aan deze tafel. Hier zit hij. Dit is Valentijn Driessen. Valentijn Driessen vindt echt alles kut. Echt alles gewoon. Je kan nergens van genieten, vindt niks leuk. Dus weet wat je vanavond mee gaat maken. Ben je daar klaar voor?
1: Hij is al een beetje aan het lachen, dus komt goed.
2: Nee, dit is Valentijn Driessen. Maar dat maakt niet uit. Nee. Guinee zit daar.
0: Ja. En ik ben Johan. Ja. Nee, maar ik wil je toch even voorbereiden. We laten even een klein stukje zien van Valentijn Driessen in vorm. Daar komt hij aan, hoor. Let op.
3: Ik wil niet blasé zijn, maar ik kwam in die oranje parade terecht. Ja. Nou, dat gun ik werkelijk helemaal niemand. Echt. Ja, het is echt verschrikkelijk. Maar als je dat hele zaakje bij elkaar optelt, Wilfred, dan is het echt... Ja. Huilen met de pet op gewoon. Ik gun ze al hun pleziertjes, maar ze moeten mij niet mee lastigvallen. En dat doen ze wel heel veel.
4: Die mensen moeten ze een pistool op hun hoofd hebben gezet.
3: Kijk, er worden al die mensen opgetrommeld, dan moet je die mensen ook niet aandoen. En om dan te zingen en dan denk ik, ja, nee. Mooi weer, op terrassen om koffie te drinken.
0: Ja.
3: Alleen ja, die bomen, nou, ik vind echt bomen vind ik echt verschrikkelijk. Bossen, daar moet je me echt niet in opsluiten.
0: Tweede van Aja,
3: hij heeft me een jaar al dwars gezeten en nu weer met een enorm lulverhaal. Het is een enorme acteur, het is echt een enorme toneelspeler.
5: Misschien wel een goed idee om eindelijk een keer dronken te worden, ja.
0: Ja.
5: Misschien gaat het dan een stuk beter met me, ja.
0: Maar, dan moet ik er gelijk bij zeggen, er kwam hier zojuist een mevrouw binnen die hoorde dat jij daar was. Die mevrouw, die is, ja, u vindt hem goed, hè? U vindt Valentijn fantastisch, hè?
3: Ja,
0: ik zit gewoon een fan van je.
3: Ja,
2: wil jij niet een keer een week in huis nemen?
1: Ja. Wil jij een week met mij zijn?
3: Nou, je hebt hier in ieder geval geen bomen.
0: Oh, nou, die mevrouw wil het wel, zegt ze net.
3: Nou, ik zal even van mevrouw vragen of ze... Nee, ze is niet. Nou, ik ga wel mee, hoor.
0: Hey, en heb je nog tips voor ons? Wat moeten wij echt nog doen voordat we het eiland verlaten? Wat zijn ze dan aanraden?
1: Laat maar kijken waar er geen bomen zijn. Lekker eten in Punda. Bij Marse Bio.
3: Ja, nou, ik moet wel zeggen, ik heb één keer verschrikkelijk lekker gegeten.
0: Oh ja? Oh,
1: ja. Kijk,
0: serieus?
3: Bij dat Villa Vis heb ik gegeten. Oh. Werkelijk. Calamari.
0: Wat krijgen we nou?
3: Echt. Nee, Johan, werkelijk waar. Dat was een aanrader van René.
2: Ja, maar.
3: Dat was echt top.
2: Dat was top, hè?
3: Iedereen aanraden. Ken je het?
1: Sorry?
3: Ken je het, Villa Vis?
1: Ja. Ze koken heel lekker daar, inderdaad. Ja. Dus, ja, dus, hij is blij.
3: Wel één keer verwend, in ieder geval.
0: Nou, dat kan dus toch. Ja. Het bestaat. Uitzondering bevestigt de regel, want het zou vanavond allemaal weer helemaal niks zijn. Maar daar ga ik ook vanuit. Dat is inmiddels een gewoonte bij jou. Ken je dit programma een beetje eigenlijk, Shirendi?
1: Ik heb een paar keren gekeken, ja.
0: Dan weet je dat we ook een traditie hebben als je aan de bar zit voor de eerste keer. Weet je, ken je die traditie of niet?
1: Die traditie weet ik niet, nee.
0: Die ken je niet?
1: Nee.
0: Oké, de traditie is, normaal gesproken moet je in het gat in de bar kijken. Maar die is er nu helaas niet, er zit geen gat in de bar. Maar nu is de bedoeling dat je achter je kijkt. Is iedereen er wel klaar voor? Ja, iedereen is er klaar voor? Dan moet je in de camera kijken, dan gaat het gebeuren. Komt-ie, 1, 2. Ja! De koekoek! De tarief is de koekoek! Het is zo goed.

0: Ja, ja, kom. Ga je hond erbij? Je maakt nu deel uit van het team. Je bent nu binnen, is klaar. Je hoeft niks meer te doen. Heerlijk.
1: Programma is klaar.
0: Hoe gaat het met jou eigenlijk hier?
2: Mij gaat heel goed.
0: Ja?
2: Ja, ik heb een topdag gehad vandaag. Echt, we samen met Valentijn in de boot gezeten. Boot. Echt geweldig.
0: Echt waar?
3: Ja, vanochtend? Nou, dat
2: vanochtend,
3: was geen succes.
0: Dat was geen succes?
3: Nee. Nee, ik wil graag dingen doen die ik zelf wel leuk vind. Maar ik vind om in een kano te gaan zitten hier, in die mangrove, heet dat, meen ik, die bossen.
0: Ja.
3: Ja, daar ben ik gewoon niet voor. Oh, okay. Maar ja, je doet alles voor de kijkcijfers van VI en voor de internetredactie en voor Chris.
4: Dan ga je eruit moeten vallen voor de kijkcijfers.
3: Ja, ja, ja. Nou, ik heb geprobeerd Chris een duwtje te geven, maar ja, die is veel te zwaar. Nou ja. Die rijden er gewoon niet uit.
0: Oké, laten we even toeristisch onder dat ze bekijken hoe dat eruit gezien heeft dan. Kom maar door.
5: Heel erin.
4: Bill,
1: heb je ook nog een handdoek, of niet?
5: Dat zei ik nog. Gaat het natter worden.
1: Nog natter worden?
5: Ja.
1: Je maakt een grap.
5: Nee.
1: Beetje moeilijk varen met al die boten voor je neus.
2: Hoe komen we hieruit?
1: Achteruit. Aan deze kant.
5: Achteruit.
2: Waar moeten we heen?
1: Jij moet peddelen, man.
2: Waarheen? Linkerkant achteruit.
5: Ja, beide.
2: Hoppa.
1: Wat een ongein.
2: Je moet wel een beetje naar je zin vallen, Thijs, of
1: niet? Er liggen boten voor, Chris.
2: Ja, we kunnen niet weg. We liggen vast.
1: Ja, die boten moeten gewoon weg.
2: Laat hem voor, als een raket. Als een raket. Goed zo, hoppa.
1: Juist, je moet gewoon wegvaren, joh. Als ze de ziekte krijgen, rechts, ja. Heel goed.
0: Slecht, hè? Heel slecht is het.
3: Echt heel slecht, ja.
0: Ja.
3: Ja, maar er valt ook niks van te maken, moet ik eerlijk zeggen. Complimenten dat ze nog iets van hebben gemaakt,
0: ja.
3: Maar het was echt heel slecht.
0: Ja, maar dat weten we dat ook weer. Ja. En het is vaak slecht bij jou, dus dat maakt dan maar niet uit. Je wil nog even iemand in het zonnetje zetten, begreep ik? Een zangeres, klopt dat of niet?
4: Nou ja, Emmylou Harris neemt afscheid van Europa op het ogenblik. En die is in Amsterdam en in Groningen geweest. En die heeft waanzinnige recensies gekregen. Die is 79 jaar, jaren 60, was de achtergrondzangeres van Gram Parsons. Love Hurts, iedereen kent het wel, grote hit. En ze is nog steeds actief en die mevrouw heeft zulke verschrikkelijke mooie dingen in Americana gedaan. Het is eigenlijk jammer dat ze afscheid neemt. Ik geloof dat we iets hebben met een nummer van Buck Owens, de meest ondergeschikte... Ja, daar is hij al.

0: Zie ik er nou een traan of lijkt dat maar zo?
1: Nee, je ziet helemaal geen traan van haar, want ik heb dat nummer thuis nog 100.000 keer gedraaid. Maar deze mevrouw heeft een oeuvre, daar krijg je een partyhik van.
0: Okay.
1: En nog steeds volle zalen. En ze weet alleen, zonder band, met een gitaartje op een barkruk een hele zaal stil te houden.
2: Het spreekt als Lenny Koer. Die had het toch
1: Lenny ook? Koer, Sodemieter op Lenny Koer.
2: Nee, oké.
0: Ja, vind ik. Ja. Zag trouwens wel dat je compliment had gekregen van Angela de Jong. Dat ontroert je vast zeker ook. Dat je vorige week je excuus hebt aangeboden. Dat ze dat zo bijzonder vond.
1: Oh, nee,
0: dat je...
1: maar als ik iets verkeerds zeg, dan geef ik dat graag toe.
0: Nou, niet vaak hoor. En niet graag.
1: Nee, maar ik zeg niet zo vaak iets verkeerds. Kijk, in harde uitspraak...

0: oppositie tegen is, dan kan Veilblief wel een briefje schrijven van voorlopig hebben we op een hold gezet. Nee, het komt er niet. Het komt er niet. En het wachten is op de hypotheekrenteaftrek. Want als ze dat door willen doen, dan trekt de VVD de stekker eruit. En dan hebben ze net zoveel bereikt als het vorige kabinet.
1: Dat
0: helemaal niks.
1: Ook al.
2: Het is toch bijna een demissionair kabinet dit. Geen enkele daadkracht.
1: Nee.
2: Ze hebben eigenlijk niets om op terug te vallen. Wat de jongen zich over die hypotheekrente aftrekt, dan haakt de VVD af. Asiel haakt D66 af. Dus daar haken altijd wel één af. Alleen het CDA die blijft zitten. Nou ja, prima.
1: Ja.
2: Maar dus wat René al zegt, nieuwe verkiezingen.
1: Ja, maar hij wil nog steeds die 6,5 miljard wel besparen. Althans, aan die kant. Maar hij legt even uit hoe die brief in elkaar zit. Veilbrief.
3: Ik merk dat die 1-op-1 verhoging van die leeftijd aan de levensverwachting, dat dat zo'n sta in de weg werd voor vooruitgang, dat we zeggen ja, als kabinet, nou dat moeten we dan niet doen. We zijn een minderheidskabinet. We zijn gaan regeren met de gedachte, we willen overleg, uitgestoken hand. Dus dan moeten we dat op een gegeven moment ook doen. En dat doen we dus nu. Maar wat ik eigenlijk de allerbelangrijkste boodschap van die brief vind, is we doen dat voor de toekomst van Nederland. We doen dat niet om onze bezuinigingen toch door te drukken of wat ook. Het gaat mij om de toekomst van Nederland. Ik wil dat wij praten met elkaar over de problemen die we hebben in de arbeidsongeschiktheid, in de werkloosheidswet.
0: Maar waarom gebeurt dit? Omdat al het geld gaat naar asiel, naar Europa en naar de NAVO. En alle sociale zekerheden voor de mensen vallen weg.
1: Ja. Ja, dat zie je ook met de bruggen op dit moment en de wegen in Nederland. Er is ook helemaal geen geld voor. Ja. Ik stond zo straks op de Julianenbrug en er was een file.
4: Ja.
1: Ik ben altijd bang, Sjorendi, dat die brug instort. Heb jij dat ook wel eens als je eroverheen rijdt?
4: Nee.
1: Ik heb er nu een paar keer. Ik stond daar zo en oh my god.
0: Nee, ik heb ook op de file gestaan. Je hebt dan geen prettig gevoel.
1: Nee, maar dat, die is wel oké, toch, die brug
5: ook? Het is oké, ja. Het staat al jaren daar.
1: Ja, nee, ja. Maar dat kan ook een keer de andere kant op gaan natuurlijk. Ja. Maar wij hebben in Nederland hebben echt grote problemen.
0: Nee, maar alle bruggen in Nederland die zijn aan de servicebeurt toe.
1: Ja, we hebben 85.000 viaducten
0: ja,
1: in Nederland.
0: Maar ik heb iemand gesproken die zit daarbij en die zegt van, er is eigenlijk maar één bedrijf die dat kan.
1: Oh.
0: En die kan dan vragen wat hij wil, want er is geen concurrentie voor. Dus dat is het probleem. Dat
4: ja,
0: kost heel
4: jullie
0: veel
4: hebben maar één brug.
1: Eén grote brug, toch?
4: Eén brug. Grote
2: brug, ja.
4: Eén grote, dat is bijtouw, hè? Dat is bijtouw.
5: Ja. Ja, en misschien heel veel bedrijven die het kan doen, dus we hebben een luxe probleem.
1: Ja, maar ja. Hij is toch ooit ingestort toen hij gebouwd werd destijds?
5: Dat heb ik gehoord, ja.
1: Ja, nee, dat heb ik ook gehoord. Ja. En dat zit steeds in mijn hoofd. Elke keer als ik erover denk, oh mijn god, dat zal vandaag nog niet gebeuren, weet je wel.
5: Nee, niks gaat gebeuren. Is helemaal goed.
0: Nee, het ergste hier vind ik die drempels. Ik heb zo'n zo'n snelle Kia.
1: Ja,
0: maar weet je wel, in Nederland een drempeltje, daar rij je gewoon overheen. Ja. Nou, ik werd werkelijk gelanceerd met mijn Kia, hè?
1: Ja. Ze hebben mensen zeggen, jongens, zo is die wel neer zien komen. Ja.
0: Schrikkelijk. En ik begrijp nog steeds niet wie de voorrang heeft.
2: Nee, want op rechts...
4: En rechts blijft altijd staan.
0: Rechts, ja, ik blijf ook maar staan.
4: Ja, ja, ja.
0: Gewoon bij de tondes. Dan denk
4: je steeds een quote.
0: Gaat hij doen.
4: Dan krijg je steeds een quote.
1: Nee, want het is toch zo...
4: Ja. Ja, dat zijn problemen, Jurendi. Hey. Dus, laat die mensen in Gaza, hè, die denken, ja, we hebben toch ook ons eigen probleem hier. Weten niet wie de voorrang heeft.
1: En ze rijden hier ook heel hard.
4: Weten jullie wie er die voorrang heeft?
5: In ieder geval rechts niet.
1: Je moet rechts heeft geen voorrang.
5: Nee, nee, nee. Hier
4: Beckerman.
5: Niet.
1: Goed, ja, nee.
0: Kijk, dat moeten ze in Nederland ook doen. Ja.
5: Nee, je moet
4: dus zolang jij rechtdoor rijdt, heb je voorrang.
5: Je moet goed kijken. Goed kijken.
4: Ja, ja, ja. Ja.
5: Dat is het ding. Goed kijken. Ook als hij borden is, haaien, tanden. Alles toch goed kijken en rustig gaan.
4: Rustig gaan?
5: Ja.
6: Alles negeren.
4: En dan moet je met mijn vrouw gaan rijden.
5: Ja.
4: Tering, hij heeft naast me gezeten.
5: Deze, nou.
4: Hij zat achterin. Dan word je toch ja, dit is niet te doen, hè?
2: Nee, maar jij kijkt ook gewoon niet eens naar de weg. Hij zegt goed, rustig,
4: nee.
2: Kijken.
4: Nee,
2: maar jij zit ook op je telefoon.
4: Denkt dat ik de zwager van Max Verstappen ben, hè?
1: Oh, ja?
4: Ja. Dus die kan je elke keer als wij thuis aankomen, kan je haar onder de douche zetten. Ja. Zo heb ze zitten zweten in de auto.
1: Ja.
4: Maar zij zit de hele tijd, zij zit de hele tijd naast mij. Dan zegt ze, kijk uit, die wagen gaat naar rechts. Die gaat niet naar rechts. Pas op, er komt een file. Er komt geen file.
5: Nee.
4: Pas op, hij gaat remmen. Hij gaat niet remmen. Pas op, hij gaat linksaf. Hij gaat niet linksaf. Nee. Hè?
2: Totdat waarom? Er een stil stond. Toen zei ze, man, als staat er een stil, René?
4: Nee, als ik stil sta, nee.
2: Toen
4: nee.
2: Zaten wij op de
4: maar
2: voorkant.
4: Toen was ik even mijn rem had ik losgelaten. Ja, ja, ja dan gaat hij rijden. Daar kan je niks aan doen.
0: Nou ja, nee, ik ben net met een busje, met een van de dames van de productie... weg geweest, Nathalie. En die heeft een leeftijd en denkt, goh, heeft dat meisje al rijbewijs?
4: Ja.
0: En die zit dan tegen mij te lullen en zo met 100 kilometer.
4: Ja, ja, ja.
0: Zeg, kijk, godverdomme voor je.
2: En zo die drempels over.

0: En dan een drempeltje erbij. Het is hier gewoon hartstikke leuk, man. Ja.
1: En daar werden we zo gelanceerd. Ik denk, ik kom klaar.
0: Dit wordt hier ook uitgezonden op het eiland, hè? Al, dit.
1: Wat zeg je?
0: Al deze uitzendingen worden hier uitgezonden.
1: Dan trek ik die laatste opmerking terug.
0: Die mensen, ja, ja. Maar over vrouwen gesproken, wat mag jouw vrouw eigenlijk allemaal? Mag die alleen naar buiten of niet voor jou?
2: Nou, jawel. Mijn vrouw mag alles en ik mag niks. Dus dan kan je beter omdraaien.
0: Is dat zo?
2: Ja, dat, zij bepaalt het natuurlijk.
0: Echt waar?
2: Ja.
0: Je hebt niks te zeggen thuis.
2: Nou begin
0: je
2: weer begin jij ook weer. Dan...
1: Heel klassiek huwelijk.
2: Ja, heel klassiek huwelijk, ja. Nee, maar dan, als jij dan begint, dan steekt hij je gelijk uit.
0: Ja. Dus je vrouw ziet er nou echt heel lief uit. Heel vriendelijk en heel aardig. Ja, ik kan me niet voorstellen
2: dat maar dat is zo. Maar ik ben natuurlijk een enorme goedzul dan thuis.
0: Je hebt niks te zeggen.
2: Nee,
0: nou,
2: nee.
0: Je wel eigenlijk trouwens. Maar hè, toch?
1: Nou ja.
0: Puntje bij paaltje.
1: Kijk, als je derde huwelijk zeg je overal ja op. Ja. Want het heeft al zoveel geld gekost. Wat zou ik zeggen? Ja.
2: Ja.
1: Goed, ga maar. Doe maar. Koop maar.
0: Ja, koop maar. Maar er is een podcast, volgens mij tussen twee moslimjongens. Heb je die gezien?
3: Moslimjongens?
0: Ja, en die praten over wat hun vrouw wel of niet mogen doen.
3: Ja.
0: Gaat zo.
4: Mag jouw vrouw, ja, met jouw kind naar de kapper, naar een barberkapper, mannelijke kapper?
5: En dat zou ik absoluut niet doen, broeder. Mijn vrouw zou niet met mijn kinderen naar de barber kunnen gaan. Dat is gewoon een taak van een man.
4: Mag jouw vrouw een mening hebben die tegen de van jou is?
5: Ja, nou, het laatste woord zal ten alle tijde, zeg maar, als we dan een bepaald ding hebben, zou ik het laatste woord hebben, broeder. Ja, en daar heeft ze gewoon respect voor.
4: Dus jij bepaalt alles?
5: Ik bepaal alles, ja.
4: Mag jouw vrouw alleen naar buiten gaan? Goede vraag, hè?
5: Mag mijn vrouw alleen naar buiten gaan?
4: Ja?
5: Hoe bedoel je ze van onderbouwen?
4: Ja, gewoon alleen naar buiten. Broer.
5: Voor wat?
4: Gewoon, ze willen even luchtje scheppen, zonder jou.
5: Waarom? Nee, we zijn samen. Ze kan ook, we hebben drie verdiepingen, ze mag naar boven.
4: Mag zij naar buiten of niet?
5: Ze mag naar buiten, we gaan samen.
4: Nee, alleen, alleen.
5: Waarom moet ze alleen naar buiten?
1: Ik ben gewoon een moslim.
0: Jij? Ja. Ja, maar toch apart als je er zit te kijken, toch?
1: Ja, raar. Ja. Raar, maar dan weet je, dit is nog een beetje grappig bedoeld allemaal. Ja. Maar ze zeggen het wel. Dus... Kijk, een vrouw in
3: maar
1: de...
3: ik heb niet het idee dat daar is grappig bedoeld nu. Maar ik denk niet dat het grappig bedoeld is.
1: Nou, misschien ook niet. Maar een vrouw in de islam heeft je flikker te vertellen. Dat stralen die twee ook uit.
2: Dat is een middeleeuws man, als je dit ziet.
0: Ja, wel bijzonder.
2: Ja,
0: dat
2: vind
0: jij
2: dat
0: vind
2: ik dit.
6: Ja, dat kan natuurlijk niet wat die gasten doen. Dat kan niet.
3: Ja, dat kan wel.
1: Ja, maar in onze cultuur is dit heel normaal. En door de islamisering wordt dat dadelijk steeds groter.
6: Het is een olievlek.
1: Ja.
6: En die olievlek wordt steeds groter. Daar moet je mee oppassen. Want dadelijk mogen wij, zijn wij de vrijheid, maar de vrouwen niet meer.
1: En die vrouwen van ons zijn bijvoorbeeld losgeslagen.
6: En dan zijn het alleen mannen. Dat is saai.
0: Hoe is het op Curaçao? Dan mogen de vrouwen toch ook alles? Je hebt je vrouw meegenomen, die mag toch alles doen wat ze wil, of niet?
7: Ja, ja, ze zeggen happy wife, happy life.
0: Ja.
2: Ja.
0: Zo is dat. Kijk, dat zijn de teksten, ja. En ze ziet er heel vrolijk uit ook. Ja, ze ziet er heel vrolijk uit.
6: Wat grappig is, uit onderzoek blijkt, hebben we bij de Coca-Cola Academie geleerd.
0: Coca-Cola Academie, dames en heren. Dat is serieus waar,
6: ja. De Coca-Cola Academie.
1: Wat heb jij dan niet geleerd?
6: Dat weet je. Dat de vrouwen nemen alle belangrijke beslissingen in huis. De man denkt dat hij de baas is, maar de vrouw bepaalt eigenlijk het ritme van het leven. De kleur van de auto, wat er gegeten wordt. Alle belangrijke beslissingen. Wij denken dat wij de baas zijn. Op de achtergrond.
0: Wij zijn nog blij als we even gepijpt worden. Ja. Nou ja. Dat vinden we al heel wat. Ja. Toch?
6: De gatekeeper beslist alles.
0: Maar zij... Hij zit in het serieus verhaal.
6: Is dat serieus? Zeg, ja. De vrouwen zullen dat beamen hier ook. De vrouwen zijn allemaal de baas. Wij mannen zijn onderdanig.
3: Nee joh.
0: Maar, zou je dit van je vrouw aan mogen, dit dingetje of niet?
6: Nee, absoluut niet.
0: Nee?
6: Dat is synthetisch spul.
0: Ja?
6: Als er één vonkje bij komt, ben je volledig verbrand.
0: Is dat zo? Je bevult even een nieuwe attributen aan op een goede manier. Ja, dat heb je ook op de Coca-Cola Academie geleerd, zeker niet.
3: Dit is een maatje van Dave Maasland, dit.
0: Deze is wel groot, inderdaad, ja.
3: Davy Maasland, dit.
0: Ja, dat is een jurk van Davy.
1: Maar ja, ik hoor dat jouw petjes uitverkocht zijn.
0: Petjes al uitverkocht. Kijk, alle mensen mij appen.
1: Als het maar smakeloos is, dan vliegt het de deur uit. Dus ik sluit niet uit dat die gekke Hans Hopjes ook verkocht worden. Bijpassende broek.
0: Ja, er zit ook een bijpassende broek bij. Kijk, hier nog eentje.
1: Oh, maar
0: hier.
1: Die zijn meteen uitverkocht.
0: Die is ook goed, hè? Ja.
3: Dit allemaal.
0: Ja, dit slaat echt allemaal nergens op. Wat een onzin allemaal. Er zijn er nog veel meer van.
1: Laat ze allemaal maar zien even, Wilfred. Want wij krijgen de royalties van.
0: Oh ja, dat is ook waar, inderdaad. Ja. Wat doe je nou precies, Jorin? Je woont nu hier in Curaçao, Blue Bay, volgens mij.
7: Ja.
0: En doe je nog iets van sport? Of ben je nu helemaal...
7: Ja, voor mezelf, ja. Ik loop elke woensdag 5 kilometer met een groepje. Ik gym de andere dag in de week. Ik golf heel veel.
8: Echt waar? Dus,
7: ja, ik beweeg heel veel, ja.
8: En doe je ook nog iets? Begeleid je ook nog mensen? Of probeer je nog nieuw talent te ontdekken hier? Of?
7: Ja, ik geef hier en daar sprinttraining ook. En ja, meer mental coaching. Want ik denk, ja, veel atleten hebben het mentaal nodig. Ze zijn goed, ze hebben goede coaches. Maar ja, ik zeg, als je jezelf tweede plaats zet, dan heb je al alles verloren. Dus ja, mentaal moeten ze het goed hebben. En daar wil ik meer ingaan met atleten.
8: Oké, okay. Ja. Want je inspireert die mensen natuurlijk hier met alles wat je gepresteerd hebt, lijkt mij.
7: Zeker, zeker.
8: Dus dat is hartstikke mooi. Wij hebben altijd filmpjes die net iets anders aflopen dan normale sportmomenten aflopen. Dat, zijn ook wat, dat is best gevaarlijk ook, hè, als je het zo nu en dan ook ziet. Dat hardlopen ook. Zeker in dit geval. Want deze ligt lekker op snelheid. Alleen die vergeet zijn snelheid
7: die moet
8: af te remmen.
7: Oh.
8: Ja, nee, dat kan ook gebeuren. Ja, het is best gevaarlijk eigenlijk als je het zo
1: hebben ze hem teruggevonden?
7: Ja, indoor is heel gevaarlijk. Als je het ziet.
8: Ja, en als scheidsrechter is het ook niet altijd makkelijk. Als je gewoon even denkt, ik ben nog even, ik ga zo met huis bellen, even kijken wat ga ik vanavond eten.
7: Oh, andere kant. Ja.
8: Het is gewoon een gevaarlijke sport dit allemaal, hè? Ja.
7: Je moet goed uitkijken.
8: Ja.
2: Hij was echt snel, hè?
8: Want hij was
2: hij had één iemand, maar die was nog sneller. Dat was Usain Bolt. Nou, dat is nog steeds de snelste alle tijden. Maar hij was ook gewoon zilver op de Olympische Spelen heeft hij gehaald. En dan werd hij gedisqualificeerd omdat hij één stap op de lijn zette.
8: Ja. Toen
2: heeft hij die medaille niet gekregen. Maar later, zei hij, heeft hij hem gekregen van degene die tweede werd.
8: Echt waar?
7: Ja. Ja.
8: Oh, dat is wel bijzonder.
7: Ja.
1: Nou, dat vind ik wel een heel mooi gebaar van zo'n jongen.
7: Ja, ja, hij was vierde en uiteindelijk helemaal naar tweede. En hij heeft met die medaille een brief ook aan Jurendi. I know this can replace a moment, but I believe this is rightfully yours. Met die medaille.
1: Heel correct.
2: Ja. Geweldig.
8: Ja, echt heel netjes allemaal. Ondertussen zag ik dat Vitesse nu weer gered is op de juiste manier.
9: Ja, ze hebben vandaag vergadering gehad, de algemene ledenvergadering van de KNVB. Vitesse mag volgens haar gewoon blijven spelen. Ze krijgen waarschijnlijk geen straf. Ze zegt, ja, de Hoge Raad moet er uitspraak doen. Maar eigenlijk verwacht niemand meer dat er straf komt. Tot een beetje onvrede van de clubs, want ze zeggen, ja, Vitesse, ene moment worden ze uit de competitie gezet. Willen ze de licentie ingetrokken hebben. En nu krijgen ze helemaal geen straf. Dat is een beetje onrechtvaardig. Zo komt dat over bij de clubs.
8: Ja.
9: Maar voorlopig volgend jaar gewoon spelen. 5 jonge, lokale jongens zijn nu eigenaar geworden. Eindelijk van al die buitenlanders af. Dus kunnen we nu gaan bouwen aan de toekomst van de club.
1: Ik vind het goed dat de KNVB ze een nieuwe kans geeft.
9: Ja, dat is heel goed. Maar het is wel gek natuurlijk. Als jij 19 keer de wet hebt overtreden, dat je dan geen straf krijgt. En terwijl 3 maanden geleden moesten ze nog verdwijnen.
2: Een enorme straf gekregen afgelopen jaar. Kijk, 16 dan, punten.
1: Ja. Ja. Kreeg het publiek, dit jaar stelde niks voor, maar het stadion zat vol. Het publiek was hondstrouw, die hebben ze gesteund. En ik vind dat de KNVB ze ook moet steunen nu.
9: Ja, het is wachten tot de Hoge Raad. Hè? Want de Hoge Raad kan wel roet in het eten gooien, maar ik verwacht niet dat er iets gebeurt. Ik denk dat de Hoge Raad gewoon zegt, jongens, zand erover, spelen met Jap. Geen probleem.
8: Wat leer je nou eigenlijk op een Coca-Cola-academie precies?
9: Zoveel dingen, jongen, ongelooflijk.
8: Ja? Ja. Leer je dan cola drinken en cola inschenken, dat soort dingen? Wat houdt er precies in dan?
9: Het is zo slecht in Atlanta. Ik begon gewoon 7 uur 's ochtends al met een colaatje. Hier doe ik het om 9 uur pas, maar in Atlanta deed ik het om 7 uur.
8: Maar je leert echt serieuze dingen, dat is echt een opleiding.
2: Ik was stagiaire, man. Ik was stagiaire.
9: Ja, was dat maar waar.
8: Ja?
9: Maar goed betaald dan.
8: Maar je hebt dan ook, want ze gaan nu waarschijnlijk ook allemaal drinkpauzes invoeren tijdens de WK. Het gaat allemaal stil.
9: Ja, dat is meer commercieel. Het was voor het eerst dat de drinkpauzes komen na 30 minuten. En dan kun je 3 minuten, doet die drinkpauze ongeveer, dan kun je 2 minuten reclame uitzenden. Dat is gewoon een commerciële deal. Het heeft niks met hitte te maken, want het ene stadion is wel warm, het andere stadion niet. Dus dat is gewoon commercieel. Gewoon een extra momentje om even de zegens te spekken van Infantino. Meer geld.
8: Oké. Okay. En in de bal schijnt nu een chip te zitten?
9: Chip te zitten. Dat
8: wordt steeds beter vallen, Dijn, hè?
2: Ja, ja.
8: Chipje erin.
2: Ja, ja.
9: Dat is ook voor om de VAR te helpen bij buitenspelposities. En die maakt duizenden bewegingen, die bal. En dan kun je de VAR en de scheidsrechter dan dat beter beoordelen of het wel of geen goal is, wel of geen buitenspel is. Een hulpmiddeltje. €160 is een bal, dus koop je.
1: Okay. Die... Ik las een leuk stuk in de Volkskrant van Jan Haasbroek. Dat is de radiodirecteur van de VPRO.
8: Ja.
1: De VPRO bestaat 100 jaar en in de jaren 60 willen we er allemaal bij horen. Hij is een heel lelijk blaadje kreeg je daarvoor. Maar het was leuk, want je had Hoepla. Dat was het eerste programma met veel bloemen, naakte vrouwen op de Nederlandse tv. Maar Theo en Thea en Coat en Bie natuurlijk. Ja. En daarna zijn ze losgeslagen en zijn ze heel arrogant geworden. Want toen gingen ze programma's maken van ons belastinggeld, waar niemand in geïnteresseerd was, alleen zij vonden het leuk. En dat is doorgeslagen. En nu zie je dus dat de VPRO heel weinig doet. Die hebben 355 mensen in dienst. Dat is 7 keer zoveel als een vergelijkende omroep als Pownet. En er komt geen goed programma uit hun handen. En die Jan, die heeft nu uitgedochterd door het arrogante gedrag van de VPRO door de jaren heen. Van wij bepalen wel eens wat goed is voor de mensen. Dat is eigenlijk het ontstaan van het populisme in Nederland. Dat zegt hij, ja. En dat heeft hij in zijn boek samengevat en dat legt hij uit. En dat kan ik me heel goed voorstellen, want je gaat je zo erger aan de VPRO. En maar geld uitgeven, en maar mensen aannemen, en helemaal niks produceren.
2: Nee.
9: Ja, en meer directeur aannemen bij de NPO, hè. Die hele publieke omroep moet bezuinigen. En wat blijkt nu afgelopen jaar, zijn de programma's geschrapt. Zijn er meer mensen als
1: veel meer mensen aangenomen. Ja, ja.
2: Maar dat kan toch nooit de baas zijn van populisme? Als er bijna niemand naar kijkt. De afkeer zal groot zijn, maar...
1: De mensen gingen zich zo ergeren aan het arrogante gedrag van de VPRO dat ze tot populisme kwamen.
2: Ja, ja. Nou, ik denk dat populisme eerder komt door de politiek. Hoe de politiek tegen de problemen aankijkt en hoe ze problemen niet oplossen in plaats van wel oplossen.
1: Nou ja, ik respecteer jouw mening, zeg maar wat Jan Haas vindt.
2: Ja, ja, ja.
1: Maar als jij het beter weet, dan lezen we het morgen in de Telegraaf.
2: Juist, ja. Nee, daar was ik op uit.
8: Ja. Leeft het een beetje dat wij hier zijn, Sorendi? Dat wij hier aanwezig zijn met ons programma? Hoor je dat wel eens, dat mensen dat oké vinden? Of zijn ze juist heel boos omdat hij wat rare dingen heeft geroepen? Of valt het wel mee? Oh, je hebt gelijk wat ik over heb. Ja, je begint gelijk te lachen, begint hij nu.
7: Ja, ja, maar mensen zijn sowieso blij dat het programma hier is. Want ja, het is groot voor Curaçao ook. En het blijft het programma. En ja, iedereen nu in Nederland kijkt het helemaal hier. Dus ik denk, heel veel andere programma's kunnen ook komen hier. En
8: ook
7: het
8: nog meer.
7: Gewoon lekker al. Ja, ja, gewoon iedereen hier.
8: Gezellig.
7: Lekker zenden in het zon.
8: Ja, en als Johan hier over straat... Hij kan eigenlijk niet over straat hier. Hè. Dus hij is te populair. Vrouwen storten zich gewoon op hem. Ook vandaag weer bij de krantjes.
1: Dag mevrouw. Wilt u op de foto? Ja, kom op.
10: Ik ben een fan.
11: We kunnen het ook in het water doen.
10: Ik ben een fan.
12: Ja, Johan is aan
13: het water. Kun je een foto
1: maken? Ja, kom maar.
13: Hier, kijk.
1: Kom maar, mag wel. Hallo. Zij maakt hem wel even. Oh, dit heb ik lang niet meegemaakt in mijn huwelijk, dit.
13: Nee, dat is
12: ja, leuk hoor.
13: Dank je.
12: Kijk eens.
1: Mijn god.
8: Ja, die pakt je even goed beet, hè?
1: Het is wel die een boven de 70.
8: Ja, maar die had er wel
1: zin in.
8: Die had er echt wel zin in, dat ik het idee, ja. Dan krijg je toch een stalpas, Terry. Je bent er gewoon, je moet ze van je afslaan, hè?
1: Ja, ja, dat heb ik. Dat zit aan mijn vast, joh.
8: Ja, met dat borsthaar wat er nu weer aan alle kanten uitkomt. Die dame vond dat ook opmerkelijk aantrekkelijk, volgens mij.
1: Ja.
8: Kijk, achter allemaal mensen weer fans van je. Je wil straks nog meer van die dames natuurlijk.
1: Ja, maar ze zijn allemaal boven de 70, hè?
8: Ja, dat is een beetje lastig.
1: Allemaal boven de 70.
8: Ze heeft wel een goede tattoo, zie ik nou. Weer van de tattoos, je hebt er eentje.
1: Ik heb er eentje.
8: Ja.
1: En die heb ik opgedrongen gekregen, maar...
8: Van Johnny de Mol, hè?
1: Ja, ja. Maar ik ben niet van de tattoos, nee.
8: Maar waar is die eigenlijk, die tattoo? Waar zit die dan?
1: Die zit hieronder.
8: Je hebt niet
1: moet
8: laten zien?
1: Ja. Ah, nee, dat is helemaal geen probleem.
8: Oh, dat is wel lief.
1: Nou, het is een hele klein, hè?
8: Ja.
1: Ik weet nog wel, het is niet de gewoonte van mijn vrouw om als ik in de douche sta mijn jonge heer te wassen, dat ze dan aanschuift.
8: Nee?
1: Maar die ochtend kwam ze kijken, want zij dacht dat dat zo'n ding was die afwasbaar was.
8: Een plakplaatje.
1: Ja. Ja. Maar goed, ik doe het maar met één vrouw. Had ik ze allemaal gedaan, dan waren ze onder mijn boord uitgekomen.
8: Dan had je eruit gezien met één Kuiper waarschijnlijk, of niet?
1: Ja. Was ik geen Kuipers 2 geweest.
8: Ja. Ik word ontzettend geprikt de hele tijd. Word jij niet geprikt
1: hier?
8: Nee,
1: ik niet. Nee, de bloed van mij lusten ze niet.
8: Nee, komen ze niet op jou, hoor. Nee. Ik zit echt onder de muggenbulten, man. Echt verschrikkelijk. En je smeet je ook niet in, eigenlijk.
1: Ik smeet hem ook niet in, nee.
8: Catharina Keil heeft bij haar thuis gezeten gisteren. Ja.
2: Nee, nee.
8: Jawel.
2: Nee, nee.
8: Ik vind ze echt niet leuk.
1: Nee, maar ik vind dat je wel, als je bij de feiten blijft en een mening hebt, dat mag geven.
8: Ja.
1: Maar haatmail is wat anders dan kritische opmerkingen.
8: Ja. Ook als je zegt dat het helemaal kut is.
1: Nou, het is ook wel eens terecht helemaal kut.
8: Ja.
1: Ja.
8: En mijn enige nuance zit er bij jou dan niet meer in, hè?
1: Nee, nee. Nee. Dus het is goed of het is kut. Ik denk dan altijd terug aan jouw gevleugelde opmerking. Het is de mening van de voormalige linksback van Veendam.
8: Zo is het maar.
1: En
8: zo serieus moet
1: het
8: nemen.
1: Het is niet de mening van onze lieve heer.
8: Nee, alhoewel denk je dat soms wel natuurlijk. Ja, er zijn dagen.
1: Ik zit in die richting.
8: Ja, dat is... Dus morgen weer de krantjes. Het ging trouwens, we hadden het over, ik weet niet hoe jij erin staat, René, dat er een aantal voetballers nu als boegbeeld gaat fungeren.
10: Voor?
8: Onder andere Gakpo, Frimpong. Die de strijd aan gaan met online haatmail, al haatberichten. Die jongens krijgen per dag 50% van de berichten, is bijna haatmail. En echt op het randje, verder over vaak ook. Wat vind je ervan? Zo'n actie, gul het ook als ambassadeur?
1: Ja, maar ja, weet je, Wilfred, dat, er zijn gewoon heel veel ontevreden mensen. En kijk, ik las laatst een Engelse speler die zijn vrouw was net bevallen. En die kreeg dan alleen maar berichten. Ik hoop dat dat kind doodgeboren wordt. Ik hoop dat dat kind. Maar weet je wat, dan denk ik bij mezelf, ja, het is te makkelijk. Kijk, vroeger moest je een brief schrijven, moest je hem in een envelop doen. Moest je er een postzegel op doen, moest je hem naar het postkantoor brengen.
8: Ja.
1: Maar nu, je flikkert het dat in 5 seconden uit. En ja, er zijn gewoon mensen die. Er zijn zoveel mensen die zo ontevreden. Dit zijn gewoon ontevreden mensen.
8: Boze mensen.
1: Die kunnen nooit. Shurendi gaat dat niet sturen.
8: Nee, toch?
1: Die zit lekker op zijn gemak. Die denkt bij zichzelf, zou mijn tijd wel duren. Dus de enige die hier niet zweet.
8: Lekker.
1: Nee, René. Hij zit de hele dag binnen. Hij vindt dat hard waard, zegt hij.
14: René, maar het is zelfs zo erg dat de overheid, die wil dat de overheid helemaal van X gaat. Want die willen niet op dat X blijven. Die zeggen, want dan overtreed je en de Europese regels en de Nederlandse wetgeving. We moeten helemaal stoppen met dat X.
1: Ja.
14: En dat is eigenlijk het verlengde, doen die voetballers. Want die zeggen, onze zwaarste tegenstanders zijn de social media.
1: Ja.
14: En je kunt het ook oplossen zoals ik het doe, door niet te kijken.
1: Tuur.
14: Mijn dochter zegt altijd, kijk ook maar niet. Nee. Dus ik zal ook wel eens genoemd worden.
9: Ja, maar stop betutteling, Johan, om van X af te gaan. Stop betutteling. Waar bemoeit de overheid zich mee? Het is toch een open platform voor iedereen te communiceren?
14: Ze zeggen ook, Chris, het enige nadeel is dat we met een bepaalde groepering niet meer communiceren. He, van, ik vind het ook nogal cru om te zeggen, we stoppen met X. Want dan komt iets nieuws en dat loopt ook weer uit de hand dan.
9: Het zijn van die deugdmensen die allemaal willen deugen en zeggen, oh, zit niet meer op X.
14: Nou, ken ik
9: niet,
14: Chris. Dat is
9: toch leuk, weet je niet.
2: Opa, maar je moet zich wel registreren en dat hoeft helemaal niet. Niet met je paspoort of zo. Dus je kan van alles en nog wat roepen.
1: Ja.
2: De meest verschrikkelijke dingen.
1: Ja.
2: En je wordt nooit gestraft. Maar als je wel verschrikkelijke dingen roept en je bent geregistreerd, dan kan je aangepakt worden door het Openbaar Ministerie.
14: Nee, maar iedereen die zou inderdaad een naam moeten hebben dat je te vinden bent.
2: Ja.
14: Als je iemand beledigt, ja.
2: Want als iemand jou beledigt en jij belt hem op, nou, dan schrikken ze eigen dood. En je zegt,
14: nou ja, je kunt ze niet bellen, want meestal is het qua straatlantaarn of zo.
2: Ja, dan moeilijk bellen.
1: Ja, maar weet je, ik heb er gisteren even toevallig begonnen er zelf over, Dave. Maar heel veel mensen weten niet dat hij zegt, iedereen is te achterhalen. Iedereen.
2: Wel.
1: Door de politie.
14: De politie.
1: Maar dan moet je aangifte doen, maar dat doet niemand.
14: Nee.
1: Vaak denken mensen, joh, die hebben het al druk zat.
14: Nee, maar misschien moeten we het gewoon bij de moderne ontwikkeling maar.
2: Ja, natuurlijk. En wat jij zegt, je moet het niet volgen.
8: Nee,
2: en
8: als maar
2: je
8: die
2: niet
8: jongens volgt, gaan nu wel de strijd tegenaan voeren.
2: Die
8: gaan
14: die voetballers, die zitten altijd op het telefoontje, die kijken ook.
1: Ja. Ja.
14: En, maar die gaan er gebukt onder. Als die jongens zeggen, dit is onze ergste tegenstander, dan moet je het best serieus nemen.
8: Ja.
14: Maar ze zijn dan weer te ijdel om niet te kijken.
2: Ja, daarom.
8: Maar jij hebt dat nooit meegemaakt in jouw carrière, toch? Veel kritiek.
7: Weet ik niet. Ik kijk niet.
8: Oh, je kijkt niet?
2: Heel goed.
8: Makkelijkste.
7: Ja, kijk niet. Ja, het is negatieve invloed en alles op je. Dus waarom ga je kijken? Je moet met het spelen van voetbal. Je moet dat doen, atletiek. Het maakt niet uit welke sport je doet of wat je doet in je leven.
8: Ja.
7: Je moet met die positief bezig zijn. Je bent iets heel goed aan het doen. Daarom zijn die mensen zo. Als je het niet doet, dan heb je die mensen niet.
1: Eigenlijk dat meen ik uit de grond van Marto, toen ik hem zag zitten. Eigenlijk is de 100 en de 200 meter gewoon het allermooiste wat er is. Hè?
8: Absoluut.
1: Echt het allermooiste wat er is. Ik zei tegen hem, ik kon eergisteren niet slapen. Toen ben ik even een beetje zitten kijken. Dan tik ik YouTube, Usain Bolt. En toen zag ik, toen zei ik, door wie werd hij nou ook weer voorbijgelopen? Door wie werd hij voorbijgelopen?
7: Justin Gatlin.
1: Gatlin, ja.
7: Ja.
1: Dat is zulke mooie wedstrijden zijn. Hè? Zulke mooie wedstrijden. Niet normaal. Echt niet normaal.
8: Ik vind het contrast wel heel mooi bij jou ook. Ik heb Usain Bolt ook wel eens mogen interviewen. Die enorme rust.
1: Ja.
8: En die explosiviteit die je nodig hebt om die sport te bedrijven. Dat ligt zo ver uit elkaar, weet je.
7: Ja, ja.
8: Ik ben gewoon een heel druk ventje, maar ik ben altijd een druk ventje. Maar ik kan niet hardlopen. Nee, het is wel zo.
14: Nee, maar je hebt dan wel weer met die Bolt dat hij denkt dat hij alles kan. Dat hij ook profvoetballer kon worden.
8: Ja, dat zat erin.
14: En dan heb je niks aan het harde lopen van hem. Hè? Want blinde paarden hebben we genoeg.
1: Nee.
8: Ja, nee, dat is wel waar.
3: Maar hoe heet hij nou ook weer? Ik noemde hem net, ik ben nu zijn naam kwijt. Die Engelsman die had hem met dat puma in zijn oog. Hoe heet hij die nou?
7: Linford Christie.
3: Linford Christie. Ja. Wat een atleet, man ook. Jezus, Mina. Goed,
8: maar je kan ook van dat soort sporten enorm genieten. Toch?
3: Niet
8: normaal. Sporten.
3: Niet normaal. Ja.
8: Maar de belangrijkste sporters van Curaçao zijn eigenlijk honkballers, toch?
3: De
8: grote jongens, de grote geldverdieners, toch? Of niet?
14: Dat zijn
3: ik moest lachen. Ik vroeg net aan hem. Dat was een serieuze vraag, hè? Ik zeg, wat is nou de grootste sporter die Curaçao heeft voortgebracht? En toen noemde hij de een die de Hall of Fame zat.
7: Maar ja, Andrew Jones. Andrew Jones.
3: Ja. Maar zijn vrouw begon te lachen naar mij. Ik denk, waarom begint zijn vrouw te lachen? Maar dat is hij natuurlijk.
8: Ja.
3: De grootste sporter die Curaçao ooit heeft... Ben jij dat? Echt? Ja. Jawel.
8: Ja, toch? Ja.
3: Zelf, dat is een honkballer die je noemde.
7: Ja. Ik heb gezegd, hand af wie je vraagt.
3: Ja, nee, dat snap ik. Maar die honkballer, dat is deze.
7: Nee, die is die hardloper. Hey. Die is, ik heb andere skin. Ja? Ja, Andrew Jones. Ja, Andrew Jones. Hij is net Hall of Fame. In Hall of Fame gegaan, ja.
8: En Chris, wat verdient zo iemand nou?
9: Hij heeft in zijn carrière 128 miljoen verdiend.
8: Dollar. Eén keer?
9: 128 miljoen dollar. Andrew Jones, vorige week Hall of Fame. Nou ja, je hebt heel veel Curaçaose honkballers die in de MLB spelen, die heel veel geld verdienen.
14: Maar die verdienen meer dan voetballers.
9: Veel meer dan voetballers.
3: Het gekke is, Chris, dat het was een serieuze vraag aan hem. Dat ik zei, de top 10 is toch miljonair? De top 10 100 meter.
9: Hij zegt niet.
3: Nee, top 10,
7: nee.
3: Nee, Usain Bolt is er nu mee. Maar de top 10. Gewoon de 10 snelste 100 meter lopen. Ik dacht dat die allemaal miljonair zijn.
14: Maar ik denk dat Nederlanders niet miljonair zijn.
7: Bolt kreeg alles. Er was niet veel voor de anderen.
9: Bolt pikte alles in.
7: Ja.
9: Alles is fantastisch. Die honkballers, Ozzie Albies, die speelt nu ook bij de Braves.
7: Bij de Braves ook.
9: Die zit ook 9 miljoen dollar per jaar. Weet je. Dat is gewoon
3: die jongens... Curaçao van Curaçao?
7: Ja,
9: ja, ook. Ja, ze speelt drie jongens speelden nu in de MLB. En die jongen van Jansen, die reliever, die heeft al 150 miljoen dollar verdiend. Speelt nu bij de Detroit Pistons. Heeft ook bij de Braves gespeeld, bij de Dodgers gespeeld. En die kennen wij eigenlijk helemaal niet, die Curaçaose spelers. Maar die zijn zo belangrijk voor Curaçao. De jeugd van Curaçao wil gewoon honkballen. En nu was voetballers wel heel populair, omdat ze naar het WK gaan.
3: Ja, okay.
9: Maar honkballen is eigenlijk de droomsport voor de jeugd. En dan ga je echt, als je MLB speelt, wat Johan al zegt... die verdienen veel meer dan de gemiddelde speler in de Eredivisie. Ja. Dat is lachwekkend.
14: Ja. Maar ik had het met Chris voor de uitzending even over die Nederlandse vrouwen die voetballen, waar in Nederland geen hond naar komt kijken. Er zit vader en moeder op de tribune en als je wat kunt speel je in het buitenland. Maar die eisen op hoge toon evenveel salaris als de mannen, weet je wel. Want die hebben daar iets gehoord van vrouwen, mannen moeten hetzelfde verdienen. Maar de mannen, die trekken volle stadions. En die vrouwen, die trekken helemaal niks. Die kosten alleen maar geld. Hè. En dan Barbara Barend met haar hysterische clubje, die... degraderen meteen.
9: Degraderen gelijk, ja.
14: Het is echt niet te geloven, die eisen van die dames.
9: Dat is wel grappig. En dan gaan de speelsters van Utrecht met een t-shirt... wij passen niet in het budget. Nee, ze leven,
14: dat klopt.
9: Ze leven geen flikker op, ook wegwezen.
14: Nee, dat klopt.
3: Nou, wegwezen. Het is allemaal.
14: Als er geen mensen komen kijken, als er geen sponsors geïnteresseerd zijn... en het kost alleen maar geld, dan zeg je als club... dan kopen we voor dat geld linksbuiten.
8: Ja, maar aan de kant vrouwenvoetbal, dat moet je toch laten blijven ontwikkelen?
14: Nee, laat ze lekker voetballen, maar als het publiek komt... dan gaan ze zelf geld verdienen, dan komen de sponsors.
9: Maar zet het vooral niet live uit.
14: Het is niet om aan te gluren.
9: Ja, te gluren, weet je.
2: Nee, maar je hoeft niet te kijken.
9: Nee, het kijken hoeft niet, man.
2: Nee, daarom. Dus...
9: Nee, maar het is lul voor de meiden. Die ontwikkelen zich. Maar de beste meiden spelen in het buitenland. Dus de Nederlandse competitie is te klein. En ze gaan nu van 12 naar 10 teams. Dat is gewoon te klein voor Nederland als loontje om al die talenten.
2: Hetzelfde voor de Eredivisie. Alle toptalenten van Nederland die voetballen ook niet in de Eredivisie. En die Eredivisie stelt ook weinig voor.
14: Er wordt wel publiek nog wel kijken.
2: Publiek en alles, dat wel.
9: Maar in de Eredivisie trouwens, ik word geen hond kijken.
2: Nee.
8: En jij wist zeker dat Hart voor Den Haag het zou winnen, hè, destijds?
14: Ja, maar die komen er niet uit met het CDA.
8: Het is een hartstikke groot D66.
14: En er is een ziekenhuis in de Vogelwijk. En daar wil dus Den Haag 450 asielzoekers in doen. En voor de rest... mensen die geen dak boven het hoofd hebben. En ja, dat is een beetje een bekakte wijk.
2: Maar Joop Knoester...
14: woont daar. Maar die is er tegen. Maar Hart voor Den Haag die heeft dus tijdens de verkiezingen geroepen... er komen geen asielzoekers in Den Haag. Dus die moeten hun poot strak houden, ja. Anders dan zijn ze, ja...
2: Ongeloofwaardig. Dus
14: ja, ongeloofwaardig. Maar D66 die wil dat wel doen. Dus nu gaan ze met de VVD proberen rond te krijgen.
2: Wie D66? Had met
14: nee,
2: VVD.
14: Nee, Hart van Den Haag. En D66 is terzijde geschoven. Maar ja, als je het van tevoren belooft aan je kiezers... Ja. Dan kun je niet zeggen van gooi maar vol het ziekenhuis.
2: Nee.
8: Trouwens, even goed nieuws voor jou op Zandvoort. Yves Berendsen binnenkort bij de grote prijs van Zandvoort.
2: Ja. Heb je kaartjes?
8: Ja, maar ik bedoel, dat is toch leuk?
2: Ja,
14: vind je dat
2: zeker.
14: Zie je Berendsen voor?
2: Ja, vind je niet?
14: Ik vind een verschrikking.
2: Ja, man, die heeft een hartstikke goede stem.
14: Sodemieter nou op, man. Ja. Die heeft toch helemaal geen solo in zijn stem. Een huistuin, een keukenzangetje. Je buurman zingt net
2: allemaal
14: zoals Yves Berendsen, man.
2: Allemaal eigen nummers.
14: Ja, met die hysterische vader erachter.
2: Ja, ja, ja. Nee, die Yves Berendsen is helemaal niks. Die hoeft mij niet voor
8: hij heeft het voor wat
14: dan
8: te
14: moet,
8: maken.
14: Dan moet Yves Berendsen maar naar het Eurovisie Songfestival.
2: Ja, ja.
8: Nou, ik vind dat jullie Yves Berendsen echt onderschat. Dat is echt een leuke gozer en hij kan prima zingen. Hè? En lekkere nummers ook. Toch met z'n allen. Terug in de tijd en zo. Hè? Die zijn wel liefhebbers, toch? Ja, zie je wel. Ja, gelukkig wel.
2: Ja, gelukkig. Heel weinig. Gooi, hè? Heel
14: maar die
2: weinig
14: mensen hebben
2: liefhebbers.
14: Hier een goede smaak, want ze weigeren om Yves Berendsen te klappen.
8: Ja. En nog één klein dingetje. Ze hebben hem gekocht, AS Roma, begreep ik, hè? Ik zie trouwens naar de Grote Hoogland zitten. Ja, daar zit hij gewoon. De, ja,
3: natuurlijk.
8: De man met de meeste columns ter wereld.
14: Deze man die verdient een applaus. Die heeft 50 jaar columns. En ze waren allemaal lezenswaardig. En de burgemeester van Amsterdam is helemaal kapot geschreven door hem. Applaus. Ja.
8: Maar Rob, je hebt nog nooit een column over ons geschreven, volgens mij. Waarom niet eigenlijk?
10: Nou, dan moet ik mijn mening gaan weergeven. Dus dat doe ik niet.
14: Nee, doe maar niet, Rob.
10: Ik heb vanochtend nog zitten werken. Hè, omdat bij die telesport heb je werkpaarden en luxe paarden. Die een, dat luxe paard zit hier aan tafel.
14: Ja, ja, ja.
10: En ik mocht vanochtend een stukje over golf schrijven voor een of andere special. Die telesport vandaag uitgeeft. Of in het weekend, geloof ik, gaat uitgeven.
2: Dit weekend, ja, ja.
10: Terwijl jij aan het zwembad lag. Ja, zo gaat dat, hè?
2: Dat zou je niet doorvertellen. Dat zou je niet zeggen, toch?
10: Nee, we hebben het niet over gehad, vriend.
14: Nee, maar het leuke is... Kijk, Rob is met pensioen. Maar die is al 10 jaar voorbij zijn pensioen nog steeds gaan column schrijven. Ja. En als je een goede columnist hebt, maakt dat geen reet uit. Het is zonde als een krant een goede columnist met pensioen stuurt.
10: Ja. Ja.
14: Kijk,
10: nou ja,
14: daarom is John de Wol stuurt mij ook niet met pensioen.
10: Het is heel aardig van je, maar bij andere klanten gebeurt dat wel. Vorige week nog hebben ze Evie Menko eruit gegooid bij Trouw. Dood en doodzonde.
14: Nou ja, maar je hebt principiële kranten die zeggen 65 of 67.
10: Ja, maar dat had bij Evie Menko er niet zoveel mee te maken. Ze vonden hem gewoon niet goed genoeg meer. Ja. Of ze hem rechts eigenlijk.
14: Wij drieën gaan nooit meer weg.
10: Heel goed, ik ook niet.
8: Nee, we moeten nu wel even weg, volgens mij. We moeten even,
14: even geld verdienen.
8: Moet even geld verdiend worden. Mensen kunnen eventueel ook een broekje erbij kopen, zie ik nu trouwens ook. Hier, lekker broekje erbij. Niks mis mee.
14: Als je dat tenue aandoet, dan word je wel in dat ziekenhuis in de Vogelwijk opgenomen.
8: Ja,
14: hoor.
8: Dat denk ik heel gezegd ook wel inderdaad. Ja. Maar we zijn zo weer terug. Tot zo.
15: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Dreamy robotstofzuiger voor maar €299. En dekbed overtrekken 1 plus 1 gratis. Scoor nu alle deals bij Bol.
16: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
8: Tijd vanaf voor Curaçao, Johan Derksen, Valentijn Dries, René van der Gijp. De man die inderdaad als enige niet zweet van ons allemaal. Inderdaad. Serena Martina en natuurlijk Chris Woerts. Jij houdt van dansen, Chris. Hè? Ik zag je ook van de week weer lekker op de dansvloer en zo.
17: Die lambada.
8: Jij vindt dat fijn hier, hè?
17: Die heup is lekker, man.
14: Ja. Coca-Cola Academie geleerd.
8: Ja, maar hij gaat... Kijk hier. Die Chris, man, die gaat de hele tijd los hier. Die is elke avond helemaal hier. Dit is toch fantastisch, dit.
17: Heerlijk, joh.
8: Ja, Chris. Hè, zo kennen we jou niet, hè?
14: Jij geneert je nooit voor je eigen gedrag, hè?
17: Ik ben de schaamte voorbij.
8: Ja, zeker weten. Wij vinden het allemaal een prachtig eiland hier. We begrijpen wel dat er 30% mensen onder de armoedegrens leeft hier. Klopt dat? Is dat een groot probleem hier? Je kijkt me aan, je denkt bij
7: of het net 30% is, weet ik niet. Maar overal is armoede. Je gaat niet van. En het is ook hier. En iedereen moet... Ik zeg, iedereen moet een beetje geven waar ze kunnen om te helpen. Bijvoorbeeld, ik heb een stichting, Jurene Martina Foundation. Ja. En ik probeer al die jongeren die het niet kunnen, die het moeilijker hebben, ook een kans te geven in het sport, school, muziek, maakt niet uit. Dus ja, ik denk als iedereen een beetje doet, dan wordt die procent minder.
8: Nee, want je ziet het wel groeien, toch? De economie groeit, minder werkloosheid.
7: Ja, ja, als de economie groeit en niet iedereen kan meegaan met de economie. En ja, ik denk overal bij de wereld gaat alles wordt duurder, maar je salaris wordt niet meer. Dus ja, iedereen heeft bijna hetzelfde probleem overal.
8: Ja. En zijn de mensen er net zo relaxed als jij altijd eronder? Of zijn mensen er ook heel erg bezorgd dan over?
7: Ja, ik denk er zijn mensen die ook zorgen lopen. Maar ja, ik denk beter relaxed blijven. Want als je niet veel kan doen, ja, dit heb je in je handen.
8: Het is wel waar.
7: Ja.
8: Ja, je hebt er niet zoveel aan zorgen maken.
7: Nee.
8: Nee.
7: Ja, je gaat ziek worden en weer meer geld aan dat. Terwijl je het bijna niet hebt. Dus ja, lekker chill, gewoon probeer door het leven te gaan. Ja.
14: Jawel, maar die 30% die zijn er wel.
8: Ja.
14: En die Nederlanders die in Nederland het geld verdienen, die komen hier naartoe voor het belastingklimaat. Die betalen nauwelijks belasting. Daar hebben die arme mensen op Curaçao niks aan. Dat zijn al die passers die uit Nederland hier geen belasting betalen. Maar die mensen die arm zijn, die hebben juist behoefte aan belastinggeld. Ik vind het echt asociaal. Daarom heb ik ook een keer een roverseiland genoemd. En het is ook heel normaal dat van die arme gezinnen jonge jongens die een patiënten willen hebben, dat die gaan inbreken en overvallen plegen. Want dat huis waar ik zit, in Blue Bay, dan moet je eerst door een slagboom worden gecontroleerd. Dan zit je nog achter een hek. En dan zit je pas veilig. Dat kennen wij in Nederland niet. En dan zeggen die mensen, als je dat tegen ze zegt, ja, maar Nederland is ook armoede. 3% is weer wat anders dan 30%. Hè? Dus ik vind het verschil in arm en rijk hier wel heel schrijnend eigenlijk.
8: Ja, maar je ziet wel
14: dat het minder wordt. Ik kan een speld horen vallen.
8: Wat zeg je?
14: Ik zeg, ik kan een speld horen vallen.
8: Ja, nee, maar het wordt wel minder. Je ziet wel dat het hier groeit. Ik kwam hier 10 jaar geleden ook al, toen was het heel anders. Je ziet wel dat de economie toeneemt en dat er meer mensen...
14: Ja, maar de economie, dat is meestal dat de rijken nog rijker worden en de armen arm blijven, hoor.
8: Probeer er een positief verhaal van te maken. Dat zit er niet in vandaag. Dat gaat me niet lukken ook, dat merk ik ook wel. En je kan ook niet lid worden van de EU. Je kan ook, ik begreep dat Zelensky boos is over het feit dat Duitsland had gezegd dat ze gedeeltelijk lid
14: dat begrijp ik wel.
8: Van de
14: dat
8: EU.
14: Begrijp ik wel. Duitsland die willen ze graag al gedeeltelijk erbij, dat ze al bij de vergadering mogen zijn, maar nog niet mogen stemmen. Maar Zelensky zegt, ja, maar dat doe ik niet. Ik hou voor heel Europa die Russen tegen. Dus ik wil ook gewoon lid zijn.
2: Ja, maar dat doet hij ook met heel veel Europees geld, hè? Want zonder Europees geld...
14: Zeker, maar hij doet het wel.
2: Hij doet het wel. Ja.
8: Ja.
14: Dus hij heeft best een functie voor ons.
2: Ja, dat zeker. Maar als je hem geen geld geeft, dan staan die Russen misschien zo voor je deur. Maar als, die Russen staan misschien ook zo voor je deur als je ze bij de EU betrekt.
14: Nee, dat heeft Poetin al aangekondigd. Dan breekt de pleuris uit. Als Poetin heeft tegen Trump gezegd, iets wat ik absoluut niet wil is dat ze lid worden van de Europese gemeenschap en van de NAVO. NAVO.
2: Ja,
8: ja, duidelijk verteld. Heb je wel eens een kaasrolwedstrijd meegedaan, Jorendi?
7: Een
8: kaasrolwedstrijd. Het is een traditie in Engeland dat ze een kaas, één kaas, die moet naar beneden. Moet die man allemaal naar beneden rennen. En degene die met de kaas beneden komt, kijk, daar gaat die kaas, dan gaan ze allemaal achter die kaas aan. Hè? Daar gaan ze, hoor. Die moeten ze die kaas zien te pakken. En degene die die kaas pakt en die is de eerste beneden, die wint. Leuk dit, hè? Het is een traditie in Engeland.
7: Ik hoor je
8: en
7: met
8: dit keer gewonnen door niemand minder dan Niels Wennemars.
14: Ja, ja.
8: Ja, ja, de zoon van. Ja.
14: Daar is hij weer.
8: Ja, nee, dit is een andere zoon van.
14: Ja, ja.
8: Ja.
2: Wie was de analist?
14: Zijn vader heeft verslag gedaan.
2: Oh ja, ja. Die had toch
14: maar vond een geweldige prestatie.
2: Ja, alle tijd
8: had. Maar wat bezielt mensen om hier mee te doen?
2: Ja.
8: Het is echt gevaarlijk. Er kunnen echt ongelukken mee gebeuren. Ja. Je ziet ze echt helemaal door de lucht stuiteren ze nu en dan ook. Moet je deze ook eens kijken. Hier.
2: Ja, ja, ja, ja, ja.
8: Oh! Ja, hij is toch niet te filmen dit allemaal? Nee, dat gaat niet helemaal goed. Wat voor jou, Chris?
18: In een KNVB-shirt.
8: Ja.
18: Het kan toch helemaal niet?
8: Oh, nee, daar leek jij dan weer op.
18: Ja, leek dan weer op. Nee, was dat een Nike-shirt? Nee, is toch een belachelijk.
2: Deze heeft wel gewonnen.
8: Daarover gesproken?
2: Deze
8: morgen?
2: Wint wel.
8: Selectie?
2: Ja.
8: Wat denk je? Verrassingen?
2: Eén verrassing. Tenminste, niet hele verrassing, want hij heeft al min of meer aangekondigd dat hij hem op de radar heeft. Martin de Roon van Atalanta Bergamo. Denk ik wel, ja.
14: Nou, dat vind ik teruggrijpen in de middeleeuwen.
2: Ja, ja, maar dat doet toch met heel veel keuzes, Ronald Koeman.
14: Heeft die jongen nog steeds een basisplaats aan in Italië?
2: Ja, die is ook aanvoerder en die hebben zich ook weer
14: Nou ja, hij faalt nooit.
2: Hij faalt nooit. En hij heeft natuurlijk. EK heeft hij gemist vanwege een blessure. En het valt natuurlijk heel goed in het pulletje bij Koeman, maar ook bij die andere ervaren jongens. En hij schijnt ook heel grappig te zijn. En...
8: Grappig?
2: Ja, het schijnt een hele grappige jongen te zijn.
3: Ja, dus er zit er nog één.
8: Ja.
3: Lekker man.
2: Ja.
3: Meenemen als...
2: Meenemen, ja. Als talisman.
3: Fysieke trainer. Fysiek.
2: Ja.
3: Looptrainer.
2: Ja, kan.
9: Positiviteit. Positiviteit. Dat is belangrijk. Dat hebben we nodig, hoor.
2: Maar daar ben je niet mee, hoor. Je wint alleen met kwaliteit.
8: Nou, een beetje positiviteit kan ook een heleboel verschil maken.
14: Ja, een combinatie van positiviteit en kwaliteit.
8: Dat gaat zo lekker op je hotelkamer zitten, of niet? Hey, ja, toch? Je gaat lekker op je hotelkamer achter het raam in de airco zitten.
2: Ja,
8: zo meteen.
2: Airco en dan zonnetje in de hotel.
8: Maar wij willen nog
14: lekker
8: even
14: verkouden worden.
2: Nee, want de deur zit dicht en niet open.
8: Maar wij willen er nog even uit. Wat zou je aanraden voor vanavond, Shorenny?
7: Voor vanavond, vandaag is dinsdag. Zo.
8: Hij neemt zijn tijd.
7: Ja, woensdag weet ik. Dinsdag?
8: Nee, dinsdag nee.
3: Dinsdag gewoon thuis blijven.
7: Nee, maar een klein restaurantje. Een mooi restaurantje.
8: Ja. Ja, ja.
9: En goed. Dat moet voor morgen, hè?
7: Morgen?
9: Morgen, ja.
7: Morgen kunnen jullie naar Cabana. Ja, gewoon naar Cabana. Daar lekker chillen, muziekje, dansen. Je kan lekker dansen morgen.
8: Goed dat je er was. Bedankt ervoor, Shorenny. Succes met alles wat je doet. Dat geldt ook voor jullie, maar we zien elkaar heel snel weer terug. Morgen

0: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Dreamy robotstofzuiger voor maar €299. En dekbed overtrekken 1 plus 1 gratis. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 11 uur.
1: Dit is Jos Thuistra met het Radio Nieuws. Buitengewoon opsporingsambtenaren, oftewel BOA's, krijgen vanaf 1 juni meer mogelijkheden om op te treden bij strafbare feiten door jongeren. BOA's mogen minderjarigen voortaan een officiële reprimande geven of doorverwijzen naar HALT. Volgens de stichting HALT moet de uitbreiding zorgen voor meer rechtsgelijkheid en een pedagogische aanpak op straat. Gemeenten verwachten dat lichte overtredingen zo sneller en effectiever kunnen worden afgehandeld. Bij het Zuid-Koreaanse technologiebedrijf Samsung krijgen chipmedewerkers forse premies uitgekeerd. Vakbonden en bedrijfsvertegenwoordigers hebben een akkoord goedgekeurd waarin miljoenen worden gereserveerd voor personeel dat betrokken is bij de chipproductie. De bonussen moeten werknemers vasthouden in een sector waar de concurrentie wereldwijd hevig is. Samsung investeert tegelijkertijd verder in nieuwe fabrieken en technologieën. De Amerikaanse president Donald Trump heeft voormalig procureur-generaal Pam Bondi benoemd in een adviescommissie van het Witte Huis over kunstmatige intelligentie. Bondi moet meedenken over de inzet en de regulering van AI-technologie in de Verenigde Staten. De commissie adviseert onder meer over veiligheid, innovatie en economische impact. Het Witte Huis zegt dat brede expertise nodig is om de snelle ontwikkelingen in goede banen te leiden. Cuba heeft bij de VN-veiligheidsraad gewaarschuwd voor een dreigende humanitaire ramp op het eiland. Volgens buitenlandminister Rodriguez zorgen Amerikaanse druk en een brandstofblokkade voor grote problemen in Cuba. Het land kampt al langer met tekorten aan voedsel, medicijnen en brandstof en dagelijkse stroomuitval. De spanningen met de VS lopen verder op na nieuwe Amerikaanse aanklachten tegen oud-president Raúl Castro. Cuba noemt die beschuldigingen politiek gemotiveerd. En dan nog het weer. Veel zon en overal droog. Vanmiddag wordt het 16 graden op de Wadden tot 27 graden in het zuiden bij een matige noordoostenwind. Ook morgen is het weer zonnig en warm, 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Rijn Baartman van de ANWB. Een file vanwege de Duitse grenscontroles op de A12 Arnhem richting Duitsland. Vanaf Zevenaar kun je rekenen op 10 tot 15 minuten extra. En de A58 richting Bergen op Zoom, want tussen Breda en Etten-Leur is een ongeluk gebeurd. 5 kilometer met 20 minuten vertraging, omdat de rechte rijstrook dicht is. En Rijkswaterstaat verwacht dat dat nog tot 12:30 zo zal blijven.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: Hey, VIZSM-luisteraar. Wil jij genieten van de beste VI Pro-artikelen, video's en podcasts? En wil jij nog meer inzichten krijgen rond al het voetbalnieuws? Word dan nu lid van VI Pro. Voor exclusieve podcasts, tactische analyses, interviews met spelers en financiële inzichten. Ga nu naar vi.nl/zsmpro voor de scherpste aanbieding.
1: Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering van de VI WK-paspoorten. 48 landen doen er in totaal mee en die gaan we allemaal behandelen in maximaal 15 minuten met onze landenwatchers. Dit keer is aangeschoven Tim Breedijk. Goeiedag.
2: Goeiedag.
1: Ik ga even een omschrijving geven van het land. Dan komen we er zo meteen bij. Ja. Want de bondscoach van jouw land is Jaroslav Kubek. Dit wordt het tweede WK van het land nadat het eerder in 2006 actief was op een mondiale eindtoernooi, als ik het goed zeg. En ze delen de pool met Mexico, Zuid-Afrika en Zuid-Korea. Dan heb ik het over
2: Tsjechië.
1: Tsjechië, inderdaad. Wat mij eigenlijk opviel, dat het tweede WK wordt.
2: Ja. Nou, opvallend toch, of niet?
1: Ja, dat is, of is dat het opvallende feitje? Dus,
2: nee, niet eens. Toen ik in voorbereiding was, ook op deze podcast, ga je ook een beetje natuurlijk de WK-geschiedenis opzoeken. En ik weet niet, maar misschien heb jij dat ook wel. Misschien is het ook een beetje de generatie waarin wij zijn opgegroeid. Maar als ik aan Tsjechië denk, dan denk ik altijd aan die generatie. Nou, ik heb die namen hier nog even opgeschreven. Bij de laatste deelname in 2006 hadden ze Petr Čech, Grigera, ja. Galasek, Jan Kulowski, Poborski, Koller, die
1: lange spits.
2: Enorm lange spits. Rosicky natuurlijk, van Arsenal.
1: Dortmund, ja.
2: Nedved, tegenwoordig de directeur van de bond. Milan Baros,
1: ik wil het zeggen, maar ik wilde altijd zijn haar een beetje hebben. Dat vond ik helemaal vet.
2: Ja, Heinz Uifaluzi, nou ja, zo kan
1: ik. Ja, Uifaluzi Beck toch? Ja, AC Milan?
2: Ja, volgens mij wel. Ja. Maar zo kan ik nog even doorgaan. Maar om maar aan te geven, dat was maar het komt misschien ook omdat wij een beetje vanuit Nederland toch een beetje traumatische ervaringen hebben. Dit was ook de tijd, 2 jaar voor het WK, van de wissel van Advocaat. Mm. Die toen Robben naar de kant haalde bij, geloof ik, 2-0 voorsprong en dat ze 3-2 verloren. Dus in mijn beleving was dat Tsjechië heel goed.
1: Ja.
2: En misschien ook wel voor jaren heel goed. Maar dit is pas de tweede WK-deelname. En er is natuurlijk een heel verleden met Tsjechoslowakije waarin ze wel succes hebben geboekt. Maar puur als Tsjechië is dit de tweede WK-deelname. En precies 20 jaar na dato hebben ze zich weer geplaatst. En ja, dat is. Voor mij was dat best wel onbegrijpelijk om dat voor me te zien. Omdat ik het gevoel heb dat Tsjechië een grote land is. En op EK's doen ze het over het algemeen denk ik ook beter. We hebben ze toch best wel vaak zijn we ze tegengekomen met Nederland. En ja, ik had het idee dat ze. Zeg maar gewoon in mijn beleving waren ze over een langere periode op WK's vaker aanwezig. Maar Kovar, de keeper van PSV, Matej Kovar, die pakte 2 strafschoppen in de play-offs, waardoor Tsjechië zich plaatste. En dat was dus voor het eerst in 20 jaar. Dus die is daar meteen als een soort van WK-held uitgeroepen natuurlijk. Een beetje wat je toen in die play-offs had met Bayraktarević, die de beslissende penalty bij Bosnië binnenschoot. En Kovar die de 2 pakte, waardoor die 2 landen zich plaatsten. En die 2 terugkwamen bij PSV als de grote mannen natuurlijk. Want ja, als je voor landen die niet vaak zich plaatsen voor een WK zo'n beslissende rol speelt, ja, dan ga je gewoon de geschiedenisboeken in. En je moet ook niet onderschatten hoe groot dat is. En wat voor feest is gevierd in Tsjechië, omdat ze er na 20 jaar weer een keer bij zijn. Met een keeper waar ze bij PSV lang niet allemaal meteen van overtuigd zijn geweest. Ik bedoel, hij is het hele seizoen eerste keeper bij PSV. Heeft het denk ik over het algemeen goed gedaan. Maar het is nog niet. Als je nu naar het Philipsstadion gaat en je vraagt iedereen rondom het stadion, moet Matej Kovar de komende 3 jaar de keeper zijn van PSV? Dan zullen er echt mensen zeggen, nou, ik zou Nicolai wel eens de kans willen geven. Of misschien moeten we toch eens verder kijken. En in zijn land is hij nu, is zijn status natuurlijk wel behoorlijk opgekrikt. En ik denk dat als hij een goed WK gaat keepen, ja, dan kan het ook zomaar ineens een naam worden die ook voor PSV zeg maar, uiteindelijk veel meer geld kan gaan opleveren. Als je natuurlijk een goed WK keept en je hebt dit in de play-offs meegemaakt, ja, dan ben je gewoon een grote meneer ineens. En zo kan het soms gaan. Maar hij is dus, na 20 jaar is het dus ineens Matej Kovar. Gewoon een keeper van PSV die bij Bayer Leverkusen lang tweede keeper was. Is nu toch een beetje de held van het land geworden.
1: Ja, ga nog even terug naar de geschiedenis. Want jij noemt die namen op. Dat is echt krankzinnig.
2: Ja,
1: maar hoe hebben ze dat dan nooit kunnen voortzetten?
2: Hè? Ja, ik weet het niet. Of maken we het te groot, weet ik ook niet precies. Maar als je die namen toch hoort.
1: Ja,
2: dat zijn gewoon gewoon één voor één allemaal wel grote namen. Natuurlijk Galasek als aanvoerder. En dat was natuurlijk ook niet. Het is ook niet dat we dan over de wereldtop praten. Maar Ja, Petr Cech, Nedved, Rosicky. Het was ook een mooi, boeiend elftal om naar te kijken. En dat heeft op WK's in elk geval niet tot hele grote successen geleid. Maar ik geloof dat het op EK's toch vaak wel wat beter was. En ik denk ook gewoon dat wij als Nederland al een soort collectief mini-trauma hebben aan dit land. Omdat we toch wel heel vaak onderliggend zijn geweest aan dat land. En wanneer was het dat we met Frank de Boer in de invalbeurt van Promes dat we op het EK werden uitgeschakeld? Dat is natuurlijk ook nog maar kort geleden. Dus
1: ja,
2: het is ook een land dat ons zeg maar, historisch gezien niet zo goed ligt op toernooien of in wedstrijden. Dus misschien dat we daarom het idee hebben dat dat land eigenlijk beter is dan ze misschien daadwerkelijk zijn. Want het is ook helemaal geen land die we voor dit WK gaan opschrijven als een potentiële outsider of een land dat heel ver zou kunnen komen. Dat lijkt me eigenlijk uitgesloten.
1: Voordat we naar de sterspelen gaan, wat voor team is het en wat voor voetbal laten ze zien?
2: Ja, het is een team met niet al te veel grote namen. Ik denk dat Chic, ga ik wel alvast naar de ster spelen. Dat is denk ik de man, als je kijkt naar wie de meeste allure heeft, is dat wel de speler die je als eerste zou opnoemen. Het is een team denk ik met weinig verdetten die in grote competities bij topclubs spelen. Toch vaak een beetje de laag daaronder. Dus het is denk ik geen team dat zeg maar bij veel mensen die aan WK-poortjes mee gaan doen heel hoog gaat eindigen. Want je gaat toch altijd kijken van hey, zijn er spelers die opvallen of die ik dit seizoen in Europese topcompetities veel bezig heb gezien. Ja, dat is bij Tsjechië gewoon niet zo. En Chic is dan denk ik, als we dan toch naar de ster spelen gaan, wel de belangrijkste naam daarin. En ik was bij Leverkusen PSV dit seizoen in de Champions League. En toen zat Kovar bij de persconferentie en Chic deed niet mee bij Bayer Leverkusen. En die zei echt zoiets van, ik vind het ergens jammer, want we zijn landgenoten en dat soort dingen. Maar ik heb de quote opgeschreven. Hij zei, hij is in mijn ogen een van de beste spitsen van Europa. Dat heeft hij al vaak laten zien. Dus het is goed voor ons dat hij niet speelt. Het zegt toch wel iets over hoe hij kijkt naar een speler die we misschien zelf niet per se zouden opnoemen als een van de beste spitsen van Europa. Maar het is iemand die eigenlijk altijd scoort. Hè. Ook dit seizoen heeft hij best wel wat blessures gehad. Maar gewoon weer 22 doelpunten in alle competities. En het is daar echt een speler die ze zien als een van de betere spitsen in Europa. 25 doelpunten in 52 interlands. Dat zegt ook wel iets. Dat zijn gemiddelden waar je natuurlijk wel mee kan thuiskomen. En dat wist ik ook niet. Ik weet niet of jij dat nog weet. Maar 2020 was hij topscorer van het EK.
1: Nou,
2: samen met Ronaldo. Dus
1: ja, moet je nagaan. Ik kan me dat
2: ja,
1: zeker.
2: Ja, zie je, maar dan hebben we toch weer over het EK, weet je. Dat bedoel ik een beetje. Bij het EK hebben we toch vaak boeiende dingen gezien van Tsjechië. Terwijl op WK's is het eigenlijk een onbeduidend land gebleken. En dat is misschien ook wel een beetje zo met dit WK, waaraan zoveel landen meedoen. Dan ga je natuurlijk heel veel landen krijgen die voor het eerst in jaren weer meedoen. En dan kan het soms als een enorm grootse prestatie klinken. Terwijl het ook gewoon een feit is. En waarom doet Curaçao mee aan dit WK of Kaapverdi? Of misschien Tsjechië of nog meer landen. Ja, ook omdat er gewoon heel veel deelnemers zijn aan dit WK. Maar dat levert ook mooie verhalen op. Kovar is een goed voorbeeld. Het is helemaal niet per se de grootste blikvanger. Maar als je over PSV praat, is het ook helemaal geen speler die vaak te sprake komt. Want dan gaat het altijd over Saibari of over, noem maar op, Til. Kovar is dan toch een beetje

0: Maar het is niet echt een hele opvallende persoonlijkheid verder. Hij is wel een moderne keeper, hè? Het is een beetje een meevoetballer. Iets wat Bos graag wil zien, iemand die eigenlijk heel erg in de opbouw betrokken is. Dus hij komt vaak heel ver voor zijn doel uit en moet risicovolle ballen geven van de trainer. Dat heeft ook tegendoelpunt opgeleverd dit seizoen, al zegt Peter Bos altijd dat calculeren we in, dat hoort een beetje bij zijn spel. In Tsjechië heeft hij de strijd onder de lat ook gewonnen, want er waren wat meer concurrenten van een beetje gelijkwaardig niveau. Onder andere Jaros natuurlijk van Ajax. Dat was best wel opvallend. In het begin van het seizoen hebben we het daar nog wel eens met Kover over gehad. De top van Nederland. Misschien wordt het dit jaar wel een soort titelstrijd tussen de twee Tsjechische keepers. En degene die het van die twee het beste doet is misschien wel straks de WK-keeper. Dat hebben we toen in het begin van het seizoen letterlijk geschetst. Het is iets anders gelopen. Er is nooit een spannende strijd geweest. PSV staat geloof ik een punt of 30 voor op Ajax. En Jaros is geblesseerd en zal het WK ook niet gaan halen. Dus Kovar, onbetwist de eerste man. Zeker na die play-offs.
1: Zijn er verder nog namen in de selectie die we een beetje kunnen kennen? Of die een belletje doorrinkelen? Of is het toch wel redelijk...
0: Het ligt er een beetje aan wat de voetbalkennis is natuurlijk van de gemiddelde luisteraar.
1: Nou, neem mij als voorbeeld. Ik ben makkelijk te verrassen.
0: Oké, ik ga je ik maak er een quiz van. Ja. Speelt bij West Ham. Iets ouder.
1: Suchek.
0: Ja. Dat is een naam die je veel... Dat is ook de aanvoerder. En dat is wel ook een van de grotere namen. Maar daarmee zeg ik eigenlijk ook een beetje het verhaal van dit Tsjechische elftal.
1: Ja.
0: Tuurlijk, uitstekende speler. Ik bedoel, we begrijpen niet verkeerd, maar... Op het WK-niveau en zeker als je ambities hebt om wat verder te komen... is het over het algemeen een redelijk... Boven wil ik niet zeggen, maar gewoon een oké selectie... waar we denk ik niet al te veel van kunnen verwachten.
1: Ja. Voordat we naar het opvallende feitje gaan kijken naar de pool inderdaad, waarin ze uitkomen... zitten ze in een pool met Mexico, Zuid-Afrika en Zuid-Korea.
0: Ja.
1: Het is natuurlijk een moeite om zich te kwalificeren.
0: Ja.
1: Denk je dat ze kunnen bovendrijven of wordt het toch gok op die... Wie is nou eigenlijk een favoriet in deze pool? Ja, Mexico denk ik dan.
0: Ja, ik zou ook zeggen Mexico. Ja.
1: En dan Zuid-Korea...
0: In
1: Zuid-Afrika.
0: Ja, dan zou ik zeggen een tweede of een derde plek.
1: Ja, dan zou het wel kunnen.
0: Het zou wel kunnen hoor. Ze kunnen ook zeker wel verder komen. Maar ik vermoed wel dat op het moment dat als dat al zou lukken, dan zou ik het eigenlijk al heel wat vinden. Zeg maar. Dan vermoed ik dat het daarna toch wel snel klaar is.
1: Ja, we hebben nog iets minder dan 4 minuten om te gaan naar het opvallende feitje.
0: Ja.
1: Van dit land.
0: De bondscoach heb ik opgeschreven.
1: Kubek. Ja, Jaroslav Kubek.
0: Ja. Want die dacht, toen Tsjechië zich plaatste voor het WK... dat hij de oudste bondscoach op het WK zou zijn. Omdat Dick Advocaat ermee was gestopt. Maar, ik weet niet of dat nieuws al in Tsjechië is binnengedrongen. Dus wij nemen dit op, denk ik, een dag of 1 of 2.
1: Het is een maand volgens mij, toch? Of maand begint het.
0: Ja, zeker. Maar ik bedoel mee dat het nieuws over advocaten... dat hij terug is als bondscoach van Curaçao... is natuurlijk net binnen hier, zeg maar. Ik weet niet of dat inmiddels Tsjechië al heeft bereikt. Maar hij is niet meer de oudste. Die eer gaat toch naar Dick Advocaat. En hij is zelf 74 jaar. En het is eigenlijk, denk ik, een naam... Misschien als we luisteraars hebben die uit Tsjechië komen... of een hele warme band met Tsjechië hebben, dat het wel wat zegt. Maar er zullen ook heel veel mensen zijn die misschien niet precies weten... wie deze Kubek is. Het is iemand die vooral in Tsjechië getraind heeft. En hij heeft eigenlijk zijn plek als bondscoach te danken aan... dat hij vaak met clubs als Victoria Pils en zo... hele memorabele Europese campagnes heeft neergezet. Hè, waar dat is een beetje de manier waarop mensen deze trainer zouden moeten kunnen kennen. Omdat hij vaak in Europese toernooien nog wel redelijk presteerde met die ploegen. En het ging toen bij Tsjechië niet zo heel goed. En toen is hij eind 25 heeft Nedved deze Kubek... toch al op respectabele leeftijd met een 2,5-jarig contract opgescheept. En gezegd, ga het maar doen, ga het WK maar halen. En dat is hem gelukt. En het is natuurlijk eigenlijk heel bijzonder dat een trainer die nooit heel veel bijzondere competities heeft gezien... en vooral daar bekend is, nu straks op het allerhoogste toneel ter wereld mag staan. En wie weet wat hem dat gaat opleveren. Dat kan natuurlijk zomaar... als het de chique weer zo'n goed toernooi draait als op het EK een paar jaar geleden... dan wie weet kunnen ze wat verder komen en dan zal zijn naam ook weer wat bekender worden.
1: Precies. Nou, schrijven we dat op. We sluiten daar ook mee af. Tim, bedankt voor je tijd en bijdrage.
0: Ja.
1: Jullie ook bedankt voor het kijken en het luisteren aan deze podcast/serie. En we zijn er de volgende keer natuurlijk weer met een nieuw WK-paspoort. Tot dan.

0: Hey, VIZSM-luisteraar. Wil jij genieten van de beste VI Pro-artikelen, video's en podcasts? En wil jij nog meer inzichten krijgen rond al het voetbalnieuws? Word dan nu lid van VI Pro. Voor exclusieve podcasts, tactische analyses, interviews met spelers en financiële inzichten. Ga nu naar vi.nl/zsmpro voor de scherpste aanbieding.
1: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
2: Welkom bij de VI WK-paspoorten. In maximaal een kwartier gaan we iedereen bijpraten over alle landen op het WK met onze landenwatchers. Sanne Jansen nu, dus in maximaal een kwartier Canada. Dat land ga jij volgen. Het is de derde deelname van Canada. En ze zit in de pool met Bosnië, Qatar en Zwitserland. Pool B is dat. Met bondscoach Jesse March. Wat is nou echt het verhaal van Canada?
3: Nou, dat ze het gastland zijn, sowieso natuurlijk. Een van de gastlanden. Dat maakt het wel bijzonder. En ik heb met Marcel de Jong gesproken. Voor de mensen die hem niet meer kennen, is gewoon een Nederlander. Hij is geboren bij Eindhoven in de buurt. Daar ook opgegroeid. Bij Roda gezeten, onder andere Helmond Sport.
2: Klinkt niet echt Canadees, nee.
3: Nee. Later naar FC Augsburg gegaan. En via zijn Canadese roots, omdat zijn ouders daar hebben gewoond, kon hij voor Canada uitkomen. Uiteindelijk heeft hij 56 interlands gespeeld voor Canada. En de ploeg die er nu staat, die heeft hij voor ongeveer de helft, denk ik, nog meegemaakt. En ook Alfonso Davies bijvoorbeeld, we komen zo nog op de sterspeler. Die heeft hij ook meegemaakt bij de Canadese ploeg, maar ook bij Vancouver Whitecaps, toen hij daar een beetje doorbrak. Toen was Marcel de Jong de routinier, zeg maar. Hij was de linksback en Davies die was op linksbuiten, vloog hij over die flanken heen. Dus het is wel bijzonder voor hem. Hij woont nu ook in Canada, hij woont in Vancouver. Heeft daar een voetbalschool, werkt ook samen met PSV. Voor hem is het heel bijzonder dat Canada daar ook WK-wedstrijden gaat spelen. En dat hij de ploeg die hij nog deels heeft meegemaakt, ook op het WK in actie gaat zien in eigen land. Dat is heel mooi.
2: Ja. Is hij nou Canadees of een Nederlander inmiddels?
3: Nou, ik heb hem gevraagd van stel nou dat Canada Nederland wordt op de WK. Toen zei hij, nou, dan ga ik wel juichen voor Nederland. Want ik ben wel, ben wel echt een Nederlander. Ja. Maar hij draagt natuurlijk Canada ook een warm hart toe. Hij heeft er ook voor gespeeld. Ik denk ook niet dat het heel erg snel Canada Nederland gaat worden. Maar mocht het zo zijn, dan...
2: Nee, zit uit elkaar in het schema.
3: Ja,
2: zeker. Wordt heel laat dan in het toernooi.
3: Dan moet Canada wel heel erg goed presteren. Maar in principe is hij gewoon voor Nederland. En zijn familie woont daar ook nog voor een groot deel. Dus,
2: Wat voor mooie verhalen had hij over zijn ploeggenoten en wat verwacht hij van dit Canada?
3: Nou, over Davies natuurlijk wel heel veel mooie verhalen. Hè, dat hij toen ook al zag hoe goed hij was. Toen was het een jochie van 17, 18 jaar. Ja. En toen zei hij al, hij had eigenlijk toen al het hele pakket. Hè. Sommige spelers hebben een goede techniek, maar missen overzicht of hebben missen snelheid. Hij had alles. Hij had overzicht, hij had techniek, snelheid. Hij kon eigenlijk alles al op die leeftijd. En natuurlijk is hij daarna echt nog wel gegroeid. Hij heeft eigenlijk nog wel een ontwikkeling doorgemaakt bij Bayern. Maar toen zag je al gewoon dat het een heel groot talent was. Wat hij ook nog vertelde is dat ze ooit met Canada heel dicht bij het WK waren. Volgens mij was het WK van 2018. Dat ze een van de laatste kwalificatiewedstrijden moesten spelen in een play-off. Moesten ze tegen Honduras. Hij zei, nou, het was echt één groot gekhuis daar. We kwamen daar al in het hotel, zeg maar. Dat was 's nachts. Ze werd gewoon bestookt met vuurwerk. Je kon geen oog dicht doen. Het was natuurlijk ook niet echt lekker geïsoleerd daar. Ook in het stadion was het één grote puinzooi. En er werden van die zakjes waar normaal gesproken water in zat. Er zat nu urine in. Die werden naar het veld gegooid. Ze verloren met 8-0. Wat ook wel heel pijnlijk is natuurlijk.
2: Dat toch helemaal niet tegen Honduras?
3: Nee, ja, zou je ook zeggen. Ja. Ja. Maar het werd een heel pijnlijke avond toen voor Canada. Ze moesten ook meteen weg daar. Het was douchen, de bus in naar het vliegveld toe en heel snel weg. Want het was één groot gekkenhuis. Dus ja, dat maak je mee als je voor Canada international bent. Wat hij verwacht, hij zei in principe hebben we natuurlijk niet echt hele hoge verwachtingen. Want Canada heeft nog nooit een WK-wedstrijd gewonnen. Maar ja, je speelt wel in eigen land. Je speelt in een groep die op zich, ja, je Qatar, Bosnië moet te doen zijn. Zwitserland is misschien wel iets sterker. Maar Canada is ook wel gegroeid de afgelopen jaren. Ze hebben echt wel een aardige ploeg staan, waar je ook wel wat van mag verwachten. Dus hij zei, nou, als we de volgende ronde bereiken, hebben we het goed gedaan. Want eigenlijk begint dan het WK pas. Hè, dan vallen de slechtste landen vallen dan af. Ja. En dan begint het toernooi pas, zei Marcel de Jong.
2: Maar een derde plek kan er ook komen.
3: Ja, daarom. Dus dat moet in principe wel kunnen voor Canada. En Marcel de Jong zei ook, ja, als we dan de achtste finale halen, zou helemaal top zijn natuurlijk. Dan hebben we het geweldig gedaan. Dus dat is een beetje de verwachting die hij heeft.
2: Ja, en Canada is dus echt wel een stuk beter geworden sinds dat hij met 8-0 van Honduras verloor.
3: Ja, zeker, zeker. Hij vergeleek het ook. Ik denk dat 10 jaar geleden, toen hij erbij zat, dan was een beetje zijn periode. Dat er heel veel spelers toen in Canada of in de VS speelden. Nu zijn denk ik misschien wel de helft of meer speelt in Europa. En je hebt een topspeler als Davies bijvoorbeeld. Maar ook Jonathan David, ook een hele belangrijke speler. Buchanan, ook nog Osorio. Spelers die ook nu ervaring hebben, die toen jong waren, toen ze met Marcel de Jong speelden. Nu al heel veel ervaring hebben opgedaan. En gewoon een rugzak hebben wat dat betreft. Dus er zit wel meer kwaliteit. Er zijn ook meer spelers die nu in Europa spelen en echt in topcompetities actief zijn. Ja, dat is wel een groot verschil met 10 jaar geleden toen ze het WK niet eens haalden.
2: Opvallende feitje. Nou, ik vind het al vrij opvallend wat je vertelt in het verhaal, maar er is vast nog wat anders te verzinnen.
3: Ja, wat ik net zei, ze hebben nog nooit een WK-wedstrijd gewonnen. Dat zou je misschien niet denken, maar ze hebben 2 keer meegedaan en alle 6e wedstrijden die ze speelden hebben ze verloren. Op zich 4 jaar geleden is misschien niet helemaal eerlijk, want toen zaten ze ook wel in een hele pittige pool.
2: Pool des doods.
3: Ja, met Marokko, België en Kroatië. Nou, Kroatië was 4 jaar daarvoor natuurlijk nog finalist.
2: Marokko kwam heel ver.
3: Kwam heel ver. Nou, België is ook gewoon een heel erg sterk land. Ja. Dan is het ook helemaal niet raar dat je die verliest. Maar op zich in die wedstrijden deden ze het nog best wel aardig. En zijn ze ook nog in sommige wedstrijden best wel dichtbij gekomen.
2: Nog voorsprong dacht ik ook, als ik een beetje gaaf in mijn hoofd.
3: Ja, volgens mij tegen Kroatië op voorsprong. Ja. Ja, dat was op zich prima naar hun mogelijkheden. Daarom denk ik nu ook dat ze meer kans maken in de pool waar ze nu in zitten. Dat zegt ook wel wat dat het WK gegroeid is natuurlijk met het aantal deelnemers. Ja. Maar 4 jaar geleden was het gewoon heel pittig. En ik denk als ze 1 punt hadden gehaald, dan waren ze wel heel erg tevreden geweest in die pool. Op zich, je zag toen al wel dat de ploeg die er voor een deel nu ook staat, dat die echt wel wat in zijn mars heeft. Alleen tegen dat soort landen wordt het wel heel erg moeilijk.
2: In zijn mars was dat nog een woordgrap met de bondscoach?
3: In zijn mars. Ja. Had gekund. Ja.
2: Als Wendt hier had gezeten, was het wel zo geweest.
3: Ik heb de woordgrappen in principe thuis gelaten, maar
2: no pun intended.
3: Soms als ze onbedoeld zijn, dan vloepen ze er toch uit. Ja. Ja.
2: En als ik een beetje graaf naar dat vorige WK, volgens mij, die wijsneuzen van de media, die wij een beetje zijn natuurlijk, dat tipten ze ook echt als verrassing natuurlijk.
3: Ja.
2: Maar dat, zou je dus dan nu weer tippen voor zoiets?
3: Dat vind ik wel een lastige.
2: Geen dark horse misschien, maar echt iets van, die kunnen inderdaad de volgende ronde halen.
3: Denk ik wel, maar het ligt er ook wel heel erg aan of Davies fit is. Hè. Hij is nu geblesseerd, hij heeft een hamstringblessure opgelopen bij Bayern. Dat maakt het wel moeilijk. Ik denk als hij er niet bij is, hij is echt de aanjager in die ploeg. En David is ook wel heel belangrijk. Promise David heb je ook nog. Buchanan, Osorio, ik noemde ze al. Ja. Dat zijn echt wel goede spelers. Maar Davies is echt de grote ster van Bayern natuurlijk. Hè.
2: Ja.
3: Als hij er niet bij is, of als hij geblesseerd is en niet kan meedoen. Ja, dat scheelt wel een slok op een bol.
2: Ja. Nou, goed bruggetje inderdaad. Komen we gewoon met de sterspeler uit. Dat is dus Davies?
3: Ja, zeker. Ja, dat is eigenlijk in alles wel de verdette van deze ploeg. Ook wel een heel moeilijk jaar gehad. Hè? Blessures veel gehad. Niet zo heel erg veel gespeeld. Maar ik denk dat ze bij Canada er wel alles aan gaan doen om hem fit te krijgen. En stel dat hij misschien maar 1 of 2 wedstrijden kan spelen, dat ze hem alsnog meenemen. Gewoon voor wie hij is en zijn professionaliteit die hij uitstraalt. Ze hebben echt wel andere goede spelers. Jonathan David is natuurlijk ook gewoon een aanjager voorin. Ja. In dat 4-4-2-systeem wat ze normaal gesproken spelen. Maar Davies speelt meestal ook nog als linksbuiten bij Canada. Hè. Bij Barnes is natuurlijk wel echt een linksback geworden. Maar bij Canada is het nog best wel vaak dat hij gewoon voorin staat. Ja, dat is de grote ster. Ja.
2: Dus we moeten ook vooral zien dat als hij speelt, dat heel het team om hem heen gebouwd wordt eigenlijk wel.
3: Ja, wel een beetje. Ja. Ja, hij is wel echt de aanjager wat ik zei. Dus het moet vooral van hem komen. Er zijn echt nog wel meer goede spelers. Hè. Het was misschien een paar jaar geleden zo dat je echt alleen maar naar Davies en David keek.
2: Ja.
3: Dat is nu wel wat anders. Er komen ook wel wat talenten aan. Hè. Er zijn best wel wat goede spelers ook die eraan zitten te komen. Die of 20, 21 zijn, die nu misschien hun eerste WK gaan meemaken en misschien over 4 jaar, als ze dat redden, dan de belangrijke spelers zijn. Maar voor nu wordt er wel echt naar Davies gekeken.
2: Ja, en dus ook gastland. Is het nou voordeel of nadeel dat ze heel lang om niks hebben gespeeld eigenlijk?
3: Dat klopt wel. Ja, dat is wel lastig inderdaad. Ik vroeg ook aan Marcel de Jong, wat zijn nou de verwachtingen in het land? Omdat je gastland bent, brengt dat nou extra druk met zich mee?
2: Ja.
3: Hij zei, dat valt op zich nog wel mee. Het is niet zo dat het er continu over gaat en dat mensen echt verwachten dat Canada die kwartfinale of halve finale haalt. Dat is niet zo, maar je speelt wel 2 van de 3 groepswedstrijden in eigen land. ja, dat brengt natuurlijk wel verwachtingen met zich mee. Je hoopt natuurlijk, als je in Canada woont, dat je dan heel ver kan komen. En op zich, als je naar de groep kijkt, dan moet dat ook wel kunnen. Dus er zit ook wel wat druk op, dat is ook helemaal niet raar. Maar Marcel de Jong die zei ook, ik hoop eigenlijk dat ze voetballen zoals Davies ooit binnenkwam bij Vancouver. Dat was zo'n jonge gast van 18 jaar en die ging gewoon lekker vrij uit voetballen. En die dacht, doe gewoon mijn ding. Ja, dat moet de Canadese ploeg eigenlijk ook doen.
2: Sowieso zijn er natuurlijk 3 gastlanden, ook met Mexico en Verenigde Staten. En de nadruk ligt wel echt op de VS, hè? Dat merk je ook wel. Gewoon meer speelsteden en de aandacht trekt daar ook meer heen. Dus misschien hebben ze er ook minder last van, die druk.
3: Misschien wel, ook omdat de VS een groter land is, hè, waar ze misschien ook wat meer verwachten van de voetbalploeg. Dat is bij Canada wat minder. Maar op zich, als je in eigen land speelt, dan hoop je natuurlijk wel dat ze heel ver komen.
2: Ja, en het is ook eigenlijk een soort Europese gerichte land natuurlijk, politiek gezien. Mm-hmm. Marcel de Jong, die heb je dus gesproken. Ook over het voetbal. Trekken ze ook meer naar voetbal toe nu als land?
3: Een beetje wel, het is natuurlijk niet de nummer 1 sport daar. IJshockey is ook wel heel populair.
2: Ja, het grootste toch?
3: Maar je ziet ook wel, misschien ook door de diversiteit in de selectie, hè, er zitten best wel spelers met Jamaicaanse roots bijvoorbeeld, maar ook Europese roots. Ja, dat zorgt er wel voor dat het voetbal wat groter wordt daar, zeg maar, dat het meer mensen aantrekt.
2: Ja, nou, we gaan ze in de gaten houden. Ik hoor dat klokje al van de 10 minuten.
3: Iedere keer, joh.
2: Dat is wel spannend, hè? Er gaat geen bom af hier in de studio, beloof ik je. Bedankt voor je tijd. Voor Canada gaan ze in de gaten houden. Volgende ronde dus, zeg je dus wel. Oké, noteren we dat. Bedankt Sander voor je tijd. Jullie bedankt voor het kijken en tot het volgende paspoort.

0: Hey, VIZSM-luisteraar. Wil jij genieten van de beste VI Pro-artikelen, video's en podcasts? En wil jij nog meer inzichten krijgen rond al het voetbalnieuws? Word dan nu lid van VI Pro. Voor exclusieve podcasts, tactische analyses, interviews met spelers en financiële inzichten. Ga nu naar vi.nl/zsmpro voor de scherpste aanbieding.
1: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
2: Leuk dat je weer kijkt en of luistert naar een nieuwe aflevering van de VIWK-paspoorten. Ja, we gaan alle 48 landen langs in deze serie in maximaal 15 minuten. En dat doen we met onze landenwatches. Ditmaal is Tim Redijk aangeschoven. Ik ga even kort de introductie geven van het land. Ja. Want jouw land wordt geleid door bondscoach Sergei Barbares. 2014 nam het land voor het eerst deel aan het WK. Dit wordt een tweede keer op het mondiale eindtoernooi. Ze spelen in Pool B samen met Canada, Qatar en Zwitserland. Dan heb ik het over
3: Bosnië en Herzegovina. Ik heb opgeschreven voor het verhaal Esmir Baraktarevic, de PSV'er die natuurlijk in Bosnische dienst speelt. Hij maakte onlangs de beslissende penalty tegen Donnarumma van Italië, hè, waardoor Italië voor de derde keer op rij het WK miste en Bosnië dus voor de tweede keer het WK bereikte. Tenminste sinds de onafhankelijkheid dan. Hè, want ze hebben natuurlijk onder andere namen hebben ze natuurlijk meer bereikt. Maar als Bosnië zelf is dit de tweede WK-deelname. En Baraktarevic is natuurlijk een hele opvallende naam. In eerste instantie omdat wij hem kennen als PSV'er. Dus het is ook niet het is natuurlijk niet per se bij PSV de ster spelen. Maar het is wel iemand die in dat land eigenlijk een grotere rol heeft dan dat hij bij zijn club heeft. En eigenlijk vanwege die penalty en dat winnende doelpunt, ja, zijn natuurlijk helemaal daar in de spotlights gekomen. Want ze hebben daar gigantisch feest gevierd in dat Bosnië. Dat was echt ongelooflijk. Ik zag beelden voorbij komen die na 3:00 s'nachts werden opgenomen in de hoofdstad. En ja, dat stond gewoon rammetje vol. Er kon nog steeds geen mens meer bij. En vuurwerk en zingen. En Baraktarevic die kwam gebroken terug in Eindhoven. Terwijl hij dat weekend daarna weer moest voetballen. Maar ik denk dat het verhaal wel voor een deel bij hem zit. En dat zit hem ook wel in een wat breder verhaal dan alleen deze WK-kwalificatie. Baraktarevic is opgegroeid in de Verenigde Staten. Hij is een zoon van Bosnische ouders die gevlucht zijn. En die Bosnische ouders die woonden in Srebrenica. En dat is natuurlijk waar in 1995 8000 moslims vermoord zijn. Natuurlijk een bekend verhaal, omdat het ook onder VN-toezicht gebeurde. Zijn ouders zijn in tijden van al die oorlogen daar zijn ze op een gegeven moment naar Zwitserland gevlucht. Uiteindelijk zijn ze via een soort programma, een soort vluchtelingenprogramma, zijn ze in de VS terechtgekomen. Er zitten heel veel Bosniërs ook in de VS. En hij is daar eigenlijk gewoon Amerikaans opgegroeid. Hè? Als je hem ook bij persconferenties hoort, het is gewoon een volledig Amerikaans accent. Hij is daar gaan voetballen, bleek heel goed te zijn. Belandde bij New England Revolution. En daar speelde hij al vroeg in het eerste elftal. Waardoor hij ook werd opgeroepen voor de Amerikaanse nationale ploeg. Daar heeft hij ook zelfs zijn debuut voor gemaakt. Alleen Bosnië kwam toen ook op de lijn van zou je willen overwegen om bij ons te komen spelen. En toen heeft hij toch zo hard gevolgd en die keuze gemaakt. En hij heeft daar wel eens wat over verteld. Hij thuis aten ze Bosnisch, luisterden ze naar Bosnische muziek. Ze spraken Bosnisch met elkaar. En toch ook het oorlogsverleden van het land speelt ook mee. Weet je wel. Hij heeft toch altijd, hij heeft een keer in een interview gezegd, ja, dat is onderdeel van mij. Er zijn heel veel familieleden van zijn ouders zijn omgekomen bij die Srebrenica-zuivering, als het ware. Er is zelfs op het moment dat hij die beslissende penalty maakte, zag ik een tweetje voorbij komen van de hoofd van het herdenkingscentrum van Srebrenica. En die zei zoiets van, met een foto van Baraktarevic erbij, is toch best wel beladen als je dat zo zegt. Mm. Maar die schreef iets in de trant van, er was een plan om deze jongens nooit geboren te laten worden. En dit is hun glimlach, hun blijdschap nu, is eigenlijk de grootste revanche die ze hebben kunnen nemen. En dat is natuurlijk ook een beetje het verhaal van deze WK-deelname. Want Bosnië is nu een team waar allerlei verschillende achtergronden in zitten. Baraktarevic is misschien wel het beste voorbeeld. Die is natuurlijk in zijn eerste jaren misschien hooguit op vakantie daar geweest. Maar die heeft verder nooit iets van het land meegekregen, omdat hij gewoon in de VS opgroeide. Maar dan zie je toch dat, ook zeker in dit soort landen, gewoon het hart voor dat land is zo groot dat je dan toch op het moment dat je je keuze moet maken, dat je denkt, ja, als je iets terug kan doen voor dat land wat ook zoveel voor mij heeft betekend, ja, dan is dat ook gewoon heel bijzonder. En dat hij dan uitgerekend de grote man wordt in die playoffs is natuurlijk heel, ja, is heel bijzonder. En op de slachtofferslijst van Srebrenica staat 13 keer de naam Bayraktarević. En ik weet natuurlijk niet wie er allemaal familie zijn geweest, maar het geeft aan, wat daar is gebeurd, heeft zijn familie direct geraakt. En hij heeft misschien wel het mooiste terug kunnen doen door nu zo'n belangrijke rol voor zijn land te spelen. En ja, ik denk dat daar voor een groot deel ook wel het verhaal van deze WK-deelname van Bosnië in zit.
2: Ja, wat triest, maar ook wel mooi verhaal eigenlijk.
3: Ja, het is beladen.
2: Het
3: is heel beladen, maar je merkt wel, en hij zei het ook als eerste in zijn interviews na die kwalificatie, van dit is ook wat dit land nodig heeft, weet je wel. Positiviteit, het gevoel van we zijn weer verenigd en we laten nu ook nog successen zien, weet je wel. Nou, alles wat we hebben meegemaakt, is kunnen we dit soort dingen neerzetten. Dus ja, ik denk dat heel belangrijk is. En nou ja, als je dit nog eens een keer allemaal nog uitgebreider en gedetailleerder wilt teruglezen, dan raad ik iedereen aan om de WK-special te kopen die wij gaan uitbrengen. Of het verhaal pro te lezen, want dit is eigenlijk de kern van het verhaal wat ik over Bosnië heb geschreven, wat binnenkort gaat verschijnen. Dus aanraden.
2: Zeker, bij deze de leestip. Zoals ik al zei, mijn intro, 2014 nam het land voor het eerst deel aan het WK. Verder niet echt de indruk kunnen maken dan.
3: Nee, het is geen land dat bekend staat om hoge ogen te gooien bij eindtoernooien. En ja, het is eigenlijk ook de laatste jaren zijn ze weer wat opgeklommen. Een naam, als ik dan het bruggetje alvast naar de ster spelen mag maken. Want ik denk dat in dit geval ook wel heel symbolisch is om hem te noemen. Want als nou één iemand dit allemaal van dichtbij heeft meegemaakt, hè, dus hij heeft dat toernooi ook gespeeld, 2014. Maar hij is natuurlijk bij geweest op het moment dat Bosnië nog iets onbeduidender was en hoe ze dan toch weer wat beter zijn geworden, leidend tot deze WK-kwalificatie. Ja, dan mag jij de naam invullen. Dat weet je.
2: Edin Dzeko.
3: Ja. Dus ja, kijk.
2: Nog steeds actief.
3: En hij is een paar weken geleden gepromoveerd met Schalke. Het Schalke van Juri Mulder. Op zijn 40ste. Dus hij zal op een gegeven moment bank zitten bij Fiorentina, geloof ik. En ja, hij had zoiets van, wat wil ik nou nog bereiken? En toen heeft hij met zijn zaakwaarnemer contact gehad en gezegd van ja, ik ben nog niet klaar. Ik heb het gevoel dat ik nog een rol van betekenis kan spelen. En ik zoek eigenlijk een club waar duidelijk die emotie en gewoon een grote club met emotie, dat past het beste bij hem, weet je wel? Dat er toch een soort van urgentie achter zit. Ja, en toen kwam Schalke natuurlijk in de tweede Bundesliga spelend. En hij komt daar binnen op zijn 40ste, of misschien was hij toen 39, maar in elk geval zwaar op leeftijd voor een voetballer. En ja, hij heeft gewoon ook een enorme rol gehad in deze promotie met Schalke. En dat is natuurlijk eigenlijk prachtig om te zien. Die man is 40 jaar, hè. En ik ben gisteren door zijn carrière-lijst heen gaan scrollen op Transfermarkt. Ja, dat is gewoon bijna pijn in je vingers als je bij het einde bent. Die man begon in 2003, speelde hij al in de UEFA Cup. 2003, hè. We zitten hier in 2026 dit op te nemen en hij gaat naar een WK.
2: Ja.
3: Ja, dit is een... Hij kan niet kapot. Het is gewoon een spits die gewoon... Ja, ik sluit bijna niet uit dat hij over 4 jaar als Bosnië zich weer kwalificeert. Dan loopt hij nog steeds tussen. Ja,
2: Ronaldo, Messi...
3: Ja, en weet je wat ook mooi is daaraan? Dat hij, kijk, tuurlijk, dingen worden bij hem ook minder. Maar het is nog steeds een spits die ook mee kan op dit niveau. Die bij Schalke bepalend kan zijn. Die bij Bosnië de grote man nog steeds is. En het is wel grappig, het komt ook terug in het verhaal van Bayraktarević. Er is een filmpje dat Bayraktarević 10 jaar oud is. En dan loopt hij in Amerika dus, in de tuin van zijn ouders. 2 doeltjes. En dan zie je zo'n mannetje die goed kan pingelen. Dat zie je nog steeds terug als je nu PSV kijkt. Maar je raadt al welke naam er op zijn shirtje stond. Ja. Bosnië shirtje met Dzeko. Want dat was namelijk toen al ja, de grote man. Toen was die Bayraktarević 10. Ja, die is nu 21. Ze zijn niet eens zo heel veel ouder.
2: Nee,
3: maar om maar aan te geven, toen was Dzeko al tegen de 30, moet je nagaan. En nu gaan ze dus samen naar WK spelen. Ja, dat zegt eigenlijk alles over de houdbaarheid van deze spits. Het is eigenlijk ongelooflijk. En het zou natuurlijk prachtig zijn als hij nog een mooie rol op dit WK zou kunnen spelen. En dan zal het toch waarschijnlijk wel... Het zal toch wel zijn laatste kunstje zijn, neem ik aan. Maar ja,
2: je weet het niet, hè?
3: Het is wel een speler bij wie je zomaar nog het gevoel hebt van...
2: Ik kan wel even door.
3: Ik kan nog steeds wel even door, ja.
2: Wat voor spelers zitten er nog meer in de selectie die we misschien kunnen kennen, misschien niet?
3: Demirovic van Stuttgart.
2: Ja.
3: Dat is een naam, denk ik, die wel opvalt. En verder zijn er toch wel wat namen die de gemiddelde voetbalvolger maar mondjesmaat zou moeten kunnen kennen. Dus het is denk ik een team waar we vooral op deze namen gaan letten die we nu behandeld hebben bij Bayraktarević, omdat we hem kennen. Groot talent is. Maar Dzeko is natuurlijk... Ja, ja. Daarvoor wil je Bosnië kijken, denk ik. Ik denk dat dat ja, dat we toch vooral daarop moeten gaan letten.
2: Ja, en voor de rest, ja, wat voor speelstijl? Ja, het zal waarschijnlijk ophangen aan Dzeko.
3: Ja, dat denk ik ook. Ja. Ja, kijk, het zal geen team zijn die vol op de aanval gaat. Dat kan me bijna niet voorstellen. Daar hebben ze natuurlijk ook de kwaliteiten niet voor. Maar met hem voorin. Ja, en Baraktarevic die toch ook wel bewezen heeft dingen te kunnen creëren. Ja, het kan toch zomaar een mooi toernooi worden. Dus, maar ik vermoed nou niet dat dit het team is dat je per se moet gaan kijken als je mooi of aanvallend voetbal wil zien. Dat zie ik niet helemaal voor me.
2: Maar goed, de eerste waarschuwing is natuurlijk wel gegeven als je Italië hebt uitgeschakeld. Dat
3: zeker.
2: Is toch wel lekker als
3: tuurlijk,
2: je
3: ja, dat is ook zo, ja.
2: zo het WK instapt.
3: Ja, maar dat is ook een beetje wat ik in het begin bedoelde. Hoe groot het is voor dit land, zeg maar. Ja, je laat toch zien van hey, we zijn een land geweest waar zoveel is gebeurd met zoveel verleden, waar zoveel mensen vermoord zijn, waar burgeroorlogen zijn geweest. Ja, zie dat als land maar weer allemaal bij elkaar te krijgen. En precies wat je zegt, ik denk dat het uitschakelen van Italië. Kijk, je kan ook Wales uitschakelen en dan het WK halen. Dan is het heel belangrijk en groot en mooi. Maar Italië, dan praten we over een van de grootste voetballanden ter wereld. Die worden uitgeschakeld door het toch kleine Bosnië. En ik denk dat je dat ook heel erg terugzag in alle feestvreugde. Van, we zijn nu een team dat competitief is op het allerhoogste niveau. Dat grote landen kan uitschakelen. Ja, laat nu het WK ook maar komen. Want wie weet kunnen we daar ook hoge ogen gooien. En ze zullen van over de hele wereld zullen ze meekijken. Want wat ik net zei. De ouders van Baraktarevic zijn bepaald geen uitzonderingen. Er zitten volgens mij... Ik heb het ergens opgezocht, maar ja, ik ken natuurlijk niet de precieze cijfers, maar er wonen rond de 400.000 Bosnische vluchtelingen wonen in de VS. Zeker in bepaalde staten zijn ze een beetje geconcentreerd. En het is over het algemeen wel een land waar ze heel nationalistisch zijn en heel trouw ook aan hun voetbalteam. Zeker als het natuurlijk goed gaat. Dus ik vermoed ook dat als Bosnië speelt op het WK, dat die tribunes gewoon vol zullen zitten. Want enerzijds heb je de mensen die er wonen, die waarschijnlijk toch hun helden achterna gaan reizen. Maar je hebt ook denk ik heel veel mensen die gewoon vanuit Bosnië of vanuit alle delen van de wereld. Hè, want ja, na die oorlogen en al die conflicten zijn ze eigenlijk verspreid over de hele wereld. En heb je overal plukken Bosniërs, om het zo maar te zeggen. Ik vermoed dat er heel veel zullen zijn die de oversteek naar de VS gaan en Mexico en Canada gaan wagen om ze te zien spelen. Zeker nu het zo goed gaat met het land en ze zoveel sportief succes boeken.
2: Tot slot, het opvallende feitje.
3: Ja, normaal kies je dan voor iets wat binnen de huidige groep speelt. Iets over de trainer of over een speler die meedoet. Maar ik heb ditmaal gekozen voor een speler die er niet bij is. Oh. Dat komt omdat het een Feyenoorder is, Ahmed Hodžić. 24 interlands voor Bosnië. Is geboren in Zweden, maar heeft toen ook eigenlijk, nou, misschien een beetje vergelijkbaar met Baraktarevic, gekozen voor het land van zijn ouders. Maar die heeft al jaren geen interlands meer gespeeld. En ik denk dat het nogal grappig is of boeiend is om dat verleden nog eens een keer op te halen. Hij heeft toen een akkefietje gehad met de medische staf. Dus hij was in principe basisspeler in de nationale ploeg. En ik denk als je bij Feyenoord basisspeler bent, dat je normaal gesproken er ook wel bij had gezeten bij dit WK. Maar waar hij telkens aangaf geblesseerd te zijn, vond de medische staf het allemaal wel meevallen. En die verklaarde hem telkens fit. Toen heeft Ahmed Hodžić besloten om een interland over te slaan. En dat viel helemaal in verkeerde aarde bij zijn vader. En die sprak zich openlijk, dus in het openbaar, uit over zijn eigen zoon. En die viel ook nog eens de vrouw van Ahmed Hodžić aan door te zeggen dat hij een slechte invloed had. Ja. Dat is natuurlijk echt eigenlijk een verschrikkelijk verhaal. Want ja,
2: houd lekker in termen, maar goed.
3: Ja, dat wilde ik ook zeggen. Ja, als je dan als vader daar al een mening over hebt, dan moet je dat misschien toch ook niet op deze manier doen. En toen is Ahmed Hodžić daarna weer met een statement tegen zijn eigen vader gekomen. Dus ontstond een soort van op in de media, sociale media, een soort familievete. Waar Ahmed Hodžić zelf ook slecht uitkwam. Hè? Want veel Bosniërs die waren toch ook wel weer boos op hem. En die steunden een beetje zijn vader. Dus natuurlijk, ja, wat ik net zei, een heel nationalistisch land. Dus je hebt dan toch het gevoel, je moet altijd alles willen geven voor je land. Ook al heb je pijn of ook al komt het niet uit. We moeten gewoon samen gaan strijden. En ja, hij heeft gewoon heel veel tegen zich gekregen. En toen heeft Ahmed Hodžić besloten om zich een tijdje niet beschikbaar te stellen. En toen heeft de bond ingegrepen en gezegd, hij gaat nooit meer voor Bosnië spelen. De teammanager zei destijds, hij heeft het hele land beledigd. Ja, het is natuurlijk eigenlijk een heel pijnlijk verhaal. En hij heeft wel, toen op het moment dat Bosnië zich plaatste voor het WK, heeft hij via Instagram een soort statement naar buiten gebracht en gezegd van een geweldige prestatie en ik zal voor ze juichen deze zomer. Maar ergens bekruip je dan toch het gevoel als je Ahmed Hodžić iets bij Feyenoord ziet. Het is natuurlijk niet per se dat hij nu een geweldig seizoen gedraaid heeft of zo. Maar wel een speler die normaal gesproken gewoon onderdeel is van zo'n ploeg. En op zo'n WK erbij moet zijn. En in principe ook goed genoeg zou moeten zijn om een keer zo'n toernooi te spelen. Maar het lijkt er een beetje op. Maar wie weet dat de tijd nog de wonden doet helen. Maar het lijkt er een beetje op dat het verhaal, dat het boek wel dicht is. En dat is eigenlijk zonde, want zo is wel iemand zijn interlandcarrière op een wel heel opvallende manier aan zijn einde gekomen. En of we hem ooit nog in een Bosnië-shirt gaan zien, het lijkt er niet op. Maar dit WK sowieso niet.
2: We gaan hem daarmee afsluiten, want we zijn al voorbij de tijd. Tim, hartstikke bedankt voor je tijd en bijdrage. Jullie natuurlijk ook bedankt voor het kijken en het luisteren. En we zijn er de volgende keer weer met een nieuw WK-paspoort. Tot dan.
4: DJ Paul Elstak, jongen. Hij hoort daar nou, jongen. I wanna see a rainbow high in the sky. I wanna see you and me. Dat is een ander nummer. Turbo!

0: luistert naar Gode Zone FM. Het is 12 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Premier Rob Jetten stelt dat de relatie van Nederland en Europa met de VS onomkeerbaar veranderd is. Op een veiligheidsconferentie in het Haagse Vredespaleis hield Jetten een toespraak. Volgens hem is het naïef om te denken dat zodra er een nieuwe Amerikaanse president aantreedt, we weer terug naar vroeger gaan. De Amerikanen hebben er verschillende keren op gehamerd dat Europa altijd heeft meegelift op de Amerikaanse veiligheidsgaranties. De VS vinden dat Europa het zelf moet doen en dat vindt Jetten eigenlijk ook. Reizigers uit Congo en Oeganda moeten als ze naar Thailand afreizen 21 dagen verplicht in quarantaine. Dit heeft met de uitbraak van het ebola-virus in Congo te maken. De verplichte quarantaine geldt niet alleen voor reizigers uit die landen, maar ook voor mensen die er op doorreis zijn geweest. Tot dusver zijn er in Congo 204 mensen door het virus overleden. En zijn er mogelijk 867 patiënten die het virus onder de leden hebben. Het ebola-virus heeft een incubatietijd van maximaal 21 dagen. KLM meldt dat een vlucht die gisteren vanuit Paramaribo richting Schiphol was opgestegen en vervolgens uitweek naar Frans-Guyana niet met een brandstoftekort te maken had. Volgens de Surinaamse nieuwssite Waterkant moest het toestel omvliegen om bij te tanken, maar een KLM-woordvoerder zegt dat de tussenstop te maken had met een operationele situatie rond de brandstofafhandeling op de luchthaven in Paramaribo. Wat dat precies betekent legt KLM niet uit, maar de luchtvaartmaatschappij zegt het ongemak te betreuren. In april zijn in Nederland 293 bedrijven failliet gegaan, 12% minder dan een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ook vergeleken met maart daalde het aantal faillissementen licht. Volgens het CBS is de daling vooral te zien in de detailhandel en de bouw. Toch blijft het aantal faillissementen hoger dan in de jaren voor de coronacrisis. Het weer, het blijft droog en er zijn zonnige momenten. Bij een matige noordoostenwind wordt het tussen de 16 graden op de Wadden tot 27 graden in het zuiden van het land. Dit was het radionieuws.
2: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staan enkele files verspreid over Nederland. Dat is het geval op de A4 richting Den Haag. Bij de Benelux-tunnel staat een te hoog voertuig en daarom is de tunnel dicht. Ook op de A4 richting Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein staat een vrachtauto met pech. Hierdoor is de rechterrijstrook dicht en loop je een kwartier vertraging op. Rijkswaterstaat denkt dat dit nog tot 1:15 zal duren. De A12 dan richting Duitsland. Vanwege de Duitse grenscontrole sta je vanaf Zevenaar in de file. Ook hier heb je 10 tot 15 minuten oponthoud. En de A22, Beverwijk richting Velsen. Er zijn technische problemen aan de Velsertunnel. Hierdoor heb je een kwartier vertraging daar en het verkeer wordt via de Wijkertunnel gestuurd.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gode Zone FM.
3: You know what? Lucas and Steve, Black Street, no diggity, no doubt.

0: Jij gaat lekker je podcast luisteren. Maar misschien moet je eerst heel even kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, dat kan ook tijdens je podcast, zo makkelijk is het, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH extra lang lekker volkorenbrood voor 59 cent... en AH volkorenbollen, 10 stuks, voor maar 1,44. Altijd laag.
2: Dagelijks vanaf Curaçao. Voetbal, vakantie, sterke verhalen. En vier mannen die zelfs onder palmbomen geen seconde rust nemen. Dit is Kieft Jansen Egmond Gijp op vakantie vanaf Curaçao. Mede mogelijk gemaakt door TUI en de Contiki Beach Resort.
3: Ja, lieve kijkers en luisteraars, daar zijn we weer op het Contiki Beach Resort. Het voelt al helemaal als thuis met Wim en Rob en de verloren zoon René. Fijn dat je er weer bent en heel veel gezellige mensen die eindelijk naar mij hebben geluisterd en een voetbalshirt hebben aangetrokken. Daar ben ik heel blij mee. En achter de schermen de grote Bas Nijhuis en de minstens zo grote Valentijn Driessen. Kijk hem zitten in zijn korte broek. Ik kan er uren naar kijken, naar deze man.
4: Grote contrast is er niet, hè?
3: Een zonnig eiland en Valentijn Driessen, dat matcht niet.
4: Nee. Maar de altijd blije en opgewekte Bas Nijhuis en... Nou ja, en Valentijn.
3: Een soort Mounties zijn het.
4: Ja, Basie en Adriaan.
3: Basie en Adriaan kan ook.
4: Basie en Adriaan. Ja.
3: Hoe is het, René?
4: Ja, goed.
3: Heb je het nou een beetje naar je zin?
5: Over Basie gesproken, dat weet jij, hè?
4: Welke Basie? Die clown?
5: Die clown, ja.
4: Ja.
5: Dat hij... Die haatte kinderen, hè?
4: Ja, die
5: vonden kinderen echt het meest verschrikkelijke wat er was. Maar dat je dan clown wordt. En dat je dan nog elke verjaardag uitgenodigd wordt. En die kinderen willen een beetje op de foto en die willen op je schoot zitten.
3: Ja, en jij wil ze het liefst doodknijpen.
5: En jij zou ze het liefst dood willen trappen. Ik weet dat natuurlijk, omdat hij natuurlijk bij Nixon moeder... Die hadden natuurlijk vroeger die kledingwinkel.
3: Ja.
5: En die hadden altijd, zeg maar... met goede klanten, als dan de kinderen jarig waren... dan nodigde Theo die mensen uit. En die zorgde dan dat die Basje er was. Dus die Basje had een vrij bijna jaar inkomen... alleen vanuit die kledingwinkel al.
3: Maar goed.
5: Maar die zeiden ook altijd dat als die kinderen dan weg waren... dan was die zo verschrikkelijk kwaad, weet je wel. Dan was ze weer een te lang op zijn schoot blijven zitten.
3: Ja. Een chagrijnige clown om een kinderverjaardag.
5: Een chagrijnige clown, ja.
4: Dus geen stijf viemeltje kreeg.
5: Huh?
3: Goedemorgen, Wim. Hoe is het?
4: Ja, goed.
3: Houdt het allemaal nog een beetje vol?
4: Ja, wel, nee, meer dan. Ja, ik ben blij dat René er weer is.
3: Ja.
4: En onze vrienden.
3: Ja.
4: Valentijn wilde al een keer langskomen, maar daar kwam wat tussen.
3: Ja, weer druk.
4: Dus ik ga zo even gezellig een kopje koffie met Valentijn drinken.
3: Gezellig, dat weet ik niet.
4: Jawel, altijd. Ja?
3: Toch wel gezellig.
4: Dat is een goede gozer, joh.
3: Is het ook. Wat ik me wel afvraag, ik heb Valentijn... Nou, hoe lang kennen we elkaar? 30 jaar maak ik er allemaal mee, denk ik.
4: Ja.
3: Maar ik vraag me af of hij hier ook alleen maar die Caesar salad zonder kip eet. Of dat hij zich overgeeft aan de lokale keuken.
4: Pasta bolognese is het lievelingsgerecht. Toch, Valentijn? Pasta bolognese, vind je lekker, hè?
3: Van die kinderspaghetti.
4: Hebben ze niet hier.
6: Kinderspaghetti.
3: Ja.
4: Kids hebben ze ook niet hier.
3: Hé, ik hoor een motor. Dat zal toch niet die Henk Kuiper zijn, over. In godsnaam. Daar kan ik er niet bij hebben.
4: Nee.
3: Hey, voor mijn gevoel is het WK nu echt begonnen. Want ik zag Dick Advocaat in zijn korte broek in Noordwijk.
5: Ja.
3: Met, ik moet zeggen, alleen maar lachende gezichten om hem heen.
5: Kinderhand is snel gevuld.
3: Ja,
5: hè?
3: Maar ik werd er vrolijk van.
5: Nee, wat jij zegt. Kinderhand, dat is het liefste wat die man doet. Dus met zijn voetbalschoentjes op een groen grasveldje lopen.
3: Ja.
5: En roepen naar die mensen van...
3: Hou
5: die bal in de ploeg, opendraaien, het juiste been aanspelen.
4: Maar even kijken hoe het is over een maandje.
5: Ja, maar dat...
4: De eerste wedstrijd begint te
3: gaan. Nee, maar laten we hier nou van genieten.
4: Ja, joh. Nou, ik kan me herinneren, dat is inderdaad het aanstekelijke van Dick. Ik kan me herinneren, die WK 90, dat die Leo Benak, die begon ook lekker aan die WK.
3: Ja.
4: Maar... Die kwam aansloffen op een gegeven ogenblik. Dan weer zo'n persconferentie, weer zo'n training en noem maar op. Dus je geniet denk ik nog het meest in de voorbereiding. Weet je, dus iedereen is enthousiast. iedereen is hoopvol. Elke speler denkt, ik ga spelen.
3: Ja.
4: En sommigen die gaan nooit spelen, maar dat weet de bondscoach natuurlijk al lang. Dat zijn de leukste momenten.
3: Ik vond de entree van het elftal van Curaçao in Noordwijk, ja, met die band, dansend. Ik bedoel, we hebben ook wel eens de paaien in Noordwijk zien aankomen met die hoed. Er stond heel Nederland op zijn achterste benen, maar dit had wel iets heel gezelligs.
4: Ja.
3: Vond je niet?
4: Ja, tuurlijk.
7: Maar die vrolijkheid hebben ze natuurlijk ook. Ze zijn ook heel blij en trots. En terecht.
3: Ja.
7: We komen terecht. En nee, Dick geniet echt.
3: Ja, dat zie je. Ja.
7: Nee, hij is onwijs blij.
4: Maar zo'n Depay ook, weet je, het is wat het is. En natuurlijk gebeurt er wel, weet je, die jongen heeft ook niet, wat ik wel eens begrepen heb, de makkelijkste tijd gehad toen hij jong was.
3: Nee.
4: Ja, dan ga je in één keer kan je een Bentley kopen als je er zin in hebt. En je kan er ook 2 of 3 kopen als je er zin in hebt. Dat doet wel wat met je, toch? Ja,
3: tuurlijk.
4: Jawel.
3: Weet je waar ik ook vrolijk van werd? Ja. Serieus, dat ik Klaas-Jan Huntelaar weer even zag.
4: Zeker. Waarom ben je daar blij van dan?
3: Nou, omdat het een teken is dat het weer wat beter gaat met die jongen. En ik had er wel medelijden mee. Want het is volgens mij niet niks wat hij...
4: Zeker.
7: Burn-out.
3: Ja, flinke burn-out.
4: Heb zelf, of, maakt niet uit hoe je het noemt, maar ik heb het zelf ook meegemaakt. Maar ik heb ook heel vaak... omdat ik het natuurlijk zelf meegemaakt heb toen Jan-Joost van Gangelen het kreeg, ook gelijk gebeld en zo. Maar ook met Klaas-Jan Huntelaar heb ik best wel vaak aan Marten Cruijff. Die woont bij hem in de straat.
3: Ah.
4: En dus die hield mij wel eens op van. Die zag zijn broer. Het is echt een soort familietje, hè, die daar die Huntelaartjes. Die wonen allemaal bij elkaar daar.
3: Ja,
4: hè.
3: Ja.
4: En, maar die zei. Het was maandenlang heel diep gezeten, hè, deze jongen. Bijna tegen een jaar aan.
3: Ja. Ja.
4: Dat is lang, man.
3: Maar wat kan jij dan betekenen voor zo iemand?
4: Niks. Nee, niks. Gewoon vragen hoe het met hem gaat.
3: Ja.
4: Nee, maar gewoon omdat... weet je, veel denken nog van... joh, dat ben je binnen 1 of 2 weken. Maar dat duurt lang, hoor. Hey. Niet normaal, man.
7: Maar hij is ook nog niet klaar, hè?
3: Nee,
7: die jongen is al een tijdje bezig.
3: Dat zei hij ook, het sluipt er langzaam in, dus het gaat ook langzaam uit.
7: Ja, het lost het,
4: Nee, maar ook gisteren had ik even met Jurie Mulder over, weet je wel. Die ook zei, een ontzettend aardige jongen, weet je wel. Een ontzettend aardige knaap. Met een geweldige carrière ook, hè.
3: Ja.
4: Dat zei jij ook nog.
7: Real Madrid overgespeeld.
4: Ik wist helemaal niet hoe lang, maar hij ging natuurlijk van...
7: Jurie Mulder bedoel je?
4: Ja,
7: oh,
4: maar
7: hij
4: ging natuurlijk van Ajax naar Real Madrid, van Real Madrid naar AC Milan.
3: Ja,
4: van AC Milan naar Schalke.
7: Ja. Ja.
4: Het heeft hij bij Schalke natuurlijk jarenlang met die Raul nog gespeeld. Ja. Jaar of 2, 3.
7: Ja, maar dat vergeten mensen wat hij gedaan heeft, die jongen.
4: Ja.
7: Ook een hele bescheiden speler.
4: Ja.
7: Een bescheiden jongen in zijn gedrag.
4: Ja. Ja.
7: Dus worden ze
4: maar niemand
7: herinneren.
4: Begreep waarom die Raul daarheen ging, hè? Uiteindelijk, hè?
7: Naar Schalke.
4: Naar Schalke, hè? Weet je, heb je Spanje gespeeld bij Real Madrid... en dan denk je, nou ja, dan ga ik in... hoe noem je dat daar? Het roergebied ga ik daar een beetje mijn carrière afbouwen.
7: Maar God van Sterling ook bij Feyenoord.
4: Ik vond dat zo'n geweldige voetballer. En wat je gewoon zag aan hem op een gegeven ogenblik... hij was wel een heel serieuze jongen, was dat.
3: Ja.
4: Ja, en die kwam met die Ronaldo op een gegeven moment. Er werd een feestelftal, dat elftal van Real Madrid. Die Ronaldo, die had die discotheek onder zijn huis, hè. Er werden alle telefoontjes werden afgepakt. En dan
3: begon het feest.
4: Ja, ongelooflijk. Ik vond het zo'n goede, mooie speler... Mooie sleepbeweging altijd links. Was hij linksbenig? Ik dacht dat hij linksbenig was. Geweldenaard.
3: Ja. Wat heb jij gisteren gedaan, Rob? Want we waren je even kwijt. Jij moest opeens snel weg. Heb je het eiland gekocht? Of wat heb je gedaan?
7: Nee. Ik heb een beetje de Zoom-meetingjes doen met Europa.
3: Met Europa? Met heel Europa?
7: Heel Europa, ja. Met agentenbonden, een beetje over regelgeving, UEFA, FIFA. Nou, het zal voor de rest niemand interesseren, maar... Dat kost wat tijd als iedereen inzoomt over de wereld.
3: Okay.
7: Dus dan ben je een tijdje mee bezig.
4: Maar jij leidt het.
7: Je zit het voor, heet dat.
3: Een beetje zoals bij ons.
4: Ook op de gebieden op de toon tegen die grote makelaars allemaal.
7: Ja.
4: Ja. We gaan het zo doen, zeg je dan.
7: Zoals wij gisteren gegeten hebben met z'n allen.
4: Ja. Nou, eten was gezellig trouwens.
7: Ja,
4: wel, ja, voelt prima.
7: Dat is ook gebieden.
4: Prima geregeld.
3: Culinair hebben we helemaal geen klachten de hele week al niet, toch?
4: Nee, we worden verwend.
3: Gisteren hebben we hier in het Contiki een heerlijke salade gegeten. Ja. Althans, ik deed een poging, maar Wim heeft ongeveer de helft uit mijn bord gehaald.
7: Dat is helemaal.
4: Zo lekker. Met die granalen en die tonijn.
3: We werden bijna aangevallen door een leguaan.
4: Ja, maar jij moet ook niet te veel eten.
3: Nee, pak
4: dubbel. Ik heb je nog niet één keer, heb ik al verteld, in je blote lijf gezien. Maar,
3: maar waarom verheug je daar zo op? Om mij in mijn blote lijfje te zien?
4: Ik wil het wel eens zien of zo. Gewoon wat je denkt van,
7: hoe je eruit ziet in je zwembroek.
4: Elke dag, je hebt vandaag een korte broek.

0: Ja, precies. En dan ben je gewoon een van de velen.
1: Ja. We gaan het zien, Wim. Moet ik nog mijn benen voor je scheren vanmiddag? Zou je dat wel lekker vinden, Jan?
0: Ja.
1: Nou, dan doen we dat toch nog.
0: Van het hele behaarde ben ik niet zonder indruk. Nee. Uit de mos, die had haar op zijn rug ook. Ja. Best wel. Ja, je kan ze ook afscheren een keer, hè?
1: Ja. Hoe moet je je haar op je rug afscheren?
0: Nou ja, dan ga je naar zo'n vrouw die met zo'n apparaatje...
1: Heb jij dat wel eens gedaan? René heeft dat gedaan. Ja, René had vroeger heel veel borsthaar.
0: Als je er last van hebt, kun je dat toch beter maar doen dan?
1: Ja, natuurlijk wel.
2: René,
1: een
2: beetje pijn toch? Waks op je borst bij jou?
0: Nee, het is geen pijn. Wat ik altijd leuk vind, gewoon de mensen die... Ik heb altijd wel een beetje chêne voor alles en nog wat, weet je. En dan... met Kees Jansma waren we in Miami. En nou ja, goed, weet je, ik weet heus wel dat ik zeker toen slanker was dan Kees. Maar Kees zit daar niet zo mee. Kees doet gewoon zijn shirt uit en die gaat zitten en dan mag ik wat eten.
3: Iedereen is slanker dan Kees. Precies.
1: Zelfs de dikke deur
3: is slanker
1: dan Kees.
2: Kees vindt dit weer niet leuk. Kees,
0: sommige mensen hebben zo'n ongekend zelfvertrouwen. Hè? Daar ben ik echt jaloers op.
1: Je zit er even.
0: Want vaak is het gebaseerd op niks.
1: Altijd. Nee,
0: gewoon maar.
2: Dat
0: toch
2: gaat
0: dan
2: bij mij ook niet op.
0: Nee. Goed is dat, hè? Nee, maar hij heeft het ook. Maakt hem ook allemaal niet uit. Hij doet precies aan wat hij wil.
1: René heeft overal ter wereld op de gekste momenten zijn broek naar beneden getrokken. Dat weet ik zeker. Die zit er niet mee. Weet je wie zich wel druk heeft? Ik vind het leuk. Ik zat vanochtend die filmpjes even te kijken van dat Curaçao... wat dan heel relaxed dansend dat Noordwijk binnengaat. En Dick die aan het lachen is. En toen daarna klikte ik een beetje door. En toen zag ik opeens een woedende Arjan Robben langs het veld.
2: Bij jeugdelftal.
1: Bij, geloof ik, de onder zes.
3: Met een scheidsrechter die was 12.
1: Een blinde scheidsrechter.
3: Een blinde scheidsrechter van 12, die was echt zo groot.
1: Maar die moest echt rennen voor zijn leven bijna, die scheidsrechter. Maar waar maakt die man zich druk om?
4: Ja, het is onbegrijpelijk, Mies.
0: Het gaat niet over. Meestal heb je wel het idee, weet je, nou, als je al heel bloedfanatiek bent... zoals die Arjen Robben, dan gaat het meestal wel over naar je carrière of zo.
1: Ja.
0: Maar niet bij...
1: Het is natuurlijk altijd zijn kracht geweest als speler. Bloedfanatieken.
0: Ja, maar het is ook wel vermoeiend, toch? Of niet? Ja, weet je...
1: Maar ja, als we moeten gaan opnoemen wat jij allemaal vermoeiend vindt...
0: Als je een tijdje padel gaat spelen, gewoon gezellig, even lekker met z'n tweeën... en die gaat elke keer uit zijn dak, daar zou ik gewoon geen zin meer in hebben.
1: Nee.
0: Dan ga jij lekker met een ander, lekker padellen.
1: Doe jij dat padellen?
0: Nee.
2: Klaar.
0: Ik doe niet aan padellen. Nee, omdat tennis. Dat moet je met z'n vieren doen.
1: Ja.
0: Nou, en ik ben wel blij als ik er één kan vinden die ik leuk vind. En dan moet je er nog twee. Dan moet je in afloop, lekker gespeeld, een kopje koffie doen. En,
1: daar zie je nog het meest tegenop, hè?
0: Ja, dat zie ik echt tegenop, ja.
1: Terwijl ik vind je tot nu toe best wel sociaal.
0: Ja. Nou, maar ik ben ook sociaal.
1: Nee, je bent helemaal niet sociaal, maar je doet heel erg je best.
0: Ik ben absoluut sociaal.
2: Nee, je doet wel je best, eerlijk is eerlijk.
0: Maar kijk,
2: het lukt alleen niet.
0: Michel, je moet je ook voorstellen, kijk, ik ben nogal op mezelf.
1: Ja.
0: En als je dan elke keer, hoe leuk ik jullie ook allemaal vind.
3: Nou, ik ben ook weer blij.
0: Soms heb ik ook wel even een dag weer lekker die kamer in kan vluchten.
1: Heerlijk, hè?
0: Ja.
1: Ik heb dat ook, hoor. Rob heeft dat niet. Kijk,
0: Rob niet.
1: Ik ben een schrijver, dus ik zit doorgaans in een stille kamer... achter een wit veld te bedenken wat erop moet staan. En nu zit ik de hele dag met dat gekakel om me heen. En jij hebt dat ook een beetje. Je bent ook een beetje op jezelf altijd. Ja. Maar jij niet, Rob. Jij hebt het liefst mensen om je heen, hè?
2: Ik vind mensen op zich wel grappig,
0: ja.
2: Ik kan ook als ik met jullie echt om kan gaan, wat niet makkelijk is, moet ik eerlijk zeggen.
1: Dat is waar.
0: Nee, Rob vindt iedereen grappig als het me precies gaat.
2: Ja, als het me gaat zoals ik het vind.
1: Je zou een familie van elkaar
2: kunnen
1: zijn.
2: Dat is ook de rolverdeling. Ik maak grappen en jullie lachen, maar dat gaat niet vaak goed.
1: Nee.
2: Af en toe denken jullie dat je ook leuk bent, maar dat zijn jullie niet.
1: Nee, maar jij bent opgegroeid in een huis waar altijd mensen waren, toch? Want jullie huis was ook het kantoor van de VVCS.
2: Bij mijn vader,
1: er waren altijd mensen over de vloer. Jij weet niet beter.
2: Ja, ik vind het ook helemaal niet erg.
1: Nee.
2: Ik vind mensen wel leuk. Ik vind dat gezellig. Maar jullie hebben dat minder. En daar zit ik dan mee.
1: Ja, dus
4: Wimpy.
0: Ja, jongen.
4: Zou die Pep dus... Heb jij dat... Dus na de wedstrijd in het stadion, hè?
0: Ja.
4: En gisteren weer in een sporthal.
0: Oh, dat heb ik niet gezien.
4: Ja. Een Messias, hè?
1: Ja.
4: Oh, de Messias, weet je. Die...
1: Hij werd door Michael Jordan gefeliciteerd.
0: Ja, maar hij is ook wel wel terecht.
4: Ja, nee, tuurlijk. Niet, ja, nee,
0: vind
4: tuurlijk.
0: Ik wel bij hem, ja. Dus
1: maar jij wou zeggen, ook een beetje ongemakkelijk.
4: Nou,
1: als dat maar doorgaat.
4: Als het blijft maar doorgaan natuurlijk nu. Hè. Gisteren was het weer in een sporthal en ja. Dan komt hij op en dan gaat iedereen...

0: staan en applaudisseren. En, ja. Het is eigenlijk de ultieme goodbye van hem. Dat, ja. Dat gun je iedereen.
1: Ja. Ja,
0: dat gun je Klopp ook.
1: Ja.
0: Of Klopp heeft het gehad.
1: Ja.
0: Maar Slot gun je dat. Eigenlijk gun je dat ook van Persie dadelijk. Of Bos of wie dan ook, weet je wel.
2: Ja. Ja, dit is zo oninteressant wat wij allemaal vertellen dat ze gewoon de radio aanzetten.
0: Ah, ja,
2: radio Dolfijn, dat dwars doorheen.
0: Radio Dolfijn.
3: Ja, maar jullie heeft het ook gelijk onder controle.
2: Nee, dat is het enige waar we nog niet geweest zijn.
0: Oh, Radio Paradise.
2: Ja. Dan moeten we ook nog
3: hij wordt wakker op de boot.
4: Ja. Nee, maar Valentijn, ik zit aan Valentijn en aan Bas te denken. Maar ik vond het gewoon echt het beste stukje van Valentijn ooit met Louis van Gaal. Dat Valentijn zei, ja, maar Louis, ja, maar ik heb twee boeken gemaakt. Want Valentijn zegt, ja, mijn eerste boek, of je tweede boek staat haaks op je eerste boek. Dat vond ik niet leuk.
2: Meestal niet zo leuk, wat Valentijn zegt.
4: Dat vind ik niet leuk. Nee, ik vind het zo leuk, vind ik dat. En wat ook gewoon, wat je gewoon, je kan niet zeggen dat hij dom is, Louis van Gaal.
0: Nee.
4: Alleen, in zijn ego maakt hem dom. Dat maakt hem dom. Dus weet je, maar dan ga je naar een persconferentie. Je hebt dat ook meegemaakt. En dan, nou, dan weet je, oké, dan zit die lul. En die gaat dat vragen om mij gek te maken. Dan gaat die vragen om mij gek te maken. En hij wordt vanzelf gek, wordt hij.
2: Ja.
4: Je kan er geen seconde boven staan. Nee,
2: dat is waar. Hij weet wat er komt. En toch maakt het hem weer woedend.
4: Ja, ja, onvoorstelbaar.
2: Toch hebben we een hoop plezier van die man gehad. Hè?
0: Nee,
2: nog steeds.
0: Het is zelfs als Trump natuurlijk. Je wordt nooit
2: tegengesproken.
0: Nee, maar altijd levert hij.
2: Ja.
0: Als het over zijn film gaat, dan is het eerst wat hij zegt dat hij hem zelf al 6 keer gezien heeft.
4: Ja.
0: Dat zei hij toch?
4: En dat hij hem zelf gemaakt heeft.
0: Dat hij hem zelf al 6 keer gezien heeft. En dat is zo bijzonder. Ja. Één keer kijken zou je al.
4: Ja, nou weg dat ding.
0: Ja, gewoon met zulke dingen onder je oksels, weet je wel.
2: Maar hij heeft ook. Antoinette is een keer bij hem thuis geweest in dat huis in Portugal.
0: Ja.
2: Toen kreeg zo'n rondleiding. En er stond ook een hele batterij videobanden.
0: DVD's
2: en via van al zijn wedstrijden. Ja. En toen zei hij ook, die ga ik als ik rust heb en mijn carrière voorbij is, ga ik die allemaal nog eens een keer terugkijken.
0: Ja,
3: ja, dat moet je maar willen. Ja. Maar Louis 1-op-1, ik ken hem goed, ben bijna met hem opgegroeid via mijn vader en moeder toen, is echt oké.
0: Okay. Ja, tuurlijk.
3: Louis 1-op-1 is gewoon een hele warme gozer. Ja. Dat valt mee, maar door alles wat hij heeft meegemaakt, slaat hij dus regelmatig helemaal door. Maar als je dat tegen hem zegt, ik heb het wel eens gezegd tegen hem, bij zijn eerste boek wat uitkwam, toen werd ik geïnterviewd daarvoor. En toen had ik die dingen ook gezegd, vond hij ook niet zo leuk, geloof ik. En zeg ik, maar waarom? Maar hij heeft dat niet door. Als je hem mee confronteert, kijkt hij ook aan van, ja.
2: Ik weet het. Kees Jansma heeft het ook geprobeerd, volgens mij. Om hem erop te wijzen. Van, laat nou eens een keer die andere kant van je zien.
3: Dat is oké.
2: Ja, dat geloof ik wel. Dat kan niet anders.
3: En Truus is ook heel lief. Zijn vrouw is ook helemaal oké.
0: Maar dan wie is lief?
3: Zijn vrouw. Maar dan is iets. Ik heb wat met hem gegolfd ook.
0: Ja.
3: En dan hij kan natuurlijk wat jij heel goed kan imiteren, René. Ook over gebiedend praten gesproken. En toen sloeg hij af. Nou, die bal ging richting Tokio. En ik sloeg af. Dat ging ietsje beter. En toen zei ik, nou, als je nou bij de volgende hole, als je nou zo doet, dan had ik niet moeten doen.
2: Louis en Rob Jans op de golf.
3: Ja, dat gaat niet werken.
2: Nee, dat gaat niet werken.
4: Dat klinkt allemaal zo klef dat René hier zit, maar die heeft daar een goed oog voor, hè. Dat jij zei over die documentaire van Louis, dat hij die bal sloeg op die golfbaan, dat hij ging acteren. Weet je dat nog?
0: Ja.
4: Dat vind ik altijd heel pijnlijk, vind ik dat, om te zien. Het gewoon bedacht is.
0: Ja.
4: Ik ga nu even leuk doen, is een leuk shot of zo.
2: Een heel stukje.
4: Ja.
2: Weet je wie ook goed bezig is geweest dit jaar? Die Sven Mislintat.
3: Ja. Hij is weer ontslagen.
2: Die is weer ontslagen.
3: Mijn vriend. Ja.
2: Hoe is het mogelijk, hè?
3: Ja. Nou ja, ik vind het niet zo raar, hoor.
2: Nee, maar hoe is het mogelijk dat zo iemand
3: dat hij weer baantjes krijgt?
2: Ja, die zal ongetwijfeld aan het begin van het seizoen weer ergens aan de slag gaan.
3: Die heeft daar ook weer een baan. Het is onbegrijpelijk. Niemand kan dit verklaren.
2: Nee.
3: Er is niemand in de voetballerij, worldwide, die dit begrijpt.
4: Charlatan.
3: Ja, charlatan.
4: Ja, die toch iedereen weer weet te overtuigen van het valt allemaal wel mee.
3: Hij heeft schijnbaar een presentatie.
4: Hij heeft met 160 miljoen achtergelaten. Ja. Maar ja, weet je, zoiets.
3: Ja, detail.
4: Ja,
3: die zijn nog wat herstellen.
4: Ja.
3: Dit is bizar. En die heeft dadelijk wat mis. Hij heeft weer een baan, let maar op.
2: Dat komt door die zaakwaarnemers, hè?
3: Hoogstwaarschijnlijk, ja.
2: Die maken er dan weer zo'n glad verkooppraatje van... Ja. En dan trapt er weer iemand in.
3: Absoluut.
2: En is iedereen blij.
3: Ja, hij moet wel een hele goeie hebben nu.
2: Ja, hij moet wel Mendes gaan bellen.
3: Ja, hij moet nu echt een hele zware categorie gaan bellen. Ja. Anders lukt het niet meer.
4: Hey, René, ken jij gewoon dat je voetbalde, hè? Ken jij nog... Ik kan dat niet zo goed, maar sommige ben ik nooit vergeten. Maar trainers van de tegenpartij, ken je die nog? Gewoon Pieter Visser... Die is ook trainer geweest, Pieter Visser.
2: Pieter Visser.
4: En Frans Kurver. Foei. Foei. Foei. Foei. Foei. Foei. Een gekke waren dat allemaal in die tijd, hoor, of niet? Ja.
2: Ja, maar René is met een van de kleurrijkste begonnen bijna, met Barry Hughes.
3: Ja, zeker.
2: Dat was jouw referentiepunt, hè?
4: Ja. Ja. Ja, was echt...
3: Maar Barry was niet gek, dat was gewoon een ongelooflijk leuke man.
2: Een excentrieke trainer.
3: Excentriek en...
4: Zo enthousiast.
3: Ja.
4: Zo goed vertellen. Die kon echt zo goed vertellen. Ja. Dat was niet normaal, maar dat hebben veel Engelsen.
2: Ja.
4: Ook die Jackie Charlton, die kon ook zo goed vertellen. Ja. Zie je die hele oude beelden, dat hij opstaat bij een etentje... en dan gewoon vanuit...
3: Niks.
4: Gewoon gaat vertellen 20 minuten over... En die mensen gewoon tranen over hun gezicht.
2: Ja.
4: Dat is zo knap.
2: Ja.
4: Dat is zo knap.
3: Ja, Bobby Robson ook?
4: Ja, Wim meegemaakt.
3: Ja, jij bent nog gewerkt, toch?
4: Jawel, die had altijd statements, weet je. Zo'n opmerking of zo, weet je. Geweldige, goede humor had hij.
3: Was een beetje vaderlijk, hè?
4: Ik heb dat al een keer verteld met die Romario, dat hij dat clowntje, dat hij had getekend dat Romario een clowntje was. En had hij ook Pelé getekend. Ja. En een beetje, dat kon hij wel eens de beste. Alleen ja, Romario vond het niet leuk.
2: Nee. Had hij Romario eigenlijk humor?
4: Die vond dat heel... Romario! Ja. Je had nooit zoveel contact met Romario. Niet echt.
3: Met wie ging die om, Romario, met de speler? Twan Schepers?
4: Ja.
3: Volgens mij had hij met Twan een goede relatie.
4: Twan Schepers.
2: Stan Valks.
4: Stan Valks, ja.
3: En sprak Spaans natuurlijk. Ja. Portugees.
4: Nou, niet echt humor. Maar het was wel een vrolijk marktje altijd. Of het 's ochtends was.
2: Ja, dat kwam moeilijk zijn bedje uit.
4: Nee, hij kon niet zo goed uit zijn bed komen.
2: Die Valentijn zit er gewoon doorheen te praten, hè?
4: Ja.
3: Ja, maar die hebben een heel ander niveau gesprek. Heel management.
4: Veel bezig.
3: Ja, zijn management
2: gesprek. Veel bezig, ja. Ik zag Kenneth Perez nog ergens voorbij schieten. Die noemde Oranje krakkemikkig. Zijn jullie dat met hem eens? Een krakkemikkig elftal.
3: Maar waarop gebaseerd?
2: Nou, dat er niemand echt in vorm is. Nou, dat vergeet hij denk ik malen. Die is volgens mij enorm in vorm.
4: Dumfries.
2: Maar ook omdat het allemaal niet iedereen fit was. En ik vond het een vrij negatieve
3: Maar is dat niet een beetje
2: kwalificatie van.
3: Dat geldt voor elk nationaal team nu. Welk nationaal team is nu de toffe dat kunnen.
4: Wat je wel gaat doen natuurlijk als het zo het eind van het seizoen in aantocht is. En je hebt ook nog zo'n WK. En die Dumfries, die doet het natuurlijk goed. Maar die gaat waarschijnlijk ook nog een transfer maken. Weet je, dan gaan er ook wel... andere dingen meespelen in je hoofd, hè, natuurlijk. Dat je denkt, nou ja, niet geblesseerd raken, weet je. Dus je rustig aan. Nou ja, goed. Weet het niet. De vorm kan er zomaar weer zijn, toch?
2: Ja.
3: Er is weinig van te zeggen, toch? Is er ooit was het elftal niet in 88 wat ging en wat krakkemikker eigenlijk was?
2: Ja, 74 ook.
3: En ja, en de eerste wedstrijd verliezen van Rusland, geloof ik, toen de tijd.
2: Ja.
3: Bosman in de spits.
2: Ja.
3: En Van Basten op de bank.
4: Ja,
3: en de rest is ook geschiedenis.
4: Dat was geen krakkemikkig elftal. Het was meer gewoon, ja, je hebt geen idee.
3: Nou ja, dat bedoel ik, krakkemikkig.
4: Hoe je ervoor staat, natuurlijk, als landenteam.
3: En toen bleek het al een tikje sterk te zijn.
2: In 74 stond echt in aanloop, een paar weken voor het WK stond in het Vrije Volk... we kunnen beter niet gaan.
3: Nou, hier. Dus ja.
2: Het is het meest legendarische toernooi ooit geworden voor Oranje.
4: Ja, maar ze speelden toen nog twee interlands
3: per jaar
4: tegen Argentinië. Als uitzwaaiwedstrijd of zo. Dat zijn geloof ik 8000 mensen zaten daar.
2: Ja.
4: Terwijl nu die stadions gewoon helemaal gewoon...
2: Die zitten nou bij een openbare feestje. Training.
4: Ja,
3: Komt er nu, we krijgen Algerije. Uitzwaaiwedstrijd in Nederland.
2: Ik geloof het, ja. Ik
3: ben Volgens mij Nederland-Algerije.
2: Dat weet Bas Nijhuis wel als hij zou luisteren. Maar die zit ook zijn bankrekening net even te checken. Tegen wie spelen we die uitzwaaiwedstrijd?
3: Nederland zelf
2: dan. Dankjewel, Bas.
3: De elf beste. De elf beste van Nederland.
2: Ja.
3: Die Bas is er ook niet mee bezig.
2: Is er niet mee bezig.
3: Sorry van de hamburger.
2: Hoe vul jij je dagen hier als je niet op de televisie bent? Hoe breng je de dag door?
4: Oh, bedoel je zaterdag en zondag?
2: Ja, bijvoorbeeld het weekend. Wat heb je gedaan?
4: Nee, gewoon lekker aan het strand gelegen. Nee, niks gedaan.
2: Niks.
4: Niks gedaan.
2: En dat kan jij goed. op mijn bedje liggen.
0: Dat ben ik eigenlijk. Dat, ja.
2: Ja.
0: Dat is eigenlijk mijn sterkste punt. Maar het jammer hier is dat het. Het wordt door iedereen versteerd hier. Nee, maar het is. Nee, joh, maar. Die programma's zijn prima, joh. En. Is toch goed hier. Leuk, lekker eilandje.
2: Ja, toch?
0: Ja, heerlijk.
2: En hoe is de sfeer in het VI-kamp? Want dat ontploffingsgevaar ligt altijd op de loer.
0: Het ligt
2: bij
0: helemaal
2: jullie?
0: Niet op de loer.
2: Nee, is het
0: dat
2: helemaal
0: wil iedereen okay. Maar. Iedereen wil maar dat het een keer stopt. Rob ook. Zei ook laatst dat het stopt wel een keer.
3: Ja.
0: Ja, weet ik veel.
3: Ik ben er druk mee bezig.
0: Mensen ze vinden het allemaal nooit. Gek dat wij dan, als we dan, we lagen alle drie op het strand.
3: Ja.
0: Zaterdag, maar wel gewoon gescheiden van elkaar.
2: Ja, ja, met.
3: Met een muurtje ertussen.
0: Muurtjes ertussen.
2: Maar Johan lag toch niet op het strand?
0: Nee, die zat op het strand.
2: Die wordt gelijk door Greenpeace de zee ingetrokken als die gaat liggen. Denk jij niet?
0: Ja. Nee, heeft de pannenkoekjes ontdekt bij het ontbijt.
2: Oh.
0: Dus die eet nu gewoon al 2 weken pannenkoekjes. Voor de rest is ook niks mee aan de hand. Maar toch?
3: Voor de rest gaat goed.
0: Voor de rest gaat hij oké.
3: Okay. Is een relatie met de taxichauffeurs hersteld?
0: Ook goed. Okay. Ook goed.
3: Oké, maar goed. Nou, is niks aan de hand, Michel.
2: Niks aan de hand. Sparta heeft een nieuwe trainer.
0: Ja, Rogier. Ja. Ja.
3: Wie?
0: Zeg het maar, Wim.
3: Wie?
4: Ja, Rogier Meijer. Dan.
0: Nee, niks.
4: Ja. Dat hij Champions League gaat halen.
0: Nee, natuurlijk niet.
4: Een beetje saaie man, toch? Of niet?
2: Ja, zo staat hij wel een beetje bekend,
4: ja,
2: inderdaad.
4: Ja, ik denk niet, ja. Ik weet het niet, ja.
2: Maar ook saaie trainers kunnen resultaten halen, toch?
4: Oh nee, dat kan zeker. Maar ik vind het altijd wel een beetje moeilijk te zeggen dat als je geen goede spelers hebt, dat je dan, in één keer tot wonderen komt, hè?
2: Ja.
4: Dat lijkt me niet bij Rogier Meijers. Die trainer van Telstar, die gaat dan naar Utrecht.
2: Ja.
4: En wie zitten er nog meer zonder trainer? Ajax zit zonder trainer.
2: Hoe zit het daarmee, Rob? Daar weet jij ongetwijfeld wel iets meer
3: nee,
2: van.
3: Nee, niks. Eerlijk gezegd. Nee? Ik heb geen idee. Weet ik echt niet.
2: Het moet nog steeds, die man van Girona staat nog steeds één op de. Ja, Valentijn weet dat.
3: Dat schrijft Valentijn. Ik weet niet wat het is. We kunnen Valentijn vragen, maar die hoort ons niet.
2: Die luistert helemaal niet.
3: Nee,
2: die
3: is totaal niet geïnteresseerd. Ik weet het niet. Ik heb geen idee. We gaan het zien. Het zal niet zo lang meer duren, toch?
2: Ja, ik wilde dat aan jou vragen. Ik denk, jij zit er toch wat dieper in dan wij. Maar...
3: Ja, ik zal morgen gaan bellen. Even checken.
2: Ja, doe maar.
3: Ja.
2: Dat zou leuk zijn. Want ik lees ook dat misschien Daley Blind dan met hem meekomt.
3: Ja, alles
2: kan. Daar weet je misschien wel iets van.
3: Daar weet ik helemaal ook niks van.
2: Jij weet niet veel.
3: Nee, ik heb met Daley Blind niks te maken.
4: Ja, weet je, hoort kijk, wat, die jongen...
3: Ja, maar ik heb er niks over vernomen. Nee.
4: Daley Blind, weet je, die kan nog makkelijk in Nederlands voetballen. Kijk, dan gaan mensen zeggen, ja, hij wordt langzaam. Nou, hij is altijd zo langzaam geweest als het maar kan.
2: Mm-hmm.
4: Hij kan natuurlijk wel heel goed voetballen, kan hij. En hij kan beter voetballen dan die baas, hè. Die is ook nog wel aardig, maar ik denk dat hij nog makkelijk kan voetballen. Mits hij natuurlijk wel genoegen neemt met, dat kan ook wel eens een beetje...
3: Rust.
4: Wat je even niet meedoet of zo. Wel leuk. Leuk.
2: Zou je het hem aanraden? Als je zijn zaakwaarnemer was?
4: Als je zaakwaarnemer was?
0: Voor Blind?
2: Ja.
0: Blijf lekker daar, joh.
2: Ja?
0: Maak je niet druk, Mies. Ja. Dan kan je weer elke column van Valentijn over het feit dat je snelheid tekort komt. Nou. Dat moet je toch ook maar willen in zo'n Nederland zitten, weet
3: hij
0: je wel.
3: Niet,
0: nee, maar ook bijvoorbeeld, dat zegt Wim ook, weet je. Wim zegt ook, je moet ook niet vergeten, Wim. Dat, hij gaat dan naast Satulo lopen, hè.
4: Ja.
0: Daar word je ook niet blij van, hè, Wim, hè.
4: Satulo.
0: Daar word je ook niet door geholpen, weet je wel.
4: Nee, maar ik heb de indruk wel, althans die indruk geeft hij, dat hij het wel... zou willen nog een jaartje afbouwen, of in ieder geval bij Ajax.
3: Maar ik ben
4: het
3: wel met René eens,
4: vandaar
3: los van of je nou je zaakwaarnemer bent of niet.
4: Ja.
3: De terugkeer van spelers met een grote staat van dienst lukt wel eens, maar het is bijna nooit een echt succes.
4: Nee, maar jij zou het dus afraden.
3: Nou ja, wat René, ik zit na te denken wat René zegt. Ik denk dat ik het met René eens ben. Nee, ik zou inderdaad, ja. Okay. Als ik erover nadenk nu, denk ik, waarom
4: ben je... morgen groot staat Rob Jansen...
3: Raad Daley Blind over Ajax te gaan.
0: Maar het is ook zo leuk,
3: ja, maar Rob is voor ingenomen over Daley Blind.
0: Weet je, dat is natuurlijk ook het leuke aan voetbal is... niemand kan zijn vinger erop leggen, weet je. Zo'n Hull City, die krijgen een transferband... dus die mogen alleen maar transfervrije spelers en spelers huren. Dus die dachten, nou, als we dan in die championship kunnen blijven... een jaar, dan kunnen we daarna weer verder kijken.
3: Ja.
0: En die promoveren.
2: Ja. Ja.
0: Weet je, nee, maar dat is...
3: Die hebben een probleem daarbij nu.
0: Ja, dat is het leuk. Nee, nu die Ben is het nou vanaf...
2: Ja.
0: Maar dat is natuurlijk het leuke. En, maar je kan wel een beetje kijken naar het percentage, wat Rob zegt, het percentage van spelers die terugkomen. Dat is een beetje. Je denkt nog steeds aan diegene die dan met die halve finale tegen Tottenham Hotspur speelde. Ja. Maar die is het niet meer.
2: Ja, je speelt een beetje tegen je eigen geschiedenis. Hè? Tegen je eigen
3: Rijkaard
2: erfenis.
3: Was oké. Okay.
0: Rijkaard was prima.
3: Rijkaard, toen won Ajax de Europa Cup.
0: Ja. Maar Kluivert PSV was niks. Nee. Ik bedoel,
2: ja, dat is waar.
3: Regelmatig gaat het mis.
0: Ja.
3: En dat is ook jammer dan voor een carrière.
0: Ja, maar
3: dan word je herinnerd naar je laatste wedstrijd.
0: Dat is ook jammer. Maar kijk, als jij als trainer, als Huub Stevens, en je hebt met Schalke alles, je hebt de Europa Cup gewonnen, maar eigenlijk is je droom is nog een keer PSV-trainer. Ja. Je wordt dan na 3 maanden ontslagen. Ja. Weet je hoeveel pijn dat doet?
3: Ja.
0: Daarna kom je vijf jaar niet in dat stadion. Ja. Waar je best wel graag. Dat is allemaal zonde, man.
4: Ja, maar ik kan me er wel iets bij voorstellen. Meer in de zin, je wil nog voetballen. Je hebt jarenlang in het buitenland gezeten. En daar ben je wel een beetje klaar mee. Door Amsterdam, naar Diemen, komt hij volgens mij vandaan. En dat hij dan denkt, nou ja, dan ga je, ik wil nog wel een jaartje wat doen. Maar niet meer in het buitenland. Dat zou kunnen natuurlijk, hè. Dus dan kiezen ze vaak daarvoor. En ik ben het er ook niet mee eens, hoor. Dat als je dat je in de herinnering blijft hoe je laatste jaar was, weet je.
3: Niet?
4: Nee, natuurlijk niet.
3: Waarom niet?
4: Nou ja, ik herinner me ook gewoon de Sterling van Engeland.
3: Ja, dus dat is fout dus.
4: Wat zeg je?
3: Dat ging ook niet helemaal goed.
4: Nee, maar dat doet niks af aan dat het vroeger gewoon een hele goede voetballer was, weet je, voor zijn carrière.
3: Maar jij denkt niet dat dat niet gaat.
4: Denk jij dat hij nog een jaartje voorbereiding gaat pakken, Sterling?
3: Ja.
4: Dat hij op vakantie heel serieus gaat leven en dan denkt van, ik wil het toch nog een keer laten zien bij Feyenoord. Nee joh, dat gaat nooit gebeuren.
3: Maar dan wordt hij toch herinnerd op een verkeerde manier voor die jongen?
4: Ja, maar doe wie? Dat is, nee, maar joh, dat vergeten mensen over 2 jaar allemaal.
3: Goed, oké. Okay. Ja. Klaar.
2: Ja, mag ik dat zelf uitmaken? Ja. Ik ben hier een gespreksleider.
3: Dat schiet dan op.
2: Nee, maar ik vond dat wel een van de pijnlijkste dingen die ik de afgelopen jaren heb gezien, hoor, Sterling.
0: Ja, natuurlijk.
3: En zo'n speler verdient dat ook niet.
2: Nee.
3: Maar ja, hij doet het zelf, dus ja.
2: Hij deed het zelf en niemand heeft mij nog kunnen uitleggen wat zijn beweegreden is geweest om dit nou te doen. Ik snap daar helemaal niks van. Dat moet toch een keer boven water komen.
3: Een goed interview een keer van iemand met hem. Ja, maar het zal een Engelsman zijn. Waarom in hemelsnaam heb je dit gedaan?
2: Ja, ik kan er ook niks bij verzinnen waarom je zoiets doet.
3: Geen idee.
2: Heb jij nog naar Rico Verhoeven zitten kijken eigenlijk?
0: Ja. Hebben jullie het gisteren erover gehad?
2: Nee, helemaal niet. Nee,
0: over Rico Verhoeven?
2: Nee, helemaal niet.
3: Gisteren niet.
0: Ik denk dat die jongen waar hij tegen gevoegd heeft, dat hij een beetje schrok van hem. Ik denk dat hij dacht bij zichzelf, nou ja, oké, die laat één keer zijn dekking zakken. Dan geef ik hem er zo een bovenop zijn kin. Dat ging niet gebeuren. Want er komt natuurlijk wel een hoop geweld op je af met dat mannetje.
2: Ja.
0: En hij is vrij agressief, hè. Dat zijn al die kickboxers. Ja. Maar ik denk die jongen er een beetje van schrok.
2: Een beetje in vergist heeft zelfs.
0: Nou, niet in vergist, maar dat hij bij zichzelf dacht, joh, dat springt een beetje op en zo. En dan laat hij wel één keer iets zakken en dan krijgt hij er een.
4: Heb jij er iets van gezien, René?
0: Ik heb hem aan zitten kijken.
4: Oh, je hebt heel het gezien. En was het een schandalige beslissing, zoals ze er nu allemaal van maken? Dat
0: nou ja, tijdens dat hij die 8 tellen kreeg, ging de bel.
3: Ja.
0: Dus hij had natuurlijk gewoon. Ik denk dat die jongen hem nog een keer een klap gegeven had. Dat was klaar geweest.
2: Maar ik vind wel mooi dat Verhoeven dat zelf ook zei. Hè? Van, ik had gewoon liever gehad dat hij nog even doorging en dat er desnoods een knock-out geslagen was. Ja. Beter dan dit.
0: Ja.
2: Dat zei hij toch?
0: Ja, maar ik weet weer niet, Mis. Dat hadden we het gisteren over tijdens het programma. Ik weet niet of een scheidsrechter naar de klok kijkt.
3: Geen idee.
0: Ik denk dat hij zo gefocust is op dat gevecht.
3: Ja.
0: Dat hij misschien nog geen eens weet dat het mag seconden te gaan is.
3: Dat is aannemelijk.
0: Geen idee erop.
4: Ik zat naar het bureau Sport te luisteren. En daar kwam van die, hoe heet die? Even blij. En die lieten allemaal oud-boxers, Nederlands kampioen, of Europees Olympisch kampioen aan het woord. En ik merkte toch zoiets van bij die boxers. Dan moet je zeggen, oké, wie gaat er binnen? Dat ze dachten, nou ja, het is lullig als ik niet Verhoeven noem natuurlijk. Ja. Maar ze hoopten er allemaal wel op dat die bokser zou winnen. Omdat dat zou een aansluiting voor die sport zijn. Weet je, het is een totaal andere sport. Ja. Natuurlijk is hij niet de eerste, de beste kickbokser. Maar dat hij dan gewoon van een wereldkampioen in alle categorieën. Dat hij hem gewoon neerslaat of zo.
3: Ja. Dat is ook nog nooit gebeurd, hè? Ah,
4: nee, ik heb geen idee.
3: Boksen wint altijd.
4: Geen idee, Rob, eerlijk gezegd. Ja.
3: Nee, dat is nog nooit gebeurd.
2: Nee, maar dat is toch ook een beetje de complottheorie. Dat het gewoon niet de bedoeling was dat hij won.
4: Ja.
2: Dat zou best eens kunnen, ja, natuurlijk. Ja.
4: Maar goed, over het boksen gesproken, ik heb er helemaal geen verstand van. En natuurlijk, Muhammad Ali, weet je, maar... Ja, ik weet het niet. Als je ziet het tempo waarin ze bokste in die tijd, op latere leeftijd... En je moet gewoon maar Mike Tyson indrukken, ja, en dan kijken wat dat voor geweld was, jongen. Ja. Dat was echt geweld. Ja. Het is ook zo pijnlijk dan. Dat heb je net met die voetballers. Dat ze op een gegeven moment zijn ze te oud of ze hebben te veel klap. Dat Tyson, je weet, die kwam de ring uit en die gaf 5 klappen. Als hij gewoon niet neerviel, gaf hij er nog 5 en dan was het gewoon klaar, het gevecht.
0: Het mooie bij die Tyson, het mooie eigenlijk bij die Tyson is nog geen eens gevecht, maar het geluid. Het geluid. Normaal zijn het zijn klappen. Het zijn klappen, maar bij hem is het echt een soort van... Dof. Het is zo boom.
2: Ja,
0: en dat,
2: ja, ja.
0: Je hebt echt, terwijl die anderen, die slaan.
2: Ja.
0: Bij hem was het... Dat is echt
2: een soort geluid van...
4: Maar je zag ook vaak...
2: Een spoorwegongeluk.
4: Je zag ook vaak... Dan hebben ze op die film YouTube, die filmpjes.
2: Ja.
4: Dan zie je dat ze... eerst van tevoren, weet je... ze zijn zo'n hele... Nou ja, die gozer was gewoon 3 meter lang. Was die. En die zei, maar er is allemaal niks aan de hand. Het stelt allemaal niks voor. En dan zie je hem na ronde 1, als hij nog niet ter grond gegaan was... zag je die verbijsterende blik in zijn ogen. Van,
3: dit gaat niet goed.
4: Wat gebeurt hier allemaal, weet je? Ja, ongelooflijk was dat.
2: Jij hebt Regilio Tuur, denk ik, nog wel redelijk gekend, of niet?
0: Ja.
2: Die kwam je toch wel eens tegen?
0: Ja.
2: Dat was toch ook een fenomeen, of is een fenomeen?
0: Ja, en dan in een café aan de overkant van Regilio Tuur zijn zaak zitten... en met Maarten Spanje, die dan buiten even een sigaretje gaat roken... dat moest toen ook al.
2: Ja.
0: En die dan terugkomt en zegt... Hey René, heb je dat gezien, dat buiten bij Regilio Tuur... Dat kopje, dat is zijn kopje. Ik zeg nee. Hij zegt ja, echt. Maar die had zijn eigen hoofd, hè, aan de muur van zijn zaak gehangen.
3: Aan de buitenkant.
0: Die was ook wel dol op zichzelf. Heeft ook al die mensen gered toen uit dat vliegtuig, hè? Want in dat water belandde.
3: De Hudson.
0: Hij is er ook gelijk ingesprongen toen.
2: Even eruit gehaald
0: heeft hij ze.
3: Althans, dat denkt hij.
0: Goed, man.
4: Ik kwam hem een keer in Amsterdam in een café. Daar stond... daar stond dat groepje en ik stond daar met het groepje. En ik ga even naar het toilet toe en komt hij aan. Hij greep zijn moment.
2: Ja.
4: Ja, en hij zei, jongen, hoe is het? Ik heb dat overdreven gedoe allemaal wel, weet je. Maar je weet, iemand je zo lang vasthoudt dat je eigenlijk denkt... Ja, hoe kom ik hier uit of zo? Ik kom terug van het toilet en hij doet het weer.
2: Ja?
4: Ja, hij doet het weer.
2: Maar vond hij het gewoon lekker of was hij vergeten dat hij het al gedaan had?
4: Hoe is het, zegt hij weer.
2: Hij herinnert het niet meer.
3: Hij was je vergeten.
4: Hij heeft niet gespeeld de dag ervoor.
2: Daar hebben
4: zo.
2: Die boxers wel vaker last van dat ze dingen vergeten zijn, hè? Op het eind van de keer.
3: Heel gek.
2: Ja.
4: De klappen kregen die jongens allemaal, man.
2: Ja.
4: Arnold, hoe heet hij?
2: Arnold van der Leijden.
4: Ja. Die kreeg nooit zoveel klappen. Die bleef er goed uitzien.
2: Dat zei
4: ook
2: hij
4: na een gevecht. Ook na een gevecht zag je niks aan hem.
2: Ja.
3: Dat is een technisch mooie bokser.
4: Ja, denk ik.
1: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
5: Wow!
1: Is binnen 3 minuten geregeld.
5: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
1: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
4: Hey, heb je dat? Ben ik ook wel weer bescheurd? Ja, ik vind die Martin Jol, die is niet heel bescheiden, toch of wel? Ik vind Martin Jol niet het voorbeeld van... dat hij... Met die doet hondenshows.
2: Ja.
4: Die doet
2: hondenshows. Heb je dat gezien?
3: Wat doet die hondenshow?
4: Ja. Dat dus vind ik ook wel weer goed.
2: Het was een schitterende foto in het AD. Dennis Jansen had dat gemaakt, dat verhaal. En dan zag je Martin Jol in een... Ja, ook dat huis fascineerde me ook enorm.
4: Nou, dat leek op dat huis van onze vriend.
3: Ja, wat bij mij.
2: Twee Hagenezen. Ja, ik wilde het niet zeggen, maar ik zag ook wel wat gelijkenissen. En dan een schitterende hond. Wat was het? Een soort herdershond. Een herdershond, volgens mij.
3: Oké. Okay.
4: Hitler en dat ook een hennesgond.
2: Het was niet. Dat doet hij mee aan wedstrijden.
3: Dat wist ik helemaal niet.
4: Ja, goed vind ik dat, hè.
2: Ja.
3: Wie had er nog weer een hennesgond?
4: Adolf, die was ook gek op honden.
0: Hey, het was een soort inrichting van de Zigeunerkoning, was het.
4: Ja. Ik vind dan ook die tekst. Was dat nou met Martin Jol dat Johan Cruijff ingreep? Dat ze van Real Madrid met de 5-0 verloren thuis.
3: Toen hij trainer van Ajax was.
2: Hij die dodelijke column schreef.
4: Ja, maar ja, toen was hij Ronaldo. Die was in staat om een hele elftal ook van de Bayern München eentje op te En dat Martin dan toch, zei hij in het interview... Met mijn elftal is Frank de Boel 4 keer kampioen geworden.
2: Ja.
4: Toch eventjes.
2: Hij is niet bang, want hij werd toen inderdaad... finaal met de grond gelijk gemaakt door Cruijff.
4: Ja.
2: Maar hij had wel weerwoord. Hij liet het niet zomaar gebeuren. Ja, weet je wel?
4: Krachtige jongen.
2: Ja, krachtige figuur.
4: Van vroeger ook wel een beetje imponeren om de voetballer.
3: Met
4: die baard. Dat hij zo'n baard.
0: Michel, dat is toch de beste column ooit. Het geschreven door Nico Dijkshoorn over de broer van Martin Jol.
2: Kok Jol. Ja. Ook een figuur, hè?
0: Wat goed, man. Ja.
2: Maar jij hebt die Martin natuurlijk veel meegemaakt.
3: Ja, ik ken hem goed. En Kok Jol, zijn broer, ken ik ook goed.
2: Ja.
3: Maar Kok Jol, toen Martin trainer werd bij Fulham, had Kok beter zijn naam kunnen veranderen.
2: Ja, inderdaad, ja.
3: Want dan zeiden ze bij Fulham, kwamen ze aanlopen, toen hoorde ik dan van Heitinga en Stekelenburg. En dan zeiden ze, Kok is entering the premises.
2: Ja.
4: Ik kan het niet omschrijven, maar het is toch Amsterdam en Den Haag.
3: Ja.
4: Het is toch wel wezenlijk anders, is dat, hè?
3: Ja, wij zijn veel leuker.
4: Amsterdam en Rotterdam vind ik best wel reuze meevallen, gewoon in het grote geheel. Je hebt natuurlijk al het Ajax Feyenoord en... Maar anders, probeer jij het eens te omschrijven.
2: Ja, nee, dat vind ik ook heel moeilijk. Ik weet wel dat ik vind de Haagse humor wel superieur aan de Amsterdamse humor.
4: Ja.
2: Maar het is moeilijk. Maar het matcht niet met elkaar.
4: Nee,
2: dat klopt.
4: Nee.
2: Ik kan me niet veel Amsterdammers herinneren die populair zijn in Den Haag.
4: Ik vond het totaal...
3: In de zin van
2: gewoon dat
3: cabaretiers?
2: Nee, gewoon. Bijvoorbeeld Hagenezen en Rotterdammers, dat gaat goed.
3: Ja, die hebben niet zo... Ja.
2: Dat is een beetje dezelfde mentaliteit. Maar Amsterdammers en Hagenezen gaat niet zo lekker.
3: Ik denk dat de humor ook anders is. Kijk, de Haagse humor is heel cynisch en...
4: Nou, dat is Amsterdamse humor.
3: Ja, maar wij zijn toch leuker. Wij zijn gewoon als Hagenezen leuker.
4: Dat mag ook,
2: joh. Moet je kijken naar die gezichten van die mensen, hoe ze zitten te genieten.
3: Maar niemand weet waar de Haag ligt. Die komen allemaal heel andere gebieden. De Haagse humor is wel pittig. Niet iedereen kan er ook tegen. Het is ook wel op het kantje.
2: Kijk, weet je wat ik leuk vind van Haagse humor ten opzichte van Amsterdamse humor? Dat een Haagenees nooit om zijn eigen grappen lacht. Ja, jij dan nu toevallig wel. Maar, nee, maar serieus, Amsterdammers hebben toch vaak die vertellen een grap. En
3: ja, die vinden zichzelf heel leuk. Ja, Amsterdammers vinden zichzelf heel leuk.
2: René zou daar ook heel veel over kunnen zeggen, maar die zit zich in te houden.
0: Nee, helemaal niet. Nee,
3: laat
0: dit
3: onderwerp maar gaan.
2: Ben je het eens of niet?
0: Ja, tuurlijk.
3: Maar dat is wel waar, ja. Dan moest je al bij voeren met die Ajax-Sied ook weg waren. Dan werd er wel gezegd, je komt in Amsterdam, bij mij kan je lachen, hè?
2: Ja.
4: Maar het vervelende aan de Amsterdammers is, en met name in het voetbal, dat ze zich superieur voelen aan... In Amsterdam wordt het voetbal gespeeld. Is het voetbal uitgevonden, eigenlijk, zeg maar.
2: Maar ze hebben sowieso, vinden ze het heel verbazingwekkend.
3: Maar dat was ook een periode
0: weer,
3: zo.
0: Het is ook wel weer vertederend, weet je. Zo Jacques Zwart, die zich misschien de beste rechtsbuiten ooit...
2: Ter wereld.
3: Ja, maar nog steeds.
0: Ja, dat is de grootste.
4: Als jij met mij had gespeeld, zei Jacques... Nou ja, dan had je de feit. Je had niet meer geleefd, zei hij, want mijn voorzetten waren zo hard, zei Jacques, zo hard. Maar ja, als je kop er tegenaan zei, ja, weet je, had je niet oud geworden, zei hij. Dus, maar ik zei ook wel eens tegen. Ik zei tegen Jacques, ik moest bij. Een keer bij Ajax PSV wat doen. En ik had mij natuurlijk zoals nooit voorbereid. Maar ik dacht, laat mij nou maar de vraag aan Jacques stellen in plaats van andersom. Ja. Dus ik zei tegen Sjaak, ja Sjaak, ik zit eventjes naar Henk Groot. Die heeft toch de meeste goals en wedstrijden ooit en voorzet gegeven tegen PSV. Wat? Wat? Flikker je dan gauw op, joh. Idioot. Er kwam het lijstje weer. Zo. Ja, dat maakte er in één jaar maakte ik... Maar het was voor mij een matig jaar, zei Sjaak. Ik maakte in één jaar 24 goals, maar ik gaf er 48 voor.
2: Ja.
4: Leuk is dat.
2: Heerlijk toch? Ja. Heerlijk. Ik vind het wel mooi dat cultuurverschil in zo'n klein landje, dat er toch zo'n beetje cultuurverschil zit tussen die clubs en
0: maar
2: die steden.
0: Maar Wim, even. Het is niet zo dat je erin verdiept hebt. Je hebt er misschien ook niet over gelezen. Maar leg mij even uit, Harry Kane.
4: Ja.
0: 62 goals.
4: Ja, veel hè? Ja.
0: Ooit is er één geweest die de 63 gemaakt heeft, volgens mij. Maar dat was een naam die ken ik niet.
4: In Duitsland.
0: Een Engelsman, weet ik. Ja. Oh, maar vertel even.
4: Nou ja, buitengewoon goede voetballer, maar ook slimme speler. Want hij is niet snel.
0: Nee.
4: Hij is niet snel. Natuurlijk een hele goede techniek ook, uiteindelijk. En hij, weet je, is een aanspeelpunt. Maar hij schiet ze met links, rechts, schiet ze net zo makkelijk in. Niet?
0: Ja, maar wat is dan... Maar wat is dan in jouw optiek, Wim, het feit dat het bij dat Engelse elftal... maar dat hij daar dat niet kan doen? Is het dat,
4: nee, maar
0: zou die druk dan zo immens zijn?
4: Ah, maar nee, je hebt toch die vorige EK gezien? Wat was dat?
0: Ja,
4: dat
0: finale haalde
4: over zijn eigen benen struikelde elke keer. Ja, misschien is het fysiek gewoon op na zo'n seizoen. Maar dat niet een heel makkelijk lijf, toch of wel?
0: Nee.
4: Niet heel makkelijk blijven. Het Engels zelfs, dat speelt natuurlijk afschuwelijk. Kijk, zoals het Bayern München speelt, dan weet je, dan speel je altijd dicht bij de 16. En dat doet hij natuurlijk geweldig. Misschien moet hij te veel lopen, ik weet het niet.
2: Nou, wat René
4: valt
2: zegt,
4: altijd tegen.
2: Wat René zegt, er zit denk ik wel wat in. De druk op dat Engels elftal.
0: Immens
2: is
0: moet
2: zo
0: zijn.
2: Ongelooflijk groot.
0: Die moet immens zijn, Mies.
4: Ja, dat zei hij ook toen, hè, vorig jaar. Ja. Ja, 2 jaar geleden, ja.
2: En dat is elk toernooi weer, hè. Of ze nou een goede selectie hebben, of een matige, of een slechte. Ja. Dat maakt niks uit. Het verwachtingspatroon is zo hoog en de druk is zo hoog.
4: Maar ik vind
2: het speelt
4: wel,
2: altijd een hele grote rol daar, volgens mij.
4: Ik vind het wel geweldig dat zowel hij als die Lewandowski... Lewandowski is nu wel een beetje minder aan het worden, hè. Gewoon zo lang. Erik Kane is...
2: Knap, hè?
4: Ga nou even dat rijtje langs Tottenham Hotspur. Ene jaar 23, 26, 28, 32, 19. Weet je, en eigenlijk komt daar spelen. Maar Lewandowski ook.
2: Ja, dat
4: zijn onvoorstelbare doelpunten maken zijn dat.
3: Ja, klopt. Ja.
4: Niet normaal gewoon. En daarbij kunnen nog goed voetballen. Waren allemaal wel minder dan Van Basten. Maar ken je nou eigenlijk hoe goed Van Basten was? Want Van Basten had ook nog dat atletische... En die was snel, weet je, die kon makkelijk draaien. En ja, dus die zit er toch nog steeds onder.
3: Zij maken dat niet als hij had door mogen voetballen.
4: Ja.
3: Dan was hij echt ongekende hoogtes gekomen.
4: Ja, zeker.
3: Bij de Cristiano Ronaldo's allemaal.
4: Nou ja,
3: dat is wel heel zonde. Niet,
4: ja.
3: En triest voor hem.
4: Ja.
3: Maar,
2: en voor ons.
3: En voor het voetbal. Ja. Voor het voetbal, zeker.
2: Oké, jongens, we gaan er eens langzaam mee ophouden. Want de grote regisseur die komt al wel heel dreigend op me af. Het is net Rico Verhoeven in zijn korte broek. Ik word er gewoon een beetje bang van.
0: Wij hadden gisteren weer... soms heb ik ook, Mies, dat ik daar zit ik te kijken. De discussie aan tafel dat het vrij bezopen is om hier met een korte broek te gaan lopen.
3: Serieus?
2: Dat werd gezegd door de enige man die een lange broek aan heeft op dit eiland.
0: Het is vrij bezopen om hier met een korte broek te gaan lopen.
3: Het is te koud.
0: Geen flauw idee, hoor.
3: Nou, dat is wel een stelling. Ja, oké, nou goed.
2: Oké, jongens, we gaan er eens mee ophouden. Morgen zijn we weer terug zonder René, denk ik.
0: Ja?
2: Maar
0: we
2: zien jou later weer. Ja, je bent van harte welkom, hoor.
0: Nee, zeker.
2: Maar je hebt nog andere dingen te doen, volgens mij. Wat is er, Hugo? Oh ja, oké. Bedankt, Bas Nijhuis.
4: Zag je dat, trouwens?
2: Ja, een beetje arrogant.
4: Die is zo wees.
2: Ja. Maar daar ben jij gevoelig voor, hè?
4: Ja, ik kan helemaal niet.
2: Ik doe dat ook wel eens bij jou, hè?
4: Niet onderwijs, daar ben ik niet zo van onder de indruk.
2: Ik wijs hem wel eens voorzichtig. Bijvoorbeeld, hij komt ergens binnen en de airconditioning staat hier overal lekker te loeien. Weet je, dan sloft hij naar binnen, kan ik beter zeggen. En dan wil ik de heer Kiefter alleen maar even op wijzen dat het misschien handig is om even de deur dicht te doen. Dus dan wijs ik op die deur.
4: Ja.
2: Nou, dan moet je kijken wat er gebeurt. Echt, dan slaat hij me bijna in elkaar. Ja, met het vingertje.
4: Ja, maar dat is ook zo. Ja. Flikker op,
6: Flikker op, man. Ja. Wim, we gaan er weer een gezellige dag van maken. Ja. We gaan weer lekker op pad. Gisteren zijn we naar het Slavernijmuseum gegaan. Ja. Knapten we ook lekker van op met z'n tweeën.
4: Oh, ja.
6: Maar was wel interessant, hè? Of niet?
4: Ja, dus natuurlijk een beetje, ja, er zijn allemaal open deuren die ik intra. Ja,
6: nou, laat dat maar zitten. Hoe, morgen zijn we er weer, mensen.
4: Hoe onmenselijk de mensen kunnen zijn.
6: Ja.
4: Hè?
6: Nee, dat
4: niet normaal, hè?
6: Dat was niet normaal.
4: Ja.
6: Ik bedank Tui, ik bedank Kontiki, ik bedank mijn vrienden hier. En ik bedank vooral al deze mensen, met name de mensen in de voetbalshirts. Ik ben zo blij dat het er toch van gekomen is. En morgen zijn we er weer. Bedankt voor het kijken en bedankt voor het luisteren.
3: Dank u wel.
7: Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Tui en de Kontiki Beach Resort Curaçao.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 1 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Bronnen melden aan de NOS dat Duitse en Nederlandse militairen in Estland een hoofdkwartier gaan inrichten voor de verdediging van de NAVO. Dit om sneller actie te kunnen ondernemen tegen een mogelijke Russische aanval. Het gaat om enkele tientallen militairen van een Nederlands-Duitse eenheid. Zowel premier Jette als het ministerie van Defensie willen het bericht niet bevestigen. Jette wil wel kwijt dat er een plan voor een NAVO-hoofdkwartier in Estland wordt uitgewerkt. In de Tweede Kamer zijn veel frustraties over de voortgang van het nieuwe spoorbeveiligingssysteem ERTMS. Het kan nog tot 2060 à 2070 duren voordat dit helemaal is ingevoerd en de kosten bedragen mogelijk 15 miljard euro. De Kamerleden vinden dat lang duren en erg duur. Er is een Europees spoorsysteem nodig. Het oude is aan vervanging toe en met een nieuw systeem kunnen meer treinen rijden. Er klinkt een hoop gemopper in de Kamer, maar de Kamerleden zelf hebben geen concrete voorstellen om er iets aan te doen. In Londen woedt in de wijk Golders Green een grote brand. Volgens Britse media gaat het om een supermarkt die koosjere producten verkoopt. De afgelopen tijd werd de wijk meerdere malen opgeschrikt door branden die gelinkt werden aan de Joodse gemeenschap. Er zouden zo'n 100 brandweerlieden zijn opgeroepen om het vuur onder controle te krijgen. Het verkeer in de buurt wordt door de bluswerkzaamheden op verschillende plekken omgeleid. Er is een stormloop ontstaan op grote schermen om de WK-voetbalwedstrijden van Oranje te bekijken. De vraag is vooral groot voor de wedstrijd van 20 juni als Nederland tegen Zweden speelt. Dat duel vindt om 7 uur 's avonds plaats. Verhuurders van grote schermen moeten vaak nee verkopen, omdat er ook veel andere feesten zijn waar mensen schermen voor huren. Grootbeeldscherm.nl laat weten dat mensen die nu nog een scherm voor 20 juni willen huren te laat zijn. Het weer, het blijft droog en er zijn zonnige momenten. Bij een matige noordoostenwind wordt het tussen de 16 graden op de Wadden tot 27 graden in het zuiden van het land. Dit was het Radio Nieuws.
2: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Door technische problemen is de Velsertunnel op de A22 richting Velsen gesloten. Het verkeer wordt via de Wijkertunnel gestuurd over de A9. Ook nog vertragingen op de A4 richting Den Haag, tussen knooppunt Ketelplein en Den Hoorn, doe je er een kwartier langer over door bergingswerkzaamheden. De rechterrijstrook is er dicht. En de A58 richting Eindhoven, tussen Tilburg Centrum Oost en Oorschot, 25 minuten omdat daar een kapotte auto staat.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

0: Hey podcastluisteraar, Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis, met een hoofdprijs van 1 miljoen. Je hebt alleen morgen nog om je gratis lot te claimen op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Met Libellen mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby-tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
2: De AD Voetbal Podcast.
3: Geen huilende spelers die thuis zitten te wachten of ze wel of niet naar het WK gaan vandaag in Nederland. Maar we weten wel welke spelers naar Amerika gaan op jacht naar de wereldtitel. Ronald Koeman maakt namelijk zijn selectie bekend.
4: Etienne Verhoef.
3: Hoi, dit is de AD Voetbal Podcast van 27 mei met Sjoerd Massou. Ben jij voorstander van zo'n selectie bekendmaken en dat er weer zo'n filmpje komt, gelikt filmpje? Of heb je liever de Braziliaanse manier met jankende spelers die dan thuis zitten met hele families om hen heen? En wat wil je het liefste?
5: Nou ja, kijk, het maakt mij niet zoveel uit. Maar reken maar dat er een gelikt filmpje komt met alles erop en eraan. Dat is wel een beetje de trend, hè. Er zitten ook trouwens prachtige filmpjes bij. Die van Schotland vond ik geweldig. Die van Noorwegen vond ik ook erg mooi. Dus je ziet hartstikke leuke dingen voorbij komen. Maar als we werden vorige week natuurlijk een beetje geïnformeerd, ja, over de plannen van de KNVB. Met alle campagnes die ze gaan loslaten op ons, de supporters en op de thuisblijvers. En daar kon je wel een beetje uit opmaken dat er ook een daverende multimediale show wordt gemaakt van deze selectie. Dat gaat niet ouderwets Ronald Koeman die een kladblok pakt en 26 namen voorleest. Dat durf ik wel te voorspellen.
3: Dat lijkt mij dan ook wel weer leuk. Dat je gewoon zegt, weet je wat, we gaan gewoon nu de bondscoach neerzetten in Zeist. En die gaat gewoon naar kladblok voorlezen. En dan alle journalisten in verwarring achterlatend. Dit was het. Oh, oké.
5: Helemaal eens. Nee, maar dat zou ook heel leuk kunnen werken. Ook marketingtechnisch. Dat je het gewoon echt met een ouderwetse ballpoint gewoon opschrijft. En dat je hem omhoog houdt, dat briefje, dat je dan zegt, hier zijn ze alle 26. Maar zo zal het niet gaan, weet je. Dat durf ik wel te voorspellen. In die tijd leven we niet meer. En we moeten ook, kijk, ik ben heel benieuwd vooral. En we moeten ook niet te kinderachtig zijn in nieuwerwetse dingen. Ik bedoel, we hebben vorige week een beetje lopen piepen over dat Engels. Mag voor mij nog steeds wel een onsje minder. Maar het is nu eenmaal een nieuwe tijd, een andere tijd. Dus laten we ons daarop verheugen. Kijk, een paar jaar geleden, kan ik me nog herinneren, was een campagne met de New Wave of zo, ja, was dat toen. Dat heette dat toen. En er werd een selectie bekendgemaakt met hele bombastische filmpjes. Met allerlei waves erin. Met golven en zeegezichten en zo. Ja, het luistert een beetje nauw of het je smaak is, weet je. Sommige mensen vinden het prachtig. Andere mensen krijgen er kippenvel van. En de volgende denkt, wat is dit voor gelul? We laten ons verrassen. Laten we dat maar doen. Dat lijkt me het beste.
3: Ik heb ook een keer dat filmpje gehad dat door heel Nederland al die spelers bekend werden gemaakt. Ongeveer op het dorp of het gat waar ze vandaan kwamen. Dat ongeveer de locatie was waar ze, waar ze in gepresenteerd werden, die namen.
5: Hebben we dat in Nederland gedaan? In Engeland is dat sowieso wel eens gedaan.
3: Engeland
5: dat
3: is
5: je
3: het
5: inderdaad vrij. Bij plaatsnamen en specifieke plekken. Dat je dan, dat dan een local jongere dan die naam onthulde, wat ook heel tof was trouwens. Volgens mij was dat voor dat corona-EK destijds. Ja. Waar Engeland ook de finale haalde. Maar er zijn tegenwoordig heel veel creatieven die dat echt op een hartstikke leuke, originele, toffe manier kunnen. Dus laten we hopen dat ook de Nederlandse variant geslaagd wordt.
3: Ja, even voor mijn beeld, want het is gewoon een persconferentie wel van Koeman. Dat filmpje wordt gestart en daarna gaat Koeman uitleggen waarom die wie geselecteerd heeft aan de media, mag ik aannemen, toch?
5: Ja, ze gaan het eerst officieel bekendmaken. Nou, dat zal dan met een hoop spektakel en tromgeroffel gebeuren. En om 15:45 schuift Koeman zelf aan om een toelichting te geven op wie die wel en niet geselecteerd heeft. Maar het gaat sowieso reacties oproepen. Dat durf ik wel te voorspellen. Heb je dat? Misschien kunnen we het daar straks nog over hebben, hoor. Maar heb je die commercial gezien van Patta en Nike over dat nieuwe oranje,
3: met dit shirt? Dit muziekje bedoel jij ook?

0: Dit gaat zo een beetje door, zeg maar. Vond überhaupt trouwens wel in alle commercials, komen we zo meteen nog wel verder op te spreken, maar dat muziek een vrij grote rol speelde, vooral het geluid eigenlijk. Maar hoe vond je dit filmpje? Vond je het mooi?
1: Ja, ik vond het wel wat hebben. Kijk, wat ik mij aan verbaasd, dit is van Patta en Nike. En Nike kennen we als de kledingsponsor natuurlijk van het Nederlands elftal. En Patta is zo'n heel hip streetwear merk uit Amsterdam met Surinaamse roots. En dat is niet voor iedereen.
2: Ja, dat is niet voor de boerenlul, zoals wij. Wat ik dat zeg maar gewoon twee boerenlullen noemen. Patta is gewoon een merk voor de jeugd uit de grote stad, voor de hipsters enzovoort. Nou, daar heeft Nike een soort samenwerking mee en daar hebben ze commercial losgelaten. En daarin vieren ze de talloze, diverse achtergronden van de Nederlandse elftalspelers. Vooral veel Surinaamse invloeden, maar natuurlijk ook heel veel Afrikaanse invloeden en zo. Die hele selectie is natuurlijk, heeft allerlei achtergronden. De ene komt gewoon uit Arkel en de andere heeft een Surinaamse vader of een moeder. En weer een ander heeft een Ghanese roes. Dus dat shirt is daar een soort eerbetoon aan het moderne Nederland. Daar kan je een mooi shirt vinden, of je kan het een mooi of een lelijke commercial vinden. Maar wat mij zo aan verbaast is dat mensen daar tegenwoordig aanstoot aan nemen. Dus mensen worden er echt boos om.
0: Echt?
1: Want er zitten dan te weinig, er is dan te weinig Nederlands naar smaak. Ja, zeker. Ja, in die maatschappij leven we. En dan denk je, joh, als het niet voor jou is, laat gaan. Weet je wel? Dat brulshirt of die Heineken klepperpet of wel, weet je die zooi allemaal. Als je dat leuker vindt, prima toch? Dan kies je toch dat? Dan trek je toch dat aan?
0: Ja.
1: Niemand hoeft dat Patta-shirt te kopen. Als je het wel tof vindt, dan spreek je wel aan. Leuk. Ga je gang. Er is voor ieder wat wils in deze wereld, denk ik dan. Maar er zijn mensen die worden daar echt woedend van. Hè? Die zien er allerlei politieke boodschappen in. En die vinden dat woke en dat soort gelul. Joh, koop dat shirt niet of koop het wel. Veel plezier ermee. Maak je niet druk, denk ik dan.
0: Nou, dus is tegenwoordig wel heel hip om als club niet alleen een kledingsponsor te hebben, maar dan ook nog een extra sponsor erbij te hebben waarmee je dit soort shirts nog extra hip gaat maken. Zelfs Excelsior had vorig jaar, afgelopen seizoen, een shirt ineens met een kledingmerk in Rotterdam, dat je nog net even een iets ander shirt maakt.
1: Ja, maar dat is nu eenmaal de trend. Mode en voetbal zijn steeds meer met elkaar vervlochten. Ik vind dat vaak ook hartstikke leuk. En sommige dingen vind ik mooi en sommige dingen niet. Dat zul je altijd hebben. Voetbalshirts zijn ontzettend populair geworden. Je ziet dat ook heel erg terug in die WK-campagnes, waarin Adidas en Nike elkaar natuurlijk enorm aan het bestoken zijn met de ene campagne tegen de andere en het ene shirt tegen de andere. Proberen allebei de macht te grijpen in die voetbalmarkt. Ben jij trouwens een Adidas-jongen of een Nike-jongen?
0: Nou, ik zou eerlijk zeggen, ik ben van beide eigenlijk, ik heb geen uitgesproken voorkeur, maar ik moet wel zeggen, door jou, je hebt natuurlijk die shirtjes toen bekeken met Fabian, en ik was pas bij Adidas. Toen zag ik al die shirtjes, dacht ik, oh, ik vind het wel tof wat ze daarmee doen. Het is geen 13-in-dozijn shirt wat er uit de kast wordt getrokken voor die landen. Ze hebben er echt over nagedacht. Dat vind ik op zich wel tof. Maar heb jij voorkeur dan voor Nike of Adidas?
1: Het is bij mij heel erg wisselend per periode. Ik ben best wel loyaal aan veel dingen. Aan voetbalclubs en aan vrienden en aan werk en dat soort dingen. Maar niet qua Nike en Adidas ben ik wel een beetje een slet. De ene jaar is het Adidas en het andere jaar is het weer Nike. Nee, daar ben ik helemaal niet consequent in. Maar wat ik wel vind is dat, kijk, bij Nike zetten ze in op zeg maar de straatcultuur, het straatvoetbalcultuur, de grote steden, de influencers, de creators, zou ik maar zeggen. Daar maken ze heel veel campagne omheen, heel veel marketing zit daar omheen. En Adidas heeft ervoor gekozen om zeg maar voor dit WK heb ik dan over, hè, om echt puur voor de shirts zelf te gaan. Dus die lanceerde ook toen een paar maanden geleden inderdaad opeens een hele bulk met al die uitshirts, met dat ouderwetse trefoil, Adidas embleem erop, hè, en dat waren, daar moesten de shirts moesten eigenlijk gewoon het werk doen. Dat was eigenlijk een heel simpele campagne. Ze lieten die shirts zien en veel plezier ermee. Dat werkte fantastisch, want mensen werden dat dol enthousiast. Het zijn ook prachtige shirts. Die zijn heel erg met oog voor detail inderdaad gemaakt. Weet je wat jij ook schetst. En daardoor heeft Adidas volgens mij, en dat blijkt ook uit de cijfers, wel een voorsprong genomen. Die Adidas-shirts zijn heel populair geworden, ook bij de jeugd. Als ik aan mijn zoon vraag, die 17. Dat is een veel belangrijke referentie als het gaat om voetbalshirts dan jij of ik dat zijn. En die vinden die Adidas-shirts helemaal te gek. En Nike zet wat meer in op zeg maar de ja, wat ze vroeger ook wel deden. Vroeger zetten ze heel hoog in op dat straatvoetbal in de grote steden. Nou, die straatcultuur, die hiphopcultuur, die proberen ze nu ook in die campagnes een beetje te vangen. Maar die shirts zelf, die vind ik iets, over het algemeen ietsje saaier. Ik zag trouwens dat, ja. Ik zat daar nog een stuk over te lezen van de week, dat Adidas heeft trouwens 14 landen op het op het WK. En Nike.

0: hier en daar wat kansen te halen zijn. Nu wordt het tijd om ze terug te pakken.
1: Ja, wij zijn geen marketing-experts, slechts consumenten. Maar je hebt het idee dat Nike tijdens dit WK op kop ligt. Kijk, zij hebben natuurlijk ook, zij zijn ook partner van de FIFA al jaren. Dus zij hebben ook, zeg maar, de officiële WK-lijn is ook van Adidas. En dan is Nike heeft dan weer het Amerikaans elftal. Die hebben ook zo'n vlaggenshirt, wat ik op zich wel een tof shirt vind. Mits daar niet de nationalistisch mee gedaan wordt, maar het is wel een mooi shirt. Maar dat gaat natuurlijk ook bepalen als dat Team USA, als die er helemaal niks van bakken, ja, dan is dat ook weer een gevoelige tik voor Nike. Ik vind het altijd leuk om te volgen dit, want daardoor krijg je ook altijd een beetje zin in het toernooi als evenement. Al die commercials en al die campagnes eromheen en zo. Kijk, we benoemen vaak de lelijke kanten van zo'n WK. Dat hebben we volgens mij in deze show ook al regelmatig gedaan. Maar ik vind dit soort dingen ook wel leuk om een beetje zin te krijgen in die zomer.
0: Nou, om een uitstapje daarin te maken. Ik was in voorbereiding op deze podcast, dat ik even te kijken naar de commercial die Adidas heeft gemaakt. De storytelling commercial van een minuut of drie, met onder andere Lamine Jamal erin, Zinedine Zidane, maar ook Messi die erbij zit. Waarbij dus inderdaad ook al een beetje wordt ingegaan op het straatvoetbal, in de pleintjes, een beetje in de Bronx dat gevoel. Alles is geënt op Amerika, dat zie je heel duidelijk. Ze hebben heel erg Amerikaanse signatuur in die video gemaakt. Maar dat verhaal duurt 3 minuten. Met Messi die ineens nog komt opduiken. Het is de ene na de andere ster, maar op een leuke manier. Maar dan wel met normale mensen die kennelijk heel goed kunnen voetballen tegen de grote sterren, tegen Lamine Jamal en dat soort dingen. Maar waanzinnig shot van een oma of een tante die boven in zo'n flatgebouw zit. En dan, die wordt geroepen dat ze die bal moet gooien, die WK-bal. Ze gooit die WK-bal naar beneden en die wordt in één keer zo, ik snap het, AI getrukt, maar stilgelegd op de voet, waanzinnig shot. Prachtig is dat, ja.
1: Ja, het is een soort mini-speelfilm, hè. Die acteur Timothée Chalamet, de geweldige acteur is dat ook. En Samuel L. Jackson zit er ook in. Ja. Dus het is bijna een speelfilm. En heel tof gedaan. Maar dat is eigenlijk, dat vind ik dan ook wel weer grappig eraan. Vroeger deed Nike een beetje dit soort commercials. Ja, hè? Ja. Van dit soort filmpjes met allemaal van die sterren er doorheen geweven en zo. Dus het is eigenlijk een beetje een op Nike geïnspireerde commercial voor mijn gevoel. Maar het is sowieso heel, heel tof gemaakt. En ja, ik vind het altijd wel mooi. Je hebt ook natuurlijk de oud-Hollandse dingen. Ik zag ook Rafal van der Vaart en Milan van Dongen opduiken in een van de scoren-shirt of zoiets. En dat is meer dat ouderwetse Hollandse hoenpapa-gedoe. Dus ook geinig hoort er ook bij de Oranje Zomer. De straten worden allemaal weer oranje versierd natuurlijk. Dat is ook allemaal onderdeel van de folklore. Dus je voelt wel dat het stilaan echt gaat beginnen, hè?
0: Ja, we zijn alleen maar omdat je vandaag op de foto bent geweest met ons en een WK-bal. Dus dat is de enige reden dat je dit zegt. Anders had je dit nooit gezegd, dat je het nu al voelt dat het WK gaat beginnen.
1: Nee, daar heb je gelijk in. We staan er wel goed op, denk ik. En als we er niet goed op staan, dan kan Pim Ras, onze huisfotograaf met de AI, natuurlijk altijd van ons alsnog heel knappe mensen maken.
0: Ja, Pim is gespecialiseerd in AI tegenwoordig. Hey, even die WK-selectie, want daar begon het natuurlijk een beetje mee, van Koeman die vandaag bekend wordt gemaakt. Verwacht je daar nog hele grote verrassingen in? Nee, toch?
1: Nee, zeker niet. Er zijn een paar twijfelgevallen bij. Dat is een dubbeltje op zijn kant. Kies je voor de een of kies je voor de ander. Die kun je allemaal wel een beetje uittekenen als je ze allemaal gaat uitschrijven. Van gaat Valente mee of gaat Kees Smit mee? Zo heb je wel meer van dat soort jongens die er net wel of net niet bij vallen. Dat zal mede afhangen ook van de fitheid van een aantal, zeg maar, bepalende zekerheidjes. Dus bijvoorbeeld Jurriën Timber. Nou ja, gaat hij mee, ondanks dat hij geblesseerd is? Het kan ook zijn dat Koeman daarin een beetje gaat wikken en wegen van hoeveel jongens zijn. En Memphis is natuurlijk ook een soort twijfelgeval. Die is pas net terug. Dus dan moet je misschien ook nog helemaal fit zien te krijgen richting het WK. Frenkie de Jong heeft weinig gespeeld de laatste tijd. Dus hij zal daarin, denk ik, ook een beetje kijken van, ja, hoeveel brekenbeentjes kan ik hebben in mijn selectie? En wat staat daar tegenover? Dus dat wordt op een paar plekken, posities, nog misschien wel spannend. Maar ik denk dat van de 26 dat er wat 2, 23 kun je zo wel uittekenen. En dan zijn er misschien een paar waar je over kunt discussiëren.
0: Ja, dan hebben we het vaak over de vorm, hè? Als je binnenkomt zometeen bij Oranje, met wat voor gevoel kom je binnen? Wij stonden ooit in Portugal, waren we toen Liverpool de Champions League won. En toen zag je Wijnaldum en Van Dijk binnenkomen bij Oranje met een bepaald gevoel van, nou, dit hebben we toch even gewonnen. Dan stap je prettig binnen. In 88 hadden we ook een paar spelers die met een goed gevoel binnenkwamen, en toen werd Nederland Europees kampioen. Als je deze selectie een beetje bekijkt, dan zou ik bijna zeggen dat er één is die echt met een stralende glimlach binnenkomt qua gevoel. Dat is Donjal Malen. Nu een definitieve overstap gemaakt naar AS Roma ook. En dat lijkt mij, zeg maar, degene die de koning van het Nederlands elftal is op dit moment, toch?
1: Ja, dat is in ieder geval een speler die absoluut in vorm is. En dat je had eigenlijk meer

0: spelers gewild die op die manier binnenkomen, die in de Champions League finale hebben gehaald of liefst nog gewonnen. En die zijn heel dun bezaaid. In de laatste fase van de Champions League waren weinig Nederlanders meer te bekennen. Dus Malen kunnen we met een duimpje omhoog inderdaad benoemen. Denzel Dumfries is natuurlijk kampioen geworden. Er zijn heus wel wat succesjes gehaald. Frenkie de Jong is ook kampioen geworden. Ook al heeft hij de laatste tijd weinig gespeeld. Ik heb er een beetje dubbel gevoel bij. Kijk, we staan er wel veel beter voor dan in 2022. Als je kijkt naar de selectie als geheel. Hè. Je hebt veel meer spelers in de Premier League die in de absolute top spelen dan destijds. Maar ook toen waren natuurlijk Frenkie de Jong, Virgil van Dijk, Memphis Depay waren niet top. We kwamen allemaal uit een kwakkelend seizoen. Waren of geblesseerd geweest of niet in vorm. Je had toen nog een heel zwikkie Ajax-spelers bij de selectie die een heel slecht seizoen door hadden gemaakt. Een hele slechte periode. Dus eigenlijk zat bijna niemand lekker in zijn vel, behalve Cody Gakpo. En die bleek ook beslissend te zijn. En Denzel Dumfries speelde natuurlijk een goed toernooi. Maar ja, als je het daarmee vergelijkt, dan is het nu nog wel oké. Dan denk ik dat we er nu wel beter voor staan dan destijds. Maar het is nog steeds zo dat je natuurlijk veel blessures hebt gehad van spelers die in ieder geval dicht tegen de basis aan zaten. Hè? Dus Xavi Simons, Jerdy Schouten, Jurriën Timber wordt heel spannend. Memphis Depay moet je toch waarschijnlijk, als je hem meeneemt, moet je hem toch weer een beetje op gaan trainen in het toernooi. Nou, dat is de laatste twee keer geen succes gebleken. Dus als ik de staat van de selectie een cijfer zou moeten geven, zo even puur op gevoel uit de losse pols, dan is het denk ik een 6,5 of zo. Maar dat was in 4 jaar geleden was het 5,5. En dan heb ik het over de frisheid en de fitheid en de ja. Nee, één dingetje waar ik me wel op verheug. Er is een goede kans dat we in Interland gaan spelen met op de linkerkant Quilinci en Crescencio. Dat zou kunnen.
1: Ja.
0: Dat zou denk ik voor het eerst zijn.
1: Q&Q.
0: Ja, Quilinci en Crescencio. Ja, geweldig. Ja. Wat een goede naam, hè? Ja. We hadden het vorige keer natuurlijk over mooie voetbalnamen, maar daar zijn eigenlijk deze categorie, de Crescencio's en de Quilinci's, een beetje onderbelicht in geraakt. Dus
1: dat is wel waar, ja.
0: Ik zou dat leuk vinden als die allebei meegaan.
1: Ja, Stefan Neven, die vraagt ook nog. Etienne, ik hoorde vanochtend in de podcast over Malen praten, dat hij dan maar van rechts buiten af moet, gezien het goede seizoen bij Roma en in de spits. Maar waarom haalt Koeman Ernest Pocoe, rechts buiten bij Leverkusen, er niet bij om Malen op rechts te vervangen? Wordt nauwelijks genoemd, maar best goed bezig in zijn eerste seizoen daar.
0: Goede opmerking, maar dit is de categorie speler die door Koeman net niet goed genoeg is bevonden tot nu toe. Er ook eigenlijk nooit is bijgehaald. En dan ben je onder Koeman eigenlijk niet in beeld. Dat is een beetje hoe die werkt. Hij heeft er een paar bijgehaald en uitgetest. En die bevielen en die blijven bij die 40, zeg maar. Hè, die ruwe selectie. Jongens die er nog nooit bij hebben gezeten. Met uitzondering van Crescencio, Somerville. Want die was geblesseerd in die maart interlandperiode. Maakt hij alleen gebruik van spelers die hij al wel eens gezien heeft bij Oranje. Een andere optie die waarschijnlijk geen kans gaat maken, bijvoorbeeld, is ook bijvoorbeeld Sam Beukema. Die toch een behoorlijk seizoen heeft gehad bij Napoli. Het kan best zijn dat Timber afvalt. Dan zou je kunnen denken, die komt misschien wel in beeld. Maar die heeft ook nooit bij de selectie gezeten. Dus de kans dat soort jongens het halen is gewoon onder deze bondscoach althans. Even los van wat wij daar dan van vinden, is die kans klein.
1: Gijs Vlameling heeft ook nog een vraag voor je liggen. Die had hij al dit weekend gesteld, speciaal voor jou. Want hij luistert naar onze podcast, vindt een heerlijke podcast en zegt: ik heb een vraag specifiek voor Sjoerd. Hij heeft terecht gesignaleerd dat het bestuurlijk bij Feyenoord een mierenhoop is of was. Hoe kijkt hij aan tegen één Feyenoord, de komst van Eenhoorn? En zou de club uit mijn geboortestad niet weer Feyenoord moeten heten? Ben benieuwd naar de mening van hem. Hij denkt, daar hou ik van. Zo, nou.
0: Kijk, schitterend. Maar hoe bedoel je Feyenoord moeten heten?
1: Feyenoord met een IJ, zeg maar, pas van een Y.
0: Oh ja, ouderwets, met een lange I.
1: Ja.
0: Dat vind ik op zich best een leuk idee. Maar ik heb geen idee waarom ze dat niet meer willen of niet meer doen. Het heet nog wel Stadion Feyenoord volgens mij met lange ei. Althans, dat staat op die metalen letters voor het stadion. Ik denk dat het een hele goede set is. Dat de eenwording nu een feit is. Daarmee heb je in ieder geval een eerste stap gezet in het vereenvoudigen van de zogenoemde, prachtig woord, governance. Een woord dat we vroeger nooit gebruikten, maar tegenwoordig nogal mode is. Bij Feyenoord is dat al jaren, en bij Ajax trouwens ook, een probleem. Hè? Gewoon een simpele, strakke organisatie met korte lijnen en waar niet te veel kapiteins op het schip zitten. Nou, de eenwording van stadion en club is wat dat betreft een goede en belangrijke stap. Ik denk ook dat Robert Eenhoorn daar heel blij mee is dat hij dat dossier in ieder geval niet meer hoeft op te lossen. Dat is al voor hem gedaan. En dat maakt dingen gewoon overzichtelijk. Het is gewoon bij voetbalclubs altijd zo dat hoe meer mensen er mee praten, hoe moeilijker het vaak is om zo'n club te besturen. En dat is ook een van de redenen in mijn ogen dat PSV zo succesvol is. Namelijk dat die dat heel simpel en strak op orde hebben. Het stadion bovendien in eigen bezit hebben. Ja, dat maakt dingen heel veel makkelijker. En dat zou bij Feyenoord nu ook een eerste stap kunnen zijn, ja.
2: Mijn internet is vertrouwd.
3: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
2: Ik wil sneller, snel, zonder te remmen.
3: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ja, en dan moeten we in deze AD Voetbalpodcast ook even gaan kijken naar nog het voetbal dat gespeeld wordt. Namelijk vanavond de wedstrijd om de Conference League tussen Crystal Palace en Rayo Vallecano. Ik neem aan, Menno Groenstegen, dat jij bij beide stadions een stickertje had kunnen achterlaten dat die dat AD Voetbalpodcast daar was geweest, of niet?
4: Ja, zeker.
1: Als erkend stadionswaffelaar, hè?
4: Ja. Ja, Rayo Vallecano ben ik in totaal 7 keer geweest, waarvan denk ik 4 keer in de Segunda Division. Want daar hebben ze de laatste jaren bijna net zoveel gespeeld als in La Liga. Maar het is wel altijd een uitdaging om daar binnen te komen, kan ik je vertellen. Want Rayo Vallecano is eigenlijk een club die gewoon in de jaren 80 zijn achtergebleven. Die doen niet aan online kaartverkoop. Dus als je daarheen wil, dan moet je of contacten hebben of zorgen dat je in de rij gaat staan en dat er nog een kaartje over is. Nou is dat in La Liga of met Europese wedstrijden. Je ziet het dit seizoen spelen ze voor de tweede keer in de clubhistorie spelen ze Europees. De eerste keer was in 2000-2001 toen ze de kwartfinale UEFA Cup bereikten. En nu staan ze in de finale van de Conference League. Dus als ze meedoen zijn ze goed. Maar wat dat dus betekent bij Europese wedstrijden. Er zijn natuurlijk mensen met een seizoenkaart. Dus bij competitiewedstrijden is het allemaal vrij goed georganiseerd. Maar bij Europese wedstrijden zijn er dus 14.000 mensen die een kaartje moeten kopen en die daarvoor dus in de rij moeten gaan staan. Dus dat betekent dat mensen soms 5-6 uur lang, ik zag vorige keer een filmpje waarin het bijna echt, driekwart van het stadion gaat het zo rond, die hele slang met die hele rij met mensen zo. En dan, dan moet je geduld hebben.
1: Maar ze weten ook dat het internet bestaat en dat je gewoon kaartjes online zou kunnen bestellen.
4: Dat weten ze wel bij Rayo Vallecano, maar ze hebben een voorzitter, een eigenaar, Raúl Martín Presa, die is sinds 2011 de baas daar. En eigenlijk is het al 15 jaar een strijd met de supporters, want die is gewoon eigenlijk te beroerd. Of hij heeft het geld niet om te investeren in bepaalde dingen. Zo hebben ze ook een fanshop. Ik zag nu beelden van de fanshop waar mensen weer in de rij stonden om een kaartje te kopen voor de... Er gaan natuurlijk een paar duizend supporters mee naar Leipzig, hè, waar de finale wordt gespeeld. Maar er zijn ook supporters die blijven achter in Madrid, want het is een vrij arme buurt, Vallecas. En die gaan dan in het stadion kijken waar een groot scherm wordt neergezet. Nou ja, daar moet je dan een kaartje voor kopen. Maar dat kan in de fanshop. Nou, er is een fanshop van, wat zal het zijn? Ik ben er een paar keer geweest, een metertje of 5x10. Het is echt het stelt helemaal niks voor. Dat is de fanshop. En daar stond nu 1 iemand achter de kassa. En daar konden mensen dan een kaartje kopen om morgen het stadion in te kunnen om naar het scherm te kijken. Maar daar zag ik dus ook weer een filmpje van een rij van honderden mensen die daar in de brandende zon in Madrid even hun geduld moeten hebben voor een clubpie.
1: Hey, maar deze man, die voorzitter, die heeft dus die club. Die is, daar is die eigenaar ook van, of niet?
4: Ja, ja. Ja.
1: Dus die heeft de club ooit in handen gekregen, maar die investeert er dus kennelijk dusdanig genoeg in dat ze wel nu in Europa heel ver komen.
4: Ja, nou ja, ik denk dat het vooral het werk is van een trainer die ze nu hebben. Ze hebben af en toe best wel goede trainers. Rayo Vallecano staat wel bekend om een club die gedurfd voetbal speelt. Ze zijn geen Getafe met betonvoetbal. Nou ja, je mag het nog wel een tikje erger noemen wat Getafe doet. Hè. Die zijn 7e geworden dit jaar volgens mij. En die gaan op die manier Europa in. Maar Rayo Vallecano die doen het op een aanvallende manier. Zijn dit seizoen toch weer 8e geworden. Heel knap. En dus in een Europese finale. En dat is een beetje het werk van Iñigo Pérez. Trainer, 38 jaar. Bezig aan zijn derde seizoen bij de club. En die levert fantastisch werk met een ja, met bescheiden middelen, want dat is gewoon wat het is. Er zijn clubs in Spanje die veel meer te besteden hebben. Maar Rayo Vallecano heeft af en toe van die seizoenen, daar hebben ze ook, 10, 15 jaar geleden hebben ze spelers als Diego Costa en Michu bijvoorbeeld in de spits gehad. En toen hadden ze ook van dat seizoenen dat ze opeens in de subtop opdoken. Maar verder is het eigenlijk een beetje Volendam, hè, op en neer. Dus vaak tegen degradatie vechten. Ze hebben zelfs een tijdje op derde niveau gespeeld, nog niet zo gek lang geleden. En ze komen toch altijd weer bovendrijven. En dat is eigenlijk omdat ze een hele fanatieke achterban hebben. Er kunnen maar 14.000 mensen in het stadion, maar als zij op het tweede of derde niveau spelen, zitten die mensen er ook.
1: Ja.
4: Rayo Vallecano is gewoon de grootste buurtclub ter wereld, noemen ze het altijd. En dat is ook wat ze in alles willen uitstralen. De supporters die willen bepaalde waarden die ze hebben met elkaar, dat vinden ze eigenlijk belangrijker dan de resultaten. Ik heb 10 jaar geleden is er een mooi boek geschreven van een Ierse journalist die in Spanje werkt. Robbie Dunn, die schreef het boek Working Class Heroes. En dat is eigenlijk precies wat Rayo Vallecano is. Dus als je meer wil weten over die club en wat er allemaal achter de schermen speelt, dan is dat een aanrader.
1: Ja.
4: Dat is een club, als je daarheen gaat, het is een beetje alsof je in Zuid-Amerika belandt. Dat is gewoon de hele sfeer in en rond het stadion. Dus je kan in Madrid naar prachtige stadions, hè, met Real Madrid en Atletico Madrid. Maar ja, als je het pure voetbal wil zien, dan moet je in Vallecas zijn.
1: Ja, maar dan heb je ondertussen dus een tegenstander waar het geld geen gebrek is, Crystal Palace. Hè?
4: Nee.
1: Nee.
4: Nee, ja, voor elke Premier League club is geld geen probleem. Hè? Daar hoef je weinig voor te doen in Engeland.
1: Nee, dat is waar. Maar goed, er staan wel twee complete uitersten tegenover elkaar dan eigenlijk een beetje, als ik dit verhaal zo hoor van jou.
4: Ja, al denk ik dat voor Premier League begrippen is Crystal Palace toch ook weer een beetje. Het is toch wel een club die een beetje zijn eigen identiteit heeft behouden. Het zit echt diep in de samenleving, in dat stukje van Zuid-Londen. Dat zag je vorig jaar toen ze de FA Cup wonnen natuurlijk, met tienduizenden mensen die de straat op gingen. Eerste prijs in de clubhistorie was dat. En voor Crystal Palace is het toch ook wel bijzonder. Want die zouden natuurlijk met de FA Cup winst, ga je normaal gesproken de Europa League in. Nou ja, dat ging niet door natuurlijk vanwege Mr. Marinakis. Hè, waar we het begin dit seizoen nog over gehad hebben met Nottingham Forest. Die kreeg het voor elkaar dat Forest die plek overnam. En dat Crystal Palace naar de Conference League ging. Maar ja, ik vraag me af. Ja, we hebben het gezien natuurlijk met Aston Villa die de Europa League won en Nottingham Forest dat nog de halve finale behaalde. Misschien dat Crystal Palace het ook was gelukt hoor, om zo ver te komen. Maar ik denk dat Crystal Palace toch achteraf al blij is dat ze dit podium hebben gekregen. En die zijn eigenlijk een beetje door dat toernooi gewandeld. Hè. De meeste tegenstanders, Shakhtar Donetsk, die van AZ wonnen, die zetten zij eigenlijk vrij simpel opzij. Dus je ziet wel dat die Premier League clubs eigenlijk door die toernoois een beetje heen wandelen. Maar ik ben toch wel benieuwd naar deze finale. Ik had gisteren ook nog eens even de Spaanse clubs in finale. Spaanse clubs en de landenteams met de nationale ploeg van Spanje ook. Die hadden van de laatste 28 finales hadden ze de 27 gewonnen. En de enige finale die dan verloren was vorig jaar met de Conference League finale. Dat Real Betis eraf ging met 4-1 tegen Chelsea. Maar ja, dat is natuurlijk wel een indrukwekkende reeks. En dan natuurlijk, je hebt Real Madrid en Barcelona, maar ook Sevilla natuurlijk met 7 keer de Europa League. Dus ja, Spanje en finales, dat is over het algemeen wel een succes. Dus ik ben benieuwd of Rayo Vallecano dat weer op kan pakken nu na vorig jaar.
1: Ik zat eens even te kijken. De grootste aandeelhouder van Crystal Palace, dat is een Amerikaan, Woody Johnson. Ja. Heeft ook de New York Jets. Maar ik denk dat het de eerste ambassadeur is die dus nu een club heeft. Want hij was ambassadeur in Engeland voor Amerika. Heeft nu een club, maar die man ziet een beetje uit als een soort van moderne Hugo de Jonge, of niet?
4: Ja. Ja, Crystal Palace, ze hebben eigenlijk, het is een beetje een chaotisch jaar geweest daar ook. En die trainer die was eigenlijk niet blij dat er zo weinig geïnvesteerd werd. Ze raakten natuurlijk met Eberiche Eze, raakten ze hun belangrijkste speler kwijt. En ze zijn er niet echt sterker op geworden. Dus die gaf al vrij vroeg in het seizoen aan van, ik ben je niet zo blij mee, ik ben straks weg. Maar toch hebben ze weer een prima seizoen gedraaid. Zorgeloos middenmoot in de Premier League. En nu een mooie Europese finale. Dus ja, na de FA Cup van vorig jaar, de eerste prijs in de clubhistorie, kunnen ze meteen doorpakken nu.
1: Ja, ik ben heel benieuwd inderdaad wat daar gaat gebeuren.
4: Ik zag dat er nog wel, dat normaal gesproken bij Europese finales, ze hebben die die Conference League finales vaak in vrij kleine stadions gespeeld. Hè, de afgelopen jaren, waar dan ook weer kritiek op was. Want dan konden er bijvoorbeeld maar 20.000, 25.000 in. Tirana was ook niet zo heel groot natuurlijk toen. Met Feyenoord en AS Roma. Twee clubs met een grote achterban natuurlijk. Dus ze hebben nu besloten om dat in Leipzig te spelen. Waar er volgens mij iets van 50.000 in kunnen. Maar ik zag nu dat Crystal Palace die neemt er wel wat mee. Maar Rayo Vallecano die nemen er niet zo heel veel mee. Dus het was heel makkelijk om nog voor 30, 40 euro aan kaartjes te komen voor een Europese finale, zag ik. Dus wat dat betreft wel leuk ook dat veel mensen daarbij kunnen zijn.
1: Mooi. Nou, we gaan eens kijken wat die wedstrijd opleveren vanavond. De finale van de Conference League. Het is voor velen een wedstrijd waar ze niet voor thuis zullen blijven, denk ik. Jij wel natuurlijk.
4: Ja, ik ben gewoon aan het werk. Dus ja, we gaan het op die manier
1: maar
4: volgen.
1: Maar ook als je niet gewerkt had, had je ook gewoon...
4: Het zijn wel twee clubs waar ik echt sympathie voor heb. En Rayo Vallecano in het bijzonder. Dus dan had ik hem ook zeker gekeken. Ja.
1: Mooi,
4: zeker weten.
1: Ik wens je een mooie voetbalwedstrijd toe. En wij gaan door met de voetbalpodcast met Sjoerd.
4: Yes, succes. Hoi, hoi.
1: Sjoerd, je weet het. Deze podcast wordt altijd gekenmerkt door één vast einde in deze podcast. Één vaste rubriek. Dus je weet waar we naartoe gaan, hè?
0: Ik neem aan de vraag van vandaag.
5: De vraag van vandaag.
1: Dat klopt. Dit was de vraag van Johan afgelopen of gisteren.
6: Ja, ik denk dat ik ook wel een leuke vraag heb. Sinds deze maand is er één speler die zowel kampioen is geworden in de Premier League, in La Liga, in de Serie A en in de Bundesliga gedurende zijn voetbalcarrière. Het is nog een actieve speler die in de vier grootste voetballanden kampioen is geworden. Wie is de gelukkige?
0: Oh nee, die heb ik niet paraat. Als ik heel diep ga nadenken, dan kom ik misschien wel ergens. Vroeger had je altijd, was het antwoord op deze vraag, althans niet qua kampioenschappen, maar qua competities, was altijd John Dal Thomasson. Ja. Die had ook in heel veel, in al die competities, al die topcompetities gespeeld. Maar deze, ik kan gaan graven, maar ik heb hem er niet gelijk bij. Dus dat duurt me dan te lang.
1: Ja, nee, dat snap ik. Dylan Maas heeft het onder andere wel goed. Heel veel andere luisteraars ook. En die kwamen vooral met een naam zoals Johan ook zou uitspreken. Dat vond ik heel mooi. Dat mensen ook reageerden op de manier zoals Johan zou uitspreken. Cancelo. Zoals Johan dat zou zeggen. Ja, ja, ja. Je weet hoe dat gaat.
0: Ja. Sorry, bij Twente.
1: Dus dat was inderdaad het goede antwoord.
0: Bij Twente had je ook altijd... Die is inmiddels overleden helaas. Maar die had je vroeger bij Twente had je altijd... Check TOT.
1: Ja. Ja, en ik ben een warm voorstander van om Johan straks naar de Como Cup te laten gaan. Vind ik ook mooi als Johan elk jaar naar de Como Cup gaat.
0: Ja, ben ik ook voor. Ja, mooi. Cancelo, ja. Mooie vraag. En ik had hem ook niet geweten, eerlijk gezegd. Waarschijnlijk als ik hem had opgezocht, maar...
1: Dan ga jij de vraag doen voor morgen.
0: Ja, in deze spetterende show hadden we natuurlijk hadden we het even over Adidas en Nike. Die zijn groot vertegenwoordigd op het WK. De nummer 3 is Puma, die heeft 11 landen. Dat verraste mij, dat vond ik ook nog wel vrij veel. Maar daarna krijg je allemaal sportmerken. Die hebben maar één land. En dat zijn er best wel veel. En er zitten een paar hele obscure bij. Maar ik ga drie sportmerken noemen die iedereen wel kent. En daar wil ik dan het land bij weten. Op het komende WK, dus de kledingsponsor. De eerste is het oldschool amateurvoetbalmerk. Althans in mijn beleving. En Jan Boskamp merk Jaco.
1: Ja.
0: Groot gemaakt door Jan Boskamp. Want die had dat altijd op zijn kraag staan, volgens mij. Er is ook één land, die worden gesponsord door... toch wel een beetje jeugdsentiment, Reebok. Het Engelse merk Reebok. Ik wil weten welk land is dat. En ook een ouderwets, maar dan volgens mij... dat is Spaans, volgens mij. Of Italiaans, nee, het is Italiaans. Kappa.
1: Mooi. Nou, ik zou zeggen... Jaco, Reebok, Kappa, welke landen horen hierbij? Je kan het doorgeven via X of Blue Sky met de hashtag AD Voetbalpodcast. Of reageer op Instagram, @ADVoetbalpodcast is ons kanaal. Dan kan je reageren in de stories of een DM'tje sturen. Mag ook met foto's. Als je denkt, goh leuk, ik heb de shirts gelijk gevonden. Moet je dan een DM'tje sturen? Mag natuurlijk ook allemaal. Stuur maar door. Morgen de antwoorden in deze AD Voetbalpodcast van Maarten Wijfels.
0: Ja, nee, en als je nog een want het is best een moeilijke vraag, dus ik denk dat veel mensen hem op moeten zoeken. Dat mag ook wel, vind ik. Maar stuur dan ook nog een leuke foto bij van jouw favoriete shirt van die merken. Bijvoorbeeld Kappa heeft ook heel veel clubs vroeger gehad. Jaco iets minder. Maar bijvoorbeeld Reebok is ook een klassieker eigenlijk. Dus als je nog leuke jeugdherinneringen hebt aan deze merken, dan stuur ze door. Want we hebben het over Adidas en Nike gehad. Wij zijn hier niet van de commercials. We worden nergens betaald door dit soort merken. Dus dan ook de kleine merken verdienen daarin een beetje steun van de AD Voetbal Podcast.
1: Zeker, lijkt me een heel goed idee. Nou, bij deze. Je hebt de oproep gehoord. Kom maar door met je antwoorden. Morgen in deze AD Voetbal Podcast praten we met Maarten Wijfels onder andere over de selectie van Ronald Koeman en welke discussie die op zal leveren. Nemen we tal van andere zaken door, dus dat allemaal morgen. Sjoerd, ik wens jou een mooie dag en tot de volgende.
0: Yes.
7: Van hakken, snijden en koken. Meten, passen en zagen. Tot inkopen, rekenen en targets. Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Zo geeft onze software je inzicht in je planning, projecten en personeel. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
8: Wie heeft de zeepsop in de pruimenpap gedaan? Alle pruimen.

0: luistert naar Godezone FM. Het is 2:00.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Textielsuper Zeeman zal in verschillende Europese landen winkels sluiten. Het gaat om Portugal, Oostenrijk en ook een paar filialen in Spanje, Frankrijk en Duitsland. Vorig jaar had het bedrijf bijna 1400 vestigingen in 8 Europese landen. In 2025 leed Zeeman een nettoverlies van 11,7 miljoen euro... en door fysieke winkels te sluiten hoopt de keten het tij te keren. Het ziet er naar uit dat de komende jaren 150 Zeeman-winkels hun deuren zullen sluiten. Bij het ongeluk met een schoolbusje en een trein gisteren in het Belgische Buggenhout raakten 5 kinderen zwaar gewond, maar 2 van hen kunnen mogelijk binnenkort weer naar huis. Dat laat de directrice van de school waar de kinderen op zitten aan VRT Nieuws weten. Bij het ongeluk kwamen 4 mensen om het leven. 2 tieners van 13 en 15 jaar, de chauffeur van het busje en een begeleidster. Er zijn door nabestaande leraren en leerlingen bloemen bij de plek neergelegd waar het ongeluk plaatsvond. Bronnen melden aan de NOS dat Duitse en Nederlandse militairen in Estland een hoofdkwartier gaan inrichten voor de verdediging van de NAVO. Dit om sneller actie te kunnen ondernemen tegen een mogelijke Russische aanval. Het gaat om enkele tientallen militairen van een Nederlands-Duitse eenheid. Zowel premier Jette als het ministerie van Defensie willen het bericht niet bevestigen. Jette wil wel kwijt dat er een plan voor een NAVO-hoofdkwartier in Estland wordt uitgewerkt. De Rijksvoorlichtingsdienst meldt dat de Duitse bondspresident Frank-Walter Steinmeier en zijn vrouw Elke tijdens het staatsbezoek aan Nederland samen met het koningspaar onder andere het Nationaal Holocaustmuseum, chipfabrikant ASML en het Internationaal Strafhof zullen bezoeken. Het Duitse paar is van 9 tot en met 11 juni in Nederland. Het bezoek begint op dinsdag 9 juni met een welkomstceremonie op de Dam in Amsterdam. Het weer, het blijft droog en er zijn zonnige momenten. Bij een matige noordoostenwind is het tussen de 16 graden op de Wadden tot 27 graden in het zuiden van het land. Dit was het Radio Nieuws.
2: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. De Duitse grenscontroles zorgen voor vertraging op de A12 richting Oberhausen. Vanaf Zevenaar beland je in de file en doe je er 10 minuten extra over. De A58 dan, richting Eindhoven. Goed nieuws, want ze waren daar bezig met bergingswerkzaamheden, maar inmiddels is de weg weer vrij. Tussen Tilburg Centrum Oost en Moergestel doe je er nu nog een kwartier langer over.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Godezone.

0: For me, they can have just a lot of goals, a lot of fun and some other things.
1: Taylor wil graag. Taylor krijgt. Taylor scoort. Toch 2-1 voor Ajax. Ruimte. Klaassen. Kan uithalen. Klaassen. Zo. Wat een schitterende goal. Van Davy Klaassen.
2: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Pantelis podcast. De plek waar je de laatste ins en outs over Ajax hoort. Mijn naam is Jan Verdonk en ik deel vandaag een tafel met Wessel Kroon. En live vanuit het zonnige Nijmegen is het Bart Sanders. Bart, welkom.
3: Dank je.
2: Heren, eerst eventjes, heb je een beetje kunnen genieten van het mooie weer, Wessel?
4: Absoluut, ja. Ik word er altijd wel een beetje blij van. En het is een stuk leuker om lekker een beetje naar buiten te gaan. En nou, heerlijk, kan er wel van genieten, ja.
2: Ja, Bart, hoe is dat voor jou?
3: Ja, zeker. De mensen weten inmiddels dat ik vaak in de tuin ben. Maar nu ben ik ook veel in de tuin, maar wel eens warm te zwemmen. Dus niet om achter een boom te gaan staan hoe het bij Ajax gaat. Dus nee, en de barbecue is ook al aangeweest. Dus helemaal top, zou ik zeggen. Maar ik zit hier nu op een bovenkamertje, zoals gewoonlijk. Het is hier net het reptielenhuis in het Arnhemse Burgerzoo. Dus het is hier echt niet te harde. Dus laten we snel er doorheen gaan, zou ik zeggen.
2: Ja, je hebt voor zwaardere taken gestaan heb. Dat wel. Is de ontspanning wel al een beetje gekomen na deze...
3: De afsluiting heeft plaatsgevonden, Jan. Afgelopen zondag samen met jou. En dat is nu klaar. En ik vind het wel lekker eigenlijk, dat gevoel dat het klaar is. En dat we nu een maandje even niks. En dan gaan we weer starten. En dan is het ook weer leuk om over een maand weer te starten. Want dan is het weer nieuwe ronde, nieuwe kansen. Nieuwe trainer, nieuwe spelers. En dat is altijd leuk.
2: Ja, misschien meteen even goed om te zeggen. Wij beschouwen vandaag eigenlijk nog na, hè, op wat er is geweest de afgelopen week. Dat ga ik bespreken met jullie. Ik wil verder nog even bespreken wat we verwachten van de Conference League komend seizoen. Dan zijn er wat geruchtjes en wat verhalen over eventueel vertrekkende spelers die we gaan doornemen. We hebben de seizoensbingo, zoals altijd. We hebben natuurlijk de verkiezing van speler en talent van het jaar, waar we het nog even over kunnen hebben. Over de prestatie van Girona van afgelopen weekend. En dan volgende week nemen wij nog even de tijd om uitgebreid na te beschouwen op het seizoen. Verwachting is dat Kevin dan ook aanschuift. Dus dat is natuurlijk wel eventjes gezellig. Een gezellig samen zijn om toch een beroerd seizoen op meerdere vlakken trouwens. Om dat af te sluiten zo. En dan zijn we er verder deze zomer geregeld op het moment dat er dingen te melden zijn. Want dat zijn we zeker van plan. En laten we hopen dat het al vrij snel dat er wat dingetjes zich aankondigen, Bart.
3: Dat denk ik wel. Ik denk dat de trainer niet al te lang op zich zal laten wachten. En dat is toch een beetje twijfelachtig. Want je hoort links en rechts toch tegenstellende verhalen. Of Michel dan die trainer is, ja of nee, die toch gaat komen. Want daar leek het eerst wel op. Maar zijn er toch ook verhalen dat dat misschien toch niet gaat gebeuren. En ik ben heel benieuwd waar Jordi mee uit de hoed komt.
2: Ja, verwacht jij ook een van die mogelijkheden, Wessel, dat hij wel komt of niet komt?
4: Ja, die verwacht ik wel, ja. Mijn vader zei altijd, de kans is altijd 50%. Hè? Het gebeurt wel of het gebeurt niet, ook in dit geval.
2: Nee, en wat heeft jouw voorkeur?
4: Ik heb niet per se een voorkeur. Ik ben gewoon toe aan frisse energie. Ik ga er open-minded in en ik ga het wel zien. Maar ik ben heel erg toe aan iets nieuws bij Ajax, zeker na dit seizoen. Dus als Michel het wordt, helemaal prima. Als het iemand anders wordt, ook helemaal prima. Maar ik kan me niet voorstellen dat iemand anders wordt dan Michel. Want je bent er al een hele tijd mee bezig. En dan zou je echt iemand aan het lijntje moeten hebben gehad daarachter, denk ik. Met wie je dan ook ongeveer akkoord bent. Want je zit nu wel op het punt dat je niet meer... Je gaat niet nu ineens een gesprek beginnen met een nieuwe trainer met wie je van tevoren nog niet hebt gesproken. Want dat is het enige nadeel eigenlijk aan die voorronde van de conference die ik halen. Is dat het seizoen staat wel eigenlijk meteen alweer voor de deur. Ja. Over een maand begin je alweer. Dat kwam in de berichtgeving natuurlijk naar buiten. 22 juni. Ja, dan je hebt ook een trainer waarvan je wil. Of je wil van je trainer dat hij nog even. Dat hij zich in kan lezen en naar spelers kan kijken. Hè? Wat heeft hij nodig? Wat denkt hij zelf dat hij. Wat toevoegingen zijn aan de selectie? Nou, die moet dus eerder beginnen dan de voorbereiding. Om alles een beetje in kaart te brengen. Ja, dan heb je misschien hooguit nu 2 weken om dat rond te maken. Ja,
2: zo zie ik het ook, Bart. Ik denk dat jij er ook zo naar kijkt. Hè? Maar binnen nu 2 weken lijkt me logisch dat zo'n trainer wordt aangesteld. Want er is sinds het vertrek van Ekpom misschien wel ruimte voor 1 of 2 aankopen. Dat doe je idealiter natuurlijk ook al voor zo'n voorbereiding misschien wel. Dus ja, je mag toch verwachten dat er dan wel zo'n trainer daar nog even wat inspraak in heeft. En dat hij dan misschien ook nog richting die voorbereiding nog wat tijd heeft. Is dat ook een beetje zoals jij het ziet?
3: Dat denk ik wel, ja. Ik denk dat dat wel gaat plaatsvinden. En voor 1 juni wellicht al, dat de trainer bekend zou worden. Ik ga nog steeds uit van Michel. Ja. Om de reden die Wessel opnoemt. En ja, ik heb het voorwerk wat we hebben gedaan zorgt voor lichte twijfel bij deze trainer. Maar ja, we gaan wel gewoon blanco in. En we gaan zien hoe die gaat starten. Frisse energie waar Wessel het net ook over had. Maar vooral een trainer die er bovenop zit. En die ook weer een beetje het topsport mentaliteit terug gaat brengen in dat elftal. En ook gaat zorgen dat dat team fit gaat worden. En gewoon volle bak 90 minuten kan spelen. Dat vind ik vooral heel belangrijk. Dus ik hoop voor het weekend al wat te horen.
2: Ja.
4: Wat mij nog wel enigszins hoop biedt in ieder geval, is dat natuurlijk Donny van de Beek en Daley Blind ook bij Girona zitten. En ik zie nu heel veel reacties, weet je wel, over dat Girona is gedegradeerd. Dus Michel is geen geschikte trainer. Ik snap natuurlijk echt wel waar de reacties vandaan komen. Alleen, ik heb met name denk ik in tactisch opzicht Daley Blind nog wel aardig hoog zitten. En die weet wat er gevraagd wordt bij Ajax. En dat is iemand die het echt wel ziet zitten volgens mij. En die zeer te spreken is over Michel ook als hij trainer van Ajax zou moeten zijn en als hij daar of hij daarbij zou passen. Dat ziet hij wel zitten. Dus
3: wel met een kleine kanttekening, Wessel, dat het Daley Blind natuurlijk hoogstwaarschijnlijk meegenomen gaat worden door Michel. Hè? Dus dan,
4: tuurlijk.
3: Ja, wat is de mening dan echt helemaal waard? Die vind ik dan altijd een beetje lastiger.
4: Ja, maar ik denk wel, Daley Blind is wel iemand die altijd het beste met Ajax natuurlijk voor heeft. Dus die zal het niet zeggen, denk ik, over een trainer waarvan die niet daadwerkelijk denkt dat het een goede optie is voor Ajax.
3: Nee, dat klopt.
2: Dat haalt natuurlijk klopt. Even. Ja, ik heb het gevoel dat Van der Vaart dat ook nog wel het beste voor heeft met Ajax. En die mede door hem kwam Westerman naar Ajax. Goed, maar goed, ja. Dat hoeft hier natuurlijk niet hetzelfde te gaan. Ik heb Blind wat dat betreft wel iets hoger zitten. Maar ja, goed, we gaan het zien. We straks nog even wat meer, denk ik, daarover. Eerst eens eventjes terugkijken nog op afgelopen weekend. Want Ajax Utrecht stond op programma onder leiding van Garcia. Die hoopt stilletjes nog dat hij misschien trainer van Ajax 1 blijft. Dat gaat niet gebeuren, hè?
4: Nee, dat denk ik ook niet. Nee, het is een beetje nou ja, het heeft niet zo heel veel zin om daar verder nog iets over te zeggen. Maar dat gaat niet gebeuren, nee.
2: Nee. Bart, wat gebeurt er met jou als het wel zo gaat?
3: Nou ja, hij heeft bij mij wel een beetje afgedaan. Ik had in het begin nog wel een redelijk gevoel over hem. Zeker ook het shock effect bij jong Ajax. En daarna dat hij kwam, dacht ik, nou, op zich wel een prima trainer. Maar uiteindelijk met al zijn uitspraken en de manier van voetballen en het teruggrijpen naar hetzelfde spelers. Ja, heeft hij mij niet echt een hele goede indruk achtergelaten. Vooral niet in de laatste weken. Nee, ik mag hopen dat ze daar niet voor gaan. Ik denk dat Jordi zichzelf echt een enorm profet van overmogen opspelt als hij alsnog Oscar Garcia trainer gaat maken, dan zakt bij mij wel de moed in de schoenen, hoor, moet ik heel eerlijk zeggen. Hey, maar dat kan ik me ook niet voorstellen.
4: En deze week dan weer, of nou ja, het was niet deze week, maar vorige week, vooraf gaat aan die play-offs, dat hij weer dan uitspreekt, ja, misschien is dit wel de eerste stap op weg naar een Europese titel. Dat ik denk, is er nou niemand die van tevoren tegen hem zegt, joh, dit soort dingen kan je beter niet zeggen, dat is misschien niet handig. Ja, ik verbaas me daar wel weer over.
2: Ja, ik heb zelfs niet overwogen om daar een tweetje aan te wagen.
3: Zelfs Jan is niet zo achterlijk. Nou, dat is echt genoeg.
4: Ja.
2: Nee, ja, hij zoekt graag de uiterste op in zijn uitspraken, ja. Laten we het zo zeggen. En daar zit weinig nuance bij en een hoop emotie toch ook wel. Wat dat betreft had hij zo vrienden van jou kunnen zijn, Bart. Maar, ja.
3: Dank je, Jan.
2: Hey, toch nog eventjes even terugkijken op Ajax Utrecht. Daar waren het ook wel de nodige emoties te zien. Goed, we hebben het al eventjes gehad, Bart en ik, tijdens de wedstrijdeditie over die opstelling. Natuurlijk een kleine wijziging op het middenveld, waarbij Regeer nu speelde en Steur niet. Begreep jij die, Wessel?
4: Nou, ik vond het wel jammer, want ik vond het wel lekker lopen tegen Groningen met Steur op het middenveld. Veel voetbal. Dus van tevoren was ik daar niet per se fan van.
2: Nee. Nee, dat...
4: Ja, nee, ja, sorry, maar ik denk dat iedere Ajax die van voetbal op het middenveld houdt en niet enthousiast van wordt als Regeer Steur vervangt op middenveld,
2: nee.
4: Toch?
2: Nee, zeker niet. En ik zei ook al tijdens die wedstrijdeditie, maar ik vind Mokio aan de bal vind ik toch ook nog steeds... Ja, ik vind dat veel van die passes van hem zijn net een metertje verkeerd. Wat de snelheid eruit haalt. En, dus als je die er ook al hebt staan, dan vind ik het allemaal wel karig worden. Zeker als Klaassen er ook nog eens bij staat. Dus goed. Dan was daar die openingsfase. De eerste paar minuten was echt even doorkomen. Je krijgt 2 corners tegen, waarbij je ook gewoon gevaar tegen krijgt. En dat had zomaar wel 0-1 voor Utrecht kunnen zijn.
4: Ja, je bedoelt dan die hoekschop die natuurlijk eerst door Horemans wordt die van de lijn gehaald door Mokio. En dan daarna krijgt Van der Hoorn een kopbal die eigenlijk normaal in 9 van de 10 gevallen gewoon binnenkopt.
2: Ja.
4: Dus daar kom je natuurlijk goed weg. Maar dat is eigenlijk ook wel... het was niet zo dominant als tegen Groningen. Maar dat was denk ik de enige fase waarin Utrecht echt even aanspraak maakte op iets. Want daarna was dat niet meer het geval.
2: Nee, dat klopt. Ja, nee, dat denk ik ook. En weet je, daar hadden we het ook al over. Het leidde niet echt tot hele grote kansen die eerste helft van Ajax. Nee. Het was dominant, het had de controle. Maar tot echt grote kansen leidde het niet. Op een schotje van Rosa volgens mij na. Voor de rest waren het vooral veel afstandsschoten van 25 meter.
4: Bouwman, gevaarlijke poging natuurlijk. Ja. En dat van Rosa. Maar ja, we weten, ik heb iedere keer als Rosa gaat schieten, die ik overigens nog meer ben gaan waarderen na deze wedstrijden. Maar in aanvallend opzicht, als ik zie dat Rosa gaat schieten, nou dan kan je al bijna wegkijken. Dan denk je dat wordt niks. Dus dan is het al heel wat dat die bal niet het stadion uitvliegt. Maar nee, het was verder karig in de eerste.

0: aangevallen had Ajax niet gewonnen. Omdat dat gebeurde nooit. Dan was het altijd in de tweede helft dat het wegzakte. En nu zag je dat dat niet per se gebeurde op het gebied van energie. Dus dat is op zich wel bewonderenswaardig en heel fijn dat dat gebeurde. Want ook zelfs in de verlenging zag je dat niet echt gebeuren. En Ajax krijgt de grootste kans natuurlijk pas in de tweede helft.
1: Ja.
0: Met Mokio die de lat raakte, Bouwman met een gevaarlijke kopbal nog. En dat was heel atypisch eigenlijk voor dit seizoen.
1: Ja, Bart, is dat niet heel merkwaardig dat het dan hier tijdens zulke play-offs opeens wel kan?
2: Ja, dat is zeker merkwaardig, omdat niemand er een stuiver vooraf. Ik denk dat Anne analytici eigenlijk van tevoren al zeiden van ja, de Ajax heeft zo'n tik gekregen op die laatste speeldag ook weer. Dat gaan ze nooit rechtbreien. En dan vind ik het knap wel dat ze dat wel konden. En zeker tegen Groningen was het ook nog met goed spel. Tegen Utrecht wel wat minder, maar uiteindelijk ook vrij weinig in de problemen geweest. Dus ja, knap, goed. Ja, goed, laat ik het zo zeggen. Niet knap. Gewoon goed dat ze dat hebben weten om te zetten. En ja, kijk, ergens, dit is ook het minste wat je mag verwachten. Heel eerlijk.
1: Ja, daar ben ik met je eens. Maar omdat het verschil zo groot was. Ik bedoel, ik hoorde Pieter Zwart ook dat zeggen. Weet je wel, dat hij het nooit had verwacht dat Ajax het zou halen. En dat er opeens nu wel dingen kunnen in die tweede helft. En ook in de verlenging zelfs nog. Hoe komt dat dan?
2: Ja, geen idee. Daar zullen we toch Oscar Garcia voor moeten hebben, Jan.
1: Ja,
0: misschien op het moment dat het dan toch echt moet of zo, dat het dan kan. Maar ja, je zou kunnen zeggen tegen Heerenveen in de tweede helft moest het ook echt. Want je had de mogelijkheid om te ontsnappen. Dus ja, ik vind het ook onverklaarbaar dat het dan ineens zo gaat. Misschien heeft het er ook wat mee te maken. Want dat vond ik ook. Dat is misschien nog iets waar ik van heb genoten de afgelopen dagen. Met de sfeer in Volendam. Dat ook mee kan helpen natuurlijk. En dat zou nooit een reden moeten zijn. Hè, want je zou als voetballer altijd 100% moeten geven. Maar ik denk wel dat je net even wat harder gaat als je zag hoe goed de sfeer erin zat in Volendam.
1: Ja, dus eigenlijk moet eigenlijk naar een kleiner stadion toe.
0: Ja, nou, dat zou ik ook niet zeggen. Maar want ik denk dat het is natuurlijk ook heel leuk omdat het nu een keer zo is. Ik bedoel, als je dat een heel seizoen doet, dan ben je er op een gegeven moment denk ik ook wel weer klaar mee. Dus het is nu vooral leuk omdat je het niet gewend bent. Maar dat neemt niet weg dat het voor de supporters en voor de spelers denk ik een keer heel erg leuk was. En nou ja, ik heb het nooit meegemaakt, maar ik kan me voorstellen dat mensen dachten oude tijden doen herleven.
1: Ja.
0: Ja.
1: Bart, dan was het op een gegeven moment Davy Klaassen, Mr. 1-0, die weer voor de openingstreffer zorgt tegen Utrecht. Dat is zijn 8e goal in alle competities dit seizoen voor Ajax. Ja, met zulke getallen en de wetenschap dat hij eigenlijk gratis is aankomen waaien en voor weinig op de loonlijst staat. Ja, is het eigenlijk wel een no-brainer dat je wel volgend seizoen wel met hem verder moet. Alleen, zoals wij al zeiden, dat je dan bij voorkeur niet de vaste basisspeler moet worden. Hè?
2: Nou ja, jij zegt no-brainer, dat weet ik niet. Kijk, hij moet niemand voor de voeten gaan lopen. Dat ook weer niet. Dus, maar ja, hij is niet genoeg voor de basis. Niet goed genoeg voor de basis voor ons seizoen. En als je hem erbij houdt in de zeg maar nummer 16 tot met 18 of 14 tot met 18. Prima als hij erbij blijft. Je kunt hem altijd voor een boodschap sturen. Gaat altijd volle bak. Alleen, ja, je ziet het voetballend en conditioneel en ook fysiek. Is het allemaal wat minder oogt het. En dan was deze wedstrijd wel. Deze twee wedstrijden eigenlijk allebei deed hij het best oké. Maar ja, gezien het seizoen. Gewoon erbij houden en maar meer ook niet.
0: Nee, maar Bart, het is toch wel echt een no-brainer. Als je ook kijkt inderdaad naar wat hij dus oplevert. Je weet precies wat je aan hem hebt. Hij kan doelpunten maken. Hij is gratis gekomen. Drukt niet op de begroting met zijn salaris. Dus het is ook echt niet dat hij weg hoeft. En het is ook nog eens iemand die de cultuur kan bewaken binnen Ajax. En een bepaalde lat legt voor wat Ajax betekent in de kleedkamer. Hè. Daar hoor je ook wel eens verhalen over. Dat hij spelers kan corrigeren op het moment dat er bepaalde dingen worden gedaan. Waarvan hij denkt dat past niet bij Ajax. Ajax bijvoorbeeld. En dan denk ik, als je dat allemaal zo onder elkaar zet, dan zou ik onderaan de streep absoluut zeggen no-brainer om die erbij te houden.
2: Ja, maar je moet nooit mensen op basis van sentiment bij de club houden, denk ik. En voor Davy Klaassen kunnen we misschien een uitzondering maken, want het is wel echt een op en top Ajax-ziet. En heeft ook bijna 400 wedstrijden gespeeld voor Ajax. Dat is supermooi. En wat je zegt, het doet geen pijn als je hem erbij houdt. Alleen, hij moet ook geen steur voor de voeten lopen of mokken.
0: Nee,
2: of
0: zeker niet.
2: Dus hij moet er gewoon bij blijven. Maar je zult op dat middenveld op twee posities echt directe versterkingen moeten halen. Want anders ga je volgend jaar weer in de problemen komen. Zowel op 6 als een middenvelder die niet als Oscar, maar iemand die wel gewoon met de punten achter kan spelen op de twee voorste posities. Iemand die bij zeker 15 à 20 doelpunten betrokken is in een seizoen. Ja, die moet je wel erbij gaan halen. Daar moet voor in geïnvesteerd gaan worden.
1: Ja, dat denk ik ook. Hè. We hadden het al pas over de wisselende samenstellingen op dat middenveld. Hè. Met 19 keer een verschillende samenstelling uit mijn hoofd. Ja, dat is dan toch dat duidt op een duidelijk gebrek aan de motor van je
2: Achillesziel.
1: Ja,
2: de Achillesziel van dit Ajax. Het probleem.

0: van de Ajax. Want hoe je het went of keert, op een gegeven moment was er zelfs wat stabiliteit in de verdediging. Met een Rosa rechts, of links, met een Guy rechts. Een centrum wat vrij hetzelfde bleef. Ja, was al niet altijd even goed, maar er waren wel de keuzes duidelijk. Dat werd wel aan vastgehouden. Maar het middenveld was elke week weer spannend wie gaat er spelen.
1: Ja. Tijdens de verlenging zijn er dan verder nog wat kansen. Gods die kan de score verdubbelen, maar die raakte via Barkas de lat. En Carrizo, 10 minuten voor tijd, kopte nog een bal op de paal. Trouwens, Carrizo, wat voor indruk maakte die op jullie, Bart?
0: Ja, weet je wat het is? Die jongen wil zo graag. Dat merk je aan alles. Die wil zich heel graag laten zien. Ik vind hem heel bedrijvig. Ik vind hem ook, wat ik zei van de week, wat weg hebben van Suarez qua stijl. Veel rommelig, korte beentjes. Maar ook wel weer heel veel techniek. Af en toe zie ik dat. Hij schijnt een goed schot te hebben. Dat is wat jij altijd zegt, Jan. Maar we hebben ook in de analyses vooraf kunnen zien. Ja, het is nog niet gelukkig. Maar ik wil het wel even zien na een voorbereiding. Want ik denk wel dat deze jongen wel een bepaalde wapens heeft. Een bepaalde mentaliteit met zich meeneemt. Die wel echt voor dit Ajax eerder geschikt zijn.
2: Ja, ik vond dat een stuk hoopgevender dan wat we hiervoor van hem hebben gezien. En daar moet wel de kanttekening bij gemaakt worden natuurlijk. Dat baseren we hiervoor. Had hij 36 minuten gemaakt uit mijn hoofd. Over 5 wedstrijden verdeeld als invaller. Dus daar viel ook niet veel over te zeggen. Alleen nu waren die invalbeurten ook veel langer. En kon je eindelijk een keer echt kijken van wat heeft hij nou in petto. En daar werd ik een stuk blijer van dan wat ik een beetje had verwacht na die tweede seizoen.
1: Toch vind ik, hè, als ik hier naar kijk, naar die bezetting daar op rechts buiten bij Ajax. Ik zou niet graag met alleen Carrizo en Berghuis dan weer zo'n seizoen ingaan. Dan heb ik eigenlijk liever dat je Berghuis, dat er afscheid van wordt genomen, of dat hij als een optie op middenveld of zo wordt gezien. Ik zie liever dan een volwassen concurrent komen voor Carrizo, die misschien wel de vaste rechtsbuiten is, en dat hij daar dan mee moet gaan concurreren. Hoe zien jullie dat, Bart?
0: Ik zie dat niet gebeuren.
1: Nee?
0: Nee, waarom niet? Omdat Ajax A niet het geld heeft om heel veel te investeren. Je afgelopen winter 8,5 miljoen hebt geïnvesteerd in een talent uit Argentinië. Dan kun je nu niet een Chigankov of een andere speler gaan halen, denk ik, voor nog meer geld. Die dan Carrizo op de bank houdt. Want volgens mij kan Carrizo ook niet echt op een hele andere positie spelen dan alleen rechts voorin. Dus ik zou dat, ik snap jouw gedachtegang, laat ik het dan zo zeggen, Jan. Want ik denk wel dat je, als je Berghuis kan inruilen voor een jongere versie, dan moet je dat doen. Maar dan zit je wel in de categorie 10, 15 miljoen te denken. En ik denk niet dat Ajax dat gaat investeren op een plek waar ze afgelopen winter ook al 8,5 miljoen hebben geïnvesteerd. Dan zijn er toch echt wel posities waar nadrukkelijker geld in gepompt zou moeten gaan worden.
1: Ja, dat zeg jij, Wessel. Tegelijkertijd, maar dat doelsaldo zit heel erg in mijn hoofd. En ik vind een van de grote problemen van Ajax dat ze het steeds verzuimden om afstand te nemen van tegenstanders. Veel te weinig gescoord. Dan denk ik, ik zou het zo fijn vinden als je daar gewoon een bepaalde zekerheid hebt op die positie. En dat vind ik Carrizo nu nog niet bieden. En dat vind ik Berghuis ook niet bieden. Dus vandaar die gedachtegang. Hoe kijk jij daarnaar, Wessel?
2: Een beetje, ik snap jullie beiden. En ik snap heel goed wat jij zegt, Jan. Alleen, ik denk dat je keuzes moet gaan maken. En dat je niet overal evenveel geld in kan gaan investeren. En dan ben ik het wel met Bart eens. Dat je misschien eerder naar andere posities gaat kijken. Om daar bedragen van 10 tot 15 miljoen in te investeren. Dan de rechtsbuitenpositie waar je net al in hebt geïnvesteerd. Dus,
0: en in dat oogpunt is het ook interessant als Michel komt. Dan lees je vaak dat hij met een 10 speelt, met de punt naar voren. Dat gaat natuurlijk ook weer effect hebben op die samenstelling. Want nu heb je Bonida en Oscar die eigenlijk op posities moeten spelen. Bonida is eigenlijk een hangende linksbuiten, zou ik op rechts kunnen. Oscar kan daar ook alleen maar spelen. Maar als je echt een derde keer de 10-positie gaat creëren, ja, dan zorgt er weer voor dat Bonida en Oscar daar weer voor een aanmerking komen. En dan komt er wel weer wat ruimte op die vleugels. Daarvan uitgaande dat Edvards en dergelijke zullen vertrekken. Als je Berghuis gaat verkopen, ja, dan heb je eigenlijk nog maar op linksbuiten en rechtsbuiten één optie. En dan is een extra speler erbij halen wel interessant. Maar daarom is het interessant of Michel het wordt.
1: Ja, ik denk sowieso, hè, voor welke trainer het ook, stel dat Gods vertrekt. Ja, dan, ik vind de spoeling dan wel heel dun worden op die zijkant. Hè.
0: Nou ja, ik geloof heel erg in Oscar Glock dan, eigenlijk. En als je kijkt naar het totaalplaatje, je hebt niet te veel geld. Je moet creatief zijn, je hebt 2 backs nodig. Je hebt een 6 nodig en een 10. Dan denk ik, ja, dan ga ik liever de voorbereiding in met Bonida en Oscar als vervangers van Gods, als die mocht die vertrekken. Ik denk dat wil ik wel eens zien in de voorbereiding. En dan kun je altijd nog het einde van de voorbereiding denken van, ja, dat gaat hem niet worden. Maar ergens geloof ik daar wel in. Want dat is ook de enige plek nog waar Oscar bij Ajax nog gaat slagen.
1: Ik snap wel wat je zegt. Tegelijkertijd, als ik het afmeet aan de maatstaven, de moderne maatstaven, vind ik het als buitenspelers, Oscar en Bounida, vind ik ze wel erg weinig snelheid hebben. Die versnelling, dat mis ik dan wel echt. En zulke types zou ik er dan wel bij willen hebben, eigenlijk.
0: Ja. Daar ben ik met je eens. Maar nogmaals, Jan, als wij morgen 100 miljoen tot onze beschikking hebben en wij gaan samen zitten, dan komen we tot een selectie die op het top in balans is. Maar je moet realistisch zijn. Je zult ergens afslagen moeten gaan nemen in die selectie. Want het zal nooit de perfecte selectie zijn. Sterker nog, ik denk niet dat Jordi Cruijff, dat kun je niet van hem verwachten, dit hele Ajax omgebouwd heeft aan het einde van augustus.
1: Nee, er zullen
0: plekken zijn die nog steeds niet optimaal zijn. Daar moet iedereen gewoon van uitgaan. Dat is ook wel realistisch. Ga nou eerst in grote pijnpunten pakken. Nummer 6, nummer 10 in de backs. Ja, ik denk dat je dan alweer aan de keeper en dan ben je een heel eind.
1: Ja, misschien wel. Ja, ik vind wel echt dat het gebrek aan doelpunten dit seizoen.
0: Ja, en ook zie ik ook.
1: Wel echt een heel groot probleem. Dus ik hoop dat je er al heel veel mee oplost als je fatsoenlijke backs hebt en een 10. Dat zou kunnen. Ik heb nog wel mijn twijfels. Maar goed, er zullen twijfels blijven ook aan het einde van deze zomer. Want
0: precies, daar moet iedereen van uitgaan. Je hebt echt geen uitgebalanceerd Ajax eind augustus. Dat zou echt. Nou, dan mag hij de Nobelprijs krijgen als dat lukt. Maar dat zie ik gewoon niet gebeuren.
1: Nee, dat is het misschien ook wel. Dat we uiteindelijk zullen moeten accepteren dat er nog wat gebreken zitten aan het eind van de zomer.
2: Zeker.
1: Ja. Goed, ik zei al in de wedstrijdeditie, Wessel, tegen Bart, dat op het moment dat de penalties in zicht kwamen, ging ik even snel googlen. En toen vond ik daar dat Paas een echte penalty killer was. Dat hij al geregeld belangrijke penalties had gestopt. Ja, en ik had al wel vertrouwen in het penaltyvermogen van Guy en Gods en Klaassen en Weghorst ook wel. Ik wist dat Carrizo in Argentinië veel penalties had genomen. Dus eigenlijk ging best wel rustig die penalty-serie in. En toen miste Haller ook nog eens. En toen zat ik helemaal rustig. Maar is jij dit van Paas? Dat hij wel een redelijke geschiedenis had?
2: Nee, en ik moet ook zeggen dat ik er anders in stond dan jij. Want ik dacht bijvoorbeeld, Weghorst is volgens mij niet zo briljant in penalties. Ik kan me ook nog herinneren dat hij vorig seizoen toen tegen Feyenoord thuis miste die ook. Dat is denk ik de laatste penalty die hij heeft genomen namens Ajax.
1: Ik ben blij dat ik dat niet heb teruggezien dan. En God stonden me vooral heel erg op.
2: Dat weet ik ook nog. Maar Weghorst blinkt er niet in uit. Volgens mij van Paas wist ik het niet. En van Barkas wist ik het ook niet echt. Maar ja, ik was gewoon logischerwijs aan het kijken naar, oké, Barkas wel een veel grotere keeper. Dus misschien toch, ja, hoe stom het ook klinkt, maar dat maakt iets meer indruk misschien als je als speler daarvoor staat dan Maarten Paas. Maar eigenlijk ja, heel atypisch inderdaad hoe dat ging. Ten eerste dat eigenlijk de twee spelers waarvan je denkt, nou, die zullen wel raken bij Utrecht, El Karouani en Haller, die missen allebei. En sowieso voor het hele seizoen, dat je het hele seizoen met de hele gifbeker leeg, alles moet misgaan, dan is het meest passende einde wat je maar kan verzinnen, is dat je wel die finale van de play-offs had, maar dat je die dan verliest met strafschoppen. En dan win je die strafschoppen. Dan denk ik, nou, dan is er in ieder geval nog een druppel overgebleven in de gifbeker die niet ophoefde.
1: Ja,
0: en feilloos. Ja. En feilloos, kun je wel zeggen.
1: Maar soms lopen de verhalen ook net iets anders. Hè? Dan hoef ik alleen maar naar Ajax Spurs te wijzen. Want ik vond dat ook niet per se passen in dat seizoen. Maar,
2: nee.
1: Maar goed, ik ben blij voor Paas dat het anders liep. En
2: zeker.
1: Vooral die penalty van Erro Karioani, fantastisch gepakt. Ja, maar zeg het eens, Bart.
0: Ja, waar we het van de week niet over gehad, maar wat mij verbaasde, er was een hoop rumoer voor het begin van de strafschopserie. Met Klaassen, Weghorst, een hoop kabaal. Viergevel die in discussie ging, Weghorst die in de vierde officie ging. Ik heb eigenlijk later helemaal niet meegekregen waarom dat was. Jullie wel?
1: Ja, ESPN die gaf aan dat het te maken had met het uitvak van Utrecht. Dat daar zou zitten of zo.
2: Het had te maken met de veiligheidsover. En de ins en outs zijn er volgens mij ook niet helemaal duidelijk van.
1: Nee, maar ze hebben dus niet getost. Daar ging
2: het
1: over.
2: Uit veiligheidsoverwegingen werden die strafschoppen sowieso aan die kant genomen. En daar hoefde niet voor getost te worden. En of die fout dan bij de KNVB ligt, of dat iemand bij Ajax daar niet over geïnformeerd was, dat is dan niet duidelijk. Maar feit is wel dat Klaassen en de spelers die wisten daar niet vanaf. En dan kan ik me voorstellen, toen ik dat doorhad inderdaad, dat gebeurde, was ik ook heel boos. Dan denk ik, ja, dit is gewoon een aanzienlijk voordeel voor Utrecht om die strafschop aan die kant te nemen. Dus ja, ik vond het ook heel raar. Klaassen was daar denk ik terecht boos om.
1: Ja, zeker in de emotie. En je weet, en je beseft wat er op het spel staat, dan snap ik heel goed die reactie.
0: Zeker weten.
1: Hey, is jullie mening over Paas eigenlijk nog iets milder geworden na deze...
2: Nee, ik moet wel zeggen, omdat hij zo vaak slemielig was tot nu toe dit seizoen, gun ik het zo iemand wel heel erg om dan zo'n rol te pakken in een wedstrijd. Maar ik denk dat jij een penalty killer bent. Je kan ook in een wedstrijd niks goed doen met een bal en dan wel een enorme penalty killer zijn omdat je daar goed op bent getraind. Dus ik natuurlijk heel dankbaar en fantastisch dat hij Ajax flink heeft geholpen door twee strafschoppen te pakken. Maar ik denk nog steeds niet dat het nu de toekomstige eerste keeper van Ajax is.
1: Nee, maar dat zegt niemand, hè? Daar hadden wij het ook al over. En er wordt ook gezegd, hè, Ajax gaat sowieso een nieuwe eerste keeper halen. Ja. Maar misschien dat je er iets anders naar kijkt als je bedenkt van, oh, oké, als tweede of derde keeper kan ik er misschien nog wel mee leven. Maar je ziet met zo'n Jaros, er kan natuurlijk iets gebeuren. En dan, ja.
2: Nou, en je ziet dus dat hij wel degelijk van belang kan zijn. Dus.
1: Ja, ja. Bart?
0: Ja, ik heb het er zonder al over gehad. Het blijft een slechte keeper, maar een hele goede penalty kerel. En dat is gewoon prima. En wij hebben niks tegen de jongen. Hij maakt alleen een goede indruk. En prima als hij volgend jaar derde keeper is. En dat Reversson erbij zit, denk ik. Die trouwens met Ghana meegaat naar het WK, las ik vanmorgen. Ook wel heel bijzonder dat een jong Ajax-keeper meegaat naar zo'n, met zo'n groot land. Ja, en dan nog een eerste keeper halen. Waar ik echt heel benieuwd ben wie ze gaan halen.
1: Ja, zeker weten. Hey, maar door de inspanningen van Paas gaat Ajax de Conference League in. En dat is natuurlijk wel even een reden om daar alvast op vooruit te blikken. Want het Conference League avontuur begint op 23 juli. Dan moet Ajax een heenwedstrijd en dan is er een returnwedstrijd op 30 juli. Ja, en dan zal er vervolgens wekelijks worden gespeeld tot en met 27 augustus als je het goed doet. En dan ben je 3 voorrondes door en dan hoop je dat je in het toernooi zit. Dat is wel een toernooi wat tot nu toe voor Ajax onbekend is gebleven, zeg maar. Maar ja, nu moeten we eraan geloven. En heeft het ook wel weer wat romantische affiches mogelijk?
2: Ik had liever die voorrondes niet gespeeld. Maar mijn uitsupportershart gaat er wel harder van kloppen natuurlijk. Van dit soort affiches, ja.
1: Jij hebt echt een fetish voor
2: ik vind alles leuk. Al die tripjes zijn uiteindelijk leuk. Maar als ik bijvoorbeeld kijk naar de leukste trip die ik zelf heb gehad. Dat was bijvoorbeeld Bodø/Glimt uit in 2024. Mm. En dan vind ik, als ik nu kijk naar de mogelijke tegenstanders van Ajax in die tweede voorronde. En dan denk ik, ja hoor, doe maar Moldavië of zo. Ja. Ja, ik vind het altijd leuk om op die plekken te komen waarvan je denkt, daar kom je nooit als het niet met de Ajax te maken heeft. En nu kom je er wel. Dat zijn vaak de leukste verhalen achteraf.
1: Ja. Bart, jij bent ook een fervent speler geweest van Championship Manager en FM vroeger?
0: Voetbalmanager, ja, uiteraard. Ja. Hè. Dus die clubs die ken ik natuurlijk op mijn duimpje. Nee, maar, het gros ken ik niet. Maar een aantal ken ik ook weer wel, ja.
1: Dunajska Steda en even kijken, Polisia Zitomir en Cherkasai en Zelesnichar.
0: Dat zeg maar allemaal vrij weinig.
1: Ik had er nog niet zoveel van gehoord, moet ik zeggen. En ik denk toch echt dat ik een hoop clubs ken. Maar we hebben vooraf even het lijstje doorgenomen. Wessel, zit er eentje bij waarvan je zegt, ja, dat zou ik wel echt. Jij wel, Bart.
2: Kijk, ik heb er een aantal dat, ik denk om duidelijke redenen, is Israël en Oekraïne zijn nu, want dan moet je waarschijnlijk gaan spelen in Hongarije of zo, of in Servië. Ja, dat is meestal minder leuk gewoon. En ik denk, omdat in de voorgaande jaren heeft Ajax bijvoorbeeld al in Azerbeidzjan gespeeld, en denk ik, dan zou ik het leuk vinden om iets nieuws te hebben, weet je wel. Dus vandaar dat ik bijvoorbeeld Moldavië noemde of zoiets, of Kosovo, Malta staat erop, Ierland. Ja, dat lijkt me allemaal hartstikke leuk.
1: Ja, Bart, jij had wel een duidelijke voorkeur.
0: Uit historisch perspectief en ook een beetje de weemoed naar oudere tijden. IFK Göteborg is dan denk ik qua historie de grootste, by far de grootste club in deze lijst. En heeft Ajax natuurlijk ook een link met Patterson. Volgens mij ook Europees nog wel eens tegengespeeld. Dat lijkt me gewoon een leuke tegenstander. En daarnaast zou ik kiezen voor Coleraine of Shelbourne. Dat zijn de Ierse en Noord-Ierse clubs. Omdat dat een toch wel een omgeving is met een affiche wat voetbal ademt, zeg maar. Ja, dat zou ik toch wel ook wel leuk vinden. Ik heb daar meer mee dan met Oostbloklanden, zei ik persoonlijk.
1: Ja, Wessel, hoe kijk jij eigenlijk naar IFK Göteborg? Ik bedoel, voor ons is het nog wel een beetje sentiment. Ook in de jaren 90 waren zij nog wel eens actief in de Champions League. Maar hoe kijk jij naar zo'n club?
2: Ik ken natuurlijk de statuur van Göteborg, maar ik heb het zelf nooit verder meegemaakt. Dus ik heb er weinig mee, ja. Maar ik denk dat ook logisch is.
1: Ja. Ja,
2: nou, maar ik vind, ook daarover zeg ik dan, ik vind Zweden een prachtig land. Dus vind ik ook leuk. Maar nogmaals, het maakt mij eigenlijk echt niet uit. Nee. Want laten we heel eerlijk zijn, Ajax is heel ver afgezakt dit seizoen. Maar van al deze tegenstanders zou je van iedereen moeten winnen.
1: Ja.
0: Het is trouwens lang geleden dat we in Zweden hebben gevoetbald, Jan, denk ik, met Ajax. Ik kan me zo even...
2: Ja, ik wel. Maar dat was de Europa League finale. Ik weet niet of dat telt.
0: Nee, maar echt tegen een Zweedse club. Want ik weet wel, Noorwegen zijn we geweest, Denemarken, maar Zweden, zit ik even te denken. Ik kan hem zo niet voor de geest halen.
1: Nee,
2: ik ook niet.
0: Malmö?
2: Dat denk ik wel, ja, maar wanneer weet ik niet.
1: Het klinkt inderdaad logisch, maar...
0: Ik kan het me niet meer zo heugen, dus dat is misschien een... Ja, een vraag voor de kijkers.
1: Dat is een goeie. Nee, in ieder geval weet Ajax op 17 juni weten ze al wie het zal treffen. Want dan vindt de loting plaats. Dus dat is ruim een maand voordat de eerste wedstrijd gespeeld wordt. Ja, toch wel weer stiekem iets om naar uit te kijken.
2: Zeker, ja. Ik heb er ook wel weer zin in. En weet je, nu doen we allemaal, en dat vind ik ook, ik ben heel blij dat het afgelopen is. Ik was sowieso heel opgelucht toen Ajax gewoon won, omdat de Europees voetbal werd binnengehaald. Die dag daarna kwam ook gewoon de opluchting dat je denkt, oké, dit seizoen is klaar, het boek kan dicht. Maar ik moet ook zeggen dat over 2 weken denk ik, nou, het begint wel weer te kriebelen. Ik heb er wel weer zin in. Maar vooral omdat je dan met hernieuwde energie een ander hoofdstuk ingaat. Ja. En niet meer terug hoeft te blikken op wat er is gebeurd.
0: Precies,
1: precies. Hey, er waren in ieder geval wel veel mensen blij dat we het hebben gehaald. Dat was ook te zien, want er volgde een pitch invasion, zoals we dat noemen. Zou jij je daar ook tussen hebben gemengd, Wessel?
2: Nee, dat moet je niet doen. Kijk, ik was zelf ook dolblij dat Ajax Europees voetbal haalde. En dan maakt het even geen zak uit dat je 5e bent geworden, want daar ben je heel blij mee. Maar pitch invasion, misschien beter niet. Dat past niet bij een seizoen waarin Ajax 5e is geworden.
1: Nee, gewoon dus de blijdschap aan zich moet je op een andere manier uiten. Gewoon...
2: Ja, en je zag ook dat ongemak eigenlijk bij de spelers. Hè? Want je zag Rosa en Carrizo heel enthousiast naar Maarten Paas toe. En toen keken ze eigenlijk om en toen dachten ze van waarom komt er niemand? Ja. Maar en ik had het idee dat bij de rest van de spelers een beetje was van misschien niet zo gepast om nu enorm te gaan juichen.
1: Hoe uitzicht dan die blijdschap bij jou? Spring je van je huis af? Of wat doe je dan precies?
2: Nou, ik zou die middag iets gaan doen met mijn vriendin. En ik ben een kwartier later gekomen uiteindelijk, omdat ik die penalties echt moest afkijken. En ik dacht, ja, ik ga niet... ik had het liefst in het stadion gezeten, maar dat kon dus niet. Maar toen heb ik inderdaad wel even buiten gewacht en heb ik wel redelijk hard geschreeuwd dat ik toch wel heel erg blij was, ja.
1: Ja. En bij jou, Bart, moest jij met een ladder terug je tuin in?
0: Nou ja, nee, want ik heb het zondag uitgelegd. Ik zat met 2 vrienden op het terras in een diner in de middag een paar asperges naar binnen te harken. Ja, dat was gepland omdat die wedstrijd om 6 uur zou plaatsvinden. En die verschoven ze in 1 keer naar 11:45. Dus ik heb de penaltyreeks en het einde van de verlenging heb ik op het terras mogen aanschouwen. Maar toen die laatste bal heb ik het vuistje gebald en is de telefoon uitgegaan. En ben ik doorgegaan met wijn drinken en asperges eten.
1: Het is niet zo dat jij dan naakt door Nijmegen rent.
0: Nou, dat doen we maar niet, nee. Want ik denk niet dat heel veel mensen daar gelukkig van worden. En nee, dat... Dat zou ik ook nog niet doen, denk ik, Jan, als Ajax de Champions League wint, hoor.
2: Hey, maar jongens, hebben jullie wel genoten? Want ik heb persoonlijk wel genoten van de beelden uit Volendam. Eerst vond ik het heel vernederend als je die bus ziet aankomen. Maar als je dan de sfeer ziet en zo, en dat iedereen er toch het beste van maakt. En ik heb dan een aantal mensen die zeiden ook van, nou weet je, die konden zich er ook aan ergeren. Dat ze zeiden van, waarom maak je er als supporter nog zo'n feest van? Ik zei, hoezo, dat is toch het beste wat je nog kan doen?
1: Ja,
2: en je wil je ploeg steunen.
1: Ik zei ook al tegen Bart, voor mij betekent het ook nog wel wat dat je gewoon weer Europees actief bent. Want wij hebben eigenlijk gewoon nog nooit op sportieve gronden sinds 1965 of 66 of zo hebben dat gemist.
0: Ja.
1: En dat hebben ze bij onze concurrentie wel degelijk en ook wel redelijk vaak. Ja, ik vind het toch wel prettig als we dat kunnen blijven zeggen. Dat we die serie handhaven.
2: Eens. Dus. Maar ik bedoel dus, hebben jullie ook daar nog in ieder geval een beetje van genoten?
1: Ja,
2: van,
1: zeker.
0: Maar klein beetje hoor, maar ook een beetje cringe. Want ik vond ik vind het stadion prima en die supporters vond ik ook fantastisch zolang als het veld. Maar dan is het stadion werd ik helemaal veraaid. Ajax, hè? Dus met een Ajax-mars en Ajax-banners. En ja, dan denk ik, dat hoeft voor mij persoonlijk dan ook weer niet. Want ik zag dat die spelers op de muur van Volendam, die waren ook niet even snel overgeschilderd tussen Jacques Zwart en Johan Cruijff.
1: Het zou heel goed kunnen dat het geholpen heeft. En ik vind het fantastisch wat voor sfeer er is neergezet. En daar heb ik echt wel van genoten.
0: Ja. Knap. Ja, knap in zo'n korte tijd trouwens. Nee, je moet niet vergeten, de avond ervoor was nog de KKD-ontknoping.
1: Ja,
0: en daar... Ja.
1: Nee, dat klopt. En daarna hingen er ook nog eventjes zwarte randjes natuurlijk door de degradatie van Volendam. Dus dat is hartstikke mooi opgepakt. En Davy Klaassen zei overigens het volgende over de hele beleving dit weekend. Hij zei, ik voel vooral opluchting, maar het is het hele seizoen gewoon niet goed genoeg geweest. En dat doet pijn. Uiteindelijk is vandaag wel een leuke dag waar we van proberen te genieten. Maar vanaf morgen denk ik al wel, het moet echt anders. Later kwamen de tranen en zag je dat alle emotie eruit kwam van de afgelopen tijd. Hè, de afgelopen seizoen. En toen zei hij, dit hele seizoen was zwaar en vandaag voel je dan de support en de liefde van de mensen richting jou en je team toe. Het is voor iedereen een kutseizoen geweest. Dus als je het zo samen kan afsluiten, is die liefde er toch. Ja,
3: Maar beter kun je het niet samenvatten, denk ik.
2: Nee, maar ja, het is, hij kan dat zo goed vertalen omdat het een Ajax-supporter is die toevallig goed kan voetballen en daardoor op het veld staat ook. Maar ik denk dat iedere keer met zo'n wedstrijd en als je het gevoel van Davy Klaassen ziet wat hij erin gooit, dan gaat iedere Ajax-supporter, voor zover dat nog kan, weer een stukje meer van hem houden.
1: Ja. Nou ja, inderdaad. Garcia die had er ook nog wat over te zeggen. Hij zei, it was really tough, but we won and we deserve to play in Europe next season. Nou, hij zei, daar een keer niks geks, Bart. Maar we hebben andere teksten van hem gehoord. Hij geloofde wel in vervolgend seizoen. De kansen van Ajax.
0: Ja, moet ik nou ook een accent doen uit Spanje, Jan? Of kan ik dan gewoon zeggen wat hij... Mag ik het Nederlands zeggen?
1: Ja, je mag het ook gewoon in Nederlands.
0: Nee, ik heb me gruwelijk geërgerd aan zijn uitspraken natuurlijk voor die wedstrijd. Over dat winnen van de Europa League en dat soort ongein. Ja, dat moet hij gewoon niet doen. En ik zou zeggen, kijk, ze hebben een contract. Hij heeft nog een contract tot volgens mij 2028 uit mijn hoofd. Of 2027 sowieso. Ja, het gaat sowieso geld kosten als je van hem af wil. Dus dat zal Ajax ook niet doen. Dus die zal waarschijnlijk jong Ajax gaan trainen.
1: Ja.
0: Waar we het net al eigenlijk over gehad hebben.
1: Dat zou inderdaad heel goed kunnen. We gaan dat zien. We hebben ook wat anders gezien. We hebben namelijk de wedstrijdwoorden binnen zien komen de afgelopen dagen. En we zijn weer redelijk wat. Dus we gaan voor de laatste keer dit seizoen een wedstrijdwoord kiezen. Ik ga ze eventjes voorlezen. Just a woman who loves Ajax. Die kwam met... Paastastisch. Rick die kwam met geen Pinkster, maar Paasweekend. Bas kwam met een bossie mooie Rosa. Steven die kwam met het seizoen in styles afsluiten. Dat zijn wel goeie eigenlijk deze week. Ondanks dat ze niet echt in jouw smaak zitten. Omdat ze lang zijn. Maar Bobsen die kwam met de Klaassen. Gewoon Klaassen. Dat woord is alles deze week. Henry die kwam met een examen is nog geen diploma. Ricarda kwam met Europa. Tim kwam met opluchting. En Tim, niet dezelfde, een andere Tim, die kwam met toe aan een drinkpauze van 2 maanden.
2: Ik, ondanks dat ik ervan heb genoten dat het dan wel tegen Utrecht is, want dat is dan toch een stukje belangrijker om die te winnen dan dat het bijvoorbeeld Heerenveen was geweest, vind ik dat je ze te veel eer geeft als je dat in het wedstrijdwoord doet. En ik heb, ja, na wat ik net ook zei over Klaassen, ik zou gewoon als wedstrijdwoord, ja, Klaassen. Ik vind dat helemaal goed.
1: Ja, dat is een mooie. Bart, was er nog één die van jouw hart sneller ging kloppen?
0: Nou ja, dat valt ook wel weer mee. Maar ik vond geen Pinkster met Paasweekend wel grappig. Omdat natuurlijk Maarten Paas een dermate hoofdrol op zich eiste. En het gewoon goed deed bij de penalty reeks.
1: Ja, ik moet zeggen, ik vond ze allebei goed. Maar ja, de tranen van Klaassen staan me nog even zo op het netvlies dat ik dan wel Klaassen inderdaad wel eventjes... die kies ik dan. En dan is het... Ja, 2 die je daarvoor kiest. Bart, kan je daarmee leven, Klaassen?
0: Ik kan er ontzettend goed mee leven.
1: Nou, Bobsen, aan jou de spreekwoordelijke eer. Klaassen, gewoon Klaassen. Dat woord is alles deze week. Jongens, we hebben er dus in die wedstrijdwoorden is er 1 speler uitgeplukt. Dat ga ik ook even doen met wat gerucht is. Gaan we even snel doorheen. Tomiyasu kwam met, op Insta met... het was gewoon duidelijk een afscheid, denk ik.
2: Ja. Blijft een vaag gebeuren afgelopen maanden. Waarom hij niet meer heeft gespeeld dan dat. En hoe dat. Ik zou nog best wel eens willen weten wat daar achter de schermen de reden van is geweest. Maar dit zag iedereen wel een beetje aankomen, toch? Dit was een bevestiging van wat iedereen al had verwacht.
1: Ja, na 236 minuten lijkt het huwelijk tussen Ajax en Tomiyasu dan ten einde te komen, Bart.
0: Ja, zonde, jammer. Wel in de lijn de verwachting natuurlijk. Al had ik misschien heel naïef gehoopt dat hij nog op basis van het goede gevoel, sentiment met Ajax nog een jaartje erbij zou plussen. Ja, dan valt het toch ook wel tegen dat hij ook weer vrij makkelijk snel weggaat. En wat Wessel zegt, ik vind het vreemd dat hij de laatste week op de bank zat. Fitter zou moeten zijn dan daarvoor. En daarvoor kon hij in een drie kwartier uur spelen. Dat hij niet meer speeltijd heeft gekregen. Dat vind ik gek, want het is, ondanks dat hij vertrekt, uiteraard een betere speler dan Rosa en Guy.
1: Ja, misschien heeft het er nog mee te maken dat hij werd in eerste instantie volgens mij voornamelijk via Beuker binnengehaald. En dat Jordi dan nu daarover gaat, dat hij dan misschien echt zijn eigen smaakje erover
2: heeft. Ja, misschien wil hij geen twijfelgevallen meer bij de selectie hebben.
1: Dat
2: ja.
1: kan, het is een kwestie van visie. Mogelijk wat erachter zit. Dan God durft een transfer niet uit te sluiten. Hij zegt, ik wil Ajax nog meer helpen, maar ik zou het echt niet weten. Als ik blijf, zou ik echt tevreden zijn. Mocht ik een mooie stap kunnen zetten, dan zou ik ook tevreden zijn. ja, dat is het een beetje. Bart kan alle kanten op. Maar ja, op het moment dat echt veel belangstelling is, dan is de kans klein dat hij blijft. Hè?
0: Ik vind luisteren is heel simpel. Als er 50 plus op tafel komt, is hij pleiten. Ja. En daar kunnen we allemaal wat van vinden. Maar dat is logisch gezien hoe Ajax financiële huishouding momenteel eruit ziet. Dat gaat gewoon gebeuren. Tenzij die club ook inderdaad komt. Maar ja, het zou natuurlijk ook geweldig zijn als hij nog een jaar zou blijven. Want volgend jaar is hij in principe nog steeds waard. Misschien wel meer, mits hij fit blijft. Want het is wel een fantastische speler. En ja, we gaan er wel het gros van onze doelpunten mee verliezen. Dus ja, ergens hoop ik wel dat hij blijft. Maar ik ben ook realistisch.
1: Ja, in Spanje gaan er dan wat geluiden dat Ajax... En dat is weliswaar aan de andere kant. Maar dat ze belangstelling zouden hebben voor zo'n Tsigankov van Girona. Dit seizoen goed voor 5 assists en 7 goals in 34 wedstrijden. In totaal scoorde hij 20 keer en 23 assists bij Girona in 119 wedstrijden. Ja, iemand met een marktwaarde van 15 miljoen. Ik weet niet of er een clausule zit bij degradatie. Is dat een logisch gerucht, Wessel?
2: Nee. Nou ja, is het logisch? Ja, als in de zin, als Michel komt, is het logisch dat er geruchten komen over Girona-spelers die eventueel mee zou willen nemen. En Spaanse clubs hebben het over het algemeen niet zo heel erg breed. Dus misschien hebben die wel de noodzaak om spelers te verkopen. En dan kan je natuurlijk wel misschien eens onder die marktwaarde gaan zitten om Tsigankov over te nemen. Maar dan zal er ongetwijfeld ook andere interesse zijn in hem. Van andere clubs die hij misschien voor het uitkiezen heeft. Dus. En we hebben net ook al besproken dat Ajax momenteel Carrizo en Berghuis heeft. Dus ik kan me niet voorstellen dat aan de orde gaat komen.
1: Nee, Bart, zou jij het nog logisch vinden als een gods wordt verkocht dat zo'n jongen in beeld komt?
0: Nee. Dat lijkt me totaal onzinnig. Want deze jongen is ook echt een rechtsbuiten.
1: Nee, maar dan zou je dus misschien wel, wat jij zei, van Oscar op links kunnen zetten. En dan zo'n type aan.
0: Ja, dan zou er wat geschoven worden. Maar dan nog zit je met Carrizo en Berghuis. Want Berghuis op 10, dat kan ook niet. En ja, ik kan het me haast niet voorstellen. Laat ik het zo zeggen. Ik zou het bijzonder vinden als dat gebeurt. Tenzij Jordi iets gaat doen wat wij hier nu niet kunnen bedenken. Dan zou ik het nog begrijpen. Maar kijk, laat wel wezen. Dit is een fantastische speler. Hè? Ik bedoel, hij staat er heel goed op. PSV wilde hem vorig jaar hebben, volgens mij. Kijk, als je zegt van hey, is het een kwaliteitsinjectie? Jazeker. Alleen het is geen logische transfer op dit moment.
2: Nee. Ik vind trouwens nog heel even terugkomend op Gods. Daar merk je ook iedere keer aan zijn antwoorden dat het heel erg... hij probeert heel politiek correct te blijven. Hè? Dus hij probeert heel erg uit te spreken van ik vind het hier heel erg leuk en ik zou het heel graag willen blijven. Maar hij houdt wel heel bewust iedere keer dat deurtje op een kiertje. Tuurlijk. Die deur op een kiertje van... Maar
1: dat doet hij toch goed verder?
2: Tuurlijk, dat is ook zijn goed recht en dat snap ik ook.
1: Ja. Tsigankov degradeerde afgelopen weekend natuurlijk met Girona. Dat 19e werd in La Liga. Pakte ze 41 punten in 38 wedstrijden. En met name in die laatste 7 of 8 wedstrijden werd er niet meer gewonnen. Ja, moet dat eigenlijk nog consequenties hebben voor de interesse die Ajax zou hebben in Michel?
2: Nee, dat vind ik niet. Want ik vind, als je 2 weken geleden, toen Girona nog niet onder de streep stond, geïnteresseerd was in Michel, dan zou dit geen verschil moeten maken. Dat zei ik vorige week ook, want ik vind, stel dat ze wel hadden gewonnen van Elche afgelopen weekend en ze waren niet gedegradeerd. Ja, wat is dan het verschil? Dan baseer je dus op 1 overwinning of je die trainer moet nemen of niet. Dus nee, ik vind niet dat een rol moet spelen. En daar komt ook nog eens bij. Kijk, feit is uiteindelijk dat ze zijn gedegradeerd, maar het zit heel dicht bij elkaar. Volgens mij 2 of 3 potjes extra winnen en ze waren de Europa League ingegaan. 41 punten is ook een bijzonder hoog puntenaantal natuurlijk om mee te degraderen. Dus ja, dat allemaal meegenomen vind ik dat we daar niet te veel conclusies aan moeten trekken. Ik hecht veel meer waarde aan de speelwijze en het idee dat Michel heeft achter het voetbal.
1: Maar Bart, er werd duidelijk gezegd door Jordi Cruijff, niet winnen heeft consequenties. Vind jij dat het dan hier consequenties moet hebben?
0: Ik vind wel niet, maar zo'n uitspraak wordt er dan natuurlijk bijgehaald. En ja, daarmee vind ik het ook niet slim. Onze TD's die blinken de laatste paar keer uit in het toch ook wel bijzondere uitspraken doen. Hè. We hebben Mislintat gehad, we hebben Kroes gehad met zijn 5 linksbacks. Klap in de nek en vervolgens zat hij zelf met 5 linksbuitens. Jordi die nu zegt van verliezen heeft consequenties en ik ga niet klappen voor de Conference League. Ja, dat zijn allemaal uitspraken. Kunnen ze beter gewoon niet doen. Want dan krijg je altijd ook weer die discussie. Ik vind dat het in principe los van elkaar staat. Net wat Wessel zegt. Het gaat om de trainer en dat. Het is wel frappant mooi trouwens dat Sarabia, de andere naam die veel met Ajax in verband werd gebracht, juist op die laatste speeldag van Michel wint. en daardoor met Elche juist in de primaire division blijft.
2: Ja, 1-1, hè? Het was, ja, was gelijk.
0: Of 1-1, sorry, ja.
1: Ah, schot op de lat nog van Lemar. Het was best wel een spannend potje, maar ja, uiteindelijk viel het doek voor Girona. Heel kort nog eventjes trouwens, ook iets wat besloten werd dit weekend, was speler en talent van het jaar. Wij hebben het er even over gehad in de wedstrijdeditie, dat we het wel bijzonder vonden dat Baas nu de speler van het jaar werd en Gods talent van het jaar. Gods was toch ook gewoon de speler van het jaar?
2: Ja, ik weet niet hoe dat gaat, want ik kan me niet herinneren dat ooit een speler allebei heeft gewonnen, dus volgens mij is dat niet helemaal de bedoeling. En de fans die stemmen natuurlijk iedere keer op de Ajax-seat van de wedstrijd. En zo wordt dan bepaald dat uiteindelijk Baas de Ajax-seat van het jaar is. Ja, weet je, ik vind volgens mij Gods wordt wel gekozen door iemand en niet door de fans. Gods had inderdaad ook speler van het jaar natuurlijk moeten zijn en talent eigenlijk. Maar Baas kennen een prima seizoen, maar een minder seizoen dan het seizoen daarvoor.
1: Ja, ja. Hey, we gaan voor de Pantelis seizoensbingo niet zo heel ver terug in de tijd, Bart en Wessel. We gaan namelijk terugblikken op het turbulente seizoen 2023-2024. Een seizoen waarin Ajax ook vijfde werd en de Europese voetbal bewerkstelligde. Door onder andere Panathinaikos in een hele bijzondere penalty-reeks te verslaan. Bart, als ik dat nog zeg, die penalty-serie met Panathinaikos, dan lijkt het alsof het 2 weken geleden is, voor mijn gevoel.
0: Nou, het voelde ook 2 weken lang, moet ik zeggen.
1: Nee, dat het zo kort geleden nog.
0: Ja, dat voelt heel kort, heel, heel kort bij. En ik weet nog dat wij elkaar vonden om 12:30 s'nachts op een donderdagavond of zo was dat. Ja. En dan zeiden we, doen we het morgen opnemen of nu? Ja, laten we het nu maar doen. Maar toen hebben we eigenlijk 3 kwartier naar een penaltyreeks zitten kijken. Ja, dat hield mij niet over.
1: Nee.
2: Dat was trouwens op het seizoen 24-25, voordat mensen denken voorafgaand was aan 23-24.
1: Hey, maar 23-24, is er één speler die bij jullie meteen in je hoofd opkomt?
2: Bobby. Ja, Bobby is de eerste die in mijn hoofd op. En dan Henderson, omdat hij in de winter kwam. Maar eigenlijk heel veel natuurlijk. Omdat het is heel recent. Dus je kan het nog heel goed allemaal voor ogen halen. Maar ik zeg Bobby, omdat Bobby eigenlijk met Hato, dat waren de enige 2 spelers die nog een voldoende haalden eigenlijk voor dat seizoen.
1: Ja. Bart, in dat seizoen stond op het midden van het shirt zowel Ziggo als Adidas. Wat vond jij daar trouwens van? Dat allemaal op het shirt stond zo in het midden?
0: Ja, ik vond het sowieso een heel lelijk shirt, omdat de witte banen of de baan werd doorbroken. Dat vind ik sowieso altijd heel erg lelijk. En ik vind niet dat het hoort. Dus dat vond ik sowieso al een tegenvallen. Dat maakt het eigenlijk nog veel lelijker dan dat de logo in het midden zat.
1: Ja.
0: Om heel eerlijk te zijn.
2: Ik vind dat logo in het midden best mooi, hoor. Kijk, het hing alleen nu heel laag. Het zag er een beetje gek uit. Maar inderdaad, het grootste pijnpunt van het shirt zat het in de doorbroken rode baan natuurlijk de schouders. Maar niet in dat het in het midden zat. Dat vond ik zo erg niet.
1: Hey, je werd flink verkocht die zomer. Kudus vertrok voor 43 miljoen naar West Ham. Timber voor 40 miljoen aan Arsenal. Eigenlijk een schijntje voor Timber, als ik daar dan over nadenk.
2: Ja, daar kunnen ze nu dubbele voor krijgen, denk ik.
1: Alvarez vertrok voor 38 miljoen naar West Ham. Bessie vertrok voor 22,5 miljoen naar Fulham. Darami voor 12 miljoen naar Stade Reims. En dan waren er nog Regeer en Salah Eddin die naar Twente vertrokken. Allebei voor onder de 1 miljoen. En toen kwamen er ook heel veel nieuwe spelers bij. Bart, we begroeten die zomer Schutalo, Mikotadze, Forbes, Avila, Ekpom, Sosa, Tahirovic, Manswerk, Ramai, Guy en Medic. En daar hebben we tot op de dag van vandaag nog veel plezier van.
2: Ik zit heel even te luisteren naar die namen en ik zit te denken, ik ga eens kijken, weet je wel, wie hiervan oprecht nog een soort van. En dan zou je echt als enige waarvan je denkt geslaagd is Guy, want die ga je denk ik niet met verlies doorverkopen. Maar de rest is allemaal waardeloos.
1: Het is ongekend, want ik bedoel, als je het eventjes internationaal gaat bekijken, dan is een beetje de vuistregel, de helft van je aankopen slaagt ongeveer. Ik had gewild dat het was gelukt die zomer.
2: En weet u nog op Twitter met Sven is cooking en al die...
1: Maar het kan niet zo zijn dat al die spelers zo slecht zijn. Het ligt genuanceerder natuurlijk dan dat. Hoewel, onze grote vriend Farioli heeft ze niet allemaal aan de praat gekregen, maar die liet tenminste Ekpom er nog wel aardig uitzien. Die liet Schutalo er aardig uitzien. Guy hetzelfde. Ja, daar had je in ieder geval nog 3 mensen die... Ja, nee, het is echt wel heel slecht.
2: Ja, Mikotadze blijkt ook geen slechte speler. Ja. Dus ja, nou ja, ik...
0: Nee, dat was het degene waar ik het meeste geloof nog in had. En ik moet wel zeggen, tuurlijk, dit lijstje is verschrikkelijk als je ernaar kijkt. Maar ik vind Josep Schutalo niet echt een miskoop.
1: Nee, maar voor wat hij heeft gekost.
0: Voor wat hij heeft gekost. En ik, Ik denk misschien nog met doorverkoop erbij dat je dat geld terugkrijgt, denk ik. Dus dan valt het allemaal nog mee. Uiteindelijk heb je Forbes nog voor redelijk kunnen verkopen. Niet het bedrag waarvan je hem gekocht hebt. Ekpom heb je nog redelijk kunnen verkopen. Nou, Avila was natuurlijk één groot flater. Daar kunnen we allemaal eens over zijn. Tahirovic was een flater. Mansverk heb ik altijd gezegd. Ik heb die nog eigenlijk te weinig aan het werk gezien bij Ajax. Om daar echt een heel goed oordeel over te vellen. Ja, Guy is niet goed genoeg voor Ajax, maar gaat Ajax ook in de plus brengen. Dus het hele seizoen dikke onvoldoende, denk ik, te verkopen. Maar ja, het is denk ik ook een combinatie van de trainer. Ik bedoel, de trainer die het begin van het seizoen meteen die spelers voor de bus gooide. Ja. Ik had het willen zien dat die selectie onder Farioli. Dan denk ik dat je er beter uit had gezien.
1: En het is natuurlijk zo dat er waren ook spelers als Ito en Girassi die sterk aan Ajax gelinkt werden. En misschien waren dat ook uiteindelijk wel de eerste keuzes die niet kwamen. En dan is het voor deze jongens is er wel eigenlijk bijna stuk voor stuk wel echt veel te veel betaald.
0: Dat is te veel betaald.
1: Ik bedoel, bij Ekpom blijf ik ook zeggen, hij had één goed seizoen gehad. Dat was het seizoen daarvoor bij Middlesbrough, waarin hij echt veel scoorde. En daarvoor, ja, weet je, het was allemaal wel misschien aardig, maar het waren niet dat hij die cijfers haalde. En dan vind ik 12,3 miljoen voor zo'n spits, vind ik echt wel bizar. En het ook nog het salaris wat ze dan aan hem betaalden. Ja, dat heeft de club veel pijn gedaan. Even een aantal cijfers van dat seizoen. Kenneth Taylor speelde dat seizoen de meeste wedstrijden, 47. Hij scoorde daarin 8 keer. Jorel Hato die speelde 46 wedstrijden. Brobby 43. Topscorer over alle competities was Brobby met 22 goals. En werd gevolgd door Ekpom met 15 goals en Bergwijn. Als je dat dan weer zegt van Ekpom, denk je dat even was zo slecht nog niet. Ja. Hij kende 3 hoofdtrainers dat seizoen. Stijn, Maduro en Van het Schip. Ja, ze eindigden dus 5e. Resultaten vielen erg tegen onder Maurice Stijn. Dat leidde zelfs tot een laatste plek op een gegeven moment. Die nog door een PSV-supporter er vrolijk op zijn lijf getatoeëerd werd. Ja, het was een triest seizoen.
2: Ja, er was heel veel. Ik weet nog, dat was na die wedstrijd in Utrecht. En ik zat toen ook in het uitvak. En dat was toen Utrecht kwam 2-0 voor volgens mij. En Ajax draaide dat helemaal om door Linsson die 2 keer scoorde en Bergwijn. Ja. En het was of Utrecht of Ajax ging laten staan na die wedstrijd. En toen was de reactie in het uitvak was toen uitzinnig na die 2-3. Ja, en die kreeg je vervolgens vol de deksel op de neus, omdat Utrecht dat nog wist om te draaien naar 4-3. En toen stond je laatste. Ja, dat was het einde van Stijn natuurlijk ook. En daarna ging het allemaal wel iets beter. Maar ja, ik denk dat dat het voorbeeld was van het shock-effect wat even heeft gewerkt onder Van Schip. Volgens mij won hij zijn eerste 7 wedstrijden of zo. En daarna, ja, leek het ook nergens meer op eigenlijk.
1: Nee. Helemaal nergens op. Europees draaide Ajax dus ook een bijzonder seizoen. Hè? In Bulgarije won Ajax van Ludogorets met 1-4. In Amsterdam won Ludogorets dan weer met 0-1. Dat was in een dramatische wedstrijd.
2: Dat was de laatste wedstrijd van Kudus in Razgrad. Die maakte nog een hattrick toen.
1: De laatste wedstrijd van Kudus inderdaad. Ajax ging dus de Europa League in en kwamen in een pittige pool met Olympique Marseille, Ajax, Athene en Brighton. Uitslagen 3-1 thuis tegen Ajax. Uit werd het 1-1. Tegen Olympique Marseille werd het thuis 3-3. En verloor je uit met 4-3. En tegen Brighton was je 2 keer kansloos. Hè? 0-2 thuis en 2-0 uit. Ja, Brighton dat we overigens volgend seizoen ook kunnen treffen in de Conference League. Ja, dus te hopen dat het Ajax dan het iets anders laat zien dan wat er dat seizoen gebeurde, Bart. Want ik herinner me vooral ook in die opbouw. Dat was zo kansloos af en toe.
2: Ja, Ajax deed gewoon precies van Brighton.
0: Ik zit nou een beetje terug te denken naar die wedstrijden, ook in Europa toen. Als je dit nou vergelijkt met dit seizoen, hadden we dat seizoen nog wel een iets grotere piek?
2: Nee, ik zit daar ook wel eens aan terug te denken, maar ik denk het niet.
0: Nou dit seizoen echt qua niveau, we hadden hier misschien diepe dalen, maar was dit nou slechter of was het huidige seizoen slechter?
2: Kijk, ik denk het ligt voor de hand om te zeggen dit seizoen is slechter, omdat je in het seizoen 23-24 niet die play-offs hoefde te spelen. Al was dat puur mazzel omdat Feyenoord de beker won, waardoor dat plekje doorschoof. Dus wat dat betreft zou je zeggen, ja, dit seizoen was dan slechter. Aan de andere kant heb ik dan ook alweer qua hoogtepuntjes. Nou, dan heb ik in ieder geval nog aan dit seizoen dat je denkt Feyenoord thuis en bijvoorbeeld Karabach uit of Villarreal uit. Maar dat denk ik, dat waren dan nog een soort lichtpuntjes. En die had je wel een stuk minder, vond ik, in het seizoen 23-24. Dus het is een beetje van het is een beetje dubbel.
1: Ja, ik denk dat qua resultaten die dit seizoen boekte tegen Karabach en Villarreal had het wel erin gepast in het rijtje van toen.
2: Ja.
1: Ajax ging dus op een gegeven moment kwam het in de in de Conference League tegen Bodo en Aston Villa te spelen. Wel natuurlijk dat seizoen dat we in de Conference League speelden. Ja, Bodo Glimt, je zei het al, dat blijft voor jou een van je favoriete wedstrijden.
2: Ja, dat is misschien wel, maar omdat dat zo uniek was, om naar de Poolcirkel te gaan. Ik weet nog dat ik daar destijds aankwam en dan stap je het vliegveld uit en je hoeft geen taxi of zo te bestellen, want je loopt gewoon het dorp in naar je hotel. Dus alles zit daar vlak bij elkaar. Dat was geweldig. Ook heel mooi hoe dat tweeluik uiteindelijk ging. Want het was zo passend in dat seizoen dan weer wel. Dat je werd twee keer helemaal zoek gespeeld door een stel Noorse semiprofs, waren het op dat moment eigenlijk ongeveer. En dan in Amsterdam kom je. Volgens mij stond het 0-2 hè, voor Bodo Glimt. En dat Ajax twee keer in de blessuretijd scoorde. Met Berghuis nog met dat boogballetje. En dan uit word je eigenlijk ook zoek gespeeld. En dan krijg je een verlenging. En dan een mislukte voorzet van Taylor die de kruising invliegt. Ja, dat is wel. Dat zijn eigenlijk de mooiste doelpunten om dan te vieren daar. Die totaal onverwachts komen. Ja,
1: gestolen overwinning.
0: Nou, waarbij overigens onze vriend Kevin pontificaat in beeld werd gebracht een keer of 35 in dat vak.
2: Ja, maar het uitvak was ook niet zo groot. Dus dat was ook niet zo moeilijk. Maar het was vooral koud. Kijk, tuurlijk hoop je dat Ajax doorgaat altijd. Maar ik weet echt nog dat ik na 90 minuten dacht, ja, ik hoop wel dat ze doorgaan. Ja. Maar ik wil ook wel weer een warm hotel in. Ja.
1: Ja. Aston Villa was in die volgende ronde dan de tegenstander. In de arena hield Ajax Aston Villa nog op 0-0. Maar uit werd het liefst 4-0 voor Villa. Met goals van Bailey, Diaby, Watkins en Duran. En daarmee stopte het Europese avontuur voor Ajax dat seizoen. Ja, laten we vooral hopen dat beter gaat. Net komend seizoen, net als de KNVB-beker. Want dat was ook wel kommeren en kwel. 3-2 verliezen bij Hercules.
2: Ja.
1: Dat was toch wel verschrikkelijk. Wij hadden zelfs dat we toen geen wedstrijdeditie opnamen. Omdat we vooraf hadden gezegd van ja, ach, dat wedstrijdje tegen Hercules.
2: Ja.
1: Daar zijn we toen sindsdien echt wel van teruggekomen. Voortaan is het altijd netjes dat we dan ook gewoon een wedstrijdeditie doen. Maar Bart, dat was wel echt gênant.
0: Dat was een van de grote diepe punten uit ons podcast bestaan, Jan, die avond. Ja. Nee, dat was verschrikkelijk. Vooral ook omdat je zo de kerstperiode inging. Het was een paar dagen voor kerst, kan ik me nog herinneren. En ja, het was echt gênant voor woorden.
1: Ja, goed. Ja, een gênant seizoen. En net zoals dit seizoen gênant was. Wat dat betreft parallellen te over. Laten we hopen dat deze zomer toch wat schoon schip gemaakt kan worden. En dat Jordi met wat verrassingen op de proppen komt. Jongens, volgende week gaan we dus terugblikken op de afgelopen seizoen. Wat verwacht je en hoop je dat er dan gebeurd is in die tussenliggende tijd?
2: Ik hoop dat er tegen die tijd een trainer is aangesteld. Dat lijkt me mooi om daar ook in plaats van een beetje terugblik op dit seizoen, dat we ook nog een klein beetje vooruit kunnen blikken met een definitieve keuze die dan is gemaakt. Maar voor de rest denk ik weinig. Ja, ik denk dat het meeste komt als we een beetje in die zomerstop zitten en niet nu direct na het seizoen. Dus we gaan het wel zien. Maar wat ik aan het begin ook al zei, ik laat me positief verrassen door alles. En ik ben gewoon toe aan iets nieuws, wat het ook wordt.
1: Een aantal contract aankondigingen vanuit de jeugd verwacht ik eigenlijk ook wel komende weken. Lijken veel positieve verhalen aan te komen. Dus dat is in ieder geval wel prettig.
2: Komt er nog eentje ook deze week.
1: Ja, maar dat is wel heel prettig dat je weet die basis, die blijft er wel. Dus
2: klopt. Ja, nee, dat is die zaken zijn goed op orde.
1: Ja. Bart, is er nog iets speciaals wat jij nog wil noemen?
0: Nee, we wachten rustig af. We hopen deze week een nieuwe trainer te hebben voor het weekend. Dat er een bekendmaking is, dat zou mooi zijn. En dan kunnen we langzaam gaan kijken naar volgend seizoen. En daar zullen we het over 2 weken wel weer zin in hebben. Dat is altijd.
1: Wij gaan het zien. In ieder geval is het seizoen 2025-2026 definitief ten einde. Ik denk dat we daar allemaal wel een stukje
2: uithalen. Ja, lekker.
0: Nou.
1: Ja. Hey, mensen, we willen jullie heel graag bedanken voor het kijken en voor het luisteren ook vandaag weer. Check dus volgende week nog eventjes onze seizoensafsluiting. Blijf ook vooral vragen instellen als je petje af hebt. Want die proberen we dan te beantwoorden voor jullie. Dat gaan Wessel en ik zo meteen ook weer proberen te doen met de vragen die voor vrijdag op het menu staan. Bart, ik wil jou een fijne avond wensen. Bedankt voor het aansluiten. Ja.
0: Geen probleem.
1: Heel graag tot de volgende keer.
4: Let's go Ajax.

0: Onthoud even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Eind deze week vertrekt een Nederlandse mijnenjager naar de Middellandse Zee. Zodra er overeenstemming is over een missie in de straat van Hormuz, is het Nederlandse schip op tijd paraat voor een inzet van de NAVO. De 35-jarige Sanna Zee uit Woerden is door de rechtbank in Zwolle tot 4 jaar gevangenisstraf veroordeeld, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De vrouw zou informatie uit de systemen van de rechtbank in Amsterdam, waar zij tot haar aanhouding werkte, hebben verkocht. Met de komst van een nieuwe premier trekt Hongarije zich toch niet terug uit het internationaal strafhof. De voormalige premier Orbán was dat wel van plan en de terugtrekking zou op 2 juni officieel worden. Maar de nieuwe premier, Péter Magyar, heeft daar een stokje voor gestoken. De vicepresident van de Europese Centrale Bank heeft banken in de eurozone opgeroepen meer geld te pompen in cyberveiligheid, om op die manier grip te krijgen op de nieuwe AI-modellen die zwakke plekken in de software kunnen vinden. Het weer, het blijft droog en er zijn zonnige momenten. Bij een matige noordoostenwind is het tussen de 16 graden op de Wadden tot 27 graden in het zuiden van het land. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging gemeld op de volgende wegen. De A1 Hengelo richting de Duitse grens. Bij de grenscontroles een kwartier oponthoud. A32 Leeuwarden-Heerenveen. Voor Heerenveen 5 minuten vertraging. En bergingswerkzaamheden op de A59 van Den Bosch naar Zonzeel. Bij Waspik is de rechterrijstrook ook dicht. En de vertraging een kwartier.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Goede Zone FM.
3: Muziek die je pakt.
4: Dit is Goede Zone FM.

0: luistert naar Gode Zone FM. Het is 4 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd laat weten dat een meerderheid van de grote geestelijke gezondheidszorgorganisaties niet aan de wettelijke vereisten van informatiebeveiliging voldoet. Er werden 87 organisaties onderzocht met minimaal 50 voltijdmedewerkers. De conclusie was dat maar 6 organisaties volgens de wettelijke verplichte norm werken. Het merendeel van de onderzochte bedrijven liet weten wel aan verbeteringen te werken. In Duitsland is de voormalige Rote Armee-fractie-terrorist Danielle Klette tot 13 jaar gevangenisstraf veroordeeld. De rechtbank acht bewezen dat zij zich schuldig heeft gemaakt aan overtreding van de wapenwet, diefstal en andere misdrijven. Volgens de rechter heeft de nu 67-jarige Klette samen met 2 anderen tussen 1999 en 2016 overvallen op supermarkten en geldtransporten gepleegd. Haar 2 handlangers zijn nog altijd voortvluchtig. Klette was ook lange tijd onvindbaar, maar de politie kwam haar uiteindelijk op het spoor na een tip van een burger. Ze zaten dik een week vast in een ondergelopen grot in Laos, maar nu zijn er 5 mensen levend teruggevonden. Naar 2 andere vermisten wordt nog gezocht. Een groep ging in de grot op zoek naar goud. Ze werden overvallen door zware regenval, waardoor de grot met water volstroomde. 1 man wist te ontkomen en ging hulp halen. Er werd geprobeerd de grot leeg te pompen, maar dat mislukte. Tot gisteren het waterpeil in de grot daalde en de reddingswerkers bij 5 mensen wisten te komen. Voetballer Steven de Vrij gaat volgende maand niet mee naar het WK voetbal. De Vrij is afgelopen zaterdag geblesseerd geraakt tijdens een wedstrijd van zijn club Internationale. Daarmee staat de teller op 4 spelers die het WK zullen missen vanwege een blessure. Eerder werd bekend dat ook Matthijs de Ligt, Xavi Simons en Jerdy Schouten niet op tijd fit zijn. Jurien Timber en Memphis Depay zijn dat wel en zijn in de selectie opgenomen. Het weer, het blijft droog en er zijn zonnige momenten. Bij een matige noordoostenwind is het tussen de 16 graden op de Wadden tot 27 graden in het zuiden van het land. Dit was het radionieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits begint goed op gang te komen. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A2 om te beginnen Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Waardenburg. 11 kilometer file met 25 minuten vertraging. Een ongeluk zojuist op de A12 van Utrecht naar Den Haag. Dat gebeurde tussen Nieuwegein en Harmelen. Er staat zo'n 5 kilometer file met 10 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht. En ook 10 minuten vertraging nog op de A59 van Den Bosch naar knooppunt Zonzeel. Er gebeurde een ongeluk bij Waspik. De weg is inmiddels weer vrij, maar er staat nog wel zo'n 5 kilometer file met 10 minuten oponthoud.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gode Zone.

0: alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen, Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Dit is Darts Draai Door. Ik ben Vincent van der Voort en samen met dartscanner Damian Vlotters van Sportnieuws.nl bespreek ik de wereld van darts.
3: Vincent, welkom bij een nieuwe aflevering van Darts Draai Door. Op tweede Pinksterdag nemen we dit op.
2: Jongen, wij werken altijd.
3: Hè. Wij werken altijd.
2: Het is echt niet te geloven, man. Ja. Echt. Wat een hart voor het bedrijf hebben wij. Zeg.
3: Niet normaal, hè? Ja, we hadden, mooi, we hadden ook kunnen kiezen om op dinsdag op te nemen. Maar goed.
2: Nee, dat moet je natuurlijk niet zeggen.
3: Oh, dat moet ik niet zeggen. Nee. Ik bedoel, hart voor het bedrijf inderdaad. Ja. Daar zitten we gewoon op maandag, tweede Pinksterdag.
2: Ja, precies.
3: Wat vieren we vandaag eigenlijk?
2: Weet ik veel.
3: Pinksteren.
2: Ja, waar staat dat voor dan?
3: Ik weet het ook niet. Voor mij is het iets met de Heilige Geest. Ja, volgens mij.
2: Prachtig. Je bent vrij toch? Tenminste, ja. Heel veel mensen.
3: Heel veel mensen vrij. Wij zitten hier gewoon uiteindelijk. Het behoorlijk warm weer is, hè, buiten.
2: Het is lekker weer, ja. Ja, zeker.
3: Ja. Het is de tweede keer dat we het voor de tweede keer in de week opnemen.
2: Ja.
3: Hoe is het vorige week bevallen?
2: Ja, we nemen natuurlijk al tegelijk op. Dus het, ja. Voor mij voelt het als één dingetje. Maar ik heb wel in de winkel, bij ons in de dartwinkel, wel wat reacties gehad. Ik ben bij twee verschillende evenementen geweest dit weekend. Twee verschillende toernooien geweest. En daar werd er ook wel over gesproken. Dat het, mensen willen het langer.
3: Ja, langer inderdaad, ja.
2: Ze willen langer genieten.
3: Genieten inderdaad, we vinden het al lang zat, vind je
2: niet? Ja. Nou ja, weet je, ik denk dat het soms wel kan en soms niet. Er moet ook gewoon genoeg te bespreken zijn natuurlijk. En ja, ik denk, kijk, in het najaar zal het makkelijker zijn. Als er heel veel te doen is, als dat het nu is dat je een week... Dat je alleen met een Eurotour.
3: Ja, nou, mensen mogen vooral met feedback komen hoe ze het...
2: Ja, zeker. Want, was er zelfs eentje die wou Woeste Willem terug. Maar dan hebben we gewoon heel veel kijkersvragen nodig. En goede kijkersvragen. Ja, dan gaan
3: en niet hoe word ik beter in darten? Dat kan jij niet regelen?
2: Nou ja, er zijn natuurlijk wel. Maar dat is niet in één minuutje uit te leggen of zo. Nee. Weet je? Dat zal iemand moeten zien.
3: Ja, goed. We doen het in principe op dinsdag en donderdag om 4:00. Maar deze donderdag doen we even 10:00. Even wat eerder.
2: 10:00 ochtends.
3: 10:00 ochtends. Omdat we gaan best wel uitgebreid vooruitblikken op de play-offs. Dus
2: natuurlijk.
3: We hebben mensen wat langere tijd om te luisteren. Zo zijn we dan ook alweer.
2: Oké. Okay.
3: Denken we allemaal over na, hè?
2: Ja,
3: jongen. Ja.
2: We?
3: Ja.
2: Voor het nu voor het eerst.
3: Ja, nu voor het eerst inderdaad.
2: Oké. Okay.
3: Ja.
2: Ja, goed idee.
3: Waar heb je afgelopen weekend? Waar denk je dat er meer aandacht naar is geweest? De International Darts Open of het gevecht van Rico Verhoeven?
2: Ja, dat lijkt me niet zo moeilijk. dat was natuurlijk Rico Verhoeven.
3: Waar heb jij meer van genoten?
2: Nou, ik vond het wel echt heel mooi. Ik ben natuurlijk geen bokskenner. Dus ik heb me de hele wedstrijd in de maling laten nemen... door die mensen die alleen maar vertelden dat die Rico aan het winnen was.
3: Ja.
2: En dan zie ik daarna die scorekaart en dan staat het heel dicht bij elkaar. Dus dat vind ik vervelend. En daarom, ik heb eigenlijk een bloedhekel aan jury sporten. Mm-hmm. Maar ik vind twee mensen die elkaar de tierenlier willen slaan, vind ik wel leuk. Weet je, daar hou ik wel van.
3: Ja.
2: Maar ik vind wel, je moet wel respect hebben voor Verhoeven. En ik denk dat hij ook wel een voorbeeld is voor heel veel sporters. En dan ook om dan weer te betrekken op het darten. Van wat discipline met je doet en wat gewoon inzet en mentale kracht met je doet. Hè.
3: Ja, hoe dat hij dit heeft kunnen bereiken.
2: Ja, want je kan alles van hem zeggen, maar hij is knijterfit.
3: Ja.
2: Doet er echt alles aan om gewoon zo goed mogelijk te zijn. En dat mis je toch wel bij heel veel andere sporters.
3: Ja, ook darters.
2: Nou ja, darters, voetballers, de tennissers, het maakt geen moer uit. Hij is wel een voorbeeld daarvoor.
3: Ja, een leuk bruggetje. Kunnen we straks hebben een Engelse darter. Die is überhaupt niet eens naar het dartbord te krijgen op dit moment.
2: Wow.
3: Toch?
2: Philip.
3: Nee, Espinol.
2: Oh, Espinol ook nog. Ja, ook nog. Ja.
3: Welke Philip bedoelde jij dan?
2: Taylor.
3: Ja, wat dan?
2: Ja, die is toch klusser geworden of zo?
3: Ja, die is nu,
2: Ja,
3: in de bouw, hè?
2: Ja, en Aspinall ook, hè?
3: Aspinall is ook niet te motiveren. Maar goed, daar kunnen we het straks nog wel over hebben. Vind jij Rico Verhoeven genaaid?
2: Dat weet ik niet. Ik ken die regels niet. Nee, als ik het allemaal hoor dat hij na de bel, dan is hij genaaid. Maar ik weet het niet. Mm-hmm. Ik weet niet wanneer zo'n gevecht gestopt moet worden. Want je hebt natuurlijk met risico te maken. Kijk, ik weet niet hoe zwaar die klappen aankomen, waardoor je... schade krijgt aan je hersenen of wat dan ook. Ik heb daar geen verstand van.
3: Nee.
2: Maar het voelde wel een beetje aan of dat het vroeg was.
3: Ja. Weet je wie er wel verstand van heeft?
2: Nou?
3: Arnold van der Leijden. Die heb ik gesproken. Hè?
2: Kijk aan.
3: Heb je gezien op YouTube?
2: Ik heb een stukje gezien, ja.
3: Kunnen mensen op het YouTube-kanaal na deze podcast... kunnen ze dat ook nog gaan kijken als ze willen.
2: Kijk.
3: En hype, hè? Ja, ik promote mijn eigen video's ook nog, hè?
2: Zo.
3: Zullen we het maar gewoon over de International Darts Open gaan hebben van afgelopen weekend? Niet de meest spectaculaire Eurotour, hè?
2: Nee, maar daar hebben we de laatste tijd natuurlijk wel een beetje last van, hè? Dat, ja. dat er gewoon te veel topnamen niet aanwezig zijn. Dus, en dat is voor de PDC natuurlijk een groot probleem. En voor de PDC Europe
3: een nog groter probleem, ja.
2: Die hebben echt een probleem. Je probeert natuurlijk allemaal de grote namen te krijgen. Want daar komen toch de mensen op af.
3: Mm-hmm.
2: Ja, die laten allemaal versteek gaan. En met onze Gerwin Prijs voorop. Hè, die zegt weer even na de loting, ik kom niet.
3: Ja. Waardoor het toernooi weer aardig op de schop natuurlijk ging. Hè? Christian Kist.
2: Ja, dat is mooi voor ons natuurlijk dat Kist mee mag doen. Maar het is natuurlijk wel weer dat het niet klopt allemaal. En dat geeft eigenlijk aan dat het systeem gewoon niet goed in elkaar zit.
3: Ik denk ook met een halffinale line-up van Searle, Cross misschien dan een ander verhaal. Ross Smit en Cameron Menzies, dat je ook niet heel erg te feliciteren bent.
2: Nee, daar had ik het met mijn zoon even over. Op dit moment zijn de wat saaiere spelers, die zijn best in vorm.
3: Ja, dat klopt misschien wel, ja.
2: Ja. Of die komen, altijd.
3: Ja, dat is ook het ook zien, inderdaad. Ja. Het is ook wel moeilijker te plaatsen. Normaal een beetje richting de matchplay.
2: Al vind ik trouwens Menzies niet saai, hoor.
3: Nee, die is een hoop, maar niet saai, inderdaad. Ja, wel gek.
2: maar die is absoluut niet saai.
3: Nee, maar Wade en Joyce en zo, die ook in de kwartfinale stonden.
2: Ja, nou, kijk, het zijn fantastische darters, hè. Dat is duidelijk, en Cross ook. Maar ja, ik denk toch dat als jij gaat kijken naar een populariteitspol, wie wil je graag zien op zo'n toernooi? Ik denk dat niet de namen zijn die heel hoog komen.
3: Nee.
2: En degene die ze heel graag willen zien, die kiezen er op dit moment voor om gewoon bijna alleen maar demo's te spelen.
3: Mm-hmm.
2: En dat is een zorgwekkende ontwikkeling voor het darten op zich. Ja. Dat ze zich niet meer kunnen motiveren om een reis naar Duitsland te maken voor een rankingtoernooi. Dat ze liever twee makkelijke demootjes in Engeland doen in het weekend. En dat ze daarmee ook gewoon wegkomen. Dus ja, dat is voor de PDC zeker iets om over na te denken.
3: Het is ook moeilijk om richting de matchplay, kun je normaal zien wie zijn in vorm, wie kunnen gevaarlijke outsiders zijn. Het is nu, Nijman is natuurlijk de man op de Pro Tour. En op de Eurotour is het een beetje stuivertje wisselen, denk ik, toch? Dat je niet zo goed kan zien ook wat de verhoudingen zijn. Omdat heel veel toppers ook niet in deze toernooien actief zijn.
2: Nee, we weten eigenlijk alleen dat Littler best nog steeds oké is.
3: Ja.
2: Gewoon goed speelt. Maar we weten eigenlijk donderdag pas hoe hij recht voor staat.
3: Ja, voor hem is dat ook voor het eerst in lange tijd weer een.
2: Want die gooit geen Eurotours, die gooit geen Pro-tours. Die doet voor de rest.
3: Is al lang geplaatst voor de play-offs. Ja. Dus ook in de Premier League hoeft het niet meer.
2: Humphries heeft dan nog wel vorige week laten zien. Die laat de laatste tijd zien dat hij er wel weer is.
3: Mm-hmm.
2: Prijs speelt ook niet veel meer. Clayton die doet af en toe een Pro-toertje mee. Maar voor de Eurotour is hij ook niet meer te porren. Dus ja, we gaan het zien. Maar de matchplay is nog zo ver weg.
3: Nee, dat is ook zo.
2: Daar hoef je nog niet zo over na te denken.
3: Nee, maar het wordt voor de tijd wordt er een hoop geskipt in ieder geval.
2: Ja, dat blijkt.
3: Want uiteindelijk is het Ross Smit die met zijn eerste Eurotour-titel aan de haal is gegaan.
2: Het werd wel tijd voor hem, want die komt echt die heel vaak ver.
3: Maar die komt ook, doet er echt al heel lang mee. Komt vaak ver.
2: Maar komt echt vaak ver.
3: Eindelijk voelt het ook een beetje.
2: Ja, dit was hem eindelijk.
3: Wel mooi, hè? Die jongen is op een gegeven moment ook gestopt, inderdaad. Was een beetje, voor mij niet echt een top 32 speler.
2: Nee.
3: En toen gestopt. Nu al best wel een tijd top 16 spelen.
2: Ook een tijd flink afgevallen toen in die periode. En toen kwam hij terug. Toen was hij echt een stuk beter.
3: Zeker. Het EK natuurlijk gewonnen.
2: Met die EK-winst, dat was eigenlijk zijn doorbraak.
3: Ja.
2: Want daarvoor zei iedereen gewoon, lood hem maar.
3: Ja.
2: Ja, en daarna is het echt wel is een grote speler geworden.
3: Ja, en nu nummer 14 van de wereld. Is in ieder geval Nathan Espinol voorbij. Laten we het straks over de Nederlands hebben. Eerst nog de reservelijst die dus werd aangevuld door Rob Cross. En die had gewoon de halve finale.
2: Ja, dat is lekker.
3: Dat is voor hem wel heel belangrijk. Want hij tikt daardoor Kim Huibrechts uit de World Matchplay race.
2: Ja, moet je nagaan. Hè? Vorig jaar nog Premier League gespeeld. Hè?
3: Ja.
2: Die zit nu gewoon te vechten voor.
3: Komt hij als reserve, mag hij eerst komen.
2: Ja, en die vechten voor matchplay te halen.
3: Ja.
2: Dus ja, zo snel kan het gaan allemaal. En dan zie je toch wel dat ook Rob Cross. Maar ik vind het wel mooi om te zien dat hij bereid is om ervoor te vechten.
3: En ik vind hem ook niet slecht spelen, hoor.
2: Ja, zeker niet.
3: Hij is echt wel,
2: zeker niet.
3: Ik wil niet zeggen in topvorm, maar.
2: Maar hij speelt wel goed.
3: Ja.
2: Iets veranderd aan zijn setup. Dat hij dat met een systeempje nu en zo. Maar het staat iets beter in het bord. Hij had heel vaak dat ze pijl heel scheef stond.
3: Mm-hmm.
2: Hij staat nu iets rechter. En ik heb het idee dat hij best wel er goed in zit.
3: Andere flight ook.
2: Ja, dat flight-safsysteem in één heeft hij nu. Mm-hmm. Ander kleurtje en andere hardheid. Maar
3: ja.
2: Ja, zijn punt lijkt iets langer, maar dat kan ook zijn dat het door de borden komt. Dat weet ik niet. Maar, hij, het ziet er goed uit voor hem.
3: Het ziet er zeker goed uit.
2: Hij vecht zich in ieder geval terug naar tv-toernooien. Ja. Dat vind ik al mooi om te zien. Want dat betekent dat je mentaal wel goed in elkaar zit.
3: Ja, nou, zeker. Inderdaad. Hij won van Van Duivenbode, van Mike de Dekker, van Bunting en van Ryan Joyce.
2: Dat is toch geen slecht rijtje.
3: Goed rijtje, toch? Voor Van Duivenbode denk ik dat hij dacht, ik krijg een reserve. Als je tegen hem zegt, ik krijg een reserve, dat hij denkt, oh, dat is lekker. Je krijgt opgelost. Dat het toch minder is.
2: Dat was zuur, ja. Ik sprak Dirk zaterdag even bij een toernooi. En dat zei hij ook gewoon, dat was gewoon pechloting natuurlijk. Ja. En bij Dirk zie je ook wel, Dirk gooit wel goed, maar die krijgt nog niet de resultaten die zou willen. En ja, dat werkt dit soort lotingen niet mee natuurlijk. Nee. Om er even een beetje in te komen.
3: Nee, zeker niet. Zeker niet inderdaad. De beste Nederlanders waren in ieder geval weer onze nummer 1 en 2. Ja. Hè? Eindelijk weer een keer. Ja. En dan mochten we eens een keer onze beste Nederlanders noemen.
2: Ja.
3: Haalden allebei de kwartfinale.
2: Ja.
3: Hoe keek je naar hun toernooi? Laten we bij Van Veen beginnen.
2: Ik denk dat voor Van Veen een fijn toernooi is geweest. Natuurlijk baalt hij dat hij de kwartfinale verliest. Maar ik denk dat wel even weer wat wedstrijden winnen op het podium, dat het ook wel weer lekker voor hem voelt. Je zag ook wel de opluchting.
3: Ja, vooral in die wedstrijd die hij won van Conor Scutt, hè?
2: Ja.
3: Zag je inderdaad daarna echt dat hij... Dat was natuurlijk ook een beetje een dingetje dat hij als nummer 1 nog nooit had gewonnen.
2: Ja, kijk, Gian is natuurlijk ook wel een slimme jongen. Dus die denkt ook wel veel over dingen na. En dan, die krijgt ook wel dingen te horen, die leest veel. En dan krijg je toch te horen, ja, als nummer 1 nog nooit een wedstrijd gewonnen. Dus dat wordt langzaam een dingetje. En dan dat is hij nu ook mooi vanavond.
3: En dan is van Scutt winnen natuurlijk een mooi resultaat. En dan is tegen Doets de dag daarna met 104 gemiddeld. Is wel een extra bevestiging dat er gewoon... Gewoon in zit nog.
2: Ja, zeker van tevoren. Ik denk dat een hoop mensen dachten van, nou, dit kon wel eens de wedstrijd van Doets gaan worden. Want ja, die speelde laatst daar natuurlijk gewoon fantastisch.
3: 6-2 voor Van Veen.
2: Maar dat hij hem 6-2 pakt met 104 gemiddeld, dat vond ik wel weer klasse. Dat hij dat doet. Nou, moet ik zeggen dat Van Veen het vaak wel goed doet tegen Nederlanders.
3: Ja, het lijkt er wel op, hè?
2: Ja.

0: moest om 12 uur al beginnen.
1: Ja, dat is moeilijk. En dan die tussenpauze, wat doe je? Dat mm-hmm. verteert niet iedereen even goed. Maar ik denk ook dat doordat hij die wedstrijd tegen Doets ook zoveel weer mentaal bezig is geweest, dat het hem allemaal nu wat meer energie kost.
0: Ja.
1: Dat zie je natuurlijk bij heel veel spelers. Kijk, als jij heel goed in vorm bent, ja, dan denk je voor zo'n wedstrijd alleen maar van, ik ga toch wel goed gooien. Nou, hij moet wel heel goed gooien, wil hij van me winnen.
0: Ja.
1: Nu ben je niet goed in vorm, dan kost alles veel meer energie. En om je dan een paar keer per dag op te laden, is veel moeilijker als dat je in de flow zit.
0: In de flow, inderdaad. Ja, zeker, inderdaad. En het kwartfinale uiteindelijk voor hem, van Gerben dus ook. Die spreken we donderdag.
1: Ja.
0: Spreken we hem nog? Ook over zijn verloren wedstrijd eigenlijk van Ross Smit.
1: Nou, die spreken we zo, maar we zenden het donderdag uit.
0: Ja.
1: Anders zitten we weer met hetzelfde shirt aan, dan staan we ook weer voor lul.
0: Ja, maar dan begrijpen
1: geen andere kleren.
0: Dan begrijpen de mensen een beetje wat we bedoelen in ieder geval. Ja, ja. Dat kunnen we wel zo zeggen. En dan denken mensen, hey, ik hoor hem zo niet. Ik hoor hem donderdag pas. Om 10 uur.
1: Okay.
0: Om 10 uur, hè?
1: Om 10 uur.
0: Om 10 uur. Hij verloor van Ross Smit uiteindelijk, won daarvoor wel van Hetta en Rasma. Tegen Hetta denk ik goede partij.
1: Ja.
0: Tegen Rasma was het overleven geblazen. 6 matches overleefd.
1: Heel veel mazzel gehad.
0: Was die, zeker Rasma, die maakt het. Ja, die laat het er ook slechter uitzien dan het misschien is.
1: Maar het was wel gewoon heel beroerd, hoor.
0: Het was wel beroerd, maar het zag er daardoor nog slechter uit.
1: Ja, dat is natuurlijk vaak, hè, met iemand die traag is, duurt lang.
0: Ja, naar de 19 gooien de hele tijd.
1: Ja, dan ziet het er nog slechter uit dan dat het is.
0: Ja.
1: Maar het was echt niet goed. En daar komt hij echt heel goed weg. Anders lig je er gewoon weer de jouw eerste ronde uit, tweede ronde eruit.
0: Ja.
1: Dus, maar het was gewoon weer geen goed toernooi.
0: Tegen Hetta was wel goed, toch?
1: Jawel, maar het is één wedstrijd.
0: Eén wedstrijd, ja.
1: Je verhaalt het toernooi, weet je? Ja. Dan heb je één goede wedstrijd. Dan moet je een goed toernooi spelen. En tegen Ross Smit, hij kwam 4-0 achter. Terwijl hij gewoon twee, drie legs gewoon helemaal volledig weggeeft. Ja.
0: Mm-hmm.
1: En daar zie je toch aan dat het nog niet constant is. En dat het dan, ik denk scorend, dat het nog best oké was. Maar ja, de eerste leg 2 pijlen, dan krijg je alweer een finish om je horen. Maar tweede leg 3 pijlen of derde leg 3 pijlen. Ja,
0: ja.
1: Je bent wel nummer 4 van de wereld. Mag niet, hè?
0: Nee.
1: Dat je zo ver achterkomt dan weer. En dat je het. Dan komt hij nog wel terug, maar. Ja, het was gewoon niet goed.
0: Nee. En hij verliest dan met 6-5 uiteindelijk. Ook als je dan ziet, Ross Smit met maar 88 gemiddeld in een kwartfinale winnen. Ja, dan kon je toch een jaar of 6 geleden niet verwachten dat je daarmee in een kwartfinale van Gerben zou winnen. Misschien niet eerlijk om daar die vergelijking te trekken, hoor.
1: Ja, maar je zegt het zelf al, 6 jaar, hè?
0: Ja.
1: Dat is lang.
0: 4 jaar, 3 jaar. Ja. Ja, in ieder geval tijd terug wel.
1: Een hele tijd terug, hè, dat je daarmee kon winnen van hem. Maar, maar daar zit hij natuurlijk nu ook in. Het zal met vertrouwen te maken hebben. Het zal met de arbeid die hij levert te maken hebben. Het heeft natuurlijk heel veel verschillende factoren waardoor dit gebeurt. En dat gaat niet vanzelf over. Daar zal je heel hard voor moeten werken.
0: Ja.
1: Om dat om te draaien.
0: Ja. Waar ik ook een beetje een naar gevoel aan overhield was Wessel Nijman. Die verloor van James Wade.
1: Ja, 5-3 voor en verliezen. Ja, ik zag van tevoren dat hij nog nooit van hem gewonnen had. Dat is misschien wel zo'n tegenstander wat hem niet ligt. Dat kan.
0: Ja, maar ik denk dat James Wade afgedwongen dat hij dat bij heel veel mensen heeft, hè?
1: Ja. Ja, nee, James is natuurlijk gewoon een moeilijke speler.
0: Niet maar heel veel spelers weten hun absolute topspel of hun flow, zoals jij net zei, te halen tegen Wade, hè? Jij begint zelf.
1: Ja, ja. Ja. Nee, dat klopt. Maar ook, James is ook iemand dat als jij niet top bent, dan pakt hij je.
0: Zeker.
1: En die kan een wedstrijd helemaal doodleggen. Weet je? Dat er gewoon geen energie in zit. Maar hij doet wel de juiste dingen. En ja, dat is een kwaliteit, die heeft hij natuurlijk al gewoon. Die draait ook al vanaf 2002, 2003 mee. Zo lang staat hij al gewoon, staat hij er al tussen.
0: Ja.
1: Echt heel knap.
0: Ja.
1: En soms heeft hij van die fases, vorig jaar matchplay bijvoorbeeld, gooide die echt goed.
0: Mm-hmm.
1: Ook sneller, heel veel hoge scores. Maar over het algemeen is het gewoon net genoeg altijd.
0: Ja, en het is niet een Steve Beaton die jarenlang meedeed en in de een beetje eerste ronde, tweede ronde materiaal zo mee te rijden. Hij was gewoon weer nummer 3 geplaatst, hè, dit weekend.
1: Ja, precies. Ja. Het is toch gewoon top 10 van de wereld. Gewoon een geweldige speler, nog steeds.
0: Ja.
1: Dus wel heel knap.
0: Gewoon nummer 6 van de wereld is hij op dit moment.
1: Ja, dat bedoel ik.
0: Staat bijvoorbeeld boven Gerben Price.
1: Nou ja.
0: Wat je bijvoorbeeld niet zou zeggen.
1: Maar ja, die speelt gewoon weer heel veel toernooien niet.
0: Nee. Nee, ja, we kunnen het zo nog even over Price hebben. Laten we nog even iemand die er niet bij was. Wat toch ook wel pijnlijk was om weer te lezen. Michael Smit.
1: Ja.
0: Is er weer echt aan het opwerken in de rankings voor de matchplay en de Grand Prix. Maar hij kon gewoon niet dit weekend. Fysiek.
1: Ja, dan begint het langzamerhand wel echt een heel groot probleem voor hem te worden. En dan moet je ook vrezen voor zijn carrière.

0: natuurlijk.
1: Dat is zeker omdat we toch verwachten dat hij op een gegeven moment op termijn weer in de top 10 van de wereld komt. Ja. Dan denk je bijna, als je nul niet trekt.
0: Nee, precies.
1: Laat staan, als je dat soort resultaten, weet je, dan ga je nog langere dagen, nog meer wedstrijden.
0: Kijk, ik ben geen dokter of wat dan ook. Dus ik kan niet zeggen van, nou ja, is dit nog te genezen? Of is er hier iets tegen te doen waardoor hij er geen last van hebt? Dat weten we natuurlijk allemaal niet.
1: Want hij kon gewoon vijf dagen niet lopen, vier, vijf dagen niet lopen.
0: Ja, maar als het echt gewoon dat hij reuma of iets heeft. Ja, dan dat is natuurlijk niet op te lossen.
1: Nee.
0: Dus dan kan je alleen maar hopen dat het wegblijft. En dan wordt het bijvoorbeeld een Premier League, is eigenlijk niet meer te doen. Dan.
1: Nee, dat bedoel ik inderdaad. Hij kan natuurlijk nu, als dit al is, ik kan geen Premier League spelen. Ga je nee, nog 4 weken
0: of je
1: missen.
0: Moet de Premier League spelen zoals Littler.
1: En dat is?
0: Gewoon één keer in de week op donderdag en de rest van de week niet meer doen.
1: Inderdaad spelen, ja.
0: Die gast voor de rest niks.
1: Ik denk dat hij heel graag de Euro toe had willen spelen natuurlijk.
0: Ja, tuurlijk.
1: En dat lukt ook gewoon al niet, dus... Die kan je ook niet plannen natuurlijk.
0: Maar ik weet nog dat hij die injectie had genomen. Dan speelde hij pijnvrij. Was hij weer helemaal blij. En ja, dan blijkt dus uit dat echt een heel korte duur is dan.
1: Ja, dat is uiteindelijk ook geen oplossing natuurlijk.
0: Nou, uiteraard niet. Maar nee. Toen was hij heel, maar dan hoop je dat hij misschien wel wegblijft of zo. Weet je? Maar,
1: ja.
0: Ja, dat wel zonde natuurlijk. Hè? Zo'n groot talent.
1: Ja.
0: Wel iemand spectaculair om naar te kijken. Dat hij, dat het zo gaat.
1: Ja. Ja, hij kon er helaas niet bij zijn. Hij werd dus vervangen. Niet door Espanol in ieder geval. Die heeft, die heeft dus even gezien.
0: Ja,
1: motivatieproblemen.
0: Die komt nergens.
1: 19 april was het. Zag ik een statistiek voorbij komen. De laatste keer dat hij een PDC-toernooi heeft gespeeld.
0: Het zal een Eurotour geweest zijn.
1: Ja, wie weet. Want hij heeft gewoon echt een hekel aan het reizen naar de Eurotours.
0: Hekel aan pro-tours.
1: Hekel aan pro-tours. Ja, dan wordt het lang. Hij speelt geen Premier League.
0: Nee.
1: Dan blijft er weinig over.
0: Ja, dan blijft er weinig over, ja. Ja. Ja, en dat is toch wel natuurlijk ook wel weer luxe, als je dat gewoon maar kan permitteren.
1: Hij heeft een redelijke buffer, omdat hij vorig jaar veel Eurotours heeft gewonnen, waardoor hij op de Pro Tour echt wel safe is. En hij staat in de top 16 van de wereld.
0: Ja.
1: Maar hij staat wel op plek 15, hè, gewoon op de
0: wereldranglijst. Ja, maar je zou denken, die jongen die wil gewoon ook volgend jaar weer de Premier League in. Die wil laten zien dat hij er wel thuis hoort. En...
1: Hij heeft in een interview gezegd dat hij de Premier League, dat Matt Porter heeft gezegd, we doen je niet in de Premier League omdat je rating te laag is.
0: Ja, en dan denk je, weet je wat, ik doe er even niks aan. Hij won volgens mij een Eurotour, toen werd hij tweede daarna of zo. En daarna denkt hij van, nou, nu heb ik wel even genoeg gedaan voor een paar maanden. Ja. Weet je? Ja. Maar als je gewoon geen motivatie hebt, dan houdt het natuurlijk op. Maar dat is wel zorgwekkend natuurlijk.
1: Uiteindelijk wel.
0: Maar dat is ook natuurlijk hetgene wat een hoop problemen vormt. Is dat gewoon, ze kunnen gewoon in Engeland in dat weekend gewoon een paar demo's doen. En je verdient even goed nog een klap met geld.
1: Ja, het zal niet hetzelfde zijn als een winnaarscheck op de Eurotour.
0: Nee, dat denk ik niet. Maar voor sommigen wel, maar voor sommigen niet.
1: Voor Espanol.
0: Hoe goed je bent, maar dat zal niet zo zijn. Maar ja, je hoeft ook niet je in te spannen of wat dan ook. Hè. Het is gewoon veel relaxter natuurlijk.
1: Mm-hmm.
0: Winnen of verliezen, hier krijg je geld.
1: Ja.
0: Dus, maar dat is een zorgwekkende ontwikkeling natuurlijk. Hè. Want er zijn natuurlijk te veel spelers die op dit moment zeggen, ik kom niet.
1: Ja, nou, dat is ja, wat ik net zeg. Je kan het ook moeilijk inschalen daardoor natuurlijk. Hè?
0: Ja.
1: Price was er ook niet. Die komt terug in de stelling. Hè? Laten we daar naartoe gaan. Logisch dat Price de Eurotour skipt voor de Premier League playoffs.
0: Ja, oneens.
1: Krankzinnig dat Premier League schema onverhoopt werd omgegooid in Sheffield.
0: Eens.
1: Schande dat Van Veen onder Bunting en Van Gerwen staat op de Premier League ranglijst.
0: Schande, ja. Oneens.
1: Petresco heeft geniale oplossing voor dat er iets gevonden.
0: Oneens.
1: Ja, even Petresco nog over de Eurotour. Die had een hele nieuwe worp, hè?
0: Ja, maar dat is niet geniaal. Dat is gewoon, je probeert van alles om te kijken hoe je je pijl wegkrijgt. En dit werkt op dit moment voor hem.
1: Mm-hmm.
0: En dan moet je hem toch wel de credits voor geven dat hij dan wel gewoon vol voor gaat.
1: Ja.
0: En dat hij nog twee wedstrijden wint ook.
1: En nog, ja, het is... Het duurt wel heel lang. Het is niet, ja. Niet weg te kijken bijna. Maar goed, je hebt er wel wat begrip voor. Hij boekt wel zijn resultaten nu ermee.
0: Ja, gewoon rond de 90 gemiddeld. Ja. Dus dat is
1: toch van Noppert.
0: Ja.
1: Je speelt je tegenstander natuurlijk ook wel helemaal surf hiermee.
0: Nee, klopt. Maar hij doet het niet expres, weet je. Het is niet zo dat hij expres loopt te wachten. En dit is natuurlijk vervelend voor hem. En dan hebben spelers er maar gewoon mee te dealen, weet je. Dat is hun probleem.
1: Ja.
0: Dat moet voor hem niet uitmaken. Alleen, dit is gewoon een worp die nu op dit moment werkt.
1: Ja.
0: Voor hem eventjes.
1: Ja, is het op lange termijn vol te houden?
0: Natuurlijk niet.
1: Je hele worp omgooien?
0: Nee, maar op de lange termijn kan je niet met arthritis hoog blijven staan. Dat kan niet.
1: Nee en ook met je een
0: Mark Webster heeft het een hele tijd gehad, maar die had een lichte vorm. Maar die bleef ook vaak hangen. Je maakt jezelf op een gegeven moment helemaal gek. Want je wordt er doodziek van natuurlijk. Dat je niet zo groot is dat je kon. En nu vecht hij zich nog erin. En daar is hij nog mee bezig. Maar het is allemaal in het begin. Maar dit kan je toch niet 5 jaar lang volhouden zo?
1: Nee.
0: Dat kan niet.
1: Nee,
0: dus moet een oplossing komen.
1: Maar ik vond toch hoe hij dan uiteindelijk deze modus operandi heeft gevonden. Was voor de weekend wel knap, toch?
0: Ja, zeker. Dat doet hij goed. Maar dat is gewoon gaan gooien. En als je vast zit, kijken hoe krijg ik het, krijg ik hem toch weg.
1: Waar leek het een beetje op, Koos Tompé?
0: Ja, dat hoorde ik ook.
1: Vond je?
0: Ja, dat vind ik wel meevallen.
1: Oké, okay, dus niet echt Koos Tompé.
0: Nee, die... dat is voor niemand aan te raden.
1: Nee?
0: Nee, dat is... Kijk, Koos heeft er fantastisch meegegooid. En grote dingen meegewerkt. Meegewonnen, maar dat werkt voor heel weinig mensen, kan ik melden.
1: Ja, het is uiteindelijk is niet de makkelijkste worp. Natuurlijk had. Price was er dus afgelopen weekend niet bij. Op de Eurotour. Een beetje lullig. Ik laat even mijn drinkfles vallen. Die ligt. het is wel richting de playoffs. Te begrijpen, denk ik. Jij zegt van niet, maar...
0: Nee, het is wel te begrijpen, maar waarom... Hij wist toch al een week dat hij in die finale avond zat.
1: Dat was ik al
0: dus
1: een
0: waarom
1: voor
0: moet je dan net voor de loting, net na de loting je afmelden?
1: Dus de timing, je bent meer oneens met de timing.
0: Ja, dan denk ik gewoon van ja, dan was je het al niet van plan.
1: Nee, ik heb ook niet het idee dat hij het van plan was.
0: Nee, maar waarom zeg je dan niet gewoon eerder af? Weet je? Ja. Nu is het leuk dat Kist mee mag doen voor ons.
1: Zal hij hebben getwijfeld?
0: Ik denk, ja, weet je het gewoon niet.
1: Het was ook niet dat hij de finale haalde op donderdag. Dat hij zegt
0: zo vaak af.
1: Ja.
0: Op het laatste moment. Maar...
1: Kijk, dit is natuurlijk wel... Vorig jaar hebben we het met Van Gerwen gezien. Die had zich op tijd afgemeld. En die kreeg daar de rekening voor gepresenteerd. Ja, dat hij later wil gaan.
0: Dat het laat gebeurt. Maar het is niet alleen met dit. Hij zegt demo's op het laatste moment af. Hij zegt, hij doet alles wanneer het thema uitkomt.
1: Oh, demo's is ook
0: een probleem. Ja, dat zegt hij ook regelmatig gewoon af. Dat er weer iemand anders ingebeld moet worden. Dus... Hij heeft gewoon overal gewoon maling aan.
1: Ja.
0: Dus ja, en dat is prima, weet je. Want hij komt ermee weg. Want iedereen blijft hem boeken en blijft allemaal het maar goed vinden.
1: Ja.
0: Maar het is natuurlijk gewoon gek. Ja. Dat je gewoon, weet je... Kijken dat je... Hij had ook nog voor de loting kunnen doen.
1: Ja, precies. Dat...
0: Het is echt niet dat hij na die wedstrijd pas besloten heeft. Ik ga niet.
1: Het klote is gewoon dat het hele toernooi hiermee op de schop werd gegooid.
0: Het is een voordeel voor Kist.
1: Ja.
0: Dus dat is voor ons, Nederlanders, is dat leuk.
1: Ja.
0: Maar ik denk voor het grote publiek dat het gewoon, gewoon waardeloos is.
1: Ja. Ja, uiteindelijk, weet je, het voelt toch oneerlijk dat Kist natuurlijk in de tweede ronde dan instroomt. Goed, dat is ook al.
0: Daarom. Dus alles wordt gewoon daardoor natuurlijk niet eerlijk. Maar ja. Je hebt ermee te maken.
1: Je hebt ermee te maken uiteindelijk, inderdaad.
0: Ja, ook weer iets voor de PDC om op te lossen.
1: Ja, dat ik zei dat Van Veen dat het een schande is dat hij onderbunting heeft gegeven, is daarmee bedoel ik meer dat hij meer wedstrijden gewonnen.
0: Ja, oké, okay, maar er heeft iemand verzonnen dat als je de halve finale wint, dat je 1 punt krijgt en de rest van de wedstrijd allemaal 2 punten.
1: Maar je hebt nu gewoon dat hij 11 wedstrijden gewonnen. Bunting en Van Gerwen hebben er 10 gewonnen.
0: Ja.
1: Wie eindigt er hoger? Normaal gesproken Van Veen. Ja. Van Veen is nu 7e en Bunting en Van Gerwen 5-6.
0: Ja, dat zeg ik. Er heeft iemand iets verzonnen dat wat niet klopt.
1: Nee.
0: Als je gewoon 2-4-6 had gedaan, dan had je dat hele probleem niet gehad.
1: Ja.
0: Maar ja, dat heeft iemand zo'n 1 punt.
1: Raar, als je zo op zijn ranglijst kijkt,
0: ja.
1: Of je wat gewonnen heeft.
0: Het slaat ook nergens op.
1: Het slaat echt nergens op, inderdaad. Dus dat probleem moet sowieso verholpen worden.
0: Ook ja, maar dat kan je, weet je, dit systeem is nu het derde, vierde jaar al. Dat had je toch wel al na een paar jaar kunnen zien, toch? Na het eerste jaar van, wat is dat raar eigenlijk, weet je. Je wint een wedstrijd, heb je 2 punten. De volgende wedstrijd win je 1. Dus je dan weer wint 2.
1: Ja.
0: Heel gek.
1: Ja, dat is echt heel gek inderdaad. Ik kwam, het eerste jaar was het de kwartfinales wel met walk-on. Dan de halffinales niet. Er kwamen ineens 2 spelers op het podium.
0: Nee, maar dat kan natuurlijk. Dat je dan probeert om te kijken wat werkt. Weet je, dus het eerste jaar, dan moet je een systeem... Daar kunnen wat foutjes in zitten en dat los je dan op. Maar dit doen ze al jaren en het slaat gewoon nergens op.
1: Nee. Nee, inderdaad. Dus dat staat raar op de ranglijst. Wat ook raar was, is dat op de sommige livescores app en hoe het de afgelopen jaren is gegaan... 1 tegen 8, 4 tegen 5, 2, 7, 3, 6. Dat is de volgorde. En die werd ineens omgegooid door de PDC. Ik heb de persmail gekregen, daar stond inderdaad in. Maar het was daar niet heel goed of groot gecommuniceerd naar buiten.
0: Nee, dat niet. Nou hoeven ze naar buiten hoeven ze dat ook niet te doen. Maar naar de spelers lijkt me wel helemaal belangrijk, ja. Als je dan hoort dat Van Veen pas op het laatste moment hoort... dat hij in de tweede moet in plaats van de vierde... Dat vind ik gewoon... Dat kan echt niet.
1: Dat is krankzinnig, toch?
0: Ja, dan laat je als organisatie natuurlijk wel wat even een steekje liggen, hè?
1: Ja.
0: Ik bedoel, en dan heb je mazzel dat je dat bij Van Veen doet. Ik weet, speler die had als een gek tekeer gegaan tegen de organisatie.
1: Ja, ik weet niet of Price zijn tegenstander, of die daar op de hoogte van was natuurlijk. Maar...
0: Dat weet ik ook natuurlijk niet. Maar ik weet alleen dat Gian het nog niet wist en dat hij pas op een laat moment er pas achter kwam.
1: Ja.
0: Nou ja, we gaan er straks eentje bellen. Als je het bij hem doet, dan...
1: Dan had je de pop aan dans gehad, denk ik.
0: Dan is de zaal te klein.
1: Ja.
0: En terecht, hè?
1: Ja.
0: Want jij hebt gewoon je vaste voorbereidingen en alles.
1: Ja, ik zei van tevoren al tegen je. Ja, als het bij mij was overkomen, was ik... Ik had niet eens hoeven gaan. Ik had 6-0 op kunnen schrijven.
0: Ik heb het een keer gehad en dat is niet heel best afgelopen.
1: Nee
0: dat is mijn
1: hoogste boete ooit, hè?
0: Ja, dat is mijn hoogste boete ooit geworden. Dus dat...
1: Kun je dat wel nog een keer vertellen? Voor mij heb je het wel eens verteld, maar...
0: Nou ja, ik kwam toen in de ingooiruimte en toen zeiden...
1: Waar was dit?
0: Volgens mij in Wiener Neustadt of zo. Volgens mij in Oostenrijk. Maar ik weet het niet 100% zeker.
1: Want
0: het
1: was een Eurotour.
0: Maar helemaal in het begin van de Eurotour.
1: Toen had je twee podiums.
0: Toen had je twee podiums. Ik moest op de vierde, vijfde wedstrijd van podium 2 moest ik spelen. En toen kwam ik de zaal in. Toen zei hij, je moet de tweede wedstrijd op bord 1.
1: Ja.
0: Dus ik had 1,5 uur minder of zo. Mm-hmm. Dus ja, dat, ik zeg, dat kun je niet maken, weet je. En toen zei hij... Ik ben de toernooidirecteur, ik kan doen wat ik wil.
1: Wie was dit ook alweer?
0: Tommy Cox. Nou,
1: die is er niet meer, toch?
0: Nee. En toen heb ik gedacht, heb ik wat verteld over hem, wat hij nu niet meer is. Daar komt het eigenlijk min of meer op neer.
1: Ik snap hem inderdaad.
0: Ja, die heb ik een paar verwensingen gedaan en nog wat andere dingen gezegd. En heb ik nog een of ander bord omver geramd en weet ik het allemaal. En ja... Ja, niet mijn meest trotse moment.
1: Nee, maar dat het ook op de Premier League dat het weer zo is. Ik vind het ook een hele rare keuze.
0: Ja, tuurlijk. Nou,
1: ze wilden dan Lidl niet als eerste. Dat moet het idee zijn geweest.
0: Dat kan, maar dan moet, dat kan je in die week toch verzinnen. En dan gewoon zeggen van je speelt zoveelste wedstrijd.
1: Ja.
0: De spelers moeten toch als eerste ingelicht worden.
1: Ja, nou, het zat in de persmail woensdag.
0: Jij weet het wel, maar de speler weet het niet.
1: Dat is niet zo handig.
0: Dat is best gek.
1: Is dat best gek. Natuurlijk, laten we even naar die avond gaan. Want Van Gerwen en FNV waren allebei op zoek nog naar £10.000 voor de avond. En natuurlijk om nog zo hoog mogelijk te komen. Dat was ook een verschil van £5.000.
0: Ja.
1: En daar was ineens een Steven Bunting die we 15 weken niet hadden gezien.
0: Ja, die aangoedde goed. Zeker.
1: Ja, ja, echt een goede avond. Als we deze hadden gezien, had hij gewoon serieus meegedaan om een playoff plek natuurlijk. Hè?
0: Ja, 100%. Maar ja, dat, misschien ook een beetje de druk eraf, alles. En dat hij dan laat zien wat hij wel kan. Of gewoon een hele goede avond.
1: Ja.
0: Speelde fantastisch.
1: Ja, het was ook... Ook weer in die flow op zo'n avond. Op een gegeven moment ging die ook snel. Jij, nogmaals, je bent er zelf mee begonnen. Op een gegeven moment ging die ook snel.
0: Ja,
1: maar
0: ik heb het één keer gezegd. Dat hoef je niet elke keer te herhalen, jongen. Natnek dat je er zit, jongen. Elke keer met je flow nou.
1: Maar hij zat op een gegeven moment zat hij er zo lekker in. Het ging ook snel.
0: Ja,
1: het was overtuigend. Die finale tegen Humphries ook natuurlijk. En dan speelde hij ook echt...
0: Ja, we hebben vorig jaar ook zo'n periode gezien op die World Series. Als Bunting goed is, is hij ook gewoon echt heel goed, hè?
1: Ja.
0: Gewoon makkelijk. Het is geen choker of zo, weet je. Dan wint hij zijn wedstrijden wel.
1: Ja.
0: En dat was nu ook gewoon, hij speelde echt heel goed.
1: Ik voel wel lelijk dat hij eindigt uiteindelijk als vijfde. Maar hij is totaal niet in de buurt geweest van de play-offs.
0: Nou, hij heeft eigenlijk nooit meegedaan voor die play-off
1: plek. Geen rol van betekenis gehad.
0: Maar ja, of je nou vijfde, zesde, zevende of achtste wordt. Ik denk dat die jongens daar... Ja, tuurlijk wil je wel hoger komen, maar dat niet heel erg veel uitmaakt.
1: Dan is hij eindigen met z'n 3 op 18 punten. Is het toch voor Van Veen dat je dan één de laatste wordt? Is dat dan... Ja, is ook wel even wat lelijker dan toch?
0: Nou ja, dat is nu eventjes, omdat we het nu benoemen. Maar voor de rest, iedereen gaat weer door, toch?
1: Ze zijn al doorgegaan dit weekend. Dus
0: ja,
1: toch?
0: Het is wat het is. Ik denk niet dat Van Veen zich daar heel erg druk om hoeft te maken. Van Veen heeft gewoon de hele cyclus gewoon meegedaan... om nog voor die play-offs te strijden.
1: Mm-hmm.
0: Dus ik denk dat hij daaruit gewoon meer heeft betekend voor deze Premier League...
1: dan
0: Bunting. Als Bunting gedaan heeft.
1: Dus vorige week hadden we in onze eigenlijke ranglijst... had je Bunting als 7e. Daar staat hij nog steeds voor jou?
0: Nee, ja, eigenlijk wel.
1: Ja, wel, oké.
0: Ja, want hij wint een wedstrijd, een toernooi waar het eigenlijk niet meer om gaat.
1: Nee, ik weet niet of je dat heel erg aan de spelers merkte, maar...
0: Natuurlijk merk je dat wel.
1: Ja.
0: Maar, nou ja, niet, bij Lidler en Clayton is het natuurlijk anders. Maar Price en Humphries waren nog wel echt bezig met wie derde en vierde ging.
1: Price was natuurlijk gewoon een goede partij tegen Van Veen. En die had het daarna gewoon niet tegen Bunting.
0: Nee. Daar gebeurde natuurlijk ook wat in het publiek. Die liet iemand eruit zetten.
1: Hoe vond je dat? Dat Bunting had ergens last van. En Price ging als een soort worstelaar ging die staan.
0: Ja.
1: En aanwijzen.
0: Maar die zei ook gewoon van ja, als hij er niet uit gaat, speel ik niet meer.
1: Ja, dat is wel de manier denk ik dan.
0: Ik vind het wel mooi.
1: Ja.
0: Meen ik echt. Ik bedoel, je moet niet... Je moet ook wel opletten dat je niet eigen rechtertje gaat spelen.
1: Nee.
0: Maar als je echt er helemaal gewoon denkt, dat dit kan gewoon echt niet, dan vind ik wel goed dat je op strepen gaat staan.
1: Ja, want Burling was echt wel afgeleid inderdaad. En Price had hem ook wel op in het vizier.
0: Ja, en als dank gaf Bunting hem daarna een pak Ros.
1: Ja,
0: dat is lekker.
1: En bedankt.
0: En nou staat je vierde in plaats van derde.
1: Ja.
0: En ik weet zeker dat ze allebei liever derde werden. Omdat je dan toch Clayton in de halve finale krijgt. En ik weet heus wel, Clayton is een fantastische darter. Maar als je moet kiezen tussen Clayton of Lidler, dan kiest iedereen voor Clayton.
1: Dat denk ik zeker inderdaad. Ondanks dat de statistieken niet het voordeel zijn van Humphries. Maar dat bespreken we donderdag uitgebreid. Eigenlijk zo, maar dus donderdag. Ik zal het nog even een keer goed zeggen.
0: We gaan het elke keer uitleggen.
1: Dus. Humphries won wel weer van Lidler.
0: Ja, maar Humphries zit er wel weer goed in. Vind ik wel mooi, weet je. Het is een van de weinige spelers die is wel echt bezig met hoe kan ik beter worden, waar kan ik het doen. En misschien soms ook wel te veel, waardoor hij te veel nadenkt. Maar
1: soms ook te gretig geweest om van Lidler te winnen.
0: Ook ja, bijvoorbeeld. Ja. Maar hij heeft natuurlijk toch een paar toernooien laten skippen nu. En dat je denkt van, nou ja, waarom doe je dat? Maar hij heeft toch met een duidelijke reden dat hij wat meer aan zijn spel wou werken.
1: Ja.
0: Zodat hij wel weer beter ging spelen. En
1: ja,
0: dat doet hij toch goed. En uiteindelijk heeft hij dit jaar 2 Pro Tours en Euro Tour gewonnen. Top 4 weer gehaald. Dat doet hij toch wel weer goed.
1: Ja, en voor hem dus de play-offs, waar hij zijn enige titel die hij nog heeft kan verdedigen.
0: Precies.
1: Zal dat extra druk opleveren?
0: Nee. Ik denk gewoon de druk van zo'n Premier League finale avond is al genoeg. Dan ben je niet bezig met je laatste titel of zo.
1: Humphries won in de kwartfinale van Gerben. Die sinds Rotterdam 1 potje heeft gewonnen. Tegen Rock.
0: Ja, dat is niet dat is niet veel.
1: Dan kun je toch wel zeggen dat de tweede helft van de Premier League niet zijn helft was. Hè?
0: Nee, maar ja, ook wel een paar keer een beetje. Ik denk dat het wel een goede wedstrijd was. Vanaf 2-2 zo'n beetje toen ging Michael wel goed spelen. Mist 1 matchpijltje, prima wedstrijd, maar stond niks meer op. En dat is voor Michael echt moeilijk zo'n avond.
1: Ja.
0: Om zich daarvoor op te laden.
1: Ja, dat snap ik wel. Als je zoveel
0: snap ook wel, als je zoveel gewonnen hebt en je bent 7 keer de winnaar geweest van de Premier League. Je bent zoveel keren nummer 1 in de rankings gekomen. Dat je dan een avondje moet spelen of je ik zeg niet maar 10.000 pond is er een hoop geld. Ja. Maar je kan je niet meer plaatsen. Dat begrijp ik wel dat het moeilijk opladen is.
1: Ja. Ja, inderdaad. Als je ook met wat hij allemaal heeft gespeeld en dit soort avonden dan. Ja.
0: Kijk, dat Van Veen.
1: Ik denk dat hij nu al is vergeten.
0: Ja, dat is Van Veen. Dat heeft dat hij nog overal toch nog die avond wil winnen. Dat is anders dan denken een Van Gerwen.
1: Ja, dat is toch Verbunting. Die wint de avond. Die laatste wedstrijd. Die ging om 20.000 pond voor hem.
0: Ja, dat is wel serieus. Dat is gewoon heel veel geld.
1: Ja.
0: Maar je ziet ook dat zo'n Bunting zo'n laatste avond nog echt speelt om te winnen. Dus dat ook gewoon toch een andere instelling heeft. En ja, dat is wel iets wat we bij Van Gerwen natuurlijk wel een beetje missen.
1: Ja, het is wel een goede instelling van Bunting uiteindelijk. Ja.
0: Maar je ziet wat we net ook al over hadden met Cross. Weet je, ziet wel dat die de urgentie allemaal zien.
1: Ja.
0: En Van Gerwen doet wel, natuurlijk doet hij zijn best. En, maar je merkt ook niet in de interviews, hij zegt niet de dingen dat je denkt van hij. Wat er ook gebeurt, die gaat terugkomen.
1: Die komt om te slopen.
0: Dat hoor je niet. Je hoort altijd maar van. Ja, dat komt allemaal wel goed. En dat is allemaal. Ja.
1: Nou, misschien dat wij andere teksten horen donderdag.
0: Wie weet.
1: Ja, wie weet inderdaad. Eigenlijk
0: vandaag, hè, maar donderdag. Hè?
1: Goed dat je nog even uitlegt. Wat flauw zeg.
0: Ja.
1: Rock tegen Lidler vond ik nog ook een bijzondere partij. Rock wilde hem niet winnen.
0: Nee, maar Rock heeft er alles aan gedaan om niet te winnen. Die dacht van wat er ook gebeurt.
1: Ik win hem niet.
0: Ik wil hem niet winnen.
1: Die Lidler ging op een gegeven moment zijn pijlen laten hangen. Die ging hem heel anders weggooien.
0: Ja.
1: Hij zei bijna, jongen, pak hem maar.
0: Neem hem nou maar gewoon.
1: Ja. Tot op een gegeven moment stond Rock voor mij iets onder 200 en Lidl op 3,59. 180 en uiteindelijk in 9 pijlen was hij gewoon uit.
0: Ja.
1: Toen ging even de turbo aan.
0: Ja, dat klopt. Maar Rock had die wedstrijd natuurlijk gewoon moeten winnen.
1: Ja.
0: Ongelooflijk.
1: Maar het is ook wel lekker. Rock zal al niet het meeste vertrouwen hebben gehad uit deze Premier League. De laatste weken was dan bij Vlagen wel wat beter. Dan is dit niet een lekker laatste wedstrijdje.
0: Nee, maar kijk, laten we gewoon vooropstellen. Rock is een fantastische speler. Heb laatst een Euro Tour gewonnen. Maar zijn Premier League campagne is gewoon mislukt.
1: Ja, jaartje te vroeg, durf je dat te zeggen?
0: Nou ja, dat weet ik niet. Ik denk dat hij er wel. Dat hij erin kwam, zeiden we al van het beste was er een beetje af.
1: Ja.
0: Toch?
1: Ja, zeker.
0: WK viel, hij was beter rond deze tijd vorig jaar.
1: Ja.
0: Als dat hij was dat hij
1: erin ging. Was natuurlijk goed. Dus,
0: ja, maar dat is altijd achteraf natuurlijk. Vorig jaar was Bunting. Dat was een bloedvorm dat hij erin ging. En dat werd ook niks. Dus.
1: En nou is hij toch 50 geworden.
0: En nu is hij 50 geworden.
1: Ja.
0: Ja, heeft hij ons even mooi
1: te kijken gezet.
0: Ja, bij de neus te pakken.
1: Precies, in één keer dus zeg je de ene Nederlander hup en de tweede Nederlander gaan. Ja, ging eens ineens.
0: Ja, maar dat maakt er echt niks uit.
1: Nee, uiteindelijk...
0: Kijk, uiteindelijk is het gewoon de nummer 3 en 4 van de wereld. De twee Nederlanders hebben gewoon niet geleverd.
1: Nee.
0: En door wisselende omstandigheden, wat dan ook. Maar als je nummer 3 en 4 van de wereld bent, hoor je in de halve finale te staan.
1: Ja, uiteindelijk.
0: En dat is niet gelukt.
1: Dus we hadden dan, twee Engelsmannen, twee Nederlanders. Top 4 van de wereld hoopten we in de Premier League. Jij dacht aan Price, dacht je natuurlijk wel. Het zijn uiteindelijk twee Welshmen en twee Engelsmannen geworden.
0: Ja.
1: En ik heb er wel zin in, die play-offs.
0: Tuurlijk, weet je. Dat is altijd wel mooi. Dat zijn de avond, dan worden de prijzen verdeeld. Ja. Toch wel benieuwd hoe dat gaat. Kleten heeft bijvoorbeeld een fantastische Premier League campagne gehad.
1: Mm-hmm.
0: Maar ja, daar had hij een keertje, daarvoor stond hij nummer 1. Toen kreeg hij van Joe Cullen in de halve finale. Wat gaf hij niet thuis.
1: Die heeft er nou een nood de play-offs weer haalde.
0: Ja, die het er nou een nood haalde en daar was hij echt doodziek van.
1: Ja,
0: dus ja, ik ben wel benieuwd hoe die gaat spelen.
1: Conclusie is wel, het is niet eerlijk natuurlijk, hè, de play-offs. Nee, dat duidelijk zijn.
0: Dat is altijd met play-offs natuurlijk. Hè?
1: Maar ja, je kan nu ook niet dat je Lidl... Nou, je hebt gewonnen dan nu. Dat is ook niet leuk. Toch?
0: Dan ben je straks in week 12 ben je al klaar, weet je, met die hele Premier League.
1: Ja, precies. Dus dat
0: kan ook niet.
1: Dat zou ik nergens hebben gaan. Nee. Goed.
0: Dus het moet wel zo, maar het is natuurlijk niet het meest eerlijke.
1: Nee. Donderdag 10 uur. Dan gaan we uitgebreid voorbeschouwen op die play-offs. We kijken nog naar de Eurotour. En we gaan bellen met Michael van Gerwen.
0: Kijk aan.
1: En ik ga jouw kennis ook nog testen over de Premier League.
0: Oké. Okay.
1: En dan mogen de kijkers ook meedoen. Leuk, hè?
0: Ja, hartstikke.
1: Nou, dan zie ik je donderdag.
0: Tot donderdag.
2: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.

0: I'm a king now, I'm here to stay.
1: Je luistert naar Gouden Zone FM. Het is 5:00.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Hotelketen Fletcher hoeft voorlopig geen dwangsom aan de gemeente Epe te betalen, omdat er nog altijd asielzoekers in het hotel verblijven. De gemeente wilde dat per 26 mei de opvang gestopt zou worden. Het opvangorgaan COA stapt naar de rechter omdat er geen andere plek is voor de mensen die in het hotel worden opgevangen. Het COA betaalt al sinds eind april een boete van 55.000 euro per dag, maar gaat die dwangsom aanvechten. De zaak dient op 12 juni. Vorig jaar is het aantal woningen dat een miljoen euro of meer waard is met 22% toegenomen. Denk daarbij niet alleen aan villa's, maar ook aan tussenwoningen en appartementen. In de top 10 van gemeenten met een stijgend aantal miljoenen woningen staan bijvoorbeeld plaatsen als Ede, Breda, De Bilt, Zeist en Amersfoort. Ondertussen is 6,2% van het aantal woningen miljoenen woningen. Dat blijkt uit een overzicht van taxatiebedrijf Calcasa. Volgens de Iraanse staatstelevisie ligt er een kladversie van een toekomstig vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran. In dit onofficiële raamwerk zou staan dat de straat van Hormuz weer helemaal opengaat. Ook de Amerikanen zullen hun blokkade opheffen. De commerciële scheepvaart zou dan weer door de zeestraat kunnen varen. De vrije doorgang geldt niet voor militaire schepen. De Iraanse staatsomroep meldt dat over de inhoud van de vredesdeal nog gesproken wordt. Het Israëlische leger heeft inwoners van de Zuid-Libanese stad Tirus en omgeving opgeroepen om te evacueren. Israël is van plan om doelen van Hezbollah aan te vallen. Volgens Israël schendt de terroristische organisatie Hezbollah het staakt het vuren dat half april inging door Israëlisch grondgebied aan te vallen en moet het Israëlische leger wel ingrijpen. Eerder deze week gaf de Israëlische premier Netanyahu het bevel om de aanvallen op te voeren om op die manier Hezbollah te vernietigen. Het weer, het blijft droog. Vannacht wordt het 5 graden in het noordoosten tot 14 graden in het zuidwesten. Morgen opnieuw zomers, bij een oostenwind wordt het 19 tot 27 graden. Dit was het radionieuws.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits verloopt druk voor de woensdagavond, met inmiddels ruim 550 kilometer file in totaal. De meeste vertraging op de volgende wegen, de A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor Zaltbommel een half uur oponthoud en er staat zo'n 12 kilometer file. A12 Den Haag Utrecht tussen Voorburg en Zoetermeer staat een auto met pech. Hier is de rechterreis ook dicht in de vertraging kwartier. Een stukje verderop dezelfde A12, maar dan bij De Meer. Daar staat een vrachtwagen weer met pech. Vertraging ook een kwartier nog eens. En tenslotte de A27 Utrecht richting Gorkum. Voor Noorderloos rijdt het langzaam over 15 kilometer en het kost je bijna een half uur extra reistijd.
1: Darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: Onthoud even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Hotelketen Fletcher hoeft voorlopig geen dwangsom aan de gemeente Epe te betalen, omdat er nog altijd asielzoekers in het hotel verblijven. Vorig jaar is het aantal woningen dat €1 miljoen of meer waard is met 22% toegenomen. Denk daarbij niet alleen aan villa's, maar ook aan tussenwoningen en appartementen. Volgens de Iraanse staatstelevisie ligt er een kladversie van een toekomstig vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran. In dit onofficiële raamwerk zou staan dat de straat van Hormuz weer helemaal open gaat. Het Israëlische leger heeft inwoners van de Zuid-Libanese stad Tirus en omgeving opgeroepen om te evacueren. Israël is van plan om doelen van Hezbollah aan te vallen. Het weer, het blijft droog. Vannacht wordt het 5 graden in het noordoosten tot 14 graden in het zuidwesten. Morgen opnieuw zomers, bij een oostenwind wordt het 19 tot 27 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits verloopt voor een woensdag op dit moment vrij druk, met bijna 550 kilometer file in totaal. Het zijn vooral veel dagelijkse files, dus de vertragingstijd valt mee. De meeste oponthoud op de volgende wegen: de A2 Utrecht richting Den Bosch, voor Zaltbommel zo'n 12 kilometer file met 25 minuten vertraging. A12 Den Haag Utrecht tussen Bodegraaf en Harmelen een kwartier extra reistijd, en er staat zo'n 8 kilometer file. En tenslotte problemen op de A27 Utrecht richting Gorkum. Bij Noorderloos is er een auto in brand gevlogen. Er staat daar inmiddels 15 kilometer file met 25 minuten vertraging.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 6 uur.
1: Dit is Erwin Veenstra met het radionieuws. Groningen biedt asielzoekers die niet in Ter Apel terecht kunnen nog één nacht opvang aan in congrescentrum Hanse Plaza. Vanaf morgen neemt een andere gemeente het over, maar welke dat is nog niet bekendgemaakt. De gemeente Groningen laat weten dat noodopvang door gemeenten geen structurele oplossing is en wijst naar het ministerie. In Ter Apel is al dagen niet voor iedereen plek. Kwetsbare asielzoekers krijgen daar voorrang. Het kabinet, de vakbonden en werkgevers gaan morgen met elkaar in gesprek in het Catshuis. Het kabinet wil afspraken maken over werk, lonen en uitkeringen, maar daar zit spanning op. Minister Velbrief schrapte al zijn plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen, maar de vakbonden vinden dat niet genoeg. Ook de kortingen op de WW en WIA moeten van tafel. Er wordt rekening mee gehouden dat de vakbonden opnieuw uit het overleg stappen. Vorig jaar is het aantal woningen dat een miljoen euro of meer waard is met 22% toegenomen. Denk daarbij niet alleen aan villa's, maar ook tussenwoningen en appartementen. In de top 10 van gemeenten met een stijgend aantal miljoenen woningen staan bijvoorbeeld plaatsen als Ede, Breda, De Bilt, Zeist en Amersfoort. Ondertussen is 6,2% van het aantal woningen miljoenen woningen, blijkt uit een overzicht van taxatiebedrijf Calcasa. En volgens de Iraanse staatstelevisie ligt er een kladversie van een toekomstig vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran. In dit onofficiële raamwerk zou staan dat de straat van Hormuz weer helemaal open gaat. Ook de Amerikanen zullen hun blokkade opheffen. De commerciële scheepvaart zou dan weer door die zeestraat kunnen varen. De vrije doorgang geldt niet voor militaire schepen. De Iraanse staatsomroep meldt dat over de inhoud van de vredesdeal nog gesproken wordt. Dan het weer. Blijft droog en nog lang zonnig vanavond. Vannacht koelt het af naar 5 tot 8 graden in het noordoosten en 9 tot 13 graden in de rest van het land. Morgen opnieuw vrij zonnig en warm. Bij een zwakke tot matige oosten tot noordoostenwind wordt het zo'n 17 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuiden. En tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het drukste moment van de avondspits ligt achter ons, maar nog altijd op een aantal plekken forse vertraging, zoals de A2 Utrecht richting Den Bosch voor Zaltbommel een half uur oponthoud. A15 Rotterdam-Gorkum voor Hardingsveld Giessendam 20 minuten vertraging. Een vrachtwagen met pech gestrand op de A20 bij Nieuwekerk aan de IJssel. Dat gebeurde richting Gouda. De vertraging is daar een kwartier. En tenslotte valt op de A27 Utrecht richting Breda voor Werkendam nog 25 minuten extra reistijd.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone.

0: is het weerbericht.
1: Het blijft nog lang zonnig en warm, met later alleen wat sluierbewolking. Er staat een matige noordoostenwind, aan zee soms wat steviger. Vannacht koelt het af naar 5 tot 8 graden in het noordoosten en 9 tot 13 graden in de rest van het land. Dan morgen wordt het, net als vandaag, een droge en vrij zonnige dag. In het zuiden wordt het zomers warm met 25 tot 28 graden. Ook in het midden van het land kan het op veel plekken 25 graden worden. In het noorden blijft het iets koeler. Vrijdag opnieuw warmer. In het binnenland wordt het tropisch met 30 tot lokaal 32 graden. Later op de dag neemt de bewolking toe en vooral in de avond en nacht kunnen enkele buien ontstaan, mogelijk met onweer. In het weekend wordt het geleidelijk minder warm. Zon, wolken en enkele buien wisselen elkaar dan af. Begin volgende week blijft het wisselvallig met temperaturen rond normale waarden voor de tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het Radionieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De spits is alweer even op zijn retour. Opvallende files nog op dit moment. De A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor Zaltbommel nog 20 minuten oponthoud. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag. Daar gebeurde een ongeluk tussen de Meer en Nieuwebrug. Er staat zo'n 11 kilometer file met een kwartiervertraging. A15 Rotterdam-Gorkum. Tussen Papendrecht en Hardingsveld Giessendam nog 6 kilometer file met een kwartiervertraging. En de A27 tenslotte Utrecht richting Breda. Tussen Lexmond en Werkendam 10 kilometer file met een kwartiervertraging.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.
3: Vele kopieën. Slechts één origineel.
4: Codezone FM.

New Jack Swing. Disco, soul, swing beat, R&B. De allerbeste classics hoor je op zaterdagavond in de Soul Dance Train met Vincent de Groot.

0: Je luistert naar Gouden Zone FM. Het is 7 uur.
1: Dit is Erwin Veenstra met het radionieuws. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd onderzoekt de rol van jeugdzorg en veilig thuis in de mishandelingszaak in Stadskanaal. Twee jonge kinderen van 6 en 7 jaar zouden langdurig zijn mishandeld door twee vrouwen. Het meisje zou zijn vastgebonden, ook kregen ze te weinig eten. Het meisje werd in een kunstmatige coma gebracht. Betrokken medewerkers en bestuurders zullen worden gehoord. De twee vrouwen zijn aangehouden. Groningen biedt asielzoekers die niet in Ter Apel terecht kunnen nog één nacht opvang aan in congrescentrum Hanzeplaza. Vanaf morgen neemt het Groningse dorp Warfum de noodopvang voor zeker 4 nachten over. De gemeente Groningen laat weten dat noodopvang door gemeente geen structurele oplossing is en wijst naar het ministerie. In Ter Apel is al dagen niet voor iedereen plek. Kwetsbare asielzoekers krijgen voorrang. Het kabinet, de vakbonden en werkgevers gaan morgen met elkaar in gesprek in het Catshuis. Het kabinet wil afspraken maken over werk, lonen en uitkeringen, maar daar zit spanning op. Minister Velbrief schrapte al zijn plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen, maar de vakbonden vinden dat niet genoeg. Ook de kortingen op de WW en WIA moeten van tafel. Er wordt rekening mee gehouden dat de vakbonden opnieuw uit het overleg stappen. Ja, en waterschappen gaan maatregelen nemen om schade aan de natuur, landbouw en dijken te beperken, nu de droogte verder toeneemt. Op verschillende plekken worden waterpeilen verhoogd en extra watervoorraden aangevoerd. Vooral veendijken worden scherp in de gaten gehouden, omdat die kunnen scheuren. Dat gebeurde in Wilnis zo'n 23 jaar geleden. Ook het risico op natuurbranden is toegenomen. In het grootste deel van Nederland geldt inmiddels het hoogste waarschuwingsniveau. Dan het weer. Het blijft droog en nog lang zonnig vanavond. Vannacht koelt het af naar 5 tot 8 graden in het noordoosten en 9 tot 13 graden in de rest van het land. Morgen opnieuw vrij zonnig en warm. Bij een zwakke tot matige oosten tot noordoostenwind wordt het zo'n 17 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuiden. En tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het restant van de avondspits met nog twee opvallende files. Op te beginnen de A12 Arnhem richting Oberhausen bij de grenscontroles 10 minuten oponthoud. En de A27 Utrecht-Breda tussen Lexmond en Werkendam nog 10 kilometer langzaam rijden en stilstaan met een kwartier oponthoud.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goldenzone FM.
3: You don't have to be beautiful to turn me on.

contact met de studio? Dat kan. Stuur je bericht naar 06-3405-4306. 06-3405-4306. En laat van je horen.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 8 uur.
1: Dit is Erwin Veenstra met het radionieuws. Oud-minister Hugo de Jonge zou in het begin van de coronacrisis onder druk zijn gezet om mondkapjes in de ouderenzorg af te raden, meldt Nieuwsuur. Die druk kwam van brancheorganisatie Actis. De Jonge zei daarna dat preventief gebruik van mondkapjes niet verstandig was. Ook bekritiseerde hij buurtzorg, dat medewerkers juist wel maskers gaf om cliënten te beschermen. Schokkend, vindt buurtzorg. De Jonge wilde zelf nog niet reageren en zegt dat hij zijn verhaal doet bij de parlementaire enquête. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd onderzoekt de rol van jeugdzorg en veilig thuis in de mishandelingszaak in Stadskanaal. Twee jonge kinderen van 6 en 7 jaar zouden langdurig zijn mishandeld door twee vrouwen. Het meisje zou zijn vastgebonden, ook kregen ze te weinig eten. Het meisje werd in een kunstmatige coma gebracht. Betrokken medewerkers en bestuurders zullen worden gehoord. De twee vrouwen zijn aangehouden. Israël heeft heel Zuid-Libanon ten zuiden van de rivier Sarani uitgeroepen tot gevechtszone. Inwoners krijgen dringende advies om onmiddellijk te vertrekken. Eerder werd ook de stad Tyrus al opgeroepen te evacueren. Ondanks de wapenstilstand voert Israël bijna dagelijks aanvallen uit in Zuid-Libanon. Volgens Israël is dat nodig om aanvallen van Hezbollah te voorkomen en het noorden van Israël beter te beschermen. Ja, en waterschappen gaan maatregelen nemen om schade aan de natuur, landbouw en dijken te beperken, nu de droogte verder toeneemt. Op verschillende plekken worden waterpeilen verhoogd en extra watervoorraden aangevoerd. Vooral veendijken worden scherp in de gaten gehouden, omdat die kunnen scheuren. Dat gebeurde in Wilnis zo'n 23 jaar geleden. Ook het risico op natuurbranden is toegenomen. In het grootste deel van Nederland geldt inmiddels het hoogste waarschuwingsniveau. Dan het weer. Het blijft droog en nog lang zonnig vanavond. Vannacht koelt het af naar 5 tot 8 graden in het noordoosten en 9 tot 13 graden in de rest van het land. Morgen opnieuw vrij zonnig en warm. Bij een zwakke tot matige oosten tot noordoostenwind wordt het zo'n 17 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuiden. En tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg.
0: Darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone FM.

Dit radiostation bevat schokkende geluidseffecten, knotsgekke DJ's en onzinnige berichtgeving. Tezamen met alcoholhoudende consumpties. Lees voor het beluisteren eerst de gebruiksaanwijzing op de verpakking of raadpleeg uw huisarts voor de juiste dosering.

0: verschil niet te groot wordt. Ja. Europa League was het verschil te groot om een goede match te hebben.
1: Klopt.
0: Ik hoop dat hier toch iets korter bij elkaar ligt. En ik denk het wel.
2: Denk ik wel. Goed, en ook het resultaat. Hè. Wie eerst scoort, dat kan ervoor zorgen dat het misschien spannender gaat worden. Maar we hebben nog niet veel goede finales gezien.
3: Onze man in Leipzig is Jelle Tak. En Jelle, wij wensen jou en alle kijkers natuurlijk een hele goede finale. Hier is de eerste helft van Rayo Vallecano tegen Crystal Palace.
4: Dankjewel, Gilles. En ik wens jullie natuurlijk smakelijk eten en drinken daar in de studio. Hele goede avond, voetballiefhebbers. En welkom in Leipzig in de toch sfeervolle RB Arena. Om de sponsornaam maar niet te noemen. Voor de tweede Europese finale van dit seizoen. Van een lang seizoen dat straks vlotjes overgaat in het WK natuurlijk. Het gaat hem vandaag om de Conference League, om een trofee. Die daarnet is binnengebracht van een centimeter of 57. Maar vooral, en dat geldt dan voor beide ploegen, voor het allergrootste moment liever in de clubhistorie. Crystal Palace en Rayo Vallecano zijn niet de ploegen die we vaak in lijstjes zien staan van winnaars van prijzen. Voor Rayo is het zelfs de allereerste finale ooit. Het is niet dat Crystal Palace er veel gespeeld heeft. Maar zij hebben toch die FA Cup finale en de Community Shield al achter de rug. En dus in één jaar tijd drie finales spelen. Dat hadden deze jongens nooit durven dromen. En net daarom is deze wedstrijd zo belangrijk. Ook voor deze mensen natuurlijk. Oliver Glasner, laatste match als coach van Palace. U kent dat verhaal. Vertrekt op het einde van het seizoen. Een beetje na onmin met de man rechts, met Steve Parrish. De man links die leeft constant in onmin met zijn ploeg, met Rayo Vallecano. Daar kunnen we later even op doorgaan. Raúl Martín Presa, de voorzitter van Rayo Vallecano. Dit zijn de elf van Oliver Glasner, zijn laatste elf, de verwachte elf, zeg maar. Behalve Chris Richards, die is niet fit geraakt door een enkelprobleem. Hij wordt vervangen door Shadi Riad, achterin de driemansdefensie. Voor de rest de gekende namen met Henderson, Canvo, Lacroix en dus Riad, Munoz en Mitchell op de flanken, Ward en Kamada op het middenveld. En voorin Ismail Assar, topschutter in de Conference League met 9 doelpunten. Jeremy Pino, die al in zijn Europa League won met Villarreal. En diep in de punt Jean-Philippe Mateta, een van de twee WK-gangers in de basiself bij Crystal Palace, net als Maxence Lacroix. U ziet dat het pyrotechnisch materiaal is binnengeraakt. De rookontwikkeling is in volle gang, maar wij kijken naar de TOS bij Maurizio Mariani. Ook voor hem een eerste finale. Vorig jaar was hij vierde ref in de finale tussen de Spurs en Man United. In de Europa League vandaag mag hij het zelf gaan leiden in deze Conference League finale. Heeft Dean Henderson en Oscar Valentin bij zich. De twee captains die straks natuurlijk hopen om die prijs de hoogte in te mogen steken. De elf van Rayo toch even overlopen. Net iets minder bekend dan die van Crystal Palace. Met ook daar weinig verrassingen in de basis. Behalve Alvaro Garcia die terugkomt in de basis. Dat was ook een twijfelgeval voor de rest. Ongeveer dezelfde namen als tegen Strasbourg met Batalla in doel. Ratiu, Sis, Lejeune en Chavaria achterin. Op het middenveld Unai Lopez en Oscar Valentin. En mensen om in de gaten te houden zijn toch wel Issy Palazón. Maar met de nummer 7, Jorge de Frutos, zat dicht bij de WK-selectie van Spanje. Alvaro Garcia, de net al genoemd, maar het is een woelwater. Niet al te groot, maar geweldig technisch vermogen. En diep in de punt, de man van de goals in de laatste Conference League match. Alemão, voluit Alexandre Zurawski, want hij heeft Poolse roots. Maar de letterlijke vertaling van zijn naam uit het Portugees is gewoon de Duitser. Omdat hij die looks heeft. Crystal Palace zoekt nog eens heil in de huddle. En Rayo zijn ze er al klaar voor. Palace, zoals ook aangegeven in de studio, op basis van het financiële vermogen de favoriet. Maar onderschat dit Rayo niet. Een dappere ploeg, een goed voetballende ploeg. Een ploeg die zeer efficiënt is. En dat het, zoals hij ook aangaf, de grote ploegen echt wel moeilijk kan maken. Niet alleen in Spanje. Maar het toch ook weer knap achtste is geworden. Maar zeker ook in Europa, vraag dat maar aan Strasbourg. De Fransen weten toch de tanden stuk. Op Rayo. Eerste lange bal van Henderson werd goed verlengd door Mateta. Die dus mag starten. Ten nadele van Jorgen Strand-Larsen, de winteraankoop. De allerduurste transfer ooit van Palace, 50 miljoen. Maar Mateta met zijn chronische knieblessure gewoon terug in de basis van Oliver Glasner. De man die Glasner al zoveel gegeven heeft, verdient natuurlijk ook zijn plaats in deze selectie. Wij zijn omsingeld door Crystal Palace supporters. Die hebben toch het merendeel van de tickets kunnen bemachtigen. Dat is toch mijn indruk. Maar daarachter het doel van Batalla is het ook feest hoor. Bij Los Bucaneros. De piraten van Rayo. Dat is hun imago. Dat zij zich aanmeten. Crystal Palace staat hier natuurlijk als winnaar van de FA Cup. We hadden Europa League moeten spelen, maar door een administratieve vergetelheid van John Textor. De man heeft natuurlijk veel aan zijn hoofd. Net als zijn clubs toch een competitie lager moeten gaan voetballen. En nu toch maar mooi in die finale geraakt. Apotheose voor Glasner. Die de geschiedenis zal ingaan als de coach die de prijzen heeft gepakt voor Palace. De enige die wat heeft kunnen winnen. In de 125-jarige geschiedenis van de club. En kan er vandaag nog gewoon een Conference League aan toevoegen. Een mooie prijs. En deze man. Meer dan wellicht ook zijn laatste match aan het coachen. Al wil hij dat niet bevestigen. Wordt hem dat constant gevraagd. Maar hij heeft genoeg van al dat gedoe met zijn voorzitter. En heeft ook gewoon geweldig veel adelbrieven opgebouwd de laatste jaren. Als coach van Rayo, Inigo Perez. Protégé van Andoni Iraola. Die hem wou meenemen naar Bournemouth 3 seizoenen geleden. Maar door Brexit en niet de juiste diploma's mocht hij niet binnen, ondanks een smeekbede van Iraola zelf, die een brief schreef om hem toch mee te kunnen nemen. Perez moest blijven en heeft dan maar zelf Rayo in handen genomen na een tussenpauze. En hij doet het geweldig, 2 keer op een rij achtste dus in La Liga. Dat is zo'n beetje de situatie aan beide kanten. Oef. Gewoon weggekleden onder druk van Mateta. Mateta kan meegeven met Sarmar. Maar wordt prima op verdedigd door Lejeune. Ouderdoms deken daar achterin met zijn 35, Florian Lejeune. Raapte daar even de steek op van zijn ploegmaat van Patissis. Pino. Krijgt de fout mee. Eerste fluitsignaal van Mariani. Crystal Palace start on the front foot. Zij het meeste actief op de helft van de tegenstander. Jeremy Pino. Niet het allerbeste seizoen gespeeld. Zijn eerste voor Palace. Na zijn overkomst van Villarreal. Je hebt er altijd je werk mee. Dat beseft ook Oscar Valentin die hier de fout maakte. Recht op recht. Recht op het doel van Batalla.

die toch nerveus lijkt voor dit moment. Dan gaan we gewoon naar de Morten krijgen. Die bal zal in de box droppen. Het is te diep voor Lacroix. Die in het achteruitlopen toch even kon raken. En Pino terugvindt. De voorzet van op de rechterkant. Mateta probeert hem aan te vallen. Maar Cis stevig in dat duel. Wat hij moest doen. Die gooi is voor de Eagles. Radelaars tegen de bliksemschichten van Rayo Vallecano. Waar ze vurig aan het supporteren zijn. Elk in zijn stijl. Engelsen meer aan het toekijken, meer met de match meelevend. Maar achter het doel van de Batalla wordt er constant gezongen, dat ziet u. Door Los Bucaneros. Daniel Munoz brengt hem in de box. Bal die doorgekopt wordt, altijd gevaarlijk. Munoz rustig nu, voetballen met Wharton. Maar Hens gezien onderweg. Door Mauricio Mariani. En dus weer even rust in de tent. Balbezit voor Rayo. Dat zijn voetbal nog niet heeft kunnen ontwikkelen. Veel goals gemaakt vanuit voorzetten van op de kanten. Dan hebben ze talent rondlopen met De Frutos, met Garcia. Dat is de manier om Alemão te bedienen. Zijn we voorlopig niet in dat stuk voor. Pino of Camara liever. Goed ertussen. De Frutos met de overname. Dat is een behendige voetballer. Palasson. Die is ook behendig. Canvo probeert er meteen een duel te winnen. Palasson moet terug. Sar zet druk op Cis. Even de bal voor Rayo Vallecano. Met Ratiu. De Roemeen op rechts die u misschien nog kent van op het EK. Het laatste EK. Had toen zijn haren blauw geverfd. Voorzet van op de linkerkant van Garcia. En dat is een klus voor de captain van Crystal Palace, voor Dean Henderson. Hij natuurlijk ook mee naar het WK met de Three Lions. Als waarschijnlijk understudy van Jordan Pickford. Verder intrap van Henderson. Hadden ze de nodige moeite mee bij Rayo. Alles brengt natuurlijk fysieke kracht daar bij die mensen voorin. Mariani liep daar even in de weg van Pino. Lacroix. Ja, moet uitkijken met Alemão. Die zich gretig toonde, maar ook de bal rateerde. Wharton. Kijken naar zijn prestatie, naar zijn enkel vooral. Dat was toch een stevig schrikmoment afgelopen zondag. In die een soort van halve gala-match tegen Arsenal. Erin gekomen bij de rust, maar een kwartier later moest hij alweer naar de kant met een enkelprobleem. Dat is een man die ze niet willen missen natuurlijk. Paas. Misschien wel de allerbeste. Is fit geraakt in tegenstelling tot Richards. Ook zo'n belangrijke pion achterin. Wharton tussen de linies. Pino dacht dat ook te doen met Mateta. Pas kwam er niet. Wharton dus maar naar de buitenkant. Munoz met de hak. Sar krijgt die bal onder controle. Hij kan dan ook trappen. Maar zijn schot geblokkeerd. En onschadelijk gemaakt. Runai Lopez. En ook door deze Augusto Batalla natuurlijk. Ismail Assar, zijn eerste momentje. Eerste keer de topschutter.
Weer goed ertussen. Pino had dat rustiger moeten doen. Oh, meteen de kaart spelen op Mateta. Maar die was nog aan het terugkeren. Zonder diepte gaan. Dus kon hij niet meer bij die poging van Jeremy Pino. Mitchell duwt door bij Ratju. En dat doet ook Shadi Riad. Zeer onfortuinlijke Marokkaan. Centraal achterin. De vervanger van Richards. Dus even deze aanvalspoging volgen met Garcia. Het is 3 tegen 4. Garcia is snel. Komt met een verre voorzet. Voorbij alles en iedereen. Wel nog binnengehouden door De Frutos. En zo Ratju. Ook hij met de cross. Dat gaan ze vaker doen. Dus Henderson weet waar hij attent op moet en kan zijn.

Dat is een moeilijke bal van Shadi Riad. Zomaar teruggegeven. Pino nog niet op positie. Dus Riad bezig aan zijn 15e match nog maar voor Crystal Palace. En zit er al sinds 2024. En is van de ene knieblessure in de andere gesukkeld. Nogthans staat hij in de boeken als een gigantisch groot talent. Opgeleid onder meer bij Barcelona en Betis. En dat heeft hij dus nog niet kunnen laten zien voor Palace. Dit is een kans. Met een tandem voor de, op de linkerkant met Tyrick Mitchell. Die vaak naar voren zal gaan. Vaak 1-op-1 zal komen te staan met Raju. Rayo probeert alles wat uit de tent te lokken. Door die bal lang achterin vast te houden. Alemão brengt hem terug tot bij Patessis. Lejeune. Ja, duwt hem goed in de ruimte. Daar is Issy Palasson. Even weg van het centrum. Kamada is de man die hem vandaag moet zien te volgen. Daichi Kamada. Ook hij neemt straks afscheid van Crystal Palace. Is einde contract. Misschien gaat hij gewoon mee met Oliver Glazer. Al weten we nog niet waar hij naartoe trekt. De vacatures in de Premier League die zijn al bijna ingevuld. Toch bij de topploegen. Kamada speelde al samen met Glazer natuurlijk bij Frankfurt. Waarmee ze de Europa League wisten te winnen. In 2022 tegen de Rangers. Hier is hij, Naichi Kamara. Niks is Sint-Truiden. De crosspas is goed aan Munoz. Die schrok van het wegglijden van Chavarria. Kon zijn actie niet meteen doorzetten. Een beetje stress in de benen. Aan beide kanten. Chavarria gaat even blijven liggen. Heeft een tik gekregen van Munoz. Of van de bal. Munoz even met die linker, denk ik. En voor de tanden bijten voor Pep Chavarria. Die niet al te veel heeft gespeeld in de Conference League. Maar de tweede keer in de basis. Munoz die de bal in de box brengt. Alemão kopt hem over de achterlijn. En dus de eerste corner voor Crystal Palace. En meteen Bataya die zijn pionnen gaat zetten. Zij kijken ook Premier League. Weten wat er allemaal gebeurt op dit soort momenten. De blokkeerders in positie. In de kleine carré van Bataya. Die al van zijn oren aan het maken is tegen Mariani. Mateta zegt, kan voorkom er ook maar bij staan. We gaan het hem nog wat lastiger maken. En dan kunnen ze gaan duwen. Dan moet Wharton even wachten. Ja, het is Bataya. Die moet stoppen met mekkeren. Mariani categoriek, dus Wharton mag hem brengen. Inlopende mensen, die zijn er natuurlijk ook. Kijken wat Wharton hiermee doet. Ja, brengt hem goed voor, maar... Kijk, opgelost door de Italiaanse ref. Onderweg. Een duwfout gezien. Die ga je altijd zien. Op dit soort momenten, kijk. Palasson en Canvo. Sarre en Chavarria. Mateta ook iemand meegetrokken. Dat was misschien de duidelijkste fout dan zeker. Het is een beetje gistwerk geworden liever op hoekschoppen. Ik was hopen dat er deze zomer een vorm van bezinning komt bij de mensen van het IFAB. Dat ze dat in Duitsland.
duidelijke regels gieten. Kanvel, dat is heel sterk verdedigd. Pas net iets minder. Ja, Alemão doet dit prima. Geeft hem aan Alvaro Garcia. Die kan hem voorbrengen. Daar was de Frutos. Tussen 2-3 mensen van Palace. Kanvel krijgt daar onder zijn voeten van Adam Wharton. Omdat hij daar toch redelijk laks aan het verdedigen was. Nou, de bal over de achterlijn laten lopen. Nu nog eens de reden waarvoor Garcia is gaan liggen. En waarvoor hij ging reclameren bij Mariani. Kamala, even weg is weg. Evenwicht in de match. Zonder echt kansen. En na een moment. Tweede keer een Spaans-Engelse finale op een rij in de Conference League. Na Betis Chelsea vorig seizoen. Een finale die toen eindelijk eens in het voordeel uitdraaide van een Engelse ploeg. Want sinds deze eeuw, sinds 2000... waren er al 11 finales tussen Spaanse en Engelse ploegen. Geen enkele keer gewonnen door de Engelse. Wat we dan vorig seizoen Chelsea heeft die vloek kunnen doorbreken. Die Spaanse vloek. Het zijn natuurlijk de twee dominante landen in het Europese voetbal bij de competities. We hebben ook een extra Champions League ticket bemachtigd. Door goed te presteren in Europa. Volgend jaar weer een hele batterij ploegen uitsturen. Een ploeg uit de Premier League. We gaan op zoek naar een soort van unieke hat-trick. Al is hij niet uniek. Maar toch gewoon een hat-trick met Aston Villa. Palace en Arsenal. Dus drie kandidaten op eindwinst. Villa, die hebben die Europa League al te pakken. Als Palace en Arsenal hetzelfde doen, dan zou dat voor het eerst zijn sinds 1990. Dat ploegen uit dezelfde competitie de drie bekers weten te bemachtigen. Toen was er de hoogconjunctuur bij Italië in de jaren 90.

0: to the city, huh?
1: Al zullen de Marokkanen dat betwisten. Gelezen door Wharton. Even doordraaiden. Om ruimte voor zichzelf te maken. En dan Pino te lanceren. Sis weer ernaast. Al de tweede, derde keer dat hij ernaast zit. En was hij nu de laatste man? Wat beslist Mariani? Dat hij niet de laatste man was. Krijgt de eerste gele kaart wel. Maar hoe vaak heeft hij er al naast gezeten vandaag? In zijn tussenkomsten. Al is weggekleden ook. Daar moet je hem in de gaten houden. Ja. Was zeker en vast de laatste van Rayo. En dan gaat het ook weer over de nabijheid van zijn collega-verdedigers. Neerhalen deed hij zeer zeker met deze Jeremy Pino. Lacroix kwam daar even de zaak van Palace bepleiten. Mariani hoeft niet tussen te komen voor de VAR. Hoeft zijn gedacht niet te veranderen. Bij trap van Wharton mag komen. Houdt het kort met Mitchell. Dan nu Wharton. Dat is een goede voorzet. Een goede bal richting Kamada. Die prima opgeleid was. Klaar om te koppen, maar uiteindelijk toch nog een verdediger van Rayo ertussen. Overtrok uitstekend. Van die linker van Adam Ward. Henderson zoeken naar Sar. Rayo heeft moeite met die duels hoor. Alles weer met de overname. Sar en Lejeune. Een stevig duel. En nodig vooral van de Fransman. Om Sar op te houden. Want die leek hem toch te gaan passeren. Lejeune met al zijn ervaring prima opgelost. Ratio en Lacroix. Nou, die had die bal anders ingeschat. Kon hem wel nog raken. Dat duwt hem over de achterlijn. Dit is zijn eerste corner voor Rayo. De supporters van Crystal Palace in de nek. En daar ook het fluitconcert. Unai Lopez. Ook hij, einde contract. Wellicht een stap zettend. Na dit seizoen. Na deze finale met Rayo. Oh, is goed. Gaat voorbij alles en iedereen wel. Mitchell opgehouden door Issy Palazzo. Ook hij het boekje in. Tweede kaart voor Rayo. En Lacroix die steun zoekt bij zijn publiek. Ja, wel degelijk te laat. De cultheld van Rayo. Jeugdproduct van Real en Villarreal. Maar daar afgetest. Niet kunnen doorbreken. Teruggekeerd naar zijn dorp van oorsprong. Naar Cieza. Naar gewoon in de perzikenpluk beland. Om via lagere klasses toch terug mee op te komen met Rayo. Henderson. Nou, moest hem vol raken. Deed dat ook. Wharton kon verlengen. De Frutos. Aangevallen door Kamara. Ik kan er voorlopig geen pijl op trekken welke kant het op zal gaan deze finale. Licht voordeel wel voor Crystal Palace. Dat is toch mijn gevoel. Spanjaarden hebben moeite om er doorheen te voetballen. Zoals ze al zo vaak en zo goed hebben gedaan in deze Conference League. Hier misschien een moment. Met de voorzet van op links en dan geraakt door Alemão.

Dat was een eerste keer. De Braziliaanse spits. De killer van Strasbourg. Je zag misschien waarom hij Alemão wordt genoemd. Nou, Mitchell. Dan zal hij kort erop moeten zitten. Diepe bal van Shadi Riad. Mateta heeft nog geen bal kunnen raken, maar weegt wel op die Rayo-defensie. Kamada, ruimte op de rechterkant, maar goed eerst via Canvo. Waardoor die ruimte kleiner wordt. Munoz niet meer aan te spelen is. Lacroix. En wellicht ook transferrijp, Maxence Lacroix. Wordt toch genoemd bij onder meer Liverpool. Mateta. En de inworp voor Crystal Palace. Zeer mooie tifo daarnet in het begin van de finale van de supporters van Palace. Waarin ze het hadden ook over hun bijna faillissement in 2010. Strafverhaal met Simon Jordan, die je misschien wel nog kent als pundit in Engeland. Die was toen voorzitter van Palace, maar leefde fel boven de stand. Waardoor ze alles hebben moeten rechttrekken. Onder meer Steve Parish heeft dat toen moeten doen. Het was ternauwernood hoor. Riad schuift in. Levert in bij Tyrick Mitchell. De voorzet mag komen. Eindelijk is een voorzet van op de kant. Daar Munoz. Chavarria weer tegen het canvas heeft gekopt. Oh, die heeft al wat tikken gekregen van de Colombiaan. Dat zal hij meedragen in de match. Hier nog eens het moment van Alemão. De reflex eigenlijk, zeg maar. Net niet Riad, net niet Mitchell. En eigenlijk ook net niet deze Alemão.

0: een ballentrap richting Alvaro Garcia. Deze man.
1: Daniel Muñoz.
0: We zijn toch al bijna een half uur bezig. Spannend is het, zeer zeker. Vooralsnog best gesloten. Sar heeft hij moeite om acties te maken. Daar zitten ze kort op. Net als bij Mateta. Voor Muñoz. Goed druk gezet. Nu Palasson. Garcia. We speelden daar even zijn hand. Sar ertussen. Javaria neemt over. En zo kan Rayo weer tot voetballen toekomen. Maar Canvo kwam er zich ook even mee moeien. Veel middenveldspel. Veel pogingen om er doorheen te geraken. Aan beide kanten. De kapitein, Oscar Valentin. De metronoom van dit Rayo. Raju stoomt even door op zijn rechterkant. Mitchell wacht hem op. Pino doet halfslachtig mee, maar het is Mitchell die het helemaal zelf oplost. Riyad. En toch weer te snel naar voren. Had ook weinig opties om uit te voetballen. Dus is balverlies weer een feit. Is langs beide kanten ook een beetje stilgevallen. De Spanjaarden net iets minder uitbundig. Ook aan Palace-zijde is het stil geworden. Mensen zijn echt wel toeschouwers. Ze zijn natuurlijk angstig. En waarschijnlijk al een lange dag onderweg zijn. Hier en daar een Cara Rouge of blonde drinken.

moet uitkijken. Weer Munoz die daar toch altijd weer sterk doorgaat. Mitchell, goed gelezen van Riyad, die een goede eerste helft aan het spelen is. Pino. Toch moet rustiger blijven aan de bal. De reactie van Oliver Glazer, die aan de overkant zit, een beetje kan lezen. Was daar niet tevreden mee. Met weer die kaats van Jeremy Pino. En vooral het balverlies. Canfo. Sinds het vertrek van Gueye. Vaste waarde geworden. Natuurlijk gigantische schoenen om te vullen. Het vertrek van Marc Gueye. Canfo is het talent. Is nog maar 19. Zo'n wissel op de toekomst bij die Fransen. Deels opgeleid in Clairefontaine. Academie van de Franse Bond. Mariani heeft het spel even stilgelegd, want Ismail Assar is daar even verderop blijven liggen. Kan op die manier even praten met Adam Wharton. En ook Pino komt even luisteren bij de Oostenrijk. Hier is Sar. Ja, ik denk dat hij op zijn hielen werd niet echt getrapt, maar aangetikt. Overleg op de rechterkant van Rayo met Jorge de Frutos en André Ratiu. Zijn in de middencirkel. De rest toch ook even aan het luisteren bij deze Inigo Perez. Ook hij een Bask. Er zijn er zoveel. Zoveel goede coaches uit het Baskeland. Xabi Alonso, Unai Emery. Mikel Arteta. Andoni Iraola. Ook Inigo Perez. Dan zit hier daar toch iets in het water. Op de tribunes wordt er gevoetbald en nu ook weer op het veld. Kamada. En Riyad. Goeie Fijn Swarten. Nou, ook aangetikt hoor, door Garcia. Geen probleem. Wharton meteen die bal weer vragen. Mateta goed voor zijn man kunnen kruipen om die bal te pakken. Lejeune jaagt hem op. Kamada Wharton. En zo probeert Palace op te schuiven. En toch de allerbeste ook weer. Adam Wharton krijgt hier geen fout mee. Kamada, dat was wild. Palasson. Met een bal die Plakwa. Tegen De Frutos lost dat zeer keurig op. Maxence Lacroix mag zich op de borst kloppen voor die actie. Nu nog even kijken. Was hier sprake van een fout? Net te weinig, denk ik. Ook Mitchell ging gretig neer. Moet die borst kunnen gebruiken. Mitchell. En De Frutos die mee moet verdedigen. Dat heeft hij dan ook natuurlijk. Als hij tegen zo'n driemans defensie met aanvallende wingbacks moet spelen. Dan moet Jorge De Frutos vaak mee terug in het defensief. Ja, de doelman van Rayo is gaan zitten. Gebaar maakt. Wat is er gebeurd? Is er iets in de tribunes gebeurd? Want hij wijst toch naar de hoek. Niet meteen iets opmerken.

dat was het idee van Augusto Bataya. Hij is gewoon aan het communiceren met zijn supporters. Perez, die blijft rustig. Bezig met Alvaro Garcia. En de situatie is als volgt. Iedereen kijkt nu naar de hoek aan hun overkant. En daar zijn ook heel veel mensen naar elkaar aan het kijken. Ik zie vanuit mijn positie veel ruggen. Ik kan niet meteen opmaken wat er dan precies aan de hand is. Laten we maar hopen dat iedereen daar oké is.

0: Daar dus.
1: Om te trappen.
0: En hij had dat meegekregen. Augusto Bataya. Moet dan nu ook aan het uitleggen tegen Jean-Philippe Mateta. Moet wel uitleggen. Hij heeft net iets meer gebaren.

Ondertussen is daar een Crystal Palace supporter van zijn oren aan het maken tegen die van Rayo. Dat moet hij dan ook niet doen natuurlijk. Er is iemand in nood. En je zag ook dat het over een medische urgentie ging. Maar de man of vrouw ligt daar nog steeds. Hij lijkt nu wel weggedragen te worden door de stewards. Maar het applaus dat u hoort. Ik hoop dat het allemaal goed komt. Hier Garcia. Een afvallende bal. De plaatsbal van Unai Lopez. Ja, het was bijna meteen prijs. Het spel even heeft stilgelegen. Voor Rayo Vallecano. Opnieuw een goede kans. Dan gaat hij een dikke meter naast het doel van Dean Henderson. Misschien het minst gedreigd, Rayo. Nou, de beste kansen gehad. Hier komt Palace met Sar. Maar precies ertussen. Net voldoende. Nieuwe hoekschop in de maak voor Crystal Palace. De vorige werd afgefloten. Meteen afgefloten door Marianne. En ze weten dat ze nu niet al te veel meer moeten gaan duwen en trekken. Opnieuw Adam Wharton in de hoek. Nou, daar gaat er al eentje neer. JD Canvaux opnieuw. Die geduwd werd door Palasson. En hetzelfde als in de eerste poging tot corner. Kijk, trekt hem bij zijn schouder neer. Uiteraard gaat Canvaux dan zitten. Dan moet Palasson mee uitkijken. Er wordt contact gezocht. Door toch vooral die van Rayo. Corner van Wharton. Mateta kan raken, maar kwam niet van de grond. Lacroix kan hem niet binnenhouden. En zo is ook deze corner half verprutst door Crystal Palace. We wachten nog op een eerste schot tussen de palen. Lejeune met de doeltrap. Verlengd door Alemão. Dat is toch een sterke spits hoor. Palasson. Ja, aangetrapt door Wharton. En die gaat ook geel krijgen. Mariani heeft de kaart al in de hand. Even 2 seconden nagedacht. Uiteindelijk de juiste beslissing. Voilà. In de been van Adam Wharton. Tegen de scheenbeschermers. Het was hopen dat hij eraan geeft. Dat hij er goede aan geeft. Dan is hij Palasson. Hij speelt niet meer in de competitie. Palasson. Want 7 matchen geschorst nadat hij een scheidsrechter tegen Real Sociedad heeft uitgemaakt. Dus helemaal fris voor deze finale. Nog maar Europees. Deze kale knikker. Allemaal. Raju. Kamada die weer druk zet. Oef, dat is bizar. Mariani zag er blijkbaar een fout in. Net voldoende deed om er voldoende af te blijven. Palasson. Opgehouden. Kamada, Pino. En nu toch even vasthouden. Dat is beter. De botsing daar op de middenstrook. Maar we voetballen voor Munoz. Wharton. Schreef dus een stemscore. Lanceert Munoz opnieuw.
En dan krijgt hij die bal tegen de arm, dacht ik. Palace mag voortvoetballen of toch niet? Want Mariani heeft blijkbaar al gefloten. De driehoek met Warden en Munoz. En dan is het inderdaad niet de bedoeling van Munoz. Wel bal tegen de hand. Mano. Dan zag ook Inigo Perez. Zij kunnen al nadenken over hun allerlaatste speech. Glazer en Perez. Straks 15 minuten. Dan wel nog wat overspelen. Want ze hadden net dus even stilgelegd. Van die medische urgentie. Uit de spel. En dus de vrije trap voor J.D. Canvo.

Zadi Riyad. Defensief sterk. Hoe is het met zijn uitvoetballen? Zou hij in principe dus ook moeten kunnen. Alleen zijn lange ballen. Even niet vaak thuis vandaag. Dino. Het viel even mee van Raju, die tussenkomst. Half geraakt. Maar net voldoende. Star met de kaats naar de buitenkant. Naar Daniel Munoz. Niet echt zijn flank heeft kunnen afdweilen vandaag. Dat loopt daar nog een beetje stroef. Net hetzelfde ook Mitchell. Aan de linkerkant. En iets meer ingehouden. 4 minuten gaan we toevoegen. Ah, dat is Mitchell. Diep gedwongen door Riyad. Die nu ook weer steun moet komen bieden. Maar dat komt te laat. Dus moest Mitchell naar Pino. Kijk. Sterke recuperatie van Tyrick Mitchell die hem voorbrengt. Maar dit daar kwam niet voorbij, Sis. Zo ook weer te snel gehandeld dit door Crystal Palace. Te nerveus. Goh, Ward. Dat is een soort van halve libero. En nu ook weer proberen het spel te maken. Steekt hem diep voor Mateta. Stond hij buitenspel of niet? Blijft beneden. Kan voorkomt steun bieden. Die gaat het ook naartoe. Martin. De go-to guy. Die brengt hem weer voor. Daar is de kans. Oh, Tyrick Mitchell. Tyrick Mitchell mist kopbal compleet. Was al aan het knikken nog voor hij contact maakte met de bal. Waardoor hij dus op een andere manier die bal raakt. Infiltratie uitstekend. Op het juiste moment. Maar dan te gretig op de koppen. Kijk, raakte met de zijkant. Hij had hem met het voorhoofd moeten raken, dan was het prijs. Dit was de kans voor Palace om op voorsprong te komen. Wist ook Oliver Glasner. Ik kan niet geloven wat hij net gezien heeft. Grootste kans van de match. Schitterende beleving aan beide zijden. Kijk ook naar Perez. De passie straalt er vanaf. De gretigheid om te winnen. Eén zo'n moment. Dan zijn beide ploegen naar op zoek. Het is zeker geen slechte wedstrijd. Spanningsboog. Die zit er wel degelijk in. Hier en daar wel een moment geweest, maar net te weinig om van een topper te kunnen spreken natuurlijk. Hoort een beetje bij een finale. De coaches wel vanuit hun eigen filosofie, hun eigen betrachtingen. Neutraliseert dat elkaar. Kamala. Ook hij groeide in de match hoor. Met de versnelling. De Frutos kan hem niet bijbenen. Mitchell even temporiseren. Warden komt vragen. Kamala naar zelf. Munoz kan die bal niet voorkoppen. Ja, dat probeert Palace toch vaak. Dat soort ballen in de box te droppen voor Munoz. Daarnet voor Mitchell. Proberen hun wingbacks aan de bal te krijgen. Wat net iets moeilijker gaat met de spitsen. Hier nog eens Warten. Geweldige bal in de rug van de defensie. Tussen doelman en verdediging. En Mitchell had zichzelf als jeugdproduct van Crystal Palace naar een standbeeld aan Sellers Park kunnen koppen. Er staan er nog geen. Het is wel een imposante muur met alle club legends. En meer, Ian Wright staat daarop. Nog zoveel meer andere jongens. Daar had hij ook op kunnen staan. We gaan naar binnen. We gaan rusten. Na deze eerste helft tussen Crystal Palace en Rayo Vallecano. 0-0, Tyrick Mitchell miste dus de grootste kans. Maar ik ga niet veel analyseren, ik ga dat laten aan Gilles en zijn gasten.
tenzij ze te veel aan de hapjes hebben gezeten natuurlijk. Maar goed, het woord terug aan Vilvoorde.

0: Jento. Beter Belgisch design. Nu 50% korting op alle meubelen. Wat als we onze keuze niet laten bepalen door prijs, maar gewoon kopen wat we lekker vinden? Dus shop bij Lidl, want bij ons zijn de prijzen altijd laag. Bespaar niet op het leven, wel op uw boodschappen. Lidl, dat kan tellen.
1: En bespaar zeker niet op uw pizzaavond, want met ons eigen merk betaal je 43% minder.
2: Kom uit, naar achter, naar achter. Ik zeg wel hoog.
3: Check dit.
4: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Luiers en billendoekjes, nu extra voordelig, zoals Pampers, nu vanaf 70 cent per luier. En alleen vandaag, Dreamy Robot stofzuiger voor maar €299. Ga dus snel naar Bol.
5: En het is op dat moment dat Marie zich afvraagt of haar verhuis helemaal geregeld is. Maar natuurlijk heeft Angie haar contract gewoon al aangepast. En wie is nu de strafste workosaurus? Ja, Marie, het voelt goed om gerust te zijn met Angie.
6: Niks zo zalig als het avondeten. Met HelloFresh maakt geen doordeweekse avond hetzelfde. Nu met nog meer recepten dan ooit. Dat moet je proeven. Hello. En hello, gloednieuwe pan. Tijdelijk een gratis green pan bij je vijfde box.

0: Aldi. Altijd vers, altijd slim. Check het nu zelf met onze verspromo van deze week.
1: Goed doen? Voelde nog nooit zo goed. Breng al je lege batterijen binnen. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
2: Herken je deze glimlach? Je spier- of gewrichtspijn verbergen is geen oplossing. Voltaren Immuzel Forte verlicht spier- en gewrichtspijn en remt de ontsteking. Breng één keer om de 12 uur aan. Voltaren Immuzel Forte. Bewegen wordt opnieuw een plezier.
3: Hij moet het hier even koel houden, hè? Maar iedereen is aan het fokken.
4: We zijn hier aan begonnen om het zotste jaar van mijn leven te filmen. Mijn droomrealisatie.
5: Het bouwen van een nieuw restaurant.
3: Let's fucking go!
4: Het is een levensgevaar. Toen ze dat zeiden, ben ik echt helemaal kapot gegaan. Dat hele stuk is zo blurry en is zo weg, maar er zijn camerabeelden van.
6: Ik zal hem nooit loslaten. Hij weet perfect dat hij bepaalde dingen niet had moeten doen, maar ja.
4: Mijn schuldgevoel zou nooit 100% weggaan.

0: Om maar meteen op de aantijging van Jelle Tak te antwoorden. De hapjes zijn op. Ja, dat klopt. Maar dat is omdat ze lekker zijn. Ze vielen in de smaak.
1: Ja, en straks het dessert.
0: Ja, er komt nog een gang aan. Hè. Ja, ja. De pintjes, dat is iets minder een succes. Maar dat is omdat wij verantwoordelijke mensen zijn.
1: Ja, en dat is ook nogal zwaar waar. Ik wist dat ook niet. 8% is dat poeh.
0: Ja. Oh, ja, Karel heeft de zijne op. Ja. Dus verwachten al niet te veel meer.
1: Dus praten jullie rustig verder. Ik ga verder
0: ja, enorm onder indruk zijn we nog niet van deze finale.
2: Nee, tuurlijk. Dat heeft te maken met het feit dat er ook gewoon heel weinig kansen zijn in de wedstrijd. En op zich vind ik dat Rayo wel op zich probeert te combineren en voetballend tot kansen te komen. Maar nogmaals, als je twee kansen komt in 45 minuten, is dat gewoon net iets te weinig om echt te spreken van een spannende wedstrijd.
0: Henje, was je aan het ergeren over de vele lange ballen die je over en toe...
3: Wow, erger is een groot woord. Dat was een beetje voorspelbaar. Hè. Rayo gaat graag hoog druk zetten, maar Palace was duidelijk verwittigd en pakte geen enkel risico en ging gewoon... Boef, lange bal van achter, weinig vertrouwen in die verdedigers. En dan is het kwestie daar van uw duels te winnen, maar vooral uw tweede ballen te winnen. En dat lukte hen niet altijd. Hier zie je weer die pre-seester. En dan weer richting die offensieve mensen. Maar voorlopig ja, houdt Rayo daar wel stand. Bij Rayo gebruiken ze die ook wel. Maar dan zit er meer voetbalidee achter. Dus dat is echt wel bewust. Alleen ja, om echt gevaar te creëren, ja, dat lukte hen ook niet. Maar je gaat zien, het is een ploeg die gaat combineren. Die probeert te voetballen en die dan op het juiste moment terug probeert om diepte te zoeken, lopende mensen te vinden. Maar ik zeg het, ja, nog niet precies genoeg om echt gevaarlijk te kunnen zijn.
0: Ja. Qua kansen, Eemke, je zei het al, niet dik gezaaid. Lange tijd was het wel alleen maar aan de kant van de Spanjaarden. Hè. We hebben daar de Almouwe die vrij snel een goede kans kreeg.
4: Het lag dicht bij elkaar, dat hadden we ook gevraagd. Hè, dat er niet zoveel verschil zou zijn.
0: En het ligt inderdaad
2: bij elkaar. Ja, ja. Op uw wenken bediend, Gert. Nee, dit was op zich wel goed om die in één tijd te nemen. Kon niet anders, stond ook wel gedekt. Alleen was die bal ook gewoon langs. Niet de makkelijkste bal. Misschien ziet hij hem ook niet komen, omdat daar nog op het laatste moment iemand wijkt van Crystal Palace. En dan zitten we al richting minuut 39. En dan dit buiten de 16. Maar ook deze bal is gewoon langs. Dus ook gewoon kwalitatief eigenlijk ook al net iets te weinig. Maar dat zijn dan de momentjes die je opschrijft als kansen.
0: Ja, omdat we moeten.
2: Ja, voilà.
0: Ja, we hadden ook de XG kunnen opschrijven. De expected goals, dat was ook erbarmelijk op een gegeven moment.
5: Dat was op een gegeven moment 0,04 voor Palace. Maar die laatste kans van Mitchell heeft dat goed. Ze zijn op 0,67 uitgekomen. Ja.
0: Dan door die dikke kans van
5: 0,24 voor Rayo.
0: Ja, maar dit was wel niet de liefste starter. Dat lijkt me correct. Hè.
2: Vooral de bal was eigenlijk prachtig. En Wharton, linksvoet, goed voorgezet. Maar dan Mitchell, hij raakt hem gewoon niet goed. Hè. Ze zet zijn beweging eigenlijk te vroeg in en komt op de zijkant van zijn hoofd. Zo wat geschampt. Raakte die bal niet meer bewust hier in dit beeldje, ga je beter zien. Kijk, zijn kopbeweging is eigenlijk
3: hij
2: al vertrokken.
3: Hij moet de bal op zijn linkerkant raken en hij slaat te vroeg en hij krijgt hem op zijn andere kant.
2: Verrassend, ja.
3: Maar je kunt hem moeilijk
1: dat was hoe ik kopte als ik nog speelde en dat is geen compliment.
0: Het is niet toevallig dat Wharton de voorzitter... Jij vond hem de beste man op het veld.
5: Is intrinsiek is dat de beste voetballer die daar vanavond op het veld staat. En hij laat het ook zien in de match. Hè. Dus, zoals hij zegt, ze spelen net te veel lang om hem heel veel aan de bal te zien. Maar alles wat hij doet, deze in één tijd linies overslaan tussen twee man. Dat is fantastisch gespeeld, gekeken op voorhand. Hier vinden ze hem een keer in de opbouw vrij. Heeft nooit te veel baltoetsen nodig. Pakt altijd maar zoveel baltoetsen als dat er nodig zijn om het snel vooruit te laten gaan. Hier gemakkelijk draaien, direct terug diep. Kans op een counter. Hier Siske er half naast. Of er helemaal
0: volledig naast.
5: Niet half, maar er volledig naast. Dus hier wow, Palace rood. Dat was wat overdreven, denk ik. Misschien dat hij niet helemaal alleen aan de goal had gegaan. Maar hier nog eens, weer in één tijd. Dat is gewoon kwaliteit. Hè. Hij brengt gewoon kwaliteit aan de bal. Is echt de spelmaker. En deze laatste ook nog eens tussendoor. Net niet... Geen voorzet voor de goal, maar wel die doorsteekpaas. Het is allemaal op maat.
0: Dat de Spanjaarden niet in huis hebben, denk ik. Hè?
3: Ja, Izzy heeft ook wel wat kwaliteiten. Hè? Maar hij werd verwacht door velen bij de selectie in Engeland. Ja, ja. Echt, maar is er niet bij. Dus, ja.
0: Maar ze zit inderdaad dichter op één dan je zou gedacht hebben voorhand. Ik kan me inbeelden dat dat de Madrileense burger moed moet geven. Voor wat nog gaat komen.
5: Ja, dat denk ik ook. Nee, ze moeten niet onderdoen. Hè.
0: Nee, zeker niet.
5: Ze zijn eigenlijk wat meer aan de bal. Natuurlijk, die kans die Mitchell nog krijgt, moet ook niet weggeven.
1: Het zou trouwens de enige Madrileense ploeg kunnen zijn die een prijs wint dit jaar.
0: Dat is nooit gebeurd.
1: Atletico niks, Real niks. En Rayo Vallecano wel. Dat moet hoogdagen voor de Vallecaanse supporters.
0: Dat weten we nog voor de avond voorbij is. Ik zie in jullie ogen dat jullie alweer honger hebben na alle hapjes. Dat treft, want er komt een derde gang aan. Wat dat is, dat ontdekken we over enkele minuten na deze boodschap.
6: Last van pollenallergie?
7: Hooikoorts tijdens de wandeling? Geweldig. Met al zijn symptomen. Maar wij hebben Allegratap.
6: Allegratap is een niet-slaapverwekkend antihistaminicum dat de symptomen van allergische rhinitis verlicht. 24 uur lang. Allegratap.
8: Met Adaam Internet en TV ben je instant overal verbonden. Overal.

0: dat aan. Plug, play, connect. Overal. Internet, tv en mobile.
1: Dunkelsoft maakt mij lichter. Het gebruikt het water in mijn darmen om mijn harde stoelgang te verzachten en verlichten op milde wijze. Dunkelsoft 3-in-1 tegen onregelmatigheid, constipatie en harde stoelgang.
2: Saios, stap over naar stralende glans. Nieuwe Saios Intense Glaze haarverzorging. Met lamineringseffect en silicium shine complex. Intense glans en professioneel resultaat bij jou thuis. Intense Glaze van Saios. You intensified.
3: Gedaan met grijs. De nieuwe Persil Deep Clean maakt je witte was 5 keer witter. En nu? Showtime. De gepatenteerde Deep Clean technologie voor een 5 keer stralender wit. Het is Deep Clean, het is Persil. Wat als je gele tinten in het echte leven kon corrigeren en niet alleen op socials? Colgate Max White Purple Reveal. Met kleurcorrigerende technologie. Corrigeert gele tinten direct. Hello Purple, hello Shine. Colgate Max White Purple Reveal. It's new, it's glowing. Het is de volgende stap naar jouw witte lach. Max White Purple Serum.
4: Soms voelen we ons schuldig. We kunnen maar zoveel doen. Dat is waarom steeds meer diereneigenaren vertrouwen op Hills. Met wetenschappelijk bewezen voeding om meer liefde te geven dan je je kunt voorstellen. Omdat je ook gewoon maar een mens bent, is er Hills. Wetenschap geeft meer.
5: Examens? Ja, dan wordt er evenveel gesnakt als gestudeerd, hè. Dus wilt je altijd genoeg voorraad in huis. Maar probeert je het ook wel wat gezonder te houden. Want zo'n snack, dat helpt gewoon bij het studeren. En naar de koolruit gaan, dat helpt bij het kiezen van de juiste snacks. Altijd examensnacks in huis. Samen met koolruit.
6: Als zeemeer zakenman wil ik 5G tot op mijn rots, zodat ik altijd zaken kan doen. Anders zou ik gewoon een meerman zijn. En dat is belachelijk.
7: Zelfs bij zeemeer zakenman... Oh.
6: Deze call moet ik even nemen.
7: Pas nu een telenet. Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat.
8: Code Yellow!
5: Met een buis komt niemand graag thuis. Behalve als die buis van de koolruit komt en vol gevarieerde examensnacks zit. Haal nu de koolruit snackbuis in huis.
9: Nu bij Telenet. Tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang. Meer info op telenet.be.
8: Code Yellow!
10: You've been selected to join a CIA-FBI fusion cell.
11: I've never heard of that unit.
10: Well, then they're doing their job.
12: FBI en CIA samen, dat zijn eigenlijk twee verschillende werelden.
13: Assume you have a warrant for that.
14: What's a warrant?
12: Maar wel topcops.
15: This is where the real problems of the world get solved. We keep the world safe.
12: En zij houden het hoofd altijd koel. Cool. Van de makers van FBI, de nieuwe topserie CIA. Elke zondag op Playfictie.
16: Voorlopig wordt onze honger niet gestild vanuit Leipzig met prachtig voetbal. Maar we hebben wel frituurist Karel Dirksen in huis met een menu dat speciaal voor vanavond is samengesteld.
17: Met het nagerecht, het lijkt op chocola, maar het is iets Mexicaans, een vleesbereiding.
16: Een Mexicaanse vleesbereiding uit de frituur?
17: Ja, de Mexicaanse.
16: Dat is toch ongelooflijk. Dankjewel.
18: Het gaat echt stinken. Dat zijn zo van die vleesjes die dat zo uren blijven nawerken.
17: Ja, dus voor u uit blijven kijken, dan een tekening.
16: Ja, gezellig wordt het dus sowieso op culinair vlak. Krijgen we een betere tweede helft? Hebben jullie daar enige hoop toe?
19: Het kan moeilijk slechter, denk ik.
18: Ja, ik heb geen zin in verlengingen, alleszins. Ik vind het leuker als de wedstrijd gewoon beslist wordt in 90 minuten... en hopelijk met mooi en goed voetbal. Voilà.
17: Ah, ik zie wel graag penalties.
18: Ja, maar ik wil, die extra speelminuten...
17: Nee, direct penalties.
18: Ja. Zeker in de Conference League.
17: Ja. Ik heb trouwens nog een bijpassend drankje. Ik heb voor een gewone Cara gekozen deze keer. Dat is toch, drinkt iets lekkerder weg.
16: Zeker.
17: Zo laat op de avond.
16: Echt, volgens mij zit jij straks niet meer bij. Maar... Dankjewel, Cara. Wij gaan weer aan het smikkelen en we geven het woord aan Jelle Tak in Leipzig.
20: Dankjewel, Gilles. Net op tijd voor de intrede van die van Crystal Palace. En als ik het allemaal goed zag, vermoed ik niet meteen wissels in de basisopstellingen. Nog bij Palace, nog bij Rayo Vallecano. Dus beide coaches tevreden van hun plan. We willen het nog even aankijken in deze tweede helft. We hebben allebei wel nog wat opties achter de hand. Onder meer Sergio Camello bij Rayo. Man in vorm toch wel in de competitie. Maar ook Glasner heeft troefkaarten. Brennan Johnson, vorig jaar de Europa League gewonnen voor Tottenham. Hij heeft ook nog Jorgen Strand Larsen natuurlijk. Dus qua aanvallers kunnen er wel nog wel wat inkomen. Maar voorlopig doen we het met dezelfde 22. En neemt iedereen weer zijn plaatsje in. In de tribunes. Voor deze tweede helft. Wie kan er het best omgaan met de spanning, met de nervositeit, met de zenuwen? Zijn spitsen echt instelling gaan brengen. Ismail Assar nog niet gezien. Topschutter in de Conference League. Mateta, amper een bal gevoeld. En ook Pino. Hij begon goed aan de match, maar mee weggezakt. Het is vooral dus Adam Wharton die probeert aan de touwtjes te trekken. Moet uitkijken. Lacroix moet hetzelfde doen. En komt eruit. Kamada. Kijk, een beetje risico. Levert wat ruimte op. Ruimte voor Mitchell. Mateta moet die aanvallen, maar komt er net niet weer. Lejeune. Die er prima tussen tackelde. Beide ploegen nu naar hun eigen supporters voetballend. Dat kan misschien die nodige aantrekking hebben. Nog het tandje bij te steken. Nog eens de voorzet van Mitchell. Goeie bal hoor. Maar Lejeune is zeer attent. Prima verdedigd op zijn landgenoot. Nanja Munoz zoekt naar een aanspeelpunt. Maar die worden net niet buiten de lijnen gezet door Cis. Lacroix komt zich daar vrijmaken om te verlengen. Maar helemaal niet goed van Maxence Lacroix. Twee keer mogen oefenen met Frankrijk in maart. Dat was blijkbaar voldoende om Deschamps te overtuigen. Terwijl we vandaag met net geen 40.000 zijn. Henderson moest er toch attent zijn voor Garcia. Martin weer. Weer niet tot bij de spitsen.

0: Hamada. Oef.
1: Stevig tegen de grond gewerkt door Unai Lopez. Die meteen ook geel pakt. Derde Madrileen in het boekje. En zoals Karel ook vertelde, het is inderdaad de enige Madrileense ploeg die een prijs kan pakken. De metrostations in de buurt van Vallecas, van het stadion van Rayo. We hangen al dagenlang vol met vlaggen. Het kan daar wel eens een volksfeest worden. In een volksbuurt. En veel spelers die wegglijden. Nu ook weer Ismail Assar. Lejeune naar De Frutos. Goede diepe bal weer. De Frutos brengt voor. Maar verdedigd door Lacroix. Spaans balbezit. Met Ratiu. Nou, goede poging om voorbij twee mensen te geraken. Maar tikt de bal dan zelf maar over de zijlijn. Dat kan uiteraard niet de bedoeling zijn. Kamada weer. Aannemen en doordraaien. Sterk hoor. Samen met Wharton moet hij het spel gaan maken. Dat zou dan betekenen dat Palace veel minder voor die lange bal kiest. En dat hebben de Spanjaarden ondertussen ook wel begrepen hoor. Unai Lopez speelt 1-1 met Daichi Kamada. Nu komt er wel ruimte voor Wharton, want dan moet die bal daar geraken natuurlijk. Canvo heeft niet die optie. Munoz probeert dan om zich vrij te maken. Kamada. En dan zijn we uiteindelijk toch bij de man die de bal moet hebben. Adam Wharton. Munoz op rechts. Wil graag. Wharton gaat het zelf proberen. Ja, Mateta. Het is binnen. Het is prijs voor Crystal Palace. Geen buitenspel. GPM heeft gescoord voor Palace. En dan is dit zijn vreugde natuurlijk. Daarvoor heeft Glazer hem opgesteld. Voor zijn moment, het Mateta-moment. Een schot van Wharton, dat kregen ze niet weg achterin bij Rayo. Niet echt bijster goed verdedigd, maar Mateta reageert het kwikst. Die knieën, die zijn best nog oké hoor. Zeer stevige behandelingen moeten ondergaan. Om toch maar een operatie te vermijden, om toch dat WK te kunnen halen. En het levert op. Het levert een doelpunt op. De assist is van Batalla. Die duwt hem eigenlijk tegen de voeten van Jean-Philippe Mateta. En dan hoort u de Venga Boys natuurlijk. Dat hoort er ook bij. Boom, boom, boom, boom. Jean-Philippe Mateta is in de room. Eén tegen 0 voor Palace. En nu ligt het spel een beetje open. Is het aan Rayo? De vreugde van Glazer nog redelijk ingetogen. Half stoïcijns. We hebben een doorbraak. Eerste schot tussen de palen. Heeft opgeleverd. Heeft een doelpunt opgeleverd. Je hoeft als spits niet in een match te zitten natuurlijk. Oef. Sar. Aangetrapt. Door Ratiu. En nu natuurlijk feest aan de rechterkant van het stadion. Bij deze mensen. Ja, wat een jaar. Stel je maar eens voor dat dit ook lukt voor Crystal Palace. Half mei 2025 FA Cup gewonnen tegen Man City. En een goal van Eberici Eze. Ondertussen, begin van de competitie, met de penalties gewonnen van Liverpool in het Community Shield. Ja, dat is voor die grote ploegen een oefenmatch, maar niet voor deze mensen. Dat is ook weer een prijs, opnieuw naar Wembley. Maar dit zou toch de hoofdvogel zijn. Europees succes. Oliver Glasner. Heel dicht bij historie. Dit zijn prachtige beelden. En dat voel je ook wel in de stad. Mensen, Engelsen en Spanjaarden tussen elkaar. Al waren er gisteren blijkbaar relletjes, maar dat was in de late uren. Niet dat dat iets goed praat natuurlijk, maar ik wil maar aangeven, de sfeer was zeer gemoedelijk. Ook hier in het stadion, die mensen die verbroederden. Dat is heel fijn om te zien. Mensen zijn heel blij om erbij te zijn. Er zijn verhalen langs beide kanten. Aangeven wat mensen er voor over hadden om hier te geraken, terwijl Palace opnieuw een vrije trap krijgt. Opnieuw Sar, die tegen de grond wordt gewerkt, die heeft ook al zijn portie tikken gekregen. Nu eentje van Lejeune. Bij Rayo waren er heel veel crowdfundings om mensen hier te krijgen. Mensen die het verdienen. Want Vallecas ligt in een armere wijk van Madrid. En ze hebben niet de mogelijkheden om grote trips te maken. Er zitten er ook veel in het stadion nu. En ze konden gaan kijken naar deze finale. In het vak van Palace. De vreugdetaferel na de goal van Jean-Philippe Mateta. En nu toch even kijken naar deze vrije trap. Schuin voor het doel van Augusto Batalla. Voor de Pino. En hij knalt hem er niet in. Oh, is die bal er niet in gehaald. En dan Mateta. Wat was dit? Paal buiten zoiets. Jeremy Pino. Heerlijk gebrasseerd. En dan iedereen die over elkaar struikelde om die bal ofwel erin ofwel eruit te halen. Nog eens kijken, Pino. Buitenspel van Shadi Riad. Kijk eens, paal buiten. Het zijn de mooiste goals om te maken als hij er ook in gaat. Maar dit is een driebandstoot van je welste. Die geen resultaat oplevert voor Crystal Palace. Batalla kwam hoegenaamd niet in de buurt. En uiteindelijk ook in de nabeurt. Geen Mateta voor een tweede keer. Palace is los. Palace zoekt. Het is 1-3. Pino helemaal zelf. Mateta! Het exie van Palace nu through the roof natuurlijk. Dit is een opgelegde kans. Maar de reflex van Batalla. Geweldig. Ja, je dacht even, Pino gaat het zelf proberen. Maar die misser van daarnet levert het toch in bij Mateta. Maar Batalla houdt Rayo in de match. Houdt ze in de finale. De corner. Met Adam Watson. Rayo krijgt die bal niet meteen weg. Maar nu wel de uitbraakmogelijkheid. Dan is de Pino. Die er tussen zat. Bij Unai Lopez. Weer mensen die glijden. Dit keer Mitchell. Uiteindelijk is er Watson. De cornernemer. Die daar die tegenaanval nog helemaal een halt toe wist te roepen. Rayo mag blij zijn dat het nog leeft. En dat het er nog in zit in de match. Want hij had bijna een doelpunt en een assist nog eraan gekoppeld. Het had zomaar 3-0 kunnen zijn.

Alleen maar. Schot tussen de palen van Rayo. Een flukse poging. Het is een spits die echt wel weegt. Die op instinct voetbalt ook. Dat was best leuk om naar te kijken.

Traio erin om alles in de problemen te brengen in deze tweede helft. Nu het net iets meer moet. Munoz moet zich niet doorzetten, want Sar kwam terug uit buitenspel.

0: Jansen.
1: Krijgt de vrije trap mee. Perez gaat iets moeten gaan doen hoor. Hij heeft een aantal jongens naar de opwarming gestuurd.

namen liever. Nou, daar is Munoz. In de rug van Chavarria. Ik op een halve duurfoto. Nog even herbekijken. Pino is zo prima geblosseerd. Nee, geen duurfout. Loopt hem aan. Mist eigenlijk de bal. Alles wat hij doet is aan 100% natuurlijk. Daniel Munoz. En altijd stevig.

Met z'n drieën staan ze klaar in de startblokken. Mateta, Sar en Pino. Voor de doeltrap van Rayo. Rayo dat zuurstof nodig heeft. Een verse ideeën misschien. Veel bedrijvigheid. Zie Pedro Diaz. Nu gaan we het klaarmaken. En ook Nobel Mandy. Centrale middenvelder en centrale verdediger. Bataya. Heeft wel iets met een wit-rood shirt. Gegroeid in de jeugd van River Plate, waar de bliksemschicht op is geïnspireerd natuurlijk. Heel voor Alvaro Garcia, dat is vlot gegeven door Mariano. Camara. Kan ik het verhaal van de shirts van Rayo helemaal afmaken in 1949 op de rand van het faillissement. Ook zij hadden spelers nodig. Speelde toen in wit met zwarte sokken. Atletico wou helpen, maar had iets tegen dat volledige wit, gezien de concurrent daarin speelt, Real Madrid. Ze moesten dus iets roods eraan toevoegen. En toen speelde Alfredo Di Stefano bij River. Daar was iedereen zot van. Vandaar de link. En dat hebben ze tot nog toe altijd behouden. Diaz en Mendy er dus in. Runay Lopez en Oscar Valentin. De twee centrale middenvelders.

betekent dat Cissé is doorgeschoven naar de middenstrook. En Mendy gewoon op dienstpositie. Naar het postvatten. Cissé is ook gewoon een middenvelder van opleiding. Vaak gedeponeerd. Vaker de bal te voelen en misschien ook om de strijd op dat middenveld wat meer te winnen. Want ze krijgen geen grip op Kamada en Wharton. Dat zijn de mannen waarmee ze het lastig hebben. Weer een goede bal van Kamada. Mino, Mitchell. Kijk eens aan. Hopla. Er tussendoor. Sar. En nu, kijken, probeert het zelf. Slinkse poging van Ismail Assar. Vanuit zijn ooghoek zag hij dat Bataya niet helemaal tegen zijn paas stond. Hoeft ook niet. Maar wel dat er een beetje ruimte was tussen doelman en de paal. Het verrassingseffect. Want er zag ook heel veel volk rond Mateta en Pino natuurlijk. Het is een mooi beeld om die drie van Palace te zien staan. Daar krijgt u het. Om maar even aan te geven dat ze niet van plan zijn om Rayo in de match te laten komen. Dat ze gretigheid willen laten zien.

snel genomen. En ze hebben haast, ze moeten haast maken. Maar ze moeten ook blijven voetballen. Diego Perez. Hij is op hetzelfde moment begonnen als Oliver Glazer. Allebei gestart in februari 2024. Allebei met zeer veel succes. Niet vergeten, Palace begin dit seizoen, ook al zijn ze 15e geëindigd. Echt wel mee bovenin gedraaid. Tot bleek dat de kern echt te smal is voor de combinatie met Europees voetbal. De vermoeidheid genadeloos toesloeg, ook in de FA Cup. En zoals Heijn al duidde, draait tegen zesde klasser Macclesfield. Misschien wel het dieptepunt. Gehi verloren, de trainer die flirte met ontslag. Dat was een uitspraak. Over hier onder meer. Hij is toch mogen blijven zitten. Om dit te kunnen doen. Rayo heeft nog een kwart match. Dit is goed van Lechel. Goed komen roven. Oef, afgefloten. Door Mariani. Bij de bal raakte. Dus dat hij ertussen. Ja, het is Mariani die daar even kwam helpen voor Lejeune. Die kon hij inderdaad niet anders om die tegenaanval. Want hij gaf eigenlijk de pas daarvoor.

bal afstand. Komt hij dan wat dieper op die middenstrook voetballen? Probeer toch vaker om de bal te komen halen. Dus wegen op dit moment te licht, die is mijn gevoel. De kracht van Crystal Palace. Duwt Rayo tegen het canvas. Alasson, dat is een goede bal. Dat is gevoetbald. En hier, Garcia, de kans voor Rayo. Achteruit getrokken, maar hij taalde te lang. Hij had in eerste instantie moeten voorzetten. Wou per se naar die achterlijn. Eindelijk is Rayo Vallecano. Wat gevaarlijk kon zijn. Goede bal van Issy Palazzon. En dan die tik. Een tik te veel. Het had ook niet zo al te veel opties natuurlijk. Het gaat om de juiste keuze maken op het juiste moment. Een teken van leven. Niet van Mama Sjasje, maar wel van Rayo Vallecano. Duwfout Lacroix. Ook zo beoordeeld door Mariani. Premier League passeert dat. Palazzon. Hij heeft de kapiteinsband overgenomen van Valentin. Hij probeert zich echt wel weer in dat spel te betrekken. Probeert zich vrij te maken. Probeert ruimte voor zichzelf te creëren. Om de bal te krijgen. Levert het wel op, want Palace trekt zich wat terug in de loopgraaf. Speelt iets compacter. Nieuwe wissels met Inigo Perez. In mijn positie kan ik dat bord niet lezen. De Frutos en Alvaro Garcia eruit. De flanken nu gewisseld. Sergio Camello en Alfonso Espino. Zij mogen erop. Tweede wisselmoment gebruikt door Inigo Perez. Camello in de gaten houden. Het al een hele tijd rond bij Rayo sinds 2022. Hij is zoals ik aangaf best goed in vorm. Scoorde 5 goals in zijn laatste 6 matchen in La Liga. En is een Olympische held, dat weet Jean-Philippe Matete, want Camello scoorde in die Olympische finale tegen Matete en Frankrijk de winning goals in de verlengingen. De 4-3 en de 5-3 voor de Spanjaarden. Heeft dus Olympisch goud, Sergio Camello. Straks misschien geen Conference League goud. Canvo, kijk eens maar wat een vertrouwen. Nou, had als laatste die bal geraakt hoor. Goeie beslissing. Nog even de knie tegen de bal. En zo de ingooi voor Rayo Vallecano. Pino. En Sar, die ja, iets te laks die bal meeneemt. Van Daniel Munoz. Batalla. Met de diepe bal. Goede diepe bal. Goed gezien. Voor Espino. Canvo moet er naartoe. Maar Espino mag de voorzet trappen. Alleen. Net onvoldoende. Overname van Radu. Goede kap. De voorzet. En dan is daar. Net niet Espino. Is er ook de duwfout gefloten. Als ik dat goed zag door Mariani. In de rug van Lacroix. Van Munoz liever. Even de arm van deze Alfonso Pacha Espino. De Uruguayan. Die van zijn laatste minuten bezig is bij Rayo. Zou zeer graag terug gaan voetballen in eigen land. Bij Nationaal zijn ploeg. Een zwaar seizoen gehad.
op privévlak. Het overlijden van zijn vader. Hij heeft naar eigen zeggen zich kunnen optrekken aan de Europese successen. Sar opnieuw niet. Het is niet zijn match. Munoz gaat volgens Mariani te gretig neer. Dus mag Rayo gaan counteren. Palace supporters hier voor me. Meteen de handen op het hoofd. En die mogen er even af. Om te klappen. Voor het misverstand daar voorin. De Spanjaard. Nog eens Pino. Wat een moment dit. Paal, paal. Zie je amper nog. En ook deze kans was groot van Jean-Philippe Mateta. We lopen nog altijd de matchwinnaar natuurlijk. Ook op Sellers Park en in de buurt daarvan. Sowieso ook in de Clifton Arms. Goeie café daar in de buurt. Dan zal het ook wel nagelbijten zijn. En, misschien al licht vieren. Daar geen Cara uit de tapkraan. Diaz. Zoeken tasten naar Issy Palazón. Als de man die ze aan de bal moeten krijgen. En dan wordt hij gehaakt. Voor de 16. Is er geel voor Pino. En is er een vrije trap voor Rayo Vallecano. Ja, tikt zijn linkervoet tegen zijn rechterbeen. In het kruisen. De kruisfout. Jeremy Pino. Mag het nog je eerste zijn. Kijk eens wat het betekent. Dit zijn echt wel de beelden die je wil zien. Dan zal die jongen dat niet beamen, denk ik. Dit is ook wat het betekent voor deze twee ploegen. An opportunity of a lifetime. Ook voor de spelers, maar zeker voor die supporters. Dit nog eens kunnen meemaken. Dan moet je het er allerbeste van maken. Palazón en Lejeune. Achter de bal. Beide heren hebben een uitstekende vrije trap. Een uitstekende trap toekoer. Het lijkt me net iets meer voor de linkervoet van Palazón. Die krult hem op. Maar Henderson moet zelfs niet in actie komen. Net niet richting de maan gelanceerd. Van overdrijven. Nog een kwartier en Jean-Philippe Mateta vertrekt van het veld. Heeft zijn ding gedaan, heeft zijn doelpunt kunnen maken. Had er ook een tweede kunnen maken. Dat zag je daarnet nog. Dan wordt nu afgelost door Jorgen Strand-Larsen. Nog een kwartier nagelbijten. Nog op de bank voor Jean-Philippe. Ja, geweldig beeld ook. De molesteerder der cornervlaggen. Maar in dit soort gelegenheden mag het. Jorgen Strand-Larsen dus. Van een zekere degradatie met Wolverhampton in de winter. Maar misschien wel Europees succes. Het kan verkeren in een carrière van een speler. In een seizoen. Bataya. Komt even indribbelen. Om dan in te spelen bij Lejeune. Palazón. Dat is echt wel de man die het gaat moeten doen voor Rayo Vallecano. Alle ballen op hem. En er op die linkerkant ook wel kwaliteit rondloopt met Espino. En Chavaria. De wissel
Perez, ja, dan is het ook Issy Palasson die naar de kant wordt gehaald. Akomag komt erin. Klein groot talent. Huurling van Villarreal. Die is klaargestoomd voor deze finale, voor dit slotkwartier. Had een bovenbeenblessure. Kon de laatste matchen niet meer aan voetballen toe. Precies. Mitchell weer ertussen en Lacroix die opkuist. De druk die Rayo ontwikkelt is niet hoog genoeg. Ze krijgen de pot niet op het vuur, het water kookt niet naar achterin. We moeten nog iets bijsteken, nog iets bijstoken. Iñigo Perez, nerveus. Er net iets rustiger. Mitchell, ja, moet uitkijken. Hier komt Rayo. Achterlijn gehaald, maar bal niet tot bij een ploegmaat gekregen. Akomar, de nieuwe man, was al aan het wachten. Ratu geraakte er niet. Zavaria, uitkijken. Druk van Sar. Ataya gedwongen om de lange bal te spelen. Maar die heeft een goede paas in de voeten hoor. Vindt vaak de vrije man op het middenveld. Zit erbij Camello. De versnelling. Zavaria. Daar is Rayo. Afvallende bal. Diaz komt niet tot de schot. Bijna Alemão kunnen bedienen. Op de Rayo manier met een flankvoorzet. Ze gaan alles of niks spelen. Palace toch maar best nog wat uitkijken hoor, want het is nog niet binnen. Maar 10, 15 minuten ook niet meer dan kansen toegekomen. Moet een beetje laten betijen. Terwijl op een bepaald moment Rayo echt wel klaar was voor de sloop. Lejeune. Dat is wel van heel ver geprobeerd. Heeft recht van spreken, recht van trappen. Maakte in de groepsfase tegen Drita een wereldgoal. Van op afstand. En Van Gessan gaat ook komen bij Crystal Palace. Na Mateta daarnet is het nu de beurt aan Jeremy Pino. Zag je dat juist niet naar de kant moet. Inderdaad het nummer 10 van Pino. Hij was er heel dichtbij. Die vrije trap. Een van de zotste dingen die ik dit seizoen gezien heb. Nu Evan Gesson. Heeft een aandeel in de Europa League overwinning van Aston Villa. Want ook hij zat deze zomer ergens anders. Maar kwam niet van de grond op Villa Park. Ook niet echt bij Crystal Palace. Ook vooral gewoon invaller. Hij heeft dus matchen gespeeld en gescoord in de Europa League. En ook in de Conference League. Mag die twee prijzen claimen. Als het hier goed afloopt. De voorwaardelijke wijze nog altijd gebruiken. Diaz. Zon zich even bal vast. Verbindingstukken naar de kant gehaald door Perez. Met Palasson, met Unai Lopez en Oscar Valentin. Ook De Frutos en Garcia. Het zijn in principe toch de beste bij Rayo. Dus best opvallende wissels. Rayo dit nu met zijn drieën achterin is gaan voetballen. Mendy, Lejeune en Cis. Nog maar eens een gele kaart. Deze is voor Shadi Riad. Echt wel zijn matchbeelden. Nog
nog maar eens herhalen. Nog maar zijn 15e match voor Crystal Palace. Daar komt die vrije trap. Precies. Klopt hem de verkeerde kant op. En dan afvallende bal van Cameo. Geen corner. Week die bal niet af. Blijkbaar niet. Sergio Cameo. Even aannemen, dan trappen. Net wel, net niet. Adam Wharton ertussen. Net niet, denk ik. Dus prima ingeschat. Tot wanhoop van deze mensen uit Vallecas. Uit Zuid-Madrid. Nee, Palace denkt precies niet meer aan aanvallen. Terwijl ze daar toch best pionnen rondlopen hebben. Mark Laten net heeft gewisseld ook. Die zouden fris moeten zitten. Mandy. Lejeune dan maar. Hij met de lange bal. Munoz heeft dat ondertussen wel begrepen. En Sar. Goeie bal tussendoor. Munoz wou terug naar Sar. Maar die had hem meer in de diepte verwacht. Wharton komt tekort. Kamada moet uitkijken. Dacht heel even aan de noodrem. Maar het is Guessant die met zijn tussenkomst de bal herovert. Alleen duurt dat tekort. Worden de mensen van Crystal Palace gek. Voor hen kan het niet snel genoeg gedaan zijn.

is weer balverlies. Strand Lars. Dat is een kaart voor Mendy. Met er even door de benen gepoord. Door Jorgen Strand Lars. Hopla. En dan ook gehaakt. Ook hij denkt dat je altijd een eerste fout mag maken. Zo werkt het niet. Nobel Mendy. Nog extra ruggensteun uit het supportersvak van Rayo. Om die deceptie te vermijden. Een deceptie die er zit aan te komen. Met nog 5 officiële minuten op de klok. Wharton denkt weer aan diepgang. Nou, Guessant had daar moeten induiken. De doeltrap is voor Batalla. Veel Spaanse tranen al gevloeid hoor. Die Spaanse vloek dan helemaal weg. Na die zege van Chelsea vorig seizoen in die Conference League finale tegen Betis.

0: Ook daar zingen ze de stress van zich af. Redelijk luid allemaal. Het zal nog een lange feestnacht worden hier in Leipzig. Kleine 20 minuten stappen naar het stadcentrum. Alles hopen dat dat allemaal ordentelijk verloopt. Crystal Palace mag blijven ingooien. In hun situatie ideaal natuurlijk. Hij had het toch graag anders gezien. Inigo Perez. De troonopvolger van Andoni Iraola. Die het straks dus wellicht bij Villarreal mag gaan proberen in de Champions League. Hij speelt wel Europees volgend jaar. Rayo niet, ondanks die achtste plaats die vorig jaar goed was. Voor een ticket naar de Conference League. Dat is dit jaar anders, omdat Real Sociedad het tiende eindigde in La Liga, de beker heeft gewonnen van Atletico. De laatste speeldag zijn ze niet meer voorbij Getafe geraakt. Er zal er geen derde Europese campagne komen. Tenzij er hier nog een doelpunt uit de lucht komt vallen. Minuut 88. Vrije trap Pedro Diaz. Veel volk in de box van Henderson. Onder meer Alemão. Die daar aan het duwen, aan het trekken is. Die de bal ook kan raken. Of was het Lejeune? Dat was die laatste. Nu zagen we ook het eindresultaat. Iedereen van Crystal Palace recht nu. Schitterend om te zien. En ze zullen nog even mogen blijven zitten straks. Strand Larsen, bal bijhouden. Moet hij doen. Meegeven met Munoz. En nu. Sar die de bal komt vragen. Kan kaatsen met Ward. Het is Strand Larsen die overneemt. Maar die hem niet voorbij Lejeune krijgt. Alemão. Oeh, Lacroix. Dat was risicovol. Lacroix, dat is makkelijk neergaan. Dan krijgt Arthur toch de fout mee. Tweede kan voor. Ik dacht aan een defensieve zwalbe. Kijk. Alemão doet weinig verkeerd. Laatste minuut. Dean Henderson jaagt nog eens een bal naar voren. Ward, topmatch gespeeld. Hij lag ook aan de basis van dat doelpunt. Zijn schot viel in de voeten van Mateta. Niet naar het WK. Door al die weelden bij de Three Lions van Thomas Tuchel. De inworp met Daniel Munoz. Zoeken naar Strand Larsen, maar daar geraakt die bal helemaal niet. Wharton moet hem laten passeren. Kamada altijd weer in steun. Sar, Wharton. En dan kijken. Tussendoor voetballen. Adam Wharton nog een corner afdwingend. Nee, de doeltrap. Dus iedereen snel weer in positie. U zag heel even Glenn Nieberg met het bord. 5 minuten. Zo lang duurt de levenslijn nog. Van Rayo Vallecano. Zo lang moet die van Palace nog wachten. Om helemaal uit te barsten. Espino over de grond. Camello overname. Durft niet meteen te trappen. En dan Mitchell die er moest tussen zitten. Want Raju had zijn schot al gewapend. Mitchell blijft doorduwen. Kijk eens, dat levert op. Guessant. Hoeveel energie heeft Tyrick Mitchell? Kan helemaal op het doel afgaan. En dan is hij leeggelopen. Plots kwam er het besef dat hij een spurt van 80, 90 meter aan het trekken was. Dan moest hij plots zoeken naar wat zuurstof. Viel het helemaal stil. Tyrick Mitchell, inspanning van de avond. Tot twee keer toe. Zeer lucide en juist verdedigd ook. Gessan die komt helpen. De niet aflatende linker wingback van Crystal Palace. Goeie tussenkomst ook hoor, van Mendy. Corner kort genomen. Martin. Well, Kamala omver wordt gelopen. En er geel is ook voor Espino. Hij heeft wel wat kaarten uitgedeeld hoor, Mariani. Of 9. Ook deze Uruguayan in het boekje. Ook bij die spelers, bij die dode momenten, is er dat besef dat het nog moeilijk wordt. Dat de tijd niet hun beste vriend is. Brennan Johnson, die daar langs de lijn ook staat. Sarr bijna gevonden nog. En Strand Larsen. Hij net niet, wel hier met de tackle komend. Goed geroofd. En Kameyo. Tegen de grond getrokken door Jorgen Strand-Larsen. Pittige duels tussen twee spitsen. Iedereen moet een kop ervoor smijten. Iedereen moet mee in de loopgraven. Bataya. Ja, moet naar achteren van Mariani. En is kwaad. Loopt een hele match te vloeken. Ook een figuur hoor. Strand Larsen. Dat was vreemd. Trapte hem gewoon richting de cornervlag. De eigen cornervlag. Dus inworp voor Rayo. Met Espino. Lacroix. Makkelijk. Diaz van op afstand. Toch maar eens proberen. Henderson heeft zijn doel behekst. Ze krijgen er geen bal tussen. Tussen die palen. Eentje in totaal, denk ik. Een schot van ver. Henderson heeft geen mirakels moeten doen zoals in de FA Cup. Toen er ook wel wat meeval bij kwam kijken. Had eigenlijk rood moeten hebben in die finale.
1: Danny Heijster en Trinco Kane hebben zich op de Open Amerikaanse kampioenschappen geplaatst voor de halve finale in het dubbelspel. Voor het Lauderdale versloegen ze het duo de Oostenrijkse combinatie Jindrak Schlager met 3-2. U hoort het aan de muziek, we gaan op naar het nieuws van 4 uur. 4 uur is ook de start van de 89e Tour de France met de proloog in Luxemburg over 7 kilometer tot 8.
0: Diepsteek, Strand Larsen met de borst even vasthouden. En dan... Geen fout van Mendy, dat is goed gefloten door Mariani. Te gretig neergaan van Jorgen Strand Larsen. Precies. Alemão, draaien, trappen. Oh, plots had hij daar de ruimte. Had nog de krant kunnen lezen, niemand van Palace in de buurt. Maar hij vergaloppeert zichzelf omdat hij haast moest maken. Kijk, Martin kwam er niet bij. Canvo was ook halfslachtig. Alemão, draaien, trappen. Dan raakt onzuiver. Laatste kans van Rayo. De toegevoegde tijd is weggetikt. Inigo Perez beseft het. En Jean-Philippe Mateta is aan zijn feestje begonnen. Dat mag Crystal Palace doen. Dat mogen die 15.000, 16.000 meegereisde supporters ook doen. Want het is Crystal Palace... dat de Conference League 2025-2026 heeft gewonnen. Derde Engelse ploeg die het flikt. Derde Londense ploeg na West Ham en Chelsea vorig jaar. Nu ook de Eagles uit Zuid-Londen. Tranen daar van vreugde bij Glasner en de zijne. Veel mensen die vertrekken na dit moment, na dit seizoen. En uiteraard moet er ook aandacht zijn voor de verliezers van Rayo. Die hebben geprobeerd om iets bij elkaar te voetballen, maar dat was ja, een brug te ver, net te moeilijk om echt Henderson in de problemen te brengen. Dat is niet gelukt in deze finale. Ze hebben wel een schitterend parcours gereden. We hebben veel mensen een geweldige trip kunnen laten beleven. Niet alleen vandaag, maar in al die andere uitmatchen in de Conference League. Naar alle uithoeken van Europa. Want ook dat is de Conference League. Je komt wel eens op plaatsen, maar je anders niet geraakt. En dat kan ook opleveren. Kijk naar Crystal Palace. FA Cup gewonnen. Een minder seizoen gespeeld. 15e uiteindelijk geworden. Omdat alle aandacht echt wel naar deze finale ging. Naar het Europese parcours. Langs Shakhtar in de halve finale. Fiorentina ook. Larnaca. Die moesten allemaal voor de bel gaan. Ook Zrinjski Mostar. Want Palace moest een tussenronde spelen. Oliver Glasner neemt dus afscheid in schoonheid van toch zijn Crystal Palace. In zijn 121ste match voor de club pakt hij zijn derde prijs na de FA Cup en het Community Shield. De knuffel met Dean Henderson. Die zijn coach ook bedankt natuurlijk voor al dat werk die hij geleverd heeft. Tranen bij Bataya. Die getroost wordt door zijn landgenoot, door Walter Benitez. Want dat is ook natuurlijk wat bij een finale hoort. Je hebt verliezers. En je hebt dus ook winnaars. Ismail Assar vandaag niet van betekenis kunnen zijn. En ook Issy Palasson beseft dat dit wel de kans was op glorie.

0: even terug naar Gilles en gasten. En naar wat reclame, dan komen we snel terug voor de prijsuitreiking. Tot zo.
1: Dankjewel Jelle en tot zometeen voor deze beker die dus richting Londen gaat. Het jaar van Crystal Palace, dames en heren. Op 17 mei de FA Cup tegen City. Op 10 augustus de Community Shield tegen Liverpool. En nu op 27 mei de Conference League tegen Vallecano. 375 dagen. 3 prijzen, Gert. Dat is een boerenjaar, hè?
2: Dat is sterk. In eerste instantie wel een trainer natuurlijk, ja. Van Glazer, die dat voor elkaar heeft gebracht. Vandaag stonden ook 8 in de basis... van bij die FA Cup, ja. Nog. Dus dat is toch ook wel...
1: Enige
2: hedendaagse voetbal, nog wel redelijk uitzonderlijk. 2 beste, GI en Eze, zijn ze ja. Kwijtgeraakt uiteraard. Maar voor de rest toch nog 8 dezelfde. Dus dat zijn allemaal jongens die dat allemaal hebben meegemaakt. Dus dat is knap van die gasten. Ja.
1: Verdiend vanavond?
2: Vind ik wel. Op de 4e kwartier hebben ze het verschil gemaakt.
1: Oké, we gaan een korte pauze nemen. Dan zijn we terug met analyses en uiteraard de bekeruitreiking daar in Leipzig. Tot zo.
3: Betano, officiële sponsor van de UEFA Conference League.
4: Samen één team, op en naast het veld. Lidl, officiële partner van de UEFA Conference League.
5: Kom uit, naar achter, ik zeg wel hoog.
6: Check dit.
7: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Luiers en billendoekjes, nu extra voordelig, zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. En alleen vandaag, Dreamy Robot stofzuiger voor maar €299. Ga dus snel naar Bol.
8: Niet kunnen studeren, niet kunnen concentreren.
9: Waarom is focussen altijd zo moeilijk tijdens blokken?
10: Alle studenten met examens, laat me jullie even helpen.
11: Albert Heijn heeft dus een nieuwe tool, Brainbooster.
12: Brainbooster.ah.be.
13: Je uploadt je examenrooster en je krijgt een gepersonaliseerd eetschema.
14: Houd rekening met welke vakken dat je hebt, welke voedingsstoffen dat je nodig hebt.
15: Superveel fancy, coole gerechtjes.
16: Crazy. Upload jouw examenrooster op brainbooster.ah.be en krijg een hypergepersonaliseerd eetrooster.
17: Succes, mannetjes.
18: Maar, kan het zijn dat mijn zakgeld deze week nog niet gestort is?
19: Sorry, ik wijs dat uw saldo ontoereikend is.
0: Hey, your car can't be processed.
9: Ja, verzekeringsbewijs. Uw pincode is onjuist.
5: No stress. Gated. KBC beweegt met je mee.
6: Een 100% elektrische Toyota, dat is echt. Relax. Zeker als je van avontuur houdt. Als je zelf relaxed wil zijn, maar ook als je van hobby naar hobby leeft. Of altijd onderweg bent. Relax. Bovendien zijn onze 100% elektrische Toyota's zo betrouwbaar dat je er tot 10 jaar Toyota Relax garantie op kan krijgen. Ontdek nu al onze nieuwe 100% elektrische modellen. Relax. Kies vol vertrouwen voor elektrisch. Toyota.
15: Bij Belisol bieden we kwaliteit in elke stap van het proces. Wij ontzorgen u, van advies tot oplevering. Voor een resultaat dat klopt tot in het kleinste detail. Dat is de Belisol-beleving. En het verschil? Dat voelt u een leven lang. Ontdek het in onze showrooms of op belisol.be. Belisol. Altijd zeker.

0: Aldi. Altijd vers, altijd slim. Check het nu zelf met onze vers promo van deze week. Het is niet het gejuich van het publiek dat je een pro maakt. Het is een stille keuze. Die stem in jou die zegt, geef alles, keer op keer. Want het is meer dan een set of een wedstrijd. Het is jouw leven. Speel als een pro, rust als een pro, lach, eet, geniet als een pro. En wees trots om te weten dat jij voor ze zorgt als een pro.
1: Voer jouw huisdier als een pro. Purina Pro Plan.
2: En het is op dat moment dat Marie zich afvraagt of haar verhuis helemaal geregeld is. Maar natuurlijk heeft Angie haar contract gewoon al aangepast. En wie is nu de strafste Twerkosaurus? Ja, Marie, het voelt goed om gerust te zijn met Angie.
3: Hey schat, het is mama, hè? We hopen dat alles oké is daar in Tokio. We missen u heel hard.
4: Mama, dit is exact wat ik nodig had. Merci, mama.
5: Lu, een deel van ons.
6: Niks zo zalig als het avondeten. Met HelloFresh maakt geen doordeweekse avond hetzelfde. Nu met nog meer recepten dan ooit. Dat moet je proeven. Hello. En hello, gloednieuwe pan. Tijdelijk een gratis green pan bij je vijfde box.
7: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven.
8: En alles start met een goede opwarming.
7: En goed materiaal, hè, Julie?
9: Mm-hmm. Maar ik moet me kunnen concentreren op mijn vakken, niet op de match.
7: Ook online helpen onze experts je de beste oplossing te scoren.
10: En als het tijd is voor vervanging?
7: Dan staan wij klaar met een gouden wissel. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre, voor het leven.
11: I'm Ice-T, the original Ice-T. And this right here is the other original Ice-T, Lipton Ice-T, with OGs. This is my man Jerome. You know what me and Jerome hate the most? People that don't stick to the original. Like this guy right here. Hey, little fake ass bitch.
12: Give it to him, Ice.
11: Delicious.
0: Unibet, sport en casino.
13: Hallo?
14: We hebben zo'n heel fijne buren. Als ik thuis niet meer op mijn gemak kan zijn. Gewoon een beetje beu.
13: Pas budget.
14: 500.000.
13: Dat is te weinig.
14: Ja.
13: Dat is te weinig. Open bewoning.
15: Garage, 4 slaapkamers.
13: Ja. In kapellen. Opraschaar.
16: Dit soort huizen vallen binnen ons budget. Oh, Sophie, wordt moeilijk.
5: Blind gekocht. Elke maandag op Play.
17: Arsenal weet wat het te doen staat voor de Engelse hat-trick in de Europese competities. Want Palace heeft gedaan wat Aston Villa heeft gedaan in de Europa League. Gewonnen, zoals Gert daarnet zei, verdiend. Jullie zijn het ermee eens, Hein en Imke?
18: Ja, na de rust, de eerste 20 minuten, oké, dat doelpunt valt, maar ook daarna echt nog wel grote kansen gehad. Dus ik denk inderdaad met recht en reden. Ik vind het erg, zeker als ik zo die emoties nu achteraf zie bij die supporters van Rayo, vind ik het toch stiekem een klein beetje erg dat opnieuw het geld, het budget en wat dan ook...
17: Het haalt.
18: Het haalt of zo.
17: Ja, maar dat is een voetbalromanticus in jou.
19: En anders ging die emoties bij Palace zien, dat is even erg, hè, ondanks geld.
18: Dat
19: is
18: dat ook wel. Ja, die hebben al prijzen.
20: Niet veel, ja, maar ook nog niet zo heel veel, en zeker niet in Europa nog.
17: Ik denk dat Augusto Balata, de keeper van Vallecano blij is dat hij Hein van Azenbroek niet als coach heeft.
20: Bataille. Ja, ik vind het een fout van de doelman. Hè. Voor mij is het geen moeilijk schot. Het is wel hard, maar het is een streep. Dus er zit geen plotseling een bal die verandert van richting. Maar hij weet van tevoren al wat hij gaat doen. Zijn handen staan al gewoon zo. Om hem eigenlijk weg te duwen.
17: Ja.
20: Heeft geen enkele intentie om hem vast te houden.
17: Onze vriend Wharton mocht wel heel ver komen ook met de bal.
20: Ja,
17: het probleem zit eigenlijk daar.
20: Dat is een feit. Nu, ja, het is niet alleen maar de schuld van iemand. Hè. Er zijn altijd wel andere verantwoordelijkheden. Het was ook niet makkelijk. Hè, want Mateta moest heel snel reageren. Kreeg hem op de binnenkant van zijn scheenbeen. Maar oké, je moet gewoon rustig blijven. Dit was zelfs spectaculairder dan wat hij deed op de goal.
17: Je moet al geen ambras mee hebben, denk ik.
20: Maar je ziet dat hij het weet. Hij weet dat dit op zijn konto komt. Hè.
19: Leek wel op Ruud van Nistelrooy, de keeper. Ja.
18: Oké, bedankt voor de bijdrage.
17: Dat was het startschot, van een echte Palace-periode met een aantal heel goede kansen. Dat had eigenlijk 2-0 moeten staan, misschien zelfs iets meer.
18: Ja, het is een geweldige vrije trap. Hè. 2 keer een paal. Ik heb het nog niet vaak gezien. Ik weet niet of jullie het al hebben gezien. Maar geweldig dat hij ook in die tweede paal niet naar binnen draait. Terug naar buiten en dan nog eens op de paal. Uiteindelijk geen doelpunt. Was dat ook wel buitenspel geweest zijn. Want hier zie je al beneden in het scherm dat er al iemand vertrekt. Wanneer die bal ook vertrekt.
19: Hoe zou dat buitenspel geweest zijn? Als die bal is ingevlogen?
20: Nee. Op het moment dat hij trapt...
18: Als hij trapt, scoort. Dan, opnieuw bedankt voor je bijdrage, Karel. En dan hebben we deze bal nog. Een reuze kans. Mateta hier...
17: Moest 2-0
18: zijn. Dit wel goed gepakt.
1: Hier moet hij beter doen.
21: En op aangeven van Jeremy Pino weer. Ja, hij was toch de gangmaker in dat goede kwartier.
18: En dan de derde kans. Nogmaals, in de eerste 20 minuten van die tweede helft was het star. Scherpe hoek, moeilijk, optimistisch, maar bovengoed met heel veel kracht erachter. Maar is wel uiteindelijk gewoon in het zijnet. Maar dat was echt zo het moment van Crystal Palace.
17: Ja. In Leipzig staat Seferin, de voorzitter van de UEFA, op het podium te blinken naast de minstens even blinkende beker. Het is tijd voor de uitreiking. Jelle, het woord is weer aan jou.
22: Dankjewel, Gilles. Waar er een erehaag is gevormd door de winnaars. Voor Rayo Vallecano. Dat hun medaille zo meteen mag gaan ophalen. Ten eerste de scheidsrechters natuurlijk. Die moeten ook bedankt worden uiteraard. Goede match gefloten. Door het team van Maurizio Mariani. Het zijn drukke dagen voor Alexander Seferin. Net de Europa League nog maar uitgereikt in Istanbul. Vandaag in Leipzig. Zaterdag in Budapest. En dan is dit altijd geweldig. Met zijn assistent daar. In zijn rug om die medailles. Dat is echt een geoliede machine. Daar moeten we eens analyses van maken. Ook de scheidsrechters zijn ondertussen toch met velen. Zij verdienen natuurlijk ook hun moment in de spotlights. Al wordt er door de regisseur weggekut richting Inigo Perez. Die als eerste het podium opgaat. Die toch een knuffel over heeft voor zijn voorzitter daar. De man met het lange zwarte haar, Raúl Martín Presa. Die nu vooral zijn spelers moet troosten natuurlijk. Dit komt wel aan natuurlijk. Bij Rayo Vallecano, ze hebben zich kranig geweerd. Ze hebben gestreden als gekken. Maar uiteindelijk zijn ze amper toch te weinig gevaarlijk kunnen zijn. Ze hebben zeker hun momenten gehad. Maar het was vandaag onvoldoende om deze finale te doen kantelen. Om die richting hun kant te krijgen. Zij hun medailles ophalen. Medailles die ze ongetwijfeld ook wel mogen koesteren. Na een heel mooi parcours dat ze hebben gereden. Want toch in die halve finale misschien wel de grote favoriet Strasbourg eruit geknikkerd. Een aantal zeer fraaie prestaties. Zeker in het eigen Vallecas laten optekenen. Een ploeg om te onthouden. De ploeg die we toch gaan volgen. Omwille van hun supporters ook. Die vandaag weer nu net na het laatste fluitsignaal een spandoek hebben ontrold. Met in mijn beste Spaans. No conoci mayor Vitoria. Que contigo en una derrota. Dat betekent zoveel als ik heb geen grotere overwinning gekend dan met jou in een nederlaag. Dat is heel poëtisch. Maar heel veelzeggend. Een diep gevoel van loyaliteit, van liefde ook tussen spelers en supporters. Maar kijk, Oliver Glasner met de buikschuiver. Dat heeft hij verdiend. Want hij de architect van het prijzenpakkende Crystal Palace. 3 stuks. En een knuffel van zijn voorzitter, van Steve Parish. Zo sluit je traject bij Crystal Palace af. Met veel gedoe in de winter. Maar in de zomer met een prijs. Oliver Glasner na de Europa League in 2022. Toen was het nog spannender in penalties. Vandaag is het verdiend. Adam Wharton als allereerste. Iedereen echt een dikke knuffel. Ook Will Hughes, geen rol van betekenis gespeeld. En als Justin Devaney, Pino, hij wel gespeeld natuurlijk. Dat hebben die palen gevoeld. Die staan nog na te trillen. Brandon Johnson, Strand Larsen. En je kan blijven kijken naar Alexander Seferin en zijn medailles. Schouderklopje voor Daniel Munoz, Chris Richards. Had een kwartier in de benen volgens de coach. Maar heeft dat uiteindelijk niet moeten brengen. Hij kan, en dat is misschien maar goed ook, in alle rust nu uitkijken naar het WK in eigen land. Onder Mauricio Pochettino en de USA. Benieuwd wat zij daar kunnen laten zien. Jean-Philippe Mateta heeft een selfiecam in zijn handen geduwd gekregen. En dat gaan ongetwijfeld geweldige beelden worden. Sowieso op de socials van Palace zal kunnen zien. Nathaniel Klein, Tyrick Mitchell. Goeie match weer gespeeld. De topschutter, Ismail Assar. En Maxence Lacroix. Met als allerlaatste de captain natuurlijk, Dean Henderson. Iedereen maakt zich op voor zijn moment. De allereerste keer dat hij die trofee, of een trofee, de hoogte in mag gaan steken. De vorige twee waren voor Margie. En deze is voor Dean Henderson. En Crystal Palace, de winnaars van de Conference League 2025-2026. Gouden snippers hier in Leipzig. Gouden snippers voor Palace. Dat een feestje mag bouwen. Dat zijn seizoen in absolute schoonheid heeft kunnen neerleggen. Door deze finale te winnen. Allemaal hebben ze een bijdrage gehad. En hij zeker natuurlijk. Jean-Philippe Mateta. Nog maar eens herhalen. Zijn verhaal, zijn knie. Een transfer naar Milan. Door de neus geboord. Omdat ze daar op de medische testen hadden ontdekt. Dat hij daar met een chronische ontsteking op zit. Niet willen laten opereren. Want was net opgeroepen voor Frankrijk. Wou absoluut mee naar dat WK. En een paar weken terug, of een week terug zoiets, kwam dan dat verlossende nieuws van Didier Deschamps. Die Jean-Philippe Mateta meeneemt naar de States, naar Canada, naar Mexico. Waar ze ook naartoe gaan. Nu gaan ze naar hun supporters. Want die verdienen het ook. Geweldig veel sfeer gemaakt hier in Leipzig. Zeker die van Rayo ook. Die zitten er nog trouwens. Dat ziet u in de achtergrond. Die blijven ook dit mee pikken. Het zijn hoogdagen voor de Ivan Crystal Palace. Dit moeten ze koesteren. Dit seizoen, dit jaar. Dat gaan ze waarschijnlijk nooit meer meemaken. Maar goed, volgend jaar wel richting de Europa League. Want dat hebben ze door het winnen van deze prijs natuurlijk ook te pakken. En dat is misschien in waarde nog net iets belangrijker. Qua prijzengeld heeft Crystal Palace aan dit toernooi om en bij de 20 miljoen verdiend. Daar hebben ze ook natuurlijk een aantal spelers voor moeten kopen. Een beetje moeten versterken in de breedte. Dus je komt al snel naar een nuloperatie. In Europa League zijn de vetpotten net iets groter. Het zijn geen Champions League bedragen. Maar toch net iets meer. Dus zo zetten ze ook stappen natuurlijk. Brandon Johnson na de Europa League. Nu ook dit exemplaar. Net iets minder zwaar dan die Europa League. 11 kilo. En ook Will Hughes neemt zijn moment. Ze gaan allemaal hun moment nemen. Het zijn hele mooie beelden. Om het hierbij neer te leggen. Dit seizoen 2025-2026. Wat mij betreft. Ik dank iedereen in Viel voor iedereen die dit heeft mogelijk gemaakt. En natuurlijk ook Gilles en zijn gasten voor zoveel mooie omkaderingen. En zoveel mooie momenten daar in de studio.

0: deelnemers, waarvan 12 Nederlanders. Inmiddels zijn wij aangekomen bij de laatste 16, waarvan nog 5 Nederlanders over zijn. En we gaan ook Belgen in actie zien. We zien hier hoe Kim Huibrechts matchdarts van Chris Dobie overleeft. En het was een knotsgekke partij, maar het was Kim Huibrechts die uiteindelijk won. En hem zien we vandaag dus terug. En ook Damon Hetta, niet de man in beeld, maar hij komt later vanmiddag in actie tegen Michael van Gerwen. En het publiek maakt zich klaar voor deze middag. En dan gaan wij kijken naar de volgende potjes.
1: Ja, we gaan beginnen deze middag met een wedstrijd tussen twee Nederlanders tegen elkaar. De nummer 1 geplaatst, Gian van Veen tegen de man in vorm, Kevin Doets. Daar zien we Ryan Searle tegen Kim Huibrechts. Kim Huibrechts die 2 weken op rij van Chris Dobie won. Daarna Steven Bunting, de man in vorm, won de Premier League. En nu probeert hij zijn titel te verdedigen vandaag in Riza. Gaat het opnemen tegen ook een man in vorm, Rob Cross. Ryan Joyce tegen de volgende Nederlander, Jermaine Wattimena. Daarna zien we Michael van Gerwen, die met een beetje geluk gisteren van Manas Rasmomon, die gaat het opnemen tegen Damon Hetta. Daarna Ricardo Pietrzko. Kan hij ook nog winnen van Ross Smit? We gaan het zien deze middag. Daarna James Wade

0: Außerdem begrüßen wir unseren ersten Referee dieses Finaltags auf der Bühne. Hier ist German Eye Candy, Franz Engerer.
1: We gaan de middag beginnen met een Nederlands onderrondje. Guillaume van Veen, hij neemt het op tegen Kevin Doets. En Doets, die won gisteren met 6-5 van Luke Woodhouse. Kwam 5-2 voor, liet Woodhouse terugkomen naar 5-5. Maar een slechte laatste leg van Woodhouse en dus kon Doets het afmaken. Van Veen won van Connor Scott. En in het interview na die wedstrijd hadden ze het over deze ontmoeting. En toen omschreef Van Veen Kevin Doets als de nummer 1. Of ja, een top 1, top 2 speler, Nederlandse speler op dit moment. Hoe zie jij dat, Marco?
2: Nou ja, ik denk dat Kevin Doets zeker in vorm is. Dat hebben we natuurlijk gezien wat hij doet op de vloertoernooi. Hij heeft natuurlijk zijn eerste titel pas geleden binnengehaald. En twee weken geleden ook een prachtige finale plek in Graz in Oostenrijk op de Eurotour. Ja, Van Veen is zelf nog gewoon nog op de wereldranglijst de nummer 1 van Nederland. Maar ik snap best dat je... Ja, als je Gia van Veen, die je

0: iets mindere periode zit. Als je dan kijkt naar de mannen als zoals Wessel Nijman en Kevin Doets. Ja, dan snap ik wel wat hij zegt. Alleen, ja, je moet het ook niet... Ik zou het ook niet te veel laten merken aan de tegenstander. Want Doets die denkt zo, dat is lekker. Dat, want die heeft dat ook meegekregen natuurlijk.
1: Ja, natuurlijk. Ja, maar je zit natuurlijk dan te denken aan Wessel Nijman en Kevin Doets. Maar het is wel... Ja, Doets maakt indruk.
0: Nee, ja, 100%. Speelde fantastisch. Vooral zijn eerste wedstrijd. Dit toernooi was heel goed. Hij slachtte Tom Bissell met 6-0. Met een gemiddelde van ruim 102. Gisteren... Tegen Luke Woodhouse was het niet zo spannend. Luke Woodhouse kwam terug tot 5-5. Uiteindelijk was het gewoon Kevin Doets die wedstrijd met 6-5 won. Het was een gemiddelde van onder de 90. Ja, zulke wedstrijdjes zitten er ook tussen. Maar je ziet wel gewoon aan alles. Hij raakte niet in paniek. En dat was het goede ding natuurlijk. Hij weet gewoon, er komt vanzelf een goede lek aan. Ja, en die kwam dan ook in de allerlaatste. En dat is knap.
1: En dan is dit de eerste van deze wedstrijd. Voor Kevin Doets zet zichzelf op 44 weg. Nadat Van Veen niet op een finish kwam door een bouncer. De tweede pijl is raak. En dus houdt Doets zijn eigen lek. En in het interview na die wedstrijd... werd het ook al aangegeven gisteren. Het is de eerste wedstrijd die deze twee mannen tegen elkaar spelen op een podium. Ze hebben wel 6 keer eerder tegen elkaar gespeeld. Maar dat was de helft van die 6 wedstrijden was op de Development Tour. Allemaal 2022 en daarvoor. En daarna Eurotour qualifiers. En 1 keer tijdens een vloertoernooi. De laatste ontmoeting is toch weer ruim 2 jaar geleden.
0: Ja, dus eigenlijk zegt het niet heel veel. Want het zijn natuurlijk... inmiddels is er in 2 jaar veel gebeurd. Met zowel Gio van Veen in de laatste 2 jaar... en zeker het laatste jaar met Kevin Doets.
1: Die 4-2 voorsprong in onderlinge stand voor Doets... zegt dan eigenlijk niet zo heel veel.
0: Nee, eigenlijk niet, nee. Nou, laten we hopen dat het een... mooie wedstrijd kan worden dat deze twee jonge Nederlanders dat aan iedereen kunnen bieden. Kijk, het goede nieuws is voor ons Nederlanders natuurlijk dat er sowieso 1 door is naar de kwartfinale vanavond. Ja, het is altijd ook jammer dat er een kans hebben voor het toernooi. Dat is natuurlijk ook uitgaat.
1: Ja, ik denk dat als je dit deelnemersveld ziet, dan zou je beide heren wel kunnen noteren als mogelijke kanshebbers. Alleen ja, die treffen elkaar dan al bij de laatste 16.
0: Het geluk en ongeluk van de loting noemen we dat. Ja, wat gaat Doets doen? Die eerste pijl die zit mooi in de trip, alleen hij zakt. Dus ja, wat doen? Toch bij die 20 blijven? Nee, kies ervoor om naar de 18 te gaan. Dat is een beste oplossing. Obelix natuurlijk ook weer in de house om de zaal weer op te jutten. En dit doet Van Veen goed. Maakt er maar tweede arts 1-1 van.
1: Er stond toch aardig wat druk op dankzij die laatste beurt van Kevin Doets. Ook Van Veen laat zien dat hij er klaar voor is. Onze wedstrijd gisteren dus van Connor Scott. En ging vooral finishend prima. En niet zelf weten, ja, ik ben er nog niet helemaal. Natuurlijk zijn fysieke ongemakken gehad. En de vraag werd ook gesteld van ben je weer 100% terug? Nou, dat kon hij nog niet helemaal beantwoorden, maar het komt er weer aan.
0: Ja, dat denk ik ook wel. Ik denk dat nu de Premier League is afgelopen, het is afgesloten. Dat is natuurlijk zijn 16 hectische weken geweest. Met alles wat erbij komt kijken. En nu kan hij zich gewoon weer volledig focussen op de Eurotours en op de vloertoernooien. En zich klaarmaken voor de World Matchplay, wat natuurlijk wat er over een week of 6 aankomt.
1: Ik denk dat we het daar nog wel vaker over gaan hebben deze middag.
0: Dat denk ik ook wel met bepaalde spelers, ja.
2: 59.
0: Van Veen krijgt hier de kans om Doets te gaan breken. Doets nog op een hoge finish. Als Van Veen hier een triple kan gooien. Ja, dat lukt. Maar hij heeft de tops over. Dan staat er nog een lastige opdracht te wachten voor Kevin Doets.
1: ...148 gaat niet uit. En dan kan Van Veen... ...de eerste... ...break van deze wedstrijd gaan plaatsen. Moet via dubbel 10. En gaat via dubbel 10. Dat is een goed begin voor de hoogst geplaatste speler van dit toernooi. Het begin in deze wedstrijd is in ieder geval goed. Beide heren zitten rond de 100 gemiddeld. Ook al zijn we pas net op weg.
0: Ja, wat je zei, Van Veen is natuurlijk de nummer 1 geplaatst. Omdat Luuk Litter en Luuk Humphries afgezegd hadden voor dit toernooi. Het was ook wel lekker dat Gian van Veen gisteren gewoon zijn wedstrijdje won. Want de 3 voorgaande Eurotours was hij ook als nummer 1 geplaatst. Maar ging hij er wel elke keer in zijn eerst gespeelde ronde uit. Een verloor van O'Connor, van Joe Cullen en van Maras Rasma. En gisteren won hij in een goede wedstrijd van Connors Cut. Won met 6-3. Vooral finishend was het uitstekend in orde. Je ziet het hier in beeld. Over het toernooi was hij 67%. Zo'n 2/3 ging er gewoon in. Gisteren begon die wedstrijd met een mooie 141 finish. Gooide nog een 130 finish tussendoor. Dat is grote klasse van Veen. Met een gemiddelde van bijna 97 zette die Connors Cut op vrij eenvoudig aan de kant.
1: Ik wou zeggen dat hier een kans zou liggen voor Doets na een mindere beurt van Veen. Maar Doets volgt het voorbeeld.
0: Tops voor Gio van Veen.
2: 119.
0: Wat een mooie geweest. Maar deze wedstrijd moet Van Veen nog even wachten op een 100+. Doet Stan misschien hij wel 100+. Nee. Ook nog even wachten.
1: De middagsessie begint in ieder geval leuk zo. Van Veen moet nou wel dubbel 10 gooien. Dat doet hij. Pakt een 3-1 voorsprong. En verzilvert zo de break die hij zet in de vorige leg.
2: 180.
0: Ja, als je kijkt naar het seizoen van Gian van Veen op de Eurotour, haalde natuurlijk de finale in Polen. Daar gooide hij onder andere nog een 9 dat. Hè. Toen het volgende toernooi in Göttingen. Daar won hij nog 1 wedstrijdje. Van Ratajski toen verloor hij van een onketende Wessel Nijman. Dat was Eurotour 2. En gisteren was pas weer zijn eerste wedstrijd wat hij pas daarna weer won. Dus hij kon ook wel even een succesje gebruiken. Op de Eurotour-ranking. Kijk, Van Veen gaat sowieso het EK wel halen. Zeker door die finale plek. Staat gewoon in de veilige middenmoot. Nu weer goed prijzengeld gepakt. Dus ja, hem gaan we sowieso terugzien natuurlijk aan het eind van het jaar op het EK. Doets had ook veel goede resultaten. Doets staat zelfs 9e op die ranking. Dus ja, we gaan er maar vanuit. Doets gaat het ook wel vrij gemakkelijk halen.
1: Dat lijkt mij ook wel.
2: Oké,
1: raakt Doets zijn dubbel, maakt er 3-2 van.
2: 84.
1: Ja, we hadden het zo straks al even over de World Matchplay. Die World Matchplay race blijft ja, in deze periode bij de Eurotours natuurlijk interessant. Dat niet iedereen even zeker is van zijn deelname. Ja, voor deze twee mannen gaat dat verhaal eigenlijk niet op. Gian van Veen staat natuurlijk 3e op de wereldranglijst. En op de geschoonde Pro Tour Order of Merit staat Kevin Doets keurig 2e.
0: Ja, die kunnen allebei een hotelletje in Blackpool vast wel gaan boeken. En voor Doets is dat extra speciaal. Terwijl dat Van Veen hier de eerste 180er gooit. Ja, Doets gaat natuurlijk zijn debuut maken daar.
2: 162.
0: Ook niet slecht van Kevin Doets. 3 keer triple 18.
2: 81.
0: Beide mannen net onder de 100 gemiddeld. Het is een indrukwekkende wedstrijd zo in het begin. Dubbel 10 voor Kevin Doets.
2: 120.
1: Het lukt zo net niet om te breken. En dan is dit belangrijk voor Van Veen.
2: Nou,
1: die dubbel zit er al in voordat hij zin heeft uitgesproken. 4-2.
0: Ja, telt ook gewoon. Ja, wat ik zei, voor Doets is natuurlijk extra speciaal. Gaat zijn debuut maken. Ja, een paar weken geleden stond Doets nog redelijk onderaan in die top 16 van de Pro Tour. Want de World Matchplay wordt geplaatst door de top 16 van de Order of Merit. En daarna de beste 16 spelers van de vloer. Van het afgelopen jaar, de vloer en de Eurotour-toernooi. Ja, door die fantastische resultaten van de laatste weken is Kevin Doets in één keer van plekje 13 naar plekje 2 gegaan. Dus Doets is wel zeker. Dat half juli, 19 juli, gaat dat feest beginnen, de World Matchplay. Daarvoor natuurlijk nog heel veel andere toernooien.
1: Doets vindt twee triples, maar Van Veen kan als eerste naar de finish werken. Heeft de triple 20 nodig.
2: 65.
1: Dus blijft het initiatief bij Doets.
0: Nou, Van Veen gaat dit wel heel goed wegzetten. Hij laat tops over. En nu komt er ineens heel veel druk op die 111 van Doets. Die moet echt uit. Hij heeft een triple nodig. Maar vindt de triple niet. En Van Veen krijgt een volle hand om er 5-2 van te maken. En als je de gemiddeldes naast elkaar legt, dan is het nagenoeg gelijk. Maar Van Veen is zo goed op het finishen in deze wedstrijd. Hij laat gewoon geen enkele kans liggen.
1: Zo staat het 5-2 voor Gian van Veen. En mag hij nu zelf beginnen aan deze achtste leg. En dan is dit hoe je hem begint. De tweede maximale score voor Van Veen. De derde van deze wedstrijd.
2: 57.
1: Iets volgt met een beurt zonder triples.
0: Het is indrukwekkend wat Van Veen laat zien. Gemiddelde van ruim 102. 50% op de dubbels. En nu in leg 8 naar 9 darts onder de 100. En dan lijkt het een gespeelde wedstrijd. Kevin Doets een paar kansjes. Maar Van Veen toch echt wel de overmacht in deze wedstrijd hoor. Voor een 11-darter.
1: En zo makkelijk is het. Met een 11-darter is het Gian van Veen die zich als eerste plaatst voor de avondsessie. We zien hem vanavond terug in de wedstrijd. Tegen de winnaar van de volgende wedstrijd tussen Ryan Searle en Kim Huibrechts.

0: Mama, blijf maar staan.
1: Hey, Onno hier, van ASR. Ik loop je er even snel doorheen. Met Vitality maakt ASR bewegen, zoals wandelen, makkelijker en leuker. Krijg je inzicht in je gezondheid en beloningen voor gezonde keuzes. Check asr.nl/aan de wandel hoe je mee kan doen.
2: ASR doet het.
3: I am Usain Bolt and I like to do things fast. And now fast just got better.
4: Beter tegen nare geurtjes met een heerlijke geursensatie. Nieuw Robijn Quick Wash. Speciaal voor korte wasjes. Nu ook in Optimum White en puur en zacht.
5: Bij FrontPro weten we, honden blijven honden. Bescherm je hond tegen vlooien en teken voor maar liefst 1 maand met FrontPro. De lekkere koutablet waar honden gek op zijn. Zo hoef jij je geen zorgen meer te maken, want FrontPro staat voor bescherming.
6: Joy, bye.

0: Joy Buy. Voor 11 uur 's ochtends besteld, voor 11 uur 's avonds in huis. Joybuy.nl. Shop slim, score groot.
1: Al 300 jaar laten we Nederland dromen.
2: Zoek je deze misschien?
3: Ja, al een tijdje.
1: Staatsloterij. De Loterij van Nederland. Sinds 1726.
4: Jouw trendy sandalen voor de Scapino-prijs. Neem die stap. Scapino. Nu bij Scapino tot 30% korting op heel veel zomerschoenen. Neem die stap. Scapino.
5: Maak je niet druk, want Weekamp heeft nu zonnige zomerdeals. Met korting tot 40% op zomerfashion, tot 60% op beauty, tot 30% op tuinmeubelen en nog veel meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.

Airport Tour.

0: Gian van Veen gaat het dus opnemen tegen een van deze twee heren. Ofwel Ryan Searle, die gisteren eigenlijk net zo sterk stond te finishen als dat Van Veen gisteren deed. 6 uit 9 op zijn dubbels en hij wist met 6-3 te winnen van Charlie Manby. En hij neemt het op tegen, we hebben het al vaker gezegd, een herboren Kim Huibrechts. En een herboren Kim Huibrechts komt terug op een toernooi waar hij goede herinneringen aan heeft. Hadden iets beter kunnen zijn, maar Huibrechts stond al twee keer eerder in de finale van de International Darts Open. Dan moeten we wel een tijdje terug, 2016 en 2017. Marco, wat hij tot nu toe laat zien, of de laatste weken laat zien, zit een nog diepere run vandaag erin. Game on.
1: Ja, dat denk ik wel. Huibrechts speelt goed. Het vertrouwen spuit bijna uit zijn oren. Hij haalt goede overwinningen. Wint 2 Eurotours op rij van Chris Doby. In een beslissende leg. Ja, dat is gewoon goed. En als je Kim Huibrechts aan het begin van het jaar had verteld, halverwege het Eurotour van Riza sta je in het groen voor de World Matchplay. Had hij gedacht, dat kan niet. Maar het is echt zo. Want op dit moment staat hij op plekje nummer 15 daar. Ja, daar is Huibrechts natuurlijk alles voor aan het doen en in het bewerkstelligen om het proberen te halen. Ja, als hij dat zou halen, dat zou echt bijna de stunt van het jaar zijn. In gevaar voor je tourkaart aan het begin van het jaar. En dan in de zomer de World Matchplay spelen. Hij staat in het groen. Ja, een potje winnen zou natuurlijk enorm helpen hier.
0: Het zou wel het verhaal zijn inderdaad wat je zegt. Aan het begin van het jaar had je het erover van oké, welke Belgen moeten echt hun best gaan doen dit jaar. Huibrechts was daar één van. Ja, die heeft die opdracht behoorlijk begrepen. Maar wat je zegt, Huibrechts staat nu 15e. Alleen de nummers 13, 14, 16 en 18 zitten ook nog in dit toernooi.
1: Ja, het wordt nog interessant. Dit is natuurlijk niet het laatste toernooi wat meetelt voor de World Matchplay. Volgende week hebben we nog Kegel, we hebben nog een paar vloertoernooien. Het wordt nog interessant.
0: Komt Huibrechts misschien goed weg. Staat niet op een finish. Maar ook Searle raakt geen triple en komt niet op een finish.
1: 85. Fijne laatste hier voor Huibrechts. Kan Searle de druk wat opvoeren met misschien een 140. Even navragen worden zeggen. Hij dacht zelf dat het 80 was. Kijk eens. Man wordt steeds populairder hè, bij de Eurotour.
0: En dan is dit één pijl op tops. 54. Die wordt gemist. Zo makkelijk kan het lijken bij Ryan Searle. Pakt een 1-0 voorsprong. Het is nog niet het begin waar Huibrechts op gehoopt had.
1: 170. Perfect begin voor Ryan Searle. In leg 2. Score van 174.
0: 32. Nou, dan is dit wat er achteraan komt niet al te best. Die stond volgens mij ook niet op die bingo kaart. 100. Maar ja, Huibrechts gisteren 6-5 tegen Chris Doby. 104,66 gemiddeld. 6 uit 9 op de dubbels. En ja. Doby kreeg nog kansen.
1: Ja, het was een geweldige partij van beide mannen. Doby was scorend ook heel goed. Gooide 8 keer 180 in die wedstrijd. Ja, miste te veel dubbels en daarna nog 2 matchstarts gemist.
0: Het was een mindere periode van Huibrechts, waardoor het uiteindelijk 5-5 werd. En dit laatste leg mocht Doby beginnen.
1: Voor 2-0. Via 10 en tops. Zo makkelijk gaat het inderdaad voor Ryan Searle.
0: We want the looks. Ja, ja, dan moet je een toernooi opzoeken buiten Duitsland.
1: Ja, voor Humphries maakt het niet zoveel uit waar hij speelt. Maar ja, volgende week in Kiel heb ik alvast slecht nieuws voor de mensen. Humphries staat nog wel op de lijst, maar het is natuurlijk de reisdag zal na de finale van de Premier League gebeuren. Ik weet niet of dat Luc Humphries eventueel bij winst of verlies zin heeft om naar Kiel af te reizen. We hopen nu natuurlijk wel. Want ja, ik had het er gisteren met collega Jacques Nieuwlaat over. Ja, het is toch jammer dat je Eurotours. Heel veel mensen zijn echt fan van de Eurotour. Ik zelf ook. Ik vind het bijna leuker dan sommige major toernooien. Omdat het gewoon snel achter elkaar gaat. Je ziet veel verschillende spelers. Maar de allerbeste zijn er niet.
0: Nee, want het is elke. We hebben het erover gehad van tevoren. Wie wint vandaag? Maar het is eigenlijk elke zondag weer bij de Eurotour. Ja, dat kan eigenlijk iedereen wel zijn. En dat maakt die Eurotours leuk. Terwijl we de tweede maximale score van deze wedstrijd zien. Maak er maar drie van.
1: Ja, Huibras volgt, maar komt waarschijnlijk te laat. Het is zijn eigen lek. En Sul mag alweer naar dubbel 12. Ja, die worden er nog gemist. Twee paar op de dubbel. Maar ja, Huibrechts. Je hebt op bijna het gevoel dat deze uit moet. En hij gaat niet uit.
0: 98. Vindt nog wel een triple met die laatste. Maar het is alweer de tweede break. En een 3-0 voorsprong voor Ryan Searle.
1: Nou, wat je zei, hè, voor de Eurotour kijk ik begrijp best. Je hebt natuurlijk aankomende donderdag halve finales van de Premier League. Kijk ik dat die vier er eens niet zijn. Ja, dat snap ik op zich al. Maar ja, het is natuurlijk wel jammer dat Gary Anderson vaak afzegt. Espinel hebben we al een tijd niet gezien. Ja, laten we hopen dat aan het einde van het seizoen, als na de World Matchplay, zeg maar, als de zomerbreak over is, dat we dan als we eind augustus weer doorgaan met de Eurotour, dat ze dan in ieder geval er allemaal weer bij zijn. 82. Ik snap ook met een Premier League seizoen dat je ze niet allemaal kan gooien. Want ja, dan is er helemaal geen vrije tijd meer. Huibrechts, waar komt dit ineens allemaal vandaan?
0: Hij moest iets doen. 3-0 achter, twee breaks achter, maar Huibrechts staat op 141 met een negentje naast zijn naam. De triple is raak. De triple 19 wordt niet gevonden en dus geen poging op dubbel 12. En zo kan het nou nog gekker gaan maken, want die staat op 156.
1: Ja, die had extra zeer gedaan. Mooie reactie van Searle ook. Nee, dat er, of dat je hem nou zelf gooit of tegen je gegooid wordt. Het blijft altijd wel speciaal. Huibrechts vecht zichzelf wel knap terug in deze wedstrijd, hoor. Met een elfdarter. Breekt terug.
0: Hij oogt in ieder geval strijdlustig. Huibrechts gaat niet opgeven. Voilà. Dit keer Searle die begint met een maximale score. Dat is zijn tweede van de wedstrijd. We blijven deze leg bij drie perfecte pijlen voor Ryan Searle. Kan Huibrechts dan naar een finish toe werken? 95. Dat kan. Wat doet Ryan Searle?
1: Ah, Searle vindt twee triples. Oké, nog steeds een lastige finish, maar is er onderdoor. Big fish voor Kim Huibrechts. 134. Hij zet het uitstekend weg. Searle krijgt wel een kleine kans. Triple al gevonden. 62 over. Oeh. Had hier een triple 12 of een gewone 12 moeten gooien. Maar hij valt in de triple 9. Dus finish weg.
0: Heel even overleg, maar het is inderdaad 35.
1: Ja, het mooiste was, Ryan Searle zei 35. Hij was de enige op het hele podium die wist dat het uiteindelijk 35 over was. Frans Engelen was het even kwijt. Ja, maakt niet uit. Huibrechts moet dit gewoon uitgooien natuurlijk.
0: Huibrechts moest dit gewoon uitgooien, maar nu staat Searle op dubbel 12. En die breekt direct weer terug. Pakt een 4-1 voorsprong. En dit was de kans voor Huibrechts om weer in de wedstrijd te komen. Want Searle is ondertussen alweer weg.
1: Ja, zo is flink los aan het gaan. De gemiddelde gaat richting de 104. Huibrechts door die 1-11 dat er is dat gemiddelde ook nog vrij hoog natuurlijk. Maar nou, zo eerlijk moeten we ook zijn. Searle is echt by far de betere van de twee. Searle zijn eerste pijl. Het gaat zo makkelijk. Zoveel beurten met twee trippels. Het zegt ook wel wat over het scorende gedeelte van Ryan Searle. Hij heeft meer beurten met twee en drie trippels dan beurten met één trippel.
0: Ja, dan ben je lekker bezig.
1: Hier zo, hop, en eerst even in.
0: Het ziet er zo makkelijk uit.
1: Dan is dat een makkelijk spelletje, hoor.
0: En hij heeft zometeen alle tijd voor 90, want Huibrechts kan met 3.42 niet op een finish komen. En met deze score al helemaal niet. Dus zet Searle het weg op tops. Dan lijkt het zo 5-1 te gaan worden voor de Engelsman. Hij heeft de tijd.
1: Ja, een beetje jammer voor het gemiddelde van Ryan Searle. Die drie missers.
0: Nog één erbij. Je laat dubbel 4 over.
2: 140. Running ball 20.
1: Nou, het is waarschijnlijk, net als een paar weken geleden, weer een beurt te laat voor Kim Huibrechts. Ja, Searle laat nu aan iemand in het publiek zien. Eigenlijk had natuurlijk dit al lang klaar moeten zijn, deze leg. Huibrechts had helemaal niet meer 180 mogen gooien. Ja, je ziet het hier. Oké, leg 5. Dat was natuurlijk misschien wel de killer. Die ene pijl op dubbel 18 en die twee pijlen op dubbel 9. Kijk, leg 1, één pijltje op een dubbel, die kan je missen. En voor leg 5, dan kom je 3-2. Dan wordt het toch een ander potje. Kijk eens, wat prachtig gemiddelde, hè, Searle. 99.99.
0: Het ziet er zo makkelijk uit als Ryan Searle staat te gooien. En die eerste pijl. Maar Huibrechts, nummertje 5 voor de Belg.
2: 16.
0: Het is een moeilijke opgave, maar het is natuurlijk niet onmogelijk.
2: 16.
1: Nee, we hebben al wat mooie comebacks gezien dit toernooi. Bijvoorbeeld met Cameron Menzies en George Rock. Hier is gewoon niks tegen te doen, joh.
0: En dat is nummer 8 van de wedstrijd. De derde voor Ryan Searle. Eerst Huibrechts. 142, maar die gaat niet uit. En dus Searle vanaf 38. En dan is dit voor de wedstrijd. En naar dubbel 12.
2: 14.
1: Eerste match daar ernaast voor Ryan Searle. Eigenlijk de tweede. Huibrechts. Om erin te blijven moet nu via de 13. Ja, en dan staat die boer lastig voor. Net als twee weken geleden. Over die andere pijl heen. Oh, hij heeft nu veel meer ruimte. Maar hij valt niet.
0: En dan is dat voor de wedstrijd. En ja, Searle was duidelijk de betere in deze partij. Wint de wedstrijd met 6-1. En hij is dus degene die vanavond gaat spelen tegen Guillaume van Veen.

0: Mama, blijf maar staan.
1: Hey, Onno hier, van ASR. Ik loop je er even snel doorheen. Met Vitality maakt ASR bewegen, zoals wandelen, makkelijker en leuker. Krijg je inzicht in je gezondheid en beloningen voor gezonde keuzes. Check asr.nl/aandewandel hoe je mee kan doen.
2: ASR doet het.
3: Kia K4. Alles behalve alledaags.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Bij FrontPro weten we, honden blijven honden. Bescherm je hond tegen vlooien en teken voor maar liefst 1 maand met FrontPro. De lekkere koutablet waar honden gek op zijn. Zo hoef jij je geen zorgen meer te maken, want FrontPro staat voor bescherming.
6: Al 300 jaar laten we Nederland dromen.
7: Zoek je deze misschien?
8: Ja, al een tijdje.
6: Staatsloterij, de loterij van Nederland, sinds 1726.
9: Zeg eens eerlijk, zit jouw BH eigenlijk nog wel echt goed?
10: Hi.
9: Ja, zo hoort een BH te zitten. Wow. Ontdek wat de juiste maat voor jou kan doen. Nu de tweede BH, 50% korting. Livera, schaamteloos jezelf.
11: Exterio tuinmeubelen. Nu mid-season sale. Tot 70% korting op een selectie van tuinmeubelen. Exterio tuinmeubelen. Hoe buiten, hoe beter.

jouw trendy sandalen voor een Scapino-prijs. Neem die stap. Scapino. Nu bij Scapino tot 30% korting op heel veel zomerschoenen. Neem die stap. Scapino.

0: Ja, we zijn deze middag een uur eerder begonnen. En dat heeft niet alleen te maken met de walk-on van Steven Bunting. Maar een ander van zich spreken wel weer alle tijd voor. En volgens mij was Rob Cross er op een gegeven moment wel klaar mee.
1: Ja, een beetje hetzelfde als Christoph Ratajski gisteren, waar Steven Bunting van won. Het was echt een fantastisch beeld. Bunting stond heel het publiek te choreograferen. En Ratajski stond er echt met zijn handen in zijn zakken van een oude vriend. Ik vind het wel mooi geweest. Ja, Bunting denkt er anders over. Hij bedankt het publiek uitvoerig. Van ja, dankzij jullie en let's go Bunting Mental. En het hele riedeltje werd weer toegepast. Maar, zo eerlijk moeten we ook zijn. Bunting speelde wel een hele goede wedstrijd gisteren. Voor de gemiddelde van 102,5. Won van de Ratajski. En hij zei, ja, Riza is een speciale plek. En dat zeg je natuurlijk alleen maar omdat je daar vorig jaar de titel hebt opgehaald. Maar hij zei ook, vorig jaar toen ik de titel won in Riza, die donderdag daarvoor won ik een Premier League avond. Afgelopen donderdagavond won Steven Bunting ook een Premier League avond. En werd daarmee alsnog vijfde in het eindklassement. Dus ik denk dat Steven Bunting best wel met veel vertrouwen hier naar Riza is afgereisd.
0: Dit zijn wel heel veel gelijkenissen met vorig jaar.
1: Vond hij zelf ook trouwens, maar tot nu toe houdt hij zich aan zijn woord. En laat hij het zien.
0: Ja, en dan heb je daar als tegenstander vanaf de reservelijst Rob Cross. Want ja, dat is waar Rob Cross op die moment in zijn carrière is. Maar jij noemde hem ook een van de mannen in vorm.
1: Ja, de laatste tijd vind ik Cross wel weer goed spelen. Heeft ja, best wel wat tegenslagen en speelde niet zo goed. Moest gewoon voor dit toernooi een qualifier spelen. Ja, uiteindelijk na een paar afzeggingen, waar we het al eerder over gehad hebben, mocht Rob Cross toch opkomen dagen. Ja, speelt tot nu toe een goed toernooi. Won van Dirk van Duivenbode in een hele goede wedstrijd met 6-5. En gisteren, nu met een gemiddelde van bijna 100, van de nummer 13 geplaatst Mike de Dekker. Ja, Rob Cross. Een paar maanden geleden dachten we, oh, Rob Cross is in de problemen. Maar ja, dat horen we wel vaker van Rob Cross. En in één keer is hij daar weer. En let op mijn woorden, Rob Cross gaat zich gewoon plaatsen voor de World Matchplay. En dan staat hij in een rijtje. Dan wil je hem als top 16 speler, wil je niet Rob Cross hebben.
0: Nee, want dat is het inderdaad. We hebben het al gehad over die World Matchplay race. Tijdens die partij van Kim Huibrechts, die 15e stond, of staat nog steeds. Op die Pro Tour order gemerkt. Maar ja, op plek 18 staat daar Rob Cross. En die heeft dat ook net gezien. We zullen zien dat Cross in ieder geval de tijd heeft. Want Bunting boven de 200 moet nu naar een finish toe werken.
2: 60. Robert Cross, 32.
0: Nu is dit voor een 1-0 voorsprong voor Rob Cross.
2: Rob Cross. Second leg is Steven to go first. One up.
0: Ook de eerste maximale score voor Steven Bunting.
2: 100.
0: We waren net in de vorige partij dichtbij om deze man weer een deel van zijn bingo-kaart te laten invullen. Maar ook Bunting geeft nog niet het antwoord om dat boxje weg te kruisen. Ook Rob Cross staat op het scorebord met een maximale score. Brengt de stand in deze categorie weer gelijk.
1: Ja, voor Cross zijn het wel spannende tijden. Hij is natuurlijk op jacht om die World Matchplay te halen. Volgende week hebben we weer een Eurotour-toernooi. De Baltic Sea Darts Open in Kiel. Moest hij ook qualifier voor spelen. Verloor hij de laatste ronde van Alan Souter. Maar hij is wel de eerste reserve natuurlijk. Dus ja, ga er maar vanuit dat Rob Cross gewoon opgeroepen wordt. Die kans is aanwezig. Dat gaan we van de week allemaal zien. Maar dat zou natuurlijk voor Cross een enorme bonus zijn. Want ja, als hij daar 1-2 rondjes kan winnen, dan is de matchplay gewoon veilig. Maar hij is wel afhankelijk nu van, gaat er iemand afzeggen, ja of nee?
0: Ja, je hebt zo straks Luke Humphries genoemd.
1: Ah, die staat nu nog op de lijst. Ja, er zijn er nog wel meer. Mark Espinol staat ook nog op de lijst. Heeft ook al een tijd geen Eurotours gegooid. Ja, het hangt er natuurlijk ook een beetje vanaf wie de donderdag de Premier League gaat winnen. Ik stel dat Gerben Price de Premier League wint. Dan denk je, nou, zou ik naar Kiel gaan of zou ik gewoon een weekend met mijn familie wat gaan doen? Ik denk het laatste.
2: 56.
1: Bunting wist hier zijn eerste pijl op een dubbel. En dan kan Kroos er 2-0 van maken.
0: En die krijgt 2 pijlen op tops. En het staat 2-0 voor Rob Cross. Het is de 23ste keer dat deze beide heren tegenover elkaar staan. 1 keer eindigde dit in een gelijkspel. 15 keer won Rob Cross. Ik vind vooral het verloop interessant. Want op een gegeven moment was er een run van 9 opeenvolgende onderlinge partijen die Rob Cross won. Dat stopte vorig jaar tijdens de Nordic Darts Masters toen de twee mannen tegen elkaar speelden in de finale. Toen won Bunting. En ook de twee voortoernooien, of wedstrijden tijdens voortoernooien daarna, waren voor Bunting. Dus het is nu na 9 keer Rob Cross, 3 keer Steven Bunting.
1: Er is wel aan alles te zien. Ook na die 180 van de net van Rob Cross, dat Rob Cross daar heel snel verandering in wil brengen. En Bunting, zo eerlijk moeten we ook zijn, heeft het nog niet echt gevonden in de eerste 2,5 leg.
0: Vindt nog wel een triple met die laatste. Kan nog wel belangrijk zijn. Kan Bunting wel onder de 100 komen?
2: 130.
0: Op die manier zeker. Dus Cross 108 om zijn eigen leg te houden en 3-0 voor te komen. Tot zover de kans die Rob Cross had.
1: Ja, je zag Bunting net wel naar zijn manager toe van ja, de pijlen vallen vaak onder de triple.
2: 76.
1: Het is nog niet de middag van Frans Engeren. Hij is vanmorgen 10 kilometer.

0: Hunting al niet helemaal lekker richting die triples, maar... 16. Als je dit soort foutjes gaat maken, dan wordt het wel heel lastig.
1: Ja, je zag hem net naar de zijkant al. Ja, mijn pijlen vallen er vaak onder. Ik weet ook niet wat het is. Hij is duidelijk niet tevreden met waar zijn pijlen in het bord terechtkomen. Ja, Gros heeft de maling aan. Die staat 3-0 voor. Kijk, weer twee pijlen daaronder. Het hoofdschudden gaat vrolijk verder. 57. En dat zijn in een leg die Bunting eigenlijk wel moet gaan winnen. In het begin met twee beurten zonder triple. 57. Hij heeft daar geluk dat Cross hetzelfde doet.
0: De negende pijl van Bunting in deze leg is een triple. En wat je net zei, ja, hij had al gelukt dat Cross ook geen triples wist te vinden. Hij vindt er nu ook maar één. Nou, het publiek er nog maar eens achter gaat staan.
1: Zijn eerste beurt met twee triples in deze wedstrijd. En dat zegt eigenlijk wel genoeg als dat pas in leg 4 komt van Steven Bunting.
2: 134, Steven Ik wel 148. 140.
1: Ja, dit is goed gedaan door Bunting. 240 is op rij. Ja, die moeilijke triple 19 zit er alvast in voor Rob Cross. En dan mag Cross naar dubbel 18. Voor 4-0 en zijn tweede finish van boven de 100.
2: 117. Steven Ekman 8.
0: En dan moet Bunting er 3-1 van maken. En die moet naar dubbel 1. Maar dat is geen probleem voor Bunting. Ontsnapt eerst als Cross de dubbel 18 mist. En blijft daarna gelukkig wel kalm op dubbel 1.
2: 58.
0: Nou, we zien het. Score het gemiddelde van 87.
1: Ja, daar ga je het niet meer winnen. En zeker niet tegen Rob Cross.
2: 140.
1: Dan is het verval wel heel erg groot, hè, bij Steven Bunting. Gisteren 102 gemiddeld. Donderdag in de Premier League ook fantastisch. Toen hoorde die gemiddeldes van 106, 98 en 102. Ja, dan ben je toch wel de verdiende winnaar van die avond. En dat was hij ook zeker. Ja, dan zal ik dit even niet aankomen. Dat denkt Steven Bunting zelf ook niet. En Cross is lekker door aan het beuk, hoor.
0: Hij gooit gewoon drie beurten achter elkaar, twee triples.
2: 58.
0: En Bunting ja, is het weer kwijt. Dus Cross voor een 4-1 voorsprong. En die mag alweer naar dubbel 14. En die heeft geen zin in dubbel 7. En hij vergroot gelijk, want Bunting is nog niet over de helft van deze leg. Pakt even zijn rust.
2: 140.
1: Ja, het komt waarschijnlijk allemaal veel te laat voor Steven Bunting.
0: Ja, het komt te laat. Het is 4-1 voor Cross. En in de wetenschap dat je in die World Matchplay race zit... ja, dan is het eigenlijk best wel lekker als je dan Steven Bunting in deze vorm treft.
1: Ja, en dan ook nu met 4-1 voor staat waarschijnlijk die wedstrijd gewinnen. En dan ook in de wetenschap dat je daarna tegen de winnaar van Ryan Joyce en Jermaine wat die meenemen moet. Kijk, met alle respect...

0: voor Ryan George en Jermaine Wadimena. Allebei fantastische spelers. Maar dat had natuurlijk een stuk erger gekund qua loting. Dus Cross zal ook denken van ja. Want officieel had Gerwin Price natuurlijk misschien wel op de plek van Ryan George moeten staan. Ja, die zei af. Dus Christian Kist kwam in het toernooi.
1: Soms heb je dat geluk even nodig. Terwijl we de vierde maximale score van deze wedstrijd zagen.
2: 96.
0: Ja, geluk telt niet helemaal in de dart. Hè. Je moet het nog steeds zelf doen. Maar het helpt wel.
2: 140.
1: Dit is dan wel een goede leg van Bunting.
0: Helemaal rechts aan de hockey. Het puntje van de schoen. Zo ver mogelijk naar rechts. Ik hoop dat Cross zijn stappenteller aan heeft. Want er komen flink wat extra stappen bij natuurlijk. Omdat je om Steven Bunting heen moet lopen. Cross wil de 20 blijven. Dit is een belangrijke laatste. Er staat er toch nog wat druk op die 80 van Steven Bunting. Oeh, en Bunting mist weer het grote getal. Te snel gegooid.
1: Ja, en dan is dit voor een 5-1 voorsprong. Maar de triple wordt niet gevonden.
2: Heeft
1: Bunting voor nu nog geluk, maar dan moet Tops erin. Het is 4-2. Bunting communiceert maar weer met de zijkant dat het nog steeds niet loopt zoals hij wil.
0: Ja, dat is op zich niet gek, hè. Ze hebben 85,5 gemiddeld gehoord. Dat zijn niet de cijfers die bij Steven Bunting passen de laatste weken. Nou, het is wel de realiteit. Hier zo weer een pijl in de heen getrokken. Weer eronder.
2: 14.
0: Gisteren, de laatste weken, ging het allemaal zo makkelijk. Nu is het heel hard werken.
1: En als je iets wil, dan moet je ook wat gaan doen in de legs van Vos. Als hij dan weer met een score van 40 begint, dan wordt het wel heel lastig.
2: 99.
1: Dan is dit uitstekend wat Cross staat te doen.
2: 56.
0: Ja, Bunting komt er niet aan de pas. Gooit veel te weinig trippels. Alle tijd hier voor Cross om op één leg te komen van de overwinning. Laat dubbel 18 over.
1: Kan Bunting dan überhaupt op een finish gaan komen?
0: Terug naar de 20. Nee, zelfs dat lukt niet. Cross, inmiddels een gemiddelde van boven de 100.
1: En hij maakt er 5-2 van.
2: Apex Stevens, Bopers.
1: Ja, nou moet er al heel veel geks gaan gebeuren. Wil Rob Cross dit nog uit handen gaan geven?
2: 100.
1: Als Cross deze wedstrijd wint, dan springt hij in die World Matchplay Race. Ja. voorlopig over Cameron Menzies heen. Die dus nu 16e staat op die ranglijst. Alleen die zien wij later vanmiddag nog in actie komen. Waardoor het later vandaag dus weer kan verschuiven.
0: Ja, ik denk dat het voor Cross al een enorme bonus is als hij deze wedstrijd kan winnen. Nog in de hoop dat er volgende week nog eentje afzegt. Daar een goede run. Dan is het bijna zeker. Maar we weten uit ervaring, als Cross ergens zijn zin opzet, dan lukt het over het algemeen wel. En dit is ook weer oerdegelijk hoor, wat Rob Cross laat zien in deze wedstrijd.
2: 133,
1: maar eerst Bunting om er nog 3-5 van te maken. Ja, je moet wel.
2: 18.
0: Ja, het is ook een beetje gebrek aan concentratie. Je moet eigenlijk gewoon van tevoren weten waar je tegenstander op staat. Dan hoef je niet tussendoor naar het schrijfbord te kijken. Dan is dit voor de wedstrijd. Cross, die pijl, die staat perfect. Dan een bullseye. Het is Rob Cross met een fantastische overwinning op Steven Bunting. En zijn tweede Tom Plus finish van de wedstrijd is hij door naar de avondsessie. De World Matchplay komt steeds dichterbij voor Rob Cross. En we gaan een nieuwe winnaar zien. Want Steven Bunting zegt eruit.

0: Mama, blijf maar staan.
1: Hey, Onno hier, van ASR. Ik loop je er even snel doorheen. Met Vitality maakt ASR bewegen, zoals wandelen, makkelijker en leuker. Krijg je inzicht in je gezondheid en beloningen voor gezonde keuzes. Check asr.nl/aan de wandel hoe je mee kan doen.
2: ASR doet het.
3: Nieuw, de Kia K4. Alles, behalve alledaags. Ook als sportswagen.
4: Kia, movement that inspires.
5: Bij FrontPro weten we, honden blijven honden. Bescherm je hond tegen vlooien en teken voor maar liefst 1 maand met FrontPro. De lekkere koutablet waar honden gek op zijn. Zo hoef jij je geen zorgen meer te maken, want FrontPro staat voor bescherming.
6: Al 300 jaar laten we Nederland dromen.
7: Zoek je deze misschien?
8: Ja, al een tijdje.
6: Staatsloterij, de loterij van Nederland, sinds 1726.

0: jouw trendy sandalen voor een Scapino-prijs. Neem die stap. Scapino. Nu bij Scapino tot 30% korting op heel veel zomerschoenen. Neem die stap. Scapino.
1: Maak je niet druk, want Weekamp heeft nu zonnige zomerdeals. Met korting tot 40% op zomerfashion, tot 60% op beauty, tot 30% op tuinmeubelen en nog veel meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind

0: begrüßen unseren nächsten Referee auf der Bühne. Hier ist Charlie Costafine.
1: Het is tijd voor de volgende wedstrijd van Ryan Joyce tegen een Nederlander in dit weekend. Want hij speelde vrijdag eerst tegen Jeffrey Sparridans. Die wedstrijd won hij met 6-2. En daarna, ja, Marco heeft het net al even benoemd, nam hij het niet op tegen Gerwin Price, maar tegen Christian Kist. En nu is de volgende tegenstander wederom een Nederlander. En dat is Jermaine Wattimena. Ja, en die speelde gisteren een wedstrijd die hij won met 6-5. En op zijn dubbels 6 uit 31. Die laatste leg was knotsgek.
2: Ja, dat is het betere dinsdagavond, Jeffrey. Nee, de laatste leg was inderdaad krankzinnig. Beide spelers hadden het al opgegeven. Toen kregen ze nog een kans. Toen werd er gemist. Toen hadden ze het weer opgegeven. En uiteindelijk was het Wattimena die wedstrijd won.
3: Ja.
2: Toch lekker. Want hij kwam als seed dit toernooi binnen. Dus ja, je rankinggeld telt pas als je een wedstrijd wint. Ja, dan mag je ook wel eens wedstrijdjes zo winnen natuurlijk. Voor ons Nederlanders alleen maar goed. Maar dat het spannend was, dat was een ding wat het zeker was. Ryan Joyce, die had het een stuk minder spannend. Want die won toch twee keer heel gemakkelijk van Jeffrey Sparridans en Christian Kist. 97. Voor Kist was het natuurlijk ook moeilijk, hè. Die hoorde net voor aanvang voordat het toernooi. Toen had Gerwin Price afgezegd. Terwijl dat... wat gaat Joyce hier allemaal doen zo in het begin van deze wedstrijd? Die denkt van, het bevalt me wel tegen twee Nederlanders gooien. Ik begin gewoon met twee keer 180.
3: 121. Ryan, you require 141.
1: En dus voor een ieder met een bingo kaart. Leg hem nog maar even terug op tafel. In dit geval lukt de eerste triple niet. De rest van de beurt gaat... ik wou zeggen prima, maar Joyce laat 34 staan.
2: Hij moet nog steeds wachten op zijn eerste 9 dat er PDPDC. Hij gooit er nog nooit, hè. Dit is gewoon netjes gesplit en gewoon naar dubbel 16 toe. Zo, dat is alvast de eerste lekker 11 darts. En wat ik zei over Gerwin Price, die zei net voor aanvang van het toernooi, zei die af. Ja, dat mag dan nog, dan kan er nog een reserve komen. Dus ja, Christian Kist is vrijdagmorgen gebeld van heb je zin om naar Riza te komen. Hij heeft een paar vrienden opgetrommeld, die zijn naar Riza gereden. En dacht daarna, goh ja, het is natuurlijk ook niet de ultieme voorbereiding. Oké, je hebt nog steeds wel die dagvoorbereiding daar natuurlijk. Maar je hoofd staat er, je had waarschijnlijk toch andere plannen of andere dingen. Maar ja, logisch dat Kist natuurlijk daar naartoe gegaan is.
3: 134.
2: Helaas kwam het er niet uit gisteren. Dan was het Joyce die doorging.
1: En we hadden het net over de loting van Cross. Dat die kansen zag. Geldt misschien ook wel gewoon voor deze twee mannen.
2: Ja, zeker waar. Ik denk dat beide spelers het wel aangenaam vinden om tegen elkaar te gooien. Al heeft Wattimena wel een stuk beter record dan Joyce. Als je kijkt naar onderlinge resultaten. Van de laatste 6 keer dat ze tegen elkaar speelden, won Wattimena een 5.
1: Het is nu Wattimena op 170.
3: 130.
1: Doet dit wel goed, maar moet nu wachten. Want Joyce op 72 om direct ook te breken. Eén pijl op dubbel 16. En dat is bijzonder vaak voldoende voor Ryan Joyce.
2: Ja, het is misschien wel de beste dubbel 16 gooier van allemaal.
3: 96.
2: In ieder geval 2-2 nu.
1: En we zijn twee legs onderweg, maar ik zie een gemiddelde van 121. Of inmiddels 113.
3: 114.
2: Ja, dat is best lekker hoor.
1: Dit gaat erg goed bij Ryan Joyce.
3: 81.
2: Dat gaat waarschijnlijk nog wel zakken. Wattimena moet gewoon rustig blijven. Wattimena staat gewoon goed mee te scoren.
3: 100.
2: Nou, tegen een paar zulke leks doe je natuurlijk weinig tegen. Kijk, dit is goed van wat hij mee naar. Gewoon trippels erin blijven rammen. Hoe gooit hij ook zijn eerste maximale score deze middag.
1: Chris vindt wederom een triple met die laatste.
3: 94.
1: Mag het dan ook gaan proberen vanaf 161. En ook wat hij mee nou maakt, geen fouten op dubbel 16. De heren laten een goed begin van deze wedstrijd zien. Het is te hopen dat ze dit soort cijfers lekker kunnen doortrekken.
2: Nou, laten we het hopen. We worden, tot nu toe is het er niks mis mee hoor, deze middag. We hebben al een gemiddelde van Gian van Veen van 103,5 gezien. Al twee gemiddeldes van 99. Alleen Steven Bunting stelde een beetje teleur.
3: 81.
2: En je ziet het hieronder in beeld. Vanavond om 6 uur. Een uurtje eerder, want we zijn deze middag natuurlijk ook een uurtje eerder begonnen. Natuurlijk het vervolg van deze Eurotour. Kwartfinales, halve finale en finale. Wie gaat uiteindelijk de International Darts Open winnen in Riza? Nog veel meer sport. Om 9 uur natuurlijk nog de Grand Prix. De Grand Prix van Canada. En morgen hebben we nog hockey. We hebben nog Engels voetbal vanmiddag, de schakelshow. Dus ik denk dat je bij Viaplay wel garant zit vandaag. Maar natuurlijk het belangrijkste, de International Darts Open in Riza.
1: Terwijl Joyce zich nog maar eens wegzet op dubbel 16.
3: 43, Ryan Mackay 32.
1: Wat hij meenaar komt niet op een finish. Nou, dat zit net in het hoekje, maar dit keer niet in één keer raak.
3: Game on the fourth.
1: Maar gelukkig voor Ryan Joyce gaat dubbel 8 net zo makkelijk. Het is uitstekend wat hier gebeurt op de dubbels.
3: 60.
2: 59. Best rijtje leks hoor. Van Ryan Joyce. 11, 15 en 14.
1: Er nog niet zo heel veel voor wat die meenen aan de hand te zijn. In ieder geval eigen legs houden en
3: 99.
1: Wachten op het moment dat Ryan Joyce iets minder gaat gooien. 94. Als dat moment komt.
3: 100. Jermaine McCoy.
2: Beide mannen op een gelijkwaardige finish. Wat hij meenemen als eerste. Mag naar tops.
3: 94.
2: Die valt er Ryan net onder dat ene pijltje. Joyce ook op zoek naar een triple. En die heeft de triple al gevonden. Die mag naar dubbel 16. Ja, dan weet je het 9 van de 10 keer wel.
3: 93.
2: Wat hij meenemen heel goed weg.
1: Hij zit weer heel dichtbij. Maar wat hij meenaat doet wat hij moet doen, maakt er 3-2 van.
2: Nou, dit was belangrijk hoor voor wat hij meenaat. Jennepel er net wel in gegaan, dat had het gewoon 4-1 gestaan. En dan Joyce nu beginnen, dan had het al bijna klaar geweest. Wat hij meenaat vecht zich terug.
3: 85.
1: Maar je liet net al even vallen, we zijn vanmiddag eerder begonnen. Heb wel een paar keer eerder gedaan. Waar heeft het mee te maken? Waarom beginnen we zo'n zondag opeens eerder?
2: Nou, de reden daarvoor is dat de PDC Europe, dat is de Duitse tak van de PDC die de Eurotours organiseert en die door heel Europa heen, die willen proberen om op zondagavond meer kaartjes te verkopen. Want ja, bijna alle mensen in de zaal, die moeten gewoon op maandag werken natuurlijk, ja. En op sommige locaties, bijvoorbeeld in Riza, ik weet niet of dat we het volgende week in Kiel ook doen. Ja, mensen moeten soms gewoon meer dan een uur rijden als zo'n darter klaar is. En dan zijn ze pas 12 uur of na middernacht thuis. En dan is het misschien toch voor heel veel mensen de keuze. Ja, dan ga ik liever alleen de zondagmiddag. Want anders wordt het zo laat voordat ik thuis ben. Ze hebben het vorig jaar een paar keer geprobeerd. En dit jaar gaan ze het ook bij een paar locaties testen. Want ja, ze zeggen, de PDC Europe zegt ook, het is natuurlijk raar dat op zondagmiddag de tent soms wel vol zit. En op zondagavond, op het moment dat het allemaal moet gebeuren, dat het dan niet uitverkocht is of niet helemaal vol is. Dus dat zijn ze nu aan het proberen. Dat is de reden dat ze om 12 uur en om 6 uur beginnen.
1: Dat klinkt als een logisch verhaal.
2: Blijft een commercieel bedrijf, hè?
1: Uiteraard. 19. Jermaine Recoy, 19. Nu een kansje vanaf 99. Nog een keer tops. En het is 3-3. Jermaine Rotterdam. En zo is die 99 finish geen probleem. Het was toch wat ongelukkig hoe hij daarop kwam. Maar dit is uitstekend wat hij mee naar doet.
2: 96. Ja, als je dit dan vergelijkt met de dubbels van gisteren, is het een compleet andere wat hij meen. Kijk, scorend gaat het altijd wel goed. Laten we erop houden dat gisteren een incident was. Ja, Joyce natuurlijk nog steeds een hoger first line. Dat komt ook vooral door die eerste leg natuurlijk, met die 280ers. Maar wat hij meen staat echt goed mee te spelen hoor.
3: $140. $77.
1: Ligt hier toch wel weer een kansje voor Ryan Joyce. Als die een triple weet te raken. En die is inmiddels gevonden.
3: $100.
1: Staat hij wel op een finish. Maar het is een hele hoge. En wat hij mee naar kan dit beter weg gaan zetten. En dit is zeker beter wegzetten. Laat dubbel 4 staan. Maar eerst Joyce vanaf 161. Die gaat niet uit. Dus kan wat die Mena op voorsprong komen in deze wedstrijd. Het ziet er goed uit hoor wat die Mena doet.
2: Het ziet er fantastisch uit wat hij doet. Hij draait gewoon die wedstrijd helemaal om.
3: 140.
2: 13 darter van wat hij meenemt. Kijk eens even naar de laatste twee legs zeg. Eigenlijk heel de wedstrijd fantastisch. Alleen leg 5. Dat ging in 6 beurten. Maar voor de rest hoge school darten. En dan kan Joyce misschien wel een hogere gemiddelde hebben. De laatste paar legs. Valt het allemaal toch net wat minder als in het begin van de wedstrijd.
3: 100.
1: Tussen even een wat mindere lijk van beide heren.
3: 57.
1: Dus Joyce die op 124 uitkomt. Maar wat kan wat hij mee nou? Net boven de 100, maar eerst Ryan Joyce. Triple 18 nodig. Dus zometeen een kans voor wat hij Mena. 5-3 voor te komen.
2: Nou, gooide natuurlijk al die 99 uit. Begint nu weer gelijk met een triple. Nou, komt hij maar. Deze keer valt de dubbele net onder. En dan Joyce. Ja, die is helemaal niet zo ontevreden met die single. Want die kan hij gewoon één pijl op dubbel 16 gooien. En dat doet Joyce namelijk veel liever dan twee pijlen op dubbel 4.
3: Game on.
2: Het is hogeschool darten en hogeschool finishen in deze wedstrijd. Want die menen natuurlijk nog steeds het voordeel. Twee van de drie legs zelf beginnen.
1: George is 4 uit 6 op zijn dubbels. Wattimena 4 uit 7. Beide gemiddeld rond de 100 nu.
3: 99. 137.
1: Het begint steeds beter te lopen bij Wattimena.
2: Hij is inmiddels boven de 100 gemiddeld.
3: 94.
2: Jermaine,
3: je
2: eigen lek. Gewoon een 9 darts onder de 100 staat. Boerroute kiest gewoon één pijl voor tops. Kijk eens wat een lek weer van Jermaine Wattimena. 12 darter om zijn eigen lek te houden. En nu ligt de druk vol bij Ryan Joyce.
1: Het is bijzonder knap hoe Wattimena dit omdraait.
3: 96.
2: Hij is 5 uit 8 op de dubbels. Hè. Gemiddelde van boven 100. Die laatste paar legs.
3: 120. Oei, oei, oei.
1: Ja, dat moet voor Wattimena ook lekker zijn. Als je zo'n wedstrijd als gisteren hebt gehad met zoveel gemiste pijlen op een dubbel.
3: 36.
1: En dat het vandaag, ja, het loopt in rap tempo. En als het dan ook allemaal goed valt, ziet dat er heerlijk uit.
2: Wattimena heeft het initiatief om te pakken, zeker met die laatste pijl. Ruim 100 punten voorsprong. Joyce heeft echt een hele dikke score nodig, hoor. 140 laat een finish.
3: 140.
2: Daar blijft het bij. Nou, Wattimena kan het natuurlijk veel beter gaan wegzetten. En de eerste triple zit er alweer in.
3: 100.
2: Dat is dan jammer. Nodig de huid voor meer. Joyce, om in de wedstrijd te blijven. Die zit lekker.
1: En hij was dichtbij, maar nu is het Wattimena op 86. Naar de bol.
3: 61.
1: Het was nog niet het einde van deze wedstrijd.
2: Eerste match daar ernaast voor Jermaine Wattimena. Joyce, weer één pijl. Over het algemeen, sterk wapen. En weer gooit Ryan Joyce zo'n combinatiefinish erin. Daar moet je toch ook wel veel respect voor hebben. Wattimena begint leg 11. Heeft één combinatie finish gemist. Ryan Joyce, dat was op die 109 om 4-1 voor te komen. Die andere dubbel die hij miste was geen probleem, want die gooide inderdaad de dubbel 8 uit. Je zag het aan Wattimena, die wou een bochtje geven, maar Joyce liep stoïcijns door.
3: 134.
1: Is dit een stuk beter. Eerste beurt van beide mannen niet goed. Wattimena twee trippels in zijn tweede beurt.
3: 100.
1: Joyce vindt er nog net eentje.
3: 96. 100.
2: Best getimed 180er van Ryan Joyce. Hij laat geen finish over, maar Wattimena heeft nu echt trippels nodig.
3: 100.
2: Blijft bij 100. Nou, hij gaat in ieder geval een kans krijgen vanaf 126. 88.
3: 97.
2: Wordt 68.
3: 126.
1: En Wattimena gaat niet naar de bol.
3: 68.
1: Laat dubbel 14 staan. En dan is dit Ryan Joyce. En die mag naar dubbel 16.
3: 52.
1: En dan op dit moment vliegt dubbel 16 er niet in. En kan wat hij mee na het afmaken. Maar wat die Mena, die weet wat knotsgekken als de legs zijn.
2: Ai, ai, ai, dat is slordig van wat die Mena. Dan ging het finishen zo goed. Heel de wedstrijd eigenlijk bij beide spelers. En dan op het einde wordt het toch nog een zenuwslopende bende. Oh, Ryan Joyce. Eerst een wedstrijdpel op dubbel 16 en dan 3 op dubbel 8. Déjà vu naar gisteren.
1: Jermaine Vatimena krijgt het weer niet voor elkaar. Staat weer op dubbel 1. Maar nu, ja, Joyce mag weer naar zijn vertrouwde hoekje. Maar hoe vertrouwd is dat hoekje nog? Dat hoekje blijft vertrouwd voor Ryan Joyce. Het was echt een uitstekende wedstrijd van beide heren. En Vatimena leek het af te gaan maken. Maar uiteindelijk is het Ryan Joyce die doorgaat naar de avondsessie. Hij neemt het vanavond op tegen Rob Cross.
4: Exterio tuinmeubelen. Nu tot 70% korting op een selectie van tuinmeubelen.

0: Zeg eens eerlijk, zit jouw BH eigenlijk nog wel echt goed?
1: Hi.
0: Ja, zo hoort een BH te zitten.
1: Wow.
0: Ontdek wat de juiste maat voor jou kan doen. Nu de tweede BH, 50% korting. Lief Vera, schaamteloos jezelf.
2: Mama, blijf maar staan.
3: Hey, Onno hier, van ASR. Ik loop je er even snel doorheen. Met Vitality maakt ASR bewegen, zoals wandelen, makkelijker en leuker. Krijg je inzicht in je gezondheid en beloningen voor gezonde keuzes. Check asr.nl/aan de wandel hoe je mee kan doen.
4: ASR doet het.
5: Niemand mag om 4 uur inkakken. Dus wij gaan werken, Nederland wakker schudden. Kom op!
6: Kijk, hier zijn ze natuurlijk niet vies van een opwekkend middeltje. Maar dan hebben ze mijn spul nog niet geprobeerd.
5: Ja! Kilo's supplementen. Wel met water. Niet via de nezen. Kom op, hè!
7: Verleg je grenzen met de Kia EV5. De Kia EV5. Met ongekend veel ruimte en comfort.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Bij FrontPro weten we, honden blijven honden. Bescherm je hond tegen vlooien en teken voor maar liefst 1 maand met FrontPro. De lekkere koutablet waar honden gek op zijn. Zo hoef jij je geen zorgen meer te maken, want FrontPro staat voor bescherming.

0: Joy Buy. Voor 11 uur 's ochtends besteld, voor 11 uur 's avonds in huis. Joybuy.nl. Shop slim, score groot.
1: Al 300 jaar laten we Nederland dromen.
2: Zoek je deze misschien?
3: Ja, al een tijdje.
1: Staatsloterij, de loterij van Nederland, sinds 1726.
4: Jouw trendy sandalen voor de Scapino-prijs. Neem die stap. Scapino. Nu bij Scapino tot 30% korting op heel veel zomerschoenen. Neem die stap. Scapino.

0: tijd voor de volgende Nederlander in deze middagsessie. Michael van Gerwen. Hij neemt het op tegen Damon Hetta. Hetta die speelde gisteren ook al tegen een Nederlander. Dat was tegen Niels Sonneveld. Hetta overtuigend met 6-2. Die was 6 uit 8 op zijn dubbels. Dus ook weer een speler waarbij het op de dubbels er goed uitzag. Ja, en hij neemt het op dus tegen Michael van Gerwen. Die ging 6 uit 20 op zijn dubbels. Overleefde 6 matchdarts van Madas Rasma. Maar goed, hij won met 6-5 en hij staat hier nu wel gewoon. En dan is het best wel lekker om op zondag, denk ik, tegen Damon Hetta te spelen.
1: Ja, aan de ene kant wel. Moet ik wel zeggen dat ik best wel onder indruk was van Damon Hetta. Hij strafte alles af wat Niels Sonneveld miste. Hij was, wat je zei, fantastisch op de dubbels. Nou, Van Gerwen zei ook in het interview na afloop met zijn wedstrijd tegen Madas Rasma. Ja, het was niet mijn beste performance. Maar ja, winnen is winnen. En ik heb liever dat ik ze zo win als andersom verlies. Nou, hij weet zelf maar al te goed dat hij met geluk door was natuurlijk. Maar ja, vandaag is een nieuwe dag. En als er iemand ervaren is om finale dagen op Eurotours te spelen, dan is het Michael van Gerwen.
0: Nou ja, dat is meteen een mooi ding. Want Van Gerwen heeft natuurlijk een lading aan Eurotour-titels op zijn naam staan. Terwijl hij de eerste maximale score alweer noteert. Maar de International Darts Open, die heeft Van Gerwen nog niet. 38. Zal hij er dan misschien nog op gebrand zijn om dit toernooi een keer te winnen?
1: Nou, ik denk niet zo speciaal dit toernooi. Ik denk dat hij vooral bezig is met zoveel mogelijk rankinggeld binnen te halen. Ja, en als het toevallig in Riza gebeurt, dan is dat mooi meegenomen natuurlijk. Maar ik denk dat hij niet speciaal deze extra meer wil winnen dan een andere Eurotour. 58. Kijk, Van Gerwen heeft één doel. Hij moet gewoon rankinggeld winnen. Ja, het verhaal is vaker gezegd. Hij staat nu nog vierde. Maar de gaten aankomende tijd moet Van Gerwen natuurlijk veel verdedigen. Ja, als hij dan hier weer een stukje terug kan winnen vandaag in Riza. Dat zou natuurlijk een mooie opsteker zijn. Hij begint in ieder geval goed aan de wedstrijd. Na 12 pijlen op tops. 134. Mark Buber Clive 40. We zijn inmiddels aan de onderkant van het speelschema begonnen. Dus de eerste vier partijen hebben we gezien. Dus dat wordt, daar komt één finalist uit. Van Gerwen is de nummer 2 geplaatst. Dus we gaan nu kijken wat de onderkant van het speelschema gaat doen.
0: En daar ontsnapt Van Gerwen toch nog. Want Hetta was inmiddels al dichterbij gekomen. Maar de laatste pijl vliegt toch in die dubbel. En dus een 1-0 voorsprong voor de Nederlander. En ja, wat Hetta gisteren liet zien was goed. Zijn laatste Eurotours van dit jaar. Ja, het is niet heel denderend wat Hetta laat zien in 2026. Eén keer een halve finale gehaald op de European Darts Trophy. Maar voor de rest is het toch best wel veel.
1: Ja, ik heb het gisteren ook benoemd. In Polen was het in de eerste ronde klaar. Dan daarna in Göttingen was het halve finale. Dat was goed. België, eerste ronde. München, eerste ronde. Sindelfingen won hij nog een rondje. Alleen dan was hij geen geplaatste speler. Toen ging hij er uiteindelijk wel over de laatste 32. En in Graz was het ook een eerste ronde klaar. Dus ja, Hetta kon ook alweer een succesje gebruiken. Zeker met de oog op het EK, op de oog op de World Matchplay. Ja, en waarschijnlijk dat zo'n wedstrijd na gisteren zo goed op de dubbels en een goed gemiddelde. Misschien dat het wat vertrouwen gegeven heeft. Maar ja, dan is de volgende tegenstander Michael van Gerwen. Dat is toch net een ander kaliber dan Niels Sonneveld. 100. Oeh, die zitten er toch allebei een flink stuk van aan. En dan moet hij compenseren, dan is het te veel. Van Gerwen kan daarvan profiteren. Boom. Die is lekker. Drie misses van Damon Hetta. En Van Gerwen zegt dankjewel meneer Shanghai.
0: En dan is dit al heel voorzichtig. Een tikje die Van Gerwen uitdeelt. En dat is meteen de volgende. Van Gerwen heeft er zin in. Hij miste natuurlijk een flink aantal pijlen in die eerste leg. Maar won die leg alsnog. En dan ziet dit er nu uitstekend uit.
1: Van Gerwen gaat door. Pijl 6 valt er net onder. Dus de 9 dat er moet nog even wachten. Kan nog niet aangekruist worden. Vorige Eurotour natuurlijk wel één gezien. Eentje van Christo Reyes. Het dichtste wat we dit toernooi zijn gekomen zijn 7 perfecte pijlen. Van Gerwen bleef steken op 5. Scorend is het indrukwekkend wat Van Gerwen laat zien. Goeiedag. Vorige leg scorend ietsje minder, maar ja, dan loste hij dat op met een 120 finish. Dit is al de tweede leg dat hij na 9 pijlen onder de 100 staat. Nu op de 41. 12 darter, Marco van Gerwen, 3-0 in no time. Ja, dan mist hij in de eerste leg nog 5 pijlen op een dubbel, hè.
0: En nog zit dat gemiddelde boven de 100.
2: 93.
0: En Hetta weet wel inmiddels welke Marco van Gerwen die getroffen heeft.
2: 140.
0: Het is dan vooral hopen dat Van Gerwen dit weet vast te houden.
1: Nou, staat een goede kop op vandaag.
2: 140.
1: Toch is het best lang geleden dat beide mannen tegen elkaar gespeeld hebben. Tot en met 2023 speelden ze heel vaak tegen elkaar. In de afgelopen anderhalf jaar speelden ze maar 2 keer tegen elkaar. 1 keer op een vloertoernooi, daar was Van Gerwen de sterkste. En in begin dit jaar op de World Masters, daar won Damon Hetta met 3-1 in sets. Zo hebben ze in een paar jaar heel veel tegen elkaar gespeeld en dan in één keer bijna niet.
2: 46.
1: Wat kan Van Gerwen overlaten?
2: 120.
1: Laat 100 over.
2: Damien Rekai, 108.
0: Het dan mag naar dubbel 16. Ja, dit is wat je moet doen als je tegenstander zoveel druk zet. Tweede 100 plus checkout van deze wedstrijd.
2: 100.
0: Het was een belangrijke voor Hetta, want Van Gerwen stond op 100 te wachten.
2: 100.
0: Ja, we zien hier de verschillen. En dan met name scorend. 25 punten verschil.
2: 93.
1: Ja, scorend is het fantastisch bij Van Gerwen. Ja, het gaat nu wel meedoen. Gemiddelde zat laag in de 80. Hij is inmiddels half in de 90.
2: 100.
0: Ook nog geen finish voor Hetta. Dus Van Gerwen kan als eerst de finish overlaten.
2: 96.
0: 140. En dus laat Hetta tops over. 70. Die gaat van tops mogen gooien om terug te breken.
2: Game on the fifth leg.
0: En dat doet hij. Hij maakt er 3-2 van.
1: Ja, dan is de sneltrein van Gerwen toch even een al toegeroepen naar die 2 legs op rij van Damon Hetta. Hetta zal nu ook denken, oké, ik pak 2 legs op rij en dan geeft hij natuurlijk nog een leg weg omdat hij 3 pijlen mist. Zo ligt het weer dicht bij elkaar.
2: 58. Six.

0: naar de 180 gegooid.
1: En als eerste op een finish staat.
2: Scoren
1: voor het dan, maar eerst van Gerwe.
0: Nu komt er een grote mannenfinish aan voor Damon Hetta. Het finishen op één lek na gaat heel het weekend al goed. Eén pijl dubbel 11. En die trekt hij er toch wel een stukje vandaan hoor, Damon Hetta. Nou, dan kan Vergerbe weer terugbreken.
1: En 4-2 voor Van Gerwe. Doet wat hij moet doen. Komt goed weg. Door die gemiste pijl op dubbel 11 van Damon Hetta. En dan, ja, dan pak je gewoon door. Maximale score nummer 4 voor Van Gerwe. Kan Van Gerwe dit nu doortrekken?
0: Het was even twee lekjes wat minder met Van Gerwe. Hij heeft de triples weer gevonden hoor. Steeds een gemiddelde van boven de 103.
1: Maar dit moet er toch voor zorgen dat Hetta nog meer na gaat denken over die ene pijl op dubbel 11.
0: Ja, en vooral die drie pijlen in lek 2, hè, waar Van Gerwe die 120 uitgooit. Kijk, dan staat het hier gewoon in theorie 3-3 natuurlijk. Ja, op dit niveau wordt het gewoon afgestraft. Je mist drie pijlen op de dubbel. En dan is het 9 van de 10 keer gewoon lek ingeleverd. Van Gerwe naar dubbel 16. Van Gerwe 5-2.
2: Marco van Gogh.
1: Als we kijken naar deze legs, ja.
2: 134.
1: De eerste leg, alles in 5 of 4 beurten.
0: Ja, de eerste leg, dan mist hij natuurlijk ook nog 5 pijlen op de dubbel. Hè? Maar dan staat hij wel gewoon naar 9 pijlen op 88 en naar 12 op tops. Ja, het is gewoon met een heel iets minder middenstuk dat het even leuk meedoet. Maar Van Gerwe gewoon laat zien wie de baas is.
2: 59.
0: En dan lijkt het erop dat Van Gerwe voor de derde keer in deze Eurotour seizoen naar de kwartfinales gaat. Hij haalde al een kwartfinale in België, dan kwam hij zelfs tot de halve finale. En in Sindelfing op de European Darts Grand Prix kwam hij ook tot de kwartfinale. Dan verloor hij van Wessel Nijman.
1: Daar heeft een triple nodig.
2: 93.
1: Die vindt hij met die laatste. Laat 158 staan.
2: 60.
1: Van Gerwe zit er maar 10 punten lager weg. De 58 lukt niet voor Damon Hetta. Ja, dan is 148 gewoon voor de wedstrijd.
0: Het zou een mooie afsluiter zijn voor Michael van Gerwe. Dat nog net niet.
2: 94. Damon Rekai 62.
0: Eén pijl voor Damon Hetta.
2: Game Sean the Eighth.
0: Dat doet Hetta nog knap. Hij blijft erin hangen. Nou, normaal gesproken mag het geen probleem zijn voor Van Gerwe. Hij mag van de drie legs er twee zelf beginnen. Nu je ziet hoe Van Gerwe gooit. Gemiddelde van rond de 102. Tegenover de 94 van Hetta. Dan durf ik wel te zeggen dat we Van Gerwe terug gaan zien vanavond in de kwartfinale.
1: Het is dan al helemaal lekker als je dan zo'n lek met 59 begint. En je ziet Hetta daarna 35 gooien. Om dan daarna twee triples te vinden. Van Gerwe lijkt inderdaad op weg naar de avondsessie. Waarin hij het op.

0: Mama, blijf maar staan.
1: Hey, Onno hier, van ASR. Ik loop je er even snel doorheen. Met Vitality maakt ASR bewegen, zoals wandelen, makkelijker en leuker. Krijg je inzicht in je gezondheid en beloningen voor gezonde keuzes. Check asr.nl/aan de wandel hoe je mee kan doen.
2: ASR doet het.
3: Verleg je grenzen met de Kia EV5. De Kia EV5. Met ongekend veel ruimte en comfort.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Bij FrontPro weten we, honden blijven honden. Bescherm je hond tegen vlooien en teken voor maar liefst 1 maand met FrontPro. De lekkere koutablet waar honden gek op zijn. Zo hoef jij je geen zorgen meer te maken, want FrontPro staat voor bescherming.
6: Al 300 jaar laten we Nederland dromen.
7: Zoek je deze misschien?
8: Ja, al een tijdje.
6: Staatsloterij. De Loterij van Nederland. Sinds 1726.
9: Zeg eens eerlijk. Zit jouw BH eigenlijk nog wel echt goed?
10: Hi.
9: Ja, zo hoort een BH te zitten. Wow. Ontdek wat de juiste maat voor jou kan doen. Nu de tweede BH. 50% korting. Livera. Schaamteloos jezelf.
11: Jouw trendy sandalen voor de Scapino-prijs. Neem die stap. Scapino. Nu bij Scapino tot 30% korting op heel veel zomerschoenen. Neem die stap. Scapino.
12: Maak je niet druk, want Weekamp heeft nu zonnige zomerdeals. Met korting tot 40% op zomerfashion, tot 60% op beauty, tot 30% op tuinmeubelen en nog veel meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind...

0: En de winnaar van dit duel tussen Ricardo Pietrzczko en Ross Smit gaat het dus opnemen tegen Michael van Gerwen. Terwijl we de camera een beetje zeeziek zien worden. Pietrzczko nam het gisteren op tegen Danny Noppert. Kwam 5-2 voor. Noppert kwam terug tot 5-5. Toch maakte hij het af. En het blijft toch een bijzonder verhaal wat we zien met deze Duitse Pikachu. Want hij heeft vrij snel iets gevonden voor de dartritis waar hij mee kampt. En het lijkt effect te hebben.
1: Ja, het gaat in ieder geval iets beter dan wat het een paar weken geleden was. Ja, we hebben nu de Duitse Coach Tom P is het aan het worden. Er gaan al heel veel plaatjes rond met het lichaam van Coach Tom P. Die de kraanvogel doet met het hoofd van Ricardo Pietrzczko erop. Sommige mensen hebben echt niks beter te doen. Hè? Maar er zijn geniale dingen tussen. Co is op dit moment heerlijk van zijn welverdiende vakantie aan het genieten. Maar zijn telefoon, die staat rood gloeiend. Want dan krijg ik al die plaatjes natuurlijk doorgestuurd.
0: Uiteraard.
1: Dat is dan ook wel weer mooi. Ja, het is, je moet er ook wel bewondering voor hebben. Kijk, je gunt het niemand natuurlijk die dat er niet is hebben. Zeker geen professional. Nou, hij is er dus, heeft zijn pijlen dus niet de hoek van de kamer ingeslingerd. Maar hij is er echt nog keihard mee aan het werk. Hij is met mental coaches aan het praten. Hij is met allerlei dingen, instanties aan het werk aan het gaan. Hij heeft zijn gooi volledig veranderd. Hij heeft nog geen toernooi afgezegd. Hij blijft gewoon stug naar de qualifiers en naar de Players Championships gaan. Ja, dan win je toch gewoon twee wedstrijden. Eerst Mike Kuijverhoven. Dat was geen geweldige wedstrijd. Won die met 6-2, gemiddelde van 85. En gisteren tegen Danny Noppert. En je zei het al, gemiddelde van 86. Maar de dubbels, dat is wel toch een sterke punt. Zeker in het begin van de wedstrijd. En tegen Kuijverhoven ook. Dat deed hij knap. Ja, Ross Smit is wel in een bloedvorm. Speelde gisteren goed. Kan Pietrzczko ook nog een keer? Ik denk persoonlijk van niet.
0: Het zou wat zijn, maar ik denk ook inderdaad dat Ross Smit in deze vorm net even een ander verhaal is. Ook weer over spelers gesproken die in die zaterdag sessies goed waren op hun dubbels. Ross Smit 6 uit 10.
2: 125.
0: Dat hebben we toch wel vaker gezien. En dan kijken hoe die dat vandaag gaan doen. Hoe ze dat vandaag tegen elkaar gaan doen.
1: Ja, de zaterdagspelers zeiden, dat zijn dus de geplaatste spelers die in het toernooi komen. De 16 beste van de wereld. En Ross Smit is echt koning in die wedstrijden spelen. Want hij heeft alle Eurotours meegedaan dit seizoen. Dit is Eurotour 7. En elke keer won hij zijn eerste rondepartij. 5 van de afgelopen 6 keer was het dan ook klaar in deze ronde.
2: In
1: Sinderfingen haalde hij wel de finale. Ja, nu... met Pietrzczko als tegenstander. Dat biedt perspectief om weer een kwartfinale te halen. Pietrzczko gaat het wel proberen. Om de eerste leg af te pikken van Ross Smit.
2: 96.
0: Toch nog een kleine trilling in die worp voordat hij naar de bol gaat. Ross Smit moet naar dubbel 10.
2: Game show on the first leg.
0: En Ross maakt er 1-0 van.
2: Ricardo to throw first. Game on.
0: Maar hij heeft al wel begrepen dat Pietrzczko gewoon mee gaat gooien. Vooral knap dat hij zo snel heeft gevonden wat hem helpt. Er zijn mensen die kunnen echt heel lang mee doorgaan. En heel lang blijven zoeken naar dat wat werkt. Maar hij heeft dus wel doorgehad dat als hij een extra tikje in zijn worp brengt... dat hij dan in ieder geval die pijl normaal los kan laten.
1: Hij heeft ook wel wat verandering in het materiaal gedaan. Voorheen had hij een slanke rechte pijl die je kan vergelijken met die pijl van Ross Smit. Nu heeft hij ervoor gekozen om wat meer gewicht aan de voorkant te doen. Dat helpt dan over het algemeen ook wel.
2: 100.
0: Ja, en ik denk dat ook Martin Schindler hier wel blij mee zal zijn voor de World Cup of Darts. Want dat was natuurlijk een aantal weken geleden al het gesprek van ja, Pietrescu is zijn koppelpartner. En toen begonnen de klachten net echt bij Pikachu door te komen of echt zichtbaar te zijn. Maar dan is het wel lekker als die 3 weken voor dat toernooi.
1: Ja, hij heeft zelf gezegd van ik ben er zo hard mee aan het werk. En ik ga Martin Schindler en de rest van Duitsland beloven dat met de World Cup ben ik er klaar voor. Ja, dat is misschien wat te optimistisch. Maar ja, als je naar de cijfers van afgelopen maanden kijkt. Kijk, begin deze maand moest hij na een paar beurten nog bijvoorbeeld een wedstrijd op de vloer moest hij opgeven. Omdat hij gewoon de pijlen niet wegkreeg. Dat was tegen Jeffrey de Zwaan. 100. Daarna, dat was... goed kijken, 27 april, dat was de laatste keer dat hij een wedstrijd won. Nou ja, nu toch weer 2 wedstrijden gewonnen. De gemiddelden zijn echt nog niet fantastisch. Zit allemaal nog half in de 80. Ja, hij is hard aan het werk. Stel dat je dan een hele goede Schindler hebt met het thuispubliek erachter. Ja, dan kan je misschien wel een paar rondjes winnen.
0: Ja, nou ja, als je dit in een halve maand voor elkaar krijgt. Dat je eerst een wedstrijd op de vloer moet opgeven. En nu sta je dit op een podium te doen.
1: Ja, en kijk eens even hoe hij inmiddels bezig is. Want de triples vallen best gemakkelijk.
0: Pietrescu nu op 68. Wetende dat Will Smith staat te wachten op 120. En hij mag naar dubbel 16. Moet even zijn tijd nemen. Lukt dan uiteindelijk wel. Maakt het tot groot genoegen van het publiek 1-1 van. Voor Will Smith, die natuurlijk in een aardig tempo gooit.
1: Ah, dat valt ook wel mee. Je zag ook dat Danny Noppert er gisteren wel op een bepaalde manier toch wel last van had. En zeker als je dan, zoals gisteren Noppert, nog een keer een 142 finish om je oren krijgt. En nog een paar dubbels om je oren. Ja, dan duurt het toch allemaal wat langer. Kijk, zodra hij aan de hockey gaat staan, dan valt het allemaal wel mee hoor. Er zijn echt spelers die gooien langzamer dan Ricardo Pietrescu. Maar rechtuit gooien, dat gaat over het algemeen nog wel. Alleen, ja, zodra je op een dubbel moet gooien, komt er toch meer spanning. En dan is er toch meer een blokkade. 100. Ja, we zeiden het gisteren ook. Als Noppert gewoon zijn eigen niveau had gehaald, had hij die wedstrijd waarschijnlijk gewonnen. En dat geldt natuurlijk ook gewoon voor Roel Smit. En dat is niks ten nadele van Pietrescu. Alleen ik verwacht niet dat hij nu een hele wedstrijd in één keer 10 punten hoger gaat gooien dan de afgelopen maand.
0: Nee, dat zou heel knap zijn. Ik denk dat er heel veel mensen zouden willen weten wat hij dan precies allemaal heeft gedaan.
1: Ja, dan wil ik dat ontbijt ook weten wat hij vanmorgen helpt heeft. Dit is goed van Roel Smit. 180 nummer 1.
0: Pietrescu komt op een finish. Maar Will Smith eerst vanaf 140. Omdat hij die niet uit gaat gooien. Triple laat tops over.
2: 60.
0: Wat kan Pietrescu dan? Ja.
1: Had hier inderdaad misschien beter voor de boel kunnen gaan, inderdaad. Want er namelijk twee dartsfinishes overgebleven. Smit moet over links. Tops proberen te vinden. Is daar nog ruimte? Ja, zeker is daar nog ruimte. Smit op een 2-1 voorsprong.
0: Zo na drie legs zijn de gemiddeldes nog ja, prima. Pietrescu staat ruim 98 gemiddeld te gooien. Voor Smit zit daar toch wel een aardig wat punten onder met 92. Maar goed, die staat met 2-1 voor.
3: Voorzitter.

0: Matig begin van Ross Smit in leg 4. Twee beurten zonder trippels.
1: Ja, dan zal Petresco misschien toch wel voelen dat er toch kansen liggen hier. Tenzij Smit zich nog kan gaan herpakken.
0: Ja, kijk eens even naar die Petresco. 9 darts op 170. Ja, in die afgelopen twee wedstrijden moeten natuurlijk enorm veel gedaan hebben voor het zelfvertrouwen van Petresco.
1: Nou ja, het leek niet te ontbreken aan wat zelfvertrouwen. Als we keken naar zijn walk-on. Heeft nu gezien, Ross Smit nog op 305.
0: Ja, dus heeft in theorie gewoon alle tijd om er 2-2 van te maken.
1: Klein lachje op het gezicht.
0: En dan is dit gewoon goed, hè?
1: Goed wat Ross Smit doet. Maar Petresco op 74 om de stand weer gelijk te brengen. Hij krijgt twee pijlen.
0: Nou, misschien mag hij er nog wel lekker terugkomen. Want 143 is ook nog niet zomaar uit natuurlijk voor Ross Smit. Al begint hij wel lekker met een triple 20. Maar hij mag niet naar dubbel 16. Triple 17 valt er net boven. En dan weer een volle hand voor Petresco kijken. En dan wordt het wel weer wat spannender natuurlijk. Want Ross Smit staat inmiddels dichterbij. Dus er wordt even wat extra tijd genomen.
1: Maar de eerste pijl is direct raak. Dus 2-2. Dan zit Petresco nog volop in deze wedstrijd. We zien het hier. Het is na 4 legs nog steeds al prima wat Petresco laat zien. 2 uit 6 op zijn dubbels. 97 gemiddeld. Het is tot dusver een stuk beter dan wat hij eerder liet zien. Terwijl Ross Smit zijn tweede maximale score noteert. Maar, ja, zoals jij al aangaf, Marco, Petresco moet het nog maar eens vol zien te houden, dit niveau, voor een hele wedstrijd.
0: Tot nu toe is het best indrukwekkend, hoor, wat Petresco laat zien. Hij is in ieder geval bereid om gewoon in die wedstrijd te blijven hangen.
1: Smit kan hem rustig wegzetten, Petresco. Zit daar ruim achter. Dit is toch weer knap hoor van Ricardo Petresco.
0: Smit naar dubbel 8. Niem Smit maakt er 3-2 van. Het is een goede wedstrijd hoor. 97 om 95 gemiddeld. Wie ze tegen mij van tevoren had gezegd, Pietrescu staat na 5 legs 97 gemiddeld te gooien en zit nog volledig in die wedstrijd. Ik weet niet of dat ik daar zo meer in had gesteld.
1: Had jij mij voor gek verklaard?
0: Nee, dat niet, maar ja, het is tot nu toe toch indrukwekkend wat hij laat zien.
1: Dat ziet ook het publiek. Steeds weer wordt geprobeerd om het publiek een beetje op te zwepen om achter de Duitser te gaan staan.
0: Zonder trippels van Pietrescu. Normaal gesproken moet Ross Smit hiervan kunnen profiteren. Ik zou hem de volgende keer andersom houden, vriend. Dan kunnen we gewoon lezen wat erop staat. Zoveel moeite gedaan om voor de camera te komen. Kijk, dit is gewoon duidelijk. Luke Humphries en Nathan Espinel, we miss you.
1: Ja, geen gekke dingen, geen gekke tekeningen.
0: Gewoon duidelijk.
1: Ja.
0: Daar sluit ik me trouwens volledig bij aan. Nou, dan gooit Pietrescu 60. Dan volgt Ross Smit. Dat je denkt, nou, dit is het moment om in te stappen. Ook 60. Dan gooit Pietrescu weer 140.
1: En dan is de vraag, wat doet Ross Smit nu? Zo heeft Pietrescu eens de tijd voor 101.
0: Nou, ik krijg gewoon 6 darts ervoor. Als je met een triple begint, is fijn. Dan mag je zelf kiezen naar welke dubbel je toe wil werken. Dat is natuurlijk dubbel 16 bij Pietrescu. Nou, geen man overboord. Hij krijgt gewoon een volle hand zo.
1: Maar hoeveel druk komt er op die 16 te staan van Pietrescu? 100! Wel onder de 100, maar maat 96 over. Dan is dit voor 3-3. En het is 3-3. En we zitten nog altijd op een vrij hoog gemiddelde voor Pietrescu. 100. Wel, Ross Smit zijn derde maximale score noteert. Die zal nu gas moeten geven.
0: En dat klassement gaat het wel uitstekend voor Ross Smit. Daar staat hij wel 3-0 voor.
1: Smit tot nu toe wil laten zien wat hij ja, gisteren ook liet zien waar we het over hadden, is het finishen. Is nu 50%, 3 uit 6 op zijn dubbels. Maar toch, Tijsko blijft er maar bij. Is dat in deze lijkt wel even anders. Nu heeft Ross Smit de tijd voor 144.
0: Pietrescu hier verliest voorlopig wel de laatste keer dat we hem gaan zien op een Eurotour. Want hij is inmiddels uit de seeding gevallen. En voor de volgende drie toernooien heeft hij zich in ieder geval niet geplaatst. Maar misschien is dat wel even goed voor Pietrescu dat hij zich pas na de zomerstop weer volledig op die qualifiers kan richten. En je ziet het hier. Het valt wel op. Smit wint al zijn lectie in 5 beurten. En Pietrescu al zijn lectie in 6. Dus je ziet het wel. Ross Smit wint zijn eigen lectie een stuk makkelijker dan Pietrescu. Je zou toch zeggen, als Ross Smit 1 keer gas geeft, dat het dan klaar is.
1: Maar ja, dat gebeurt tot nu toe niet. Dan heb ik nu wel meer het idee